Jeremia. Hoofdstuk 40, versen 1 tot en met 16. Het woord van de Heer kwam tot Jeremia, nadat Nabuzaradan, de commandant van de lijfwacht, hem in Rama had vrijgelaten. Deze had hem daar vastgeketend aangetroffen tussen de ballingen van Jeruzalem en Juda, die naar Babel werden weggevoerd. Hij liet Jeremia bij zich brengen en zei tegen hem: "De Heer, uw God, heeft de rampen die hij deze stad had aangekondigd, voltrokken en gedaan wat hij gezegd had. Omdat u tegen de Heer hebt gezondigd en niet naar hem geluisterd hebt, zijn deze rampen over u gekomen. Ik maak nu uw boeien los. Als u met mij naar Babel wilt gaan, doe dat gerust. Ik zal persoonlijk voor u zorgen. Als u niet met mij naar Babel wilt gaan, is dat ook goed. Het hele land ligt voor u open. U kunt gaan waar u wilt. Als u hier wilt blijven, kunt u naar Gedalja, zoon van Achikam, zoon van Safan gaan, die door de koning van Babel is aangesteld als gouverneur over de steden van Juda. U kunt bij hem blijven, onder uw volksgenoten, of gaan waar u wilt." Daarop gaf de commandant van de lijfwacht levensmiddelen en geschenken aan Jeremia en liet hem gaan. Jeremia ging naar Gedalja, de zoon van Achikam, in Mispa, en bleef bij zijn volksgenoten die in het land waren achtergebleven. De officieren en manschappen die nog in het kampement waren, vernamen dat Gedalja, zoon van Achikam, door de koning van Babel als gouverneur was aangesteld en dat hij belast was met de zorg voor de armsten van het land. Mannen, vrouwen en kinderen die niet in ballingschap naar Babel waren weggevoerd. Jismaël, de zoon van Netanja. Jokanan en Jonathan, de zonen van Kariach. Seraja, de zoon van Tanchumet. De zonen van Ephai uit Netofa en Jezanja, de Maakatiet, trokken met hun manschappen naar Gedalja in Mispa. Gedalja, de zoon van Achikam, de zoon van Safan, bezwoer hen: "Onderwerp u gerust aan de Chaldeeën. Blijf in het land en onderwerp u aan de koning van Babel. Het zal goed voor u zijn. Ikzelf blijf hier in Mispa om te onderhandelen met de Chaldeeën die naar ons toekomen. U moet de wijn, de vijgen en de olie oogsten en in vaten doen. U kunt zich vestigen in de steden die u verkiest. Ook de Judeërs in Moab, Amon en Edom en overal elders hadden gehoord dat de koning van Babel een deel van de bevolking in Juda had achtergelaten en dat Gedalja, de zoon van Achikam, de zoon van Safan, als gouverneur was aangesteld. Zij kwamen uit de streken waar zij verspreid waren terug naar Juda, naar Gedalja in Mispa. Er werd een rijke oogst aan wijn en vruchten binnengehaald. Jokanan, zoon van Kariach, en de andere officieren in het veld kwamen naar Gedalja in Mispa en vroegen: "Weet u dat koning Baalis van Amon Jismaël, zoon van Netanja, heeft uitgestuurd met de opdracht om u te doden?" Maar Gedalja, zoon van Achikam, geloofde hem niet. Daarom deed Jokanan, zoon van Kariach, hem in Mispa in het geheim dit voorstel: "Laat mij mijn gang gaan. Ik zal Jismaël, de zoon van Netanja, doden zonder dat iemand het weet. Of wilt u dat hij u zal doden, zodat de Judeërs die zich rondom u hebben geschaard verstrooid worden en ook de rest van Juda te gronde gaat?" Maar Gedalja, zoon van Achikam, antwoordde hem: "Dat mag u niet doen. Wat u over Jismaël zegt, is niet waar.

Jeremia. Hoofdstuk 41, versen 1 tot en met 18. In de zevende maand kwam Jismaël, de zoon van Netanja en zoon van Elisama, die van koninklijke afkomst was, met 10 man naar Gedalja, de zoon van Achikam, in Mispa. Ze zaten daar samen aan tafel. Toen Jismaël, zoon van Netanja, en zijn 10 handlangers plotseling opstonden en Gedalja, de zoon van Achikam, zoon van Safan, met het zwaard neerstaken. Zo vermoordde hij de man die door de koning van Babel als gouverneur van het land was aangesteld. Ook de Judeërs, die bij Gedalja in Mispa waren, en de soldaten van het Chaldeese garnizoen, doodde hij. Een dag na de moord op Gedalja, toen nog niemand het wist, kwamen er 80 mannen aan uit Sichem, Silo en Samaria. Ze hadden hun baard afgeschoren, droegen gescheurde kleren,

en hadden zich wonden toegebracht. Ze wilden in het huis van de Heer meeloffers en wierook aanbieden. Jismaël, zoon van Netanja, ging de stad uit, trad wenend op hen toe en zei: Welkom bij Gedalja, zoon van Achikam. Maar toen zij in de stad kwamen, slachtte Jismaël en zijn mannen hen af en wierpen hen in een regenput. Maar 10 van hen zeiden tegen Jismaël: Dood ons niet. Wij hebben op het land verborgen voorraden. Tarwe, gerst, olie en honing. Deze mannen spaarde hij dus, en hij doodde hen en hun gezellen niet. De put waar Jismaël de lijken van de vermoorde mannen inwierp, was de grote put die koning Asa had aangelegd tijdens de oorlog met koning Baasa van Israël. Jismaël, zoon van Netanja, gooide hem vol met de lijken. De hele bevolking van Mispa, ook de prinsessen en de mensen die in Mispa waren achtergebleven en die Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, aan de zorgen van Gedalja, zoon van Achikam, had toevertrouwd, werd door Jismaël, zoon van Netanja, gevangen genomen. Hij wilde ze meevoeren naar Amon. Toen Jokanan, de zoon van Kareach, en de andere officieren hoorden wat Jismaël, de zoon van Netanja, had aangericht, verzamelden zij hun manschappen en rukten tegen hem uit. Bij de grote vijver van Gibeon vonden ze hem. Toen de mensen die Jismaël uit Mispa had meegevoerd, Jokanan, de zoon van Kareach, en de andere officieren zagen, waren ze blij. Ze liepen onmiddellijk naar hem over. Jismaël zelf en 8 anderen wisten aan Jokanan te ontsnappen en vluchtten naar Amon. Jokanan, zoon van Kareach, en de officieren die hem vergezelden, aanvaarden vanuit Gibeon de terugtocht met de mannen, de vrouwen, de kinderen en de hovelingen, alle mensen die Jismaël, zoon van Netanja, na de moord op Gedalja uit Mispa had meegevoerd. Onderweg hielden ze halt in Gerut Kimham, bij Bethlehem. Vanuit daar trokken ze naar Egypte. Uit vrees voor de Chaldeeën, vanwege de moord van Jismaël, de zoon van Netanja, op Gedalja, zoon van Achikam, die de koning van Babel tot gouverneur van het land had aangesteld.

Jeremia. Hoofdstuk 42, versen 1 tot en met 22. De officieren, onder wie Jochanan, zoon van Kariach, en Arzaja, zoon van Hosaja, en alle anderen, groot en klein, kwamen bij de profeet Jeremia en zeiden: "Wij smeken u om tot de Heer uw God te bidden, voor ons die nog zijn overgebleven. Wij waren zeer talrijk. Nu zijn we maar met weinigen, zoals u zelf kunt zien. Vraag de Heer uw God dat hij ons wijst welke weg wij moeten gaan en wat wij moeten doen." De profeet Jeremia antwoordde: "Goed, ik zal tot de Heer uw God bidden, zoals u verlangt. Ik zal u het antwoord van de Heer laten horen, zonder iets te verzwijgen." Van hun kant verzekerden zij Jeremia: "Werkelijk, mogen de Heer tegen ons getuigen, als wij niet alles doen wat u ons namens de Heer uw God zegt. Of het ons bevalt of niet, wij zullen gehoorzamen aan de Heer onze God, naar wie wij u zenden, want daarvan hangt ons geluk af. U kunt ervan op aan, wij zullen de Heer onze God gehoorzamen." 10 dagen later kwam het woord van de Heer tot Jeremia. Hij riep Jochanan, zoon van Kareach, de officieren die hem vergezelden, en alle anderen, groot en klein, bij zich. En zei: "Zo spreekt de Heer, de God van Israël, tot wie ik op uw verzoek heb gebeden. Als u in dit land blijft wonen, bouw ik u op en breek ik u niet af. Ik plant u en ruk u niet weg, want ik heb spijt over het kwaad dat ik u heb aangedaan. U hoeft de koning van Babel niet langer te vrezen. Vrees hem werkelijk niet, God spraak van de Heer. Ik ben bij u om u te redden en u uit zijn macht te bevrijden. Ik zal u genadig zijn, zodat hij u genadig zal zijn en u terug zal laten gaan naar uw land. Maar als u de Heer uw God niet gehoorzaamt en zegt: 'Wij blijven niet in dit land, wij gaan naar Egypte en daar blijven we. Wij willen geen oorlog meer zien, geen horengeschal horen en geen honger meer lijden.' Luister dan naar het woord van de Heer, iedereen die van Juda is overgebleven. Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël: als u met alle geweld naar Egypte wilt gaan en daar wilt blijven, zal het zwaard waarvoor u zo bang bent u daar achtervolgen en u zult er de dood vinden. Iedereen die besloten heeft om naar Egypte te gaan en daar blijft, gaat dood door het zwaard, de honger en de pest. Niemand van hen ontkomt aan de rampen die ik stuur. Want, zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël: zoals mijn boosheid en mijn toorn zijn neergekomen op de inwoners van Jeruzalem, zo zal mijn toorn neerkomen op u, als u naar Egypte gaat. Een vloek zult u zijn, een schrikbeeld, een mikpunt van spot en van vernedering. En dit land ziet u nooit meer terug. De Heer heeft u dus gezegd: iedereen die van Juda is overgebleven, ga niet naar Egypte. Ik heb u vandaag duidelijk gewaarschuwd dat u een grote misstap begaat. U hebt mij naar de Heer uw God gezonden en gevraagd: 'Bid voor ons tot de Heer onze God. Deel ons mee wat de Heer onze God zegt, en wij zullen het doen.' Maar nu ik u heb meegedeeld wat de Heer uw God mij heeft opgedragen, luistert u niet. Wees er dan ook van overtuigd dat u door het zwaard, de honger en de pest zult sterven in het land waar u wilt gaan wonen."

Jeremia. Hoofdstuk 43, versen 1 tot en met 13. Nauwelijks had Jeremia deze woorden namens de Heer, hun God, gesproken, of Arzaja, zoon van Hosaja, Jokanan, zoon van Kareach, en verschillende andere mannen schreeuwden hem brutaal toe: U liegt! De Heer onze God heeft u niet opgedragen om te zeggen dat wij niet naar Egypte mogen gaan om daar te blijven wonen. Baruch, zoon van Neria, heeft u tegen ons opgezet, omdat hij ons aan de Chaldeeën wil uitleveren, in de hoop dat zij ons doden of in ballingschap naar Babel wegvoeren. Jokanan, zoon van Kareach, de overige officieren en alle anderen wilden de Heer niet gehoorzamen door in Juda te blijven. Heel de rest van Juda werd door Jokanan en de overige officieren meegesleept. Degenen die uit de streken waar zij verspreid waren naar Juda waren teruggekeerd om daar te blijven. En ook de mannen, de vrouwen, de kinderen en de prinsessen die Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, had achtergelaten bij Gedalia, zoon van Achikam, zoon van Safan. Ook de profeet Jeremia en Baruch, zoon van Neria, namen zij mee. Zonder rekening te houden met het woord van de Heer, trokken zij naar Egypte en kwamen aan in Tachpanches. In Tachpanches kwam het woord van de Heer tot Jeremia. Neem een paar grote stenen en metsel die in het bijzijn van de Judeërs in de lemen vloer van het plein voor het paleis van de farao in Tachpanches. Dan moet u tegen hen zeggen: Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Ik ontbied mijn dienaar Nabucadnessar, de koning van Babel. Hij zal zijn troon plaatsen op de stenen die ik hier ingemetseld heb en er zijn koningstent opslaan. Hij zal Egypte verslaan. Wie voor de dood is bestemd, treft de dood. Wie voor de ballingschap bestemd is, treft de ballingschap. En wie voor het zwaard bestemd is, treft het zwaard. De tempels van de Egyptische goden laat hij opgaan in de vlammen. Hun godenbeelden verbrandt hij of voert hij mee. Iedereen haalt hij weg uit Egypte, zoals een herder de luizen uit zijn mantel haalt. Dan keert hij ongehinderd terug. De obelisken van de zonnetempel in Egypte slaat hij stuk. De tempels van de Egyptische goden legt hij in as.

Jeremia. Hoofdstuk 44, versen 1 tot en met 30. Dit woord kwam tot Jeremia voor al de Judeërs die in Egypte woonden, in de steden Migdol, Tachpanches en Nof, en in de streek van Patros. Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. U hebt zelf de rampen gezien die ik over Jeruzalem en de andere steden van Juda gebracht heb. Ze zijn nu een puinhoop waar niemand meer woont. Dat komt omdat ze mij door hun misdaden hebben uitgedaagd. Ze hebben offers gebracht en eer bewezen aan andere goden die zij niet kenden. Zij, u of hun voorvaderen. Steeds opnieuw heb ik mijn dienaren, de profeten, gezonden met de boodschap: laat die afschuwelijke praktijken achterwege, ik walg ervan. Maar ze hebben niet geluisterd en mij niet gehoorzaamd. Ze hebben zich niet bekeerd en zijn offers blijven brengen aan andere goden. Toen is mijn woede losgebarsten. Mijn woede is ontvlamd tegen de steden van Juda en de straten van Jeruzalem. Zo zijn ze de puinhoop en de wildernis geworden die ze nu zijn. Welnu, zo spreekt de Heer, de God van de machten, de God van Israël. Waarom doet u dit uzelf aan? Waarom wilt u de ondergang van de mannen en vrouwen, de kinderen en zuigelingen van Juda, zodat er niemand meer overblijft? Waarom daagt u mij uit met uw zelfgemaakte beelden en brengt u in Egypte, waar u nu woont, offers aan andere goden? Of wilt u zelf ook ten onder gaan en een vloek en een schande worden voor alle volken op aarde? Bent u dan het kwaad vergeten van uw vaderen, van de koningen van Juda en hun vrouwen, of wat u en uw vrouwen in Juda en in de straten van Jeruzalem hebben gedaan? Tot op de dag van vandaag heeft niemand berouw. Niemand vreest mij of leeft volgens de wet en de voorschriften die ik u en uw voorvaderen gegeven heb. Daarom, zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël, heb ik besloten om rampen over u te brengen. Heel Juda roei ik uit. De rest van Juda, die besloot naar Egypte te gaan om daar te wonen, vernietig ik. Ze gaan allemaal dood in Egypte door het zwaard en de honger. Ze worden een vloek, een schrikbeeld, een voorwerp van spot en van vernedering. Iedereen die in Egypte woont, straf ik door het zwaard, de honger en de pest, zoals ik met Jeruzalem heb gedaan. Van de rest van Juda, die in Egypte is gaan wonen, zal niemand ontsnappen of ontkomen. Niemand, behalve een enkele vluchteling, zal terugkeren naar Juda, hoe graag ze dat ook zouden willen. Maar alle mensen die in Patros in Egypte woonden, alle mannen die wisten dat hun vrouwen offers brachten aan andere goden, en de vrouwen die in grote aantallen aanwezig waren, antwoordde Jeremia: wij luisteren niet naar wat u ons in naam van de Heer hebt gezegd. Wij houden ons aan onze beloften. We brengen reukoffers en plengoffers aan de koningin van de hemel, zoals wij vroeger deden in de steden van Juda en in de straten van Jeruzalem. Wij en onze voorvaderen, onze koningen en edelen. Toen hadden wij eten in overvloed. Het ging ons goed en rampen kenden wij niet. Maar sinds wij daarmee zijn opgehouden, hebben wij aan alles gebrek en komen wij om door het zwaard en de honger. En de vrouwen voegden eraan toe: wij blijven reukoffers en plengoffers brengen aan de koningin van de hemel en koeken bakken met haar beeltenis erop. En dat doen wij met instemming van onze mannen. Toen zei Jeremia tegen alle aanwezigen die hem zo hadden geantwoord, tegen de mannen en de vrouwen:
Denkt u dat de Heer de offers vergeten is die u en uw voorvaderen, uw koningen, uw edelen en burgers in de steden van Juda en de straten van Jeruzalem hebben gebracht? Denkt u dat dit hem niets heeft gedaan? Hij kon die gruwelijke misdaden van u niet meer verdragen. Daarom is uw land geworden wat het nu is. Een puinhoop waar niemand meer woont. Een schrikbeeld, een vloek. U hebt door die offers tegen de Heer gezondigd en niet naar hem geluisterd. U hebt zijn wet, zijn voorschriften en bepalingen niet nageleefd. Daarom zijn nu deze rampen over u gekomen. Tegen de vrouwen zei Jeremia: luister naar het woord van de Heer. Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Vrouwen, u blijft bij wat u beloofd hebt. U zegt: wij houden de belofte die wij gedaan hebben. Wij brengen reukoffers en plengoffers aan de koningin van de hemel. Houd die belofte dan maar en kom haar na. Luister echter naar het woord van de Heer, mensen van Juda die in Egypte wonen. Ik heb bij mijn grote naam gezworen, zegt de Heer. In heel Egypte zal geen enkele Judeër nog mijn naam aanroepen of zeggen: zo waar de Heer God leeft. Want ik ben op hun onheil uit, niet op hun heil. Alle Judeërs in Egypte worden gedood door het zwaard en de honger en worden vernietigd. Slechts enkelen zullen aan het zwaard ontkomen en uit Egypte terugkeren naar Juda. Alle anderen die zich in Egypte hebben gevestigd, zullen ervaren wiens woord waar blijkt te zijn, het mijne of het hunne. Door dit teken zult u weten, God sprak van de Heer, dat ik u hier in deze plaats straf en dat mijn bedreigingen tegen u uitkomen. Zo spreekt de Heer: ik lever de farao Gofra, de koning van Egypte, uit aan de vijanden die hem naar het leven staan, zoals ik ook koning Sedekia van Juda heb uitgeleverd aan koning Nabucadnessar van Babel, de vijand die hem naar het leven stond.

Jeremia, hoofdstuk 45, versen 1 tot en met 5. Toen Baruch, zoon van Neria, in het vierde jaar van Jojakim, zoon van Josia, de koning van Juda, alles wat Jeremia dicteerde in de boekrol had geschreven, richtte de profeet dit woord tot hem. Zo spreekt de Heer, de God van Israël, tegen u, Baruch. U hebt gezegd, wee mij, de Heer maakt mijn lijden steeds erger. Ik kreun van de pijn, ik ben op, maar nergens vind ik verlichting. Zo spreekt de Heer, ik breek af wat ik had opgebouwd. Ik ruk uit wat ik had geplant, en dat in het hele land. En u hebt voor uzelf grote verwachtingen. Verwacht niet te veel, want rampen breng ik over alle stervelingen. God sprak van de Heer. Wees dus blij dat ik uw leven spaar, waarheen u ook gaat.

Jeremia. Hoofdstuk 46, versen 1 tot en met 28. Dit woord van de Heer kwam tot de profeet Jeremia met betrekking tot de volken. Met betrekking tot Egypte. Over het leger van farao Neko, de koning van Egypte, dat bij Karkemis aan de Eufraat door koning Nabukadnessar van Babel verslagen werd, in het vierde regeringsjaar van Jojakim, zoon van Josia, de koning van Juda. Gereed met schild en rondas, klaar voor de strijd. Span de paarden in, stijg op de wagens. In het gelid, de helmen op, de lansen gescherpt, de pantsers aan. Maar wat gebeurt er? Ze raken in paniek, ze trekken terug. Het machtige leger stort ineen, het slaat op de vlucht. Ontzetting is overal. God spraak van de Heer. De snelste man kan niet ontvluchten, de dapperste kan niet ontkomen. In het noorden, aan de oever van de Eufraat, struikelen zij en vallen ze neer. Wie rolt daar als de Nijl, als een bruisende stroom? Egypte rolt aan als de Nijl, als een bruisende stroom. Het zegt, daar kom ik, ik zal de aarde overspoelen en steden en inwoners vernietigen. Hop, paarden, wagens, vooruit. Soldaten, erop los, Kusieten en Putiërs, het schild in de hand. Ludieten, de bogen gespannen. Maar deze dag is de dag van de Heer, de God van de machten. De dag dat Hij zich op zijn vijanden wreekt. Het zwaard verslindt alles tot het genoeg heeft, tot het zich zat heeft gedronken aan hun bloed. Want de Heer, de God van de machten, houdt een slachting in het noorden bij de Eufraat. Ga naar Gilead, ga balsem halen, jonkvrouw Egypte. Al uw geneesmiddelen dienen tot niets, uw wonden zijn niet te helen. De volken hebben uw roepen gehoord, de aarde is vol van uw klagen. Want de ene soldaat struikelt over de andere en beiden storten ze neer. Dit woord van de Heer kwam tot de profeet Jeremia, toen koning Nabukadnessar van Babel oprukte tegen Egypte. Meld het in Egypte, geef het door in Migdol, in Nof en Tachpanches, en roep in het gelid, zet u schrap, want het zwaard verslindt alles in uw omgeving. Waarom is Apis gevlucht? Waarom hield uw sterke God geen stand? Omdat de Heer hem heeft geslagen, totdat hij struikelde en viel. Toen zeiden ze tegen elkaar, we gaan terug naar ons eigen volk, naar ons geboorteland, om aan het moordende zwaard te ontsnappen. En de farao, de koning van Egypte, noemden zij druktemaker die zijn kans voorbij laat gaan. Zowaar ik leef, God spraak van de Heer, van wie de naam de Heer van de machten is. Zoals de Tabor boven de bergen uitreist en de Karmel zich verheft boven de zee, zo doemt hij op. Maak alles klaar voor de ballingschap, inwoners van Egypte, want Nof wordt een wildernis, een ruïne zonder bewoners. Egypte leek op een prachtige vaars, waar horzels uit het noorden op afkomen. Zijn huurlingen leken op vette kalveren, maar ook zij lieten hun hielen zien. Ze sloegen op de vlucht en hielden geen stand, want de ongeluksdag, de tijd van hun straf, was gekomen. Egypte kruipt sissend terug als een slang, nu de legers er tegen oprukken. Met bijlen gewapend komen de houthakkers aan. Ze vellen de bossen die ondoordringbaar leken, God spraak van de Heer. Talrijker zijn ze dan de sprinkhanen, ze zijn niet te tellen. Zo wordt Egypte vernederd, overweldigd door een volk uit het noorden. Dit zegt de Heer van de machten, de God van Israël. Ik zal Amon straffen, de God van No, Egypte met zijn goden en koningen, de farao en degenen die op hem vertrouwen. Ik lever hen uit aan degenen die hen naar het leven staan.
aan koning Nabucadnessar van Babel en zijn officieren. Maar later zal Egypte weer leven als in vroegere tijden. Godspraak van de Heer. Vrees dus niet, Jacob, mijn dienaar. Wees niet bang, Israël. Ik bevrijd u en uw kinderen uit het verre land van hun gevangenschap. Dan woont Jacob weer ongestoord en veilig, zonder dat iemand hem opschrikt. Wees dus niet bang, Jacob, mijn dienaar. Godspraak van de Heer. Want ik ben bij u. Ik reken af met alle volken waaronder ik u heb verspreid. Maar met u doe ik dat niet. Wel straf ik u zoals u verdient. Ik laat u niet ongestraft.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu exact 3 uur. Dit is het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven. Voor ons heil, voor onze verlossing. Graag bidden we nu samen met u de rozenkrans van de barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, Almachtige God, Eeuwige God,

Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Heilen in Getuigen. Wij lezen u voor uit het boek Magister Ignatius, het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jesuitenorde, geschreven door Candido de Dalmases. We waren aangekomen aan hoofdstuk 19, het dagelijks leven in Santa Maria della Strada. Vanaf zijn generaalskeuze in 1541 tot aan zijn dood verbleef Ignatius met slechts sporadische uitzonderingen steeds in Rome. In september 1545 ging hij naar Montefiascone voor een ontmoeting met paus Paulus III, die op zijn reis naar Perugia daar enige dagen vertoefde. In 1548 en 1549 maakte hij twee zeer korte reizen naar Tivoli, de eerste om de bewoners van die stad te verzoenen met die van Castel Madama, de tweede om er de inwijding van het Jesuitencollege bij te wonen. In november 1552 was hij in Alvito. Hij was in 1555 van plan tijdens de paastijd naar Loreto te gaan om in het Mariaheiligdom te bidden en om besprekingen te voeren over een nieuw te stichten huis of college. Maar hij moest van dat voornemen afzien, omdat er na de dood van Julius III nog geen opvolger gekozen was. Ignatius en zijn gezellen woonden sinds 1541 niet meer in het huis van Antonio Francipani, maar tot 1544 in een huurhuis van Camillo Astalli aan de gelijknamige straat. In september van dat jaar betrokken zij het huis dat zij hadden laten bouwen naast de Santa Maria della Strada, de kerk die Paulus III op 24 juni 1541 aan de sociëteit had toevertrouwd en waarover zij sinds mei 1542 de zorg op zich hadden genomen. Kerk en huis lagen op de huidige Piazza di Gesù, op de hoek van de Via d'Arcoeli. In dat huis waren de kamertjes waar Ignatius tot aan zijn dood woonde en waar ook zijn eerste twee opvolgers, Diego Lainez, gestorven in 1565, en Francisco de Borja, gestorven in 1572, leefden en stierven. Bij de bouw van het huidige huis van de Gesù is dankzij Claudio Acquaviva, die op dat moment generaal was, dit gedeelte van het oude huis bewaard gebleven dat momenteel, 1989-1990, weer in zijn oorspronkelijke staat wordt teruggebracht. Vereerders van Ignatius zullen in Rome zeker dit uiterst eenvoudig geheel bezoeken, vier kleine kamers, 2,60 meter hoog, de langste muur van 8 meter lengte en de kortste van 3,5 meter. Men ziet er nog de balken van het plafond, de houten deuren, de resten van een haard en twee schamele kasten. Van twee van de kamers zijn kapelletjes gemaakt. In de grootste staat een altaar, waarboven een schilderij dat de Heilige Familie voorstelt. Onder dat schilderij droeg Ignatius de Heilige Mis op. De andere kapel was vroeger de slaapkamer en wordt dat nu opnieuw. Er is daar een klein balkon en men verhaalt dat Ignatius daar naar de sterrenhemel keek en uitriep: hoe gering en laag schijnt mij de aarde wanneer ik de hemel beschouw. Latere bouwwerken nemen tegenwoordig dat uitzicht op de nachthemel bijna geheel weg. Een andere kamer, de tegenwoordige sacristie, was de slaapkamer van broeder Juan Pablo Borrell Socius, rechterhand van Ignatius. Hier bracht Ignatius zijn leven door, gaf hij leiding aan de sociëteit, schreef hij zijn brieven, stelde hij de constituties op, ontving hij zijn bezoekers en stierf hij in vrede. Zijn werkkamer was uiterst eenvoudig ingericht. Weinig meubels en weinig boeken. Alles heel schoon, maar zonder enig franje. Op zijn werktafel alleen het Nieuwe Testament en de navolging van Christus, volgens Ignatius de patrijs onder de geestelijke boeken. Ignatius was zo vertrouwd met dit boekje dat, als je met hem sprak, het leek of je de navolging in de praktijk las. Ook was er nog het altaarmissaal om de heilige mis van de volgende dag voor te bereiden.
gevulde dagen en te weinig beweging. Hoewel we niet kunnen spreken van een vaste dagindeling, weten we toch wel ongeveer wat Ignatius in de uren overdag en 's nachts deed. Zijn stelregel was dat men 6 à 7 uur slaap nodig had. En hij hield daarbij steeds rekening met wat ieder persoonlijk nodig had. Ofschoon afhankelijk van zijn gezondheidstoestand, sliep hij zelf weinig. Gewoonlijk ging hij laat te rusten en liep eerst vrij langs in gedachten verzonken op en neer op zijn kamer. Waarschijnlijk bracht hij zijn raad in praktijk aan mensen die met belangrijke zaken bezig waren. Dat ze namelijk 's morgens moesten bedenken wat hun te doen stond en in de loop van de dag 2 maal moesten nagaan wat ze hadden gedacht, gedaan en gezegd. Zo wilde hij ook dat wie een opdracht had gekregen, daar 's avonds verslag over kwam uitbrengen. Daarna zei hij dan wat ze de volgende dag moesten doen. Deze controle over eigen doen en laten was bij hem nog groter over zijn geestelijk leven. Tenzij hij met iets bezig was of met iemand in gesprek, onderzocht hij ieder uur bij het slaan van de klok even zijn geweten, ook 's nachts, wanneer hij nog niet sliep. Hij vergeleek zijn vooruitgang per dag, per week en per maand, juist zoals dat in de geestelijke oefeningen bij het bijzonder gewetensonderzoek wordt aangeraden. Buiten de tijd bestemd voor gebed en heilige mis, ging de rest van de dag heen met besprekingen met zijn medewerkers. Het ontvangen van bezoekers, het schrijven van brieven. Wij zagen reeds hoeveel tijd hij besteedde aan het opstellen van de constituties. De maaltijden waren in Rome om 10 uur 's morgens en 6 uur 's avonds. Hij ging weinig de deur uit, behalve om een kardinaal of een ander hooggeplaatst persoon te bezoeken. Dat gebeurde onder andere op 27 augustus 1545, toen hij dringend naar het Palazzo Madama werd geroepen om Margaretha van Oostenrijk bij een moeilijke bevalling geestelijke bijstand te verlenen. Zij biechtte, woonde de heilige mis bij en ging de communie. Er werd een tweeling geboren. De vroedvrouw diende aan de eerste van de twee de nooddoop toe. Hij kreeg als naam Juan Carlos en zou enige maanden later sterven. Op verzoek van de aanwezigen doopte Ignatius de ander en gaf hem als naam Juan Pablo. Op 20 november had in de kerk van San Eustachio de officiële doopplechtigheid plaats, waarbij het kind de naam Alexander kreeg. Onder die naam is Alexander Farnese de geschiedenis ingegaan. Hij was de latere hertog van Parma en Piacenza en de landvoogd in de Nederlanden. Slechts 1 enkele keer maakte Ignatius in een wandelingetje in de tuin bij het huis. Zijn kwalen waren volgens de arts voor een deel aan dat gebrek aan lichamelijke beweging te wijten.

innig en voortdurend verenigd met God. Het bidden van Ignatius had de drie volgende kenmerken. Hij besteedde veel tijd aan gebed in eigenlijke zin. De heilige mis had een centrale plaats in zijn gebed. Ook buiten zijn gebedstijden was hij innig en voortdurend verenigd met God. Daarover informeert ons zijn geestelijk dagboek van 1544-1545, waarvan enige bladzijden bewaard gebleven zijn. Ignatius maakte gewoonlijk onderscheid tussen zijn gevoelens voor, tijdens en na de heilige mis. Met andere woorden, in zijn gebed waren drie fasen te onderscheiden. De eerste noemde hij het gewone gebed of het eerste gebed. Hij begon daarmee zodra hij wakker werd en, zoals uit het dagboek blijkt, terwijl hij nog op bed lag. Zo schrijft hij eens dat hij om 4:30 begonnen was met bidden. Dat gebed, soms voorafgegaan door een gewetensonderzoek, duurde waarschijnlijk lang en bestond uit drie delen. Soms spreekt hij over wat hij gevoelde vanaf het midden, andere keren vanaf het begin tot het einde. Volgens Camara bad hij gedurende die tijd de rozenkrans. Met verlof van Paulus III verving dit voor hem sinds 1539 het breviergebed. Daarna stond hij op, kleedde zich aan en bereidde zich voor op de heilige mis. Hij begon met die voorbereiding reeds in zijn slaapkamer en ging ermee door in de kapel,

met name bij het klaarmaken van de altaartafel en het aandoen van de misgewaden. Daarna droeg hij de heilige mis op. Hij had daarbij vele mystieke ervaringen, zodat zij waarschijnlijk lang duurde. Na afloop bleef hij in de kapel of op zijn kamer bidden. Zo deed hij steeds. Over het jaar 1555 merkt Camara op dat hij na de heilige mis 2 uur lang in gebed verzonken was. Hij wilde daarbij niet gestoord worden. Eventuele kwesties moesten daarom worden voorgelegd aan de minister, in die tijd Camara zelf. Toen op een keer een zaak geen uitstel gedoogde, zo vertelt deze, ging hij de kapel in en zag daar Ignatius met een glans op zijn gezicht. Het meest intieme contact met God had Ignatius tijdens het opdragen van de heilige mis. Het is een van de opmerkelijkste kanten van zijn geestelijk leven. Wij zagen al dat hij na zijn priesterwijding 1,5 jaar wachtte, alvorens hij zijn eerste heilige mis opdroeg. Hij wilde zich zo beter daarop voorbereiden. Maar waarschijnlijk speelde daarbij ook mee, hoewel hij dat nooit uitdrukkelijk gezegd heeft, dat hij zijn eerste heilige mis hoopte te kunnen opdragen in Bethlehem of elders in het Heilige Land. Het priesterschap was voor hem zo verheven dat volgens hem om de heilige mis te mogen opdragen men als een engel moest zijn. Hij ervoer daarbij zoveel geestelijke vreugde dat hij soms geen woord meer kon uitbrengen. Maar in zijn dagboek is vooral sprake van tranen. 175 keer wordt daarover gesproken. In het laatste gedeelte staat bijna alleen nog of hij er wel of geen had gehad. Soms waren ze zo overvloedig dat zijn ogen er pijn van deden. 26 keer gaan de tranen gepaard met snikken. Ook schrijft hij dat zijn haren overeind gingen staan en een hevige gloed in heel zijn lichaam gevoelde. Het is niet verwonderlijk dat zulke heftige emoties gevolgen hadden voor zijn zwakke gezondheid. Vaak moest hij noodgedwongen afzien van het opdragen van de heilige mis, andere keren werd hij daarna ziek. Men was in die tijd vrij in het kiezen van het misformulier. Vandaar koos hij vaak dat ter ere van de heilige drievuldigheid of van de naam van Jezus of van de heilige maagd. Eén enkele keer legde hij zich vanwege een of andere begane fout bij wijze van boete op om niet ter ere van de heilige drievuldigheid te celebreren. Bijvoorbeeld toen hij ongeduldig was geworden over lawaai in zijn buurt terwijl hij aan het bidden was. Gedurende de heilige mis had hij de sterkste godservaring. Daar herhaalde zich wat er in La Storta was gebeurd toen de vader hem plaatste met de zoon. In een geheimnisvolle, mystieke vereniging. Het scheen hem dan toe dat de naam Jezus op hem werd afgedrukt. Hij ervoer Jezus als leidsman naar de Vader. Jezus en Maria traden op als middelaars die altijd bereid waren om voor hem ten beste te spreken. Terwijl hij Jezus in de handen hield, zag hij hem tegelijk in de hemel. Al zijn zorgen en plannen legde hij in de heilige mis aan God voor. In de periode waarop zijn dagboek betrekking heeft, was dat de vraag hoe de armoede in de huizen van de sociëteit gestalte moest krijgen. Dat alles weten we sinds in 1934 dit dagboek integraal werd gepubliceerd. Dankzij de verspreiding van dit buitengewone document is er een heel ander beeld ontstaan van Ignatius. Niet langer is hij de koele en berekende man, de veel eisende bestuurder, de strenge asceet, maar een beschouwend mens ontvankelijk voor de meest tedere gevoelens, een mysticus die in de hoogste mate met God was verenigd. Ook buiten de tijden die hij drukkelijk wijdde aan zijn verkeer met God, bleef Ignatius voortdurend Gods aanwezigheid ervaren. Het woord devotie betekende voor hem God vinden in alles. Hij zei over zichzelf dat waar en wanneer hij deze devotie verlangde, hij die ook verkreeg. Gedurende een gesprek, wanneer hij met bestuurszaken bezig was en zelfs als hij over straat liep. Een voorbeeld vinden we in zijn dagboek op 24 februari 1544, waar hij schrijft: over straat lopend, Jezus voor ogen en tot tranen geroerd na dat gesprek met Carpi,
bedoeld wordt kardinaal Rodolfo Pio di Carpi, op de terugweg opnieuw veel devotie. Na het eten, met name toen ik de deur uitging van de vicaris, Filippo Achinotti, en in het huis van Trana binnenging, ervoer of zag ik Jezus. Veel innerlijke ontroering en tranen. Zijn geest was zo ononderbroken bezig dat het soms nodig was zijn aandacht te trekken. Kortom, hij was, zoals Nadal het zo beeldend samenvatte, contemplativus in actione, bij al zijn doen in God verzonken. Er zijn uitdrukkelijke getuigenissen over de graad van beschouwing die hij bereikte. Ignatius zelf zei tegen Lainé dat hij met betrekking tot God eerder passief dan actief was. En zo voegt Lainé eraan toe, dat is volgens Sagero en anderen de hoogste graad van volmaaktheid of beschouwing. In een gesprek met Nadal zei hij eens, ik was hoger dan de hemel. Maar toen Nadal hem om uitleg daarvan vroeg, ging hij op een ander onderwerp over. Hij zei zelfs dat hij zich bij zijn beslissingen niet liet leiden door troost of troosteloosheid. De raad die hij in de geestelijke oefeningen geeft bij het doen van een keuze, omdat hij overal troost vond. Zonder die goddelijke vertroostingen zou hij naar zijn eigen zeggen niet kunnen leven. Aan het eind van zijn leven bezat hij meer licht, zekerheid en vastheid over alles wat op God betrekking heeft dan ooit tevoren. Opmerkelijk was hoe gemakkelijk hij zelfs midden onder zijn bezigheden in zichzelf kon keren. Het leek zelfs of hij het moment van devotie of tranen zelf kon bepalen. De beschouwing van de natuur bracht hem tot God. Heel graag keek hij op naar de sterrenhemel, en wat op aarde was, scheen hem dan nietig toe. In de schepselen vond hij God en in het blad van de sinaasappelboom zag hij de heilige drievuldigheid. Bij zijn bidden ondervond hij veel steun van gewijde muziek en zang. Als hij een kerk binnenging waar het koorgebed werd gezongen, scheen het hem toe dat er zich in hem een verandering voltrok. Het moet dan ook een groot offer voor hem zijn geweest om in de sociëteit te moeten afzien van koorgebed en koorzang. Samenvattend kunnen we zeggen dat Ignatius op werkelijk uitzonderlijke wijze met God vertrouwd was. Als hij in de geestelijke oefeningen spreekt over innerlijke kennis, bedoelt hij daarmee kennis die doorleefd wordt, waarbij inzicht overgaat in ervaren en niet langer in het hoofd, maar in het hart zijn ziel zetel heeft. Ignatius had zulk een kennis van God.

omgeven door goede medewerkers. De organisatie en de leiding van de sociëteit vergden al Ignatius energie. Allereerst moest hij de jonge sociëteit enige levensregels geven en bij het schrijven van de constituties gestroostte hij zich veel moeite. Daarnaast schreef hij nog andere regels voor meer bijzondere omstandigheden en bedoeld voor bepaalde plaatsen, tijden of personen. Een voorbeeld daarvan zijn de regels voor de studenten van de orde en voor verschillende functies. Als hem een kwestie werd voorgelegd, besprak hij die eerst of won schriftelijk of in een mondeling gesprek raad in. Pas daarna nam hij een beslissing. Als overste van het huis in Rome moest hij zich ook met haar bewoners en de huiselijke problemen bezighouden. Ook moest hij aandacht besteden aan de novicen, van wie hij de vorming een tijd lang persoonlijk op zich nam. Ignatius wist gebruik te maken van de diensten van zijn medewerkers. Onder hem namen zijn eerste gezellen de voornaamste plaats in. Heel bijzonder moesten echter degenen vermeld worden die wij in het voorafgaande vaak hebben geciteerd. Van Geronimo Nadal, geboren in 1507, gestorven in 1580, bediende Ignatius zich om aan de Jezuïten die over heel Europa verspreid waren. De constituties uiteen te zetten en daarnaast ook voor andere belangrijke opdrachten. Hij gold terecht als iemand die de bedoelingen van de stichter getrouw wist weer te geven. Geboren in Mallorca, had hij in Alcala, Parijs en Avignon gestudeerd. Hij was bedreven in wiskunde, talen, theologie en heilige schrift. Ignatius had hem in Parijs leren kennen en meteen gezien welke grote eigenschappen deze man had. Vandaar dat hij hem als het ware belegerde om hem voor zijn zaak te winnen. Maar Nadal verzette zich daartegen. Hij had niet alleen zijn eigen plannen, maar stond ook argwanend tegenover de rechtgelovigheid van de studenten uit Ignatius' kring. Hij keerde naar zijn eiland terug, maar na 7 jaren van knagende twijfel over zijn verdere toekomst, besloot hij naar Rome te gaan en daar onder leiding van de ervaren Geronimo Domenech de geestelijke oefeningen te doen. Na lang verzet en terwijl niemand daarop meer had durven hopen, besloot hij in de sociëteit in te treden. Op 29 november 1545, 38 jaar oud, werd hij toegelaten. Ignatius vertrouwde hem veel belangrijke opdrachten toe, zoals het stichten van het college te Messina. Hij benoemde hem tot algemeen commissaris voor Portugal en Spanje, vicaris-generaal van de sociëteit, commissaris voor Italië, Oostenrijk en andere landen. Hoe goed Nadal de gedachten van Ignatius kende, blijkt uit wat Polanco getuigde. Hij, Nadal, kent onze vader magister Ignatius heel goed, omdat hij veel met hem heeft verkeerd. Zijn geest is hem zeer vertrouwd en ik ken de sociëteit niemand die een zo helder inzicht heeft in het instituut als hij. Pedro de Ribelnera was afkomstig uit Toledo, geboren in 1526, gestorven in 1611, zoon van Alvaro Husilo Ortiz de Cisneros, lid van het gemeentebestuur. De Husilo's stamden van bekeerde Joden. Hij was pas 13 jaar oud toen hij op uitnodiging van kardinaal Alessandro Farnese als page in zijn dienst meeging naar Rome. Na een kwajongensstreek vluchtte hij bang voor straf het huis binnen van dokter Pedro Ortiz, een landgenoot en misschien ook familie. Pedro Ribadeneras vader was een Ortiz. De dokter bracht hem in contact met Ignatius. Zo sloot de jeugdige Pedro zich op 18 september 1540 voorgoed aan bij de sociëteit, 9 dagen voor de pauselijke goedkeuring van de orde. 16 jaar lang was hij in veelvuldig contact met Ignatius en daardoor goed op de hoogte van zijn doen en laten. Maar bovendien verzamelde en noteerde hij alles wat hij over hem te weten kon komen. Toen er dan ook in 1566 iemand werd gezocht om Ignatius' leven te beschrijven, viel de keuze van Francisco de Borja op Ribadeneira, te meer omdat deze bekend stond als een erudiet man. Met grote toeleg vervulde hij deze opdracht. In 1572 publiceerde hij in het Latijn de eerste editie van zijn klassieke Leven van Ignatius. In 1583 verscheen er een tweede uitgave in het Spaans. Terecht wordt dit werk beschouwd als een van de interessantste geschiedenisbeschrijvingen uit de Gouden Eeuw. Een nieuw soort levensbeschrijving zag daarmee het licht.
Twee medewerkers van Ignatius verdienen heel speciaal vermeld te worden. Juan de Polanco, die 9 jaar zijn secretaris was, en Luis González da Camara, de minister van het Huis te Rome. We zagen al hoeveel werk Polanco voor Ignatius verzette bij het opstellen van de constituties, maar daarnaast deed hij ook alle andere werkzaamheden van een secretaris. Hij werd in 1547 als zodanig benoemd. Zijn eerste werk was lijn te brengen in het secretariaat van de orde en enige regels op te stellen over de taak van de secretaris om het goed te laten functioneren. Hij bracht systeem in het beginnend ordesarchief. De documenten die op het secretariaat omgingen, moesten daar bewaard worden. Vandaar dat hij het archief als een verlengstuk van het secretariaat beschouwde. Dankzij Polanco zijn dan ook, tot op heden, de oorspronkelijke documenten bewaard gebleven met betrekking tot de stichting van de orde en de tijd van de eerste generaals. Zoals bij iedere secretaris was Polanco's voornaamste taak het afhandelen van de correspondentie. Hij moest de brieven die naar Rome kwamen in ontvangst nemen en het antwoord daarop voorbereiden. Naast zeer belangrijke brieven, waaraan hij zeker heeft meegewerkt, schijnt er enkel persoonlijk in opdracht van Ignatius geschreven te hebben. Met het oog op de toekomst verzamelde hij materiaal voor de geschiedenis van de sociëteit. Nauwelijks in Rome aangekomen, verzocht hij Lainé, die op dat ogenblik in Trente was, op schrift te willen stellen wat hij zich herinnerde over het ontstaan van de sociëteit. Daaraan danken wij Lainé's vermaarde brief van 1547, welke terecht beschouwd wordt als de eerste levensbeschrijving van Ignatius, 9 jaar voor diens dood geschreven. Met deze brief als uitgangspunt schreef Polanco tussen 1547 en 1548 zijn samenvatting van de belangrijkste wetenswaardigheden betreffende het ontstaan en de groei van de Sociëteit van Jezus. In 1549 en 1551 kwam er een tweede, beknoptere en veel bijgewerkte samenvatting in het Italiaans. Zo werkte hij voortdurend aan de voorbereiding van een echte geschiedenis. In 1573 werd hij uit zijn ambt ontheven. Er was sprake van dat hij tot generaal zou worden gekozen, maar dat gebeurde niet. Hij schreef toen in de vorm van annalen de geschiedenis van de sociëteit over de jaren 1539 tot 1556. Voor de behartiging van de gewone gang van zaken in het Huis te Rome had Ignatius een uitstekende medewerker in de Portugees Luis González de Camara. Al vanaf zijn intrede in 1545 verlangde Camara vurig om Ignatius persoonlijk te mogen zien en leren kennen. Daarvoor had hij twee redenen. Hij wilde uit zijn eigen mond horen waarin de gehoorzaamheid van het verstand bestaat die hem vanaf zijn noviciaat zo nadrukkelijk was voorgehouden. Daarnaast wilde hij graag met eigen ogen deze bijzondere mens zien wiens faam van heiligheid tot in Portugal was doorgedrongen. Zijn wens ging in vervulling. De visitator van Portugal, Miguel de Torres, zond hem in 1553 naar Rome om aan de generaal verslag uit te brengen over de situatie in die provincie. Hij bleef verder in Rome en werd in 1554 benoemd tot minister, degene die met het zakelijk beheer in huis is belast, van het Huis te Rome. Al meteen nam Camara zich voor aantekening te houden van al wat hij hoorde of zag in zijn dagelijkse omgang met Ignatius. Zo ontstond zijn gedenkschrift, Memoriale, over wat onze vader mij antwoordde betreffende de aangelegenheden van het huis, begonnen op 26 januari 1555. Dit in het Spaans geschreven gedenkschrift gaat over de tijd vanaf 26 januari 1555 tot de zomer van dat jaar. Op 23 oktober verhuisde Camara naar Portugal. Hij nam zijn notities mee. Vele jaren later, in 1573-1574, herzag hij deze en voegde er in het Portugees een commentaar bij over de belangrijkste dingen die hij zich herinnerde. Het spreekt vanzelf dat dit commentaar niet dezelfde waarde heeft als de aantekeningen die ter plaatse waren gemaakt. Naast het gedenkschrift danken we aan Camara nog iets anders. Het lukte hem van Ignatius iets gedaan te krijgen van anderen van wie men dat eerder zou hebben verwacht, tevergeefs hadden geprobeerd. Ignatius vertelde hem over zijn leven. Zo werden de memories van Ignatius opgeschreven. Ze worden terecht de autobiografie genoemd. Of in enige moderne vertalingen, het verhaal van de pelgrim,
waar zo noemt zich veel, want zo noemt Ignatius zich vaak in het document. Deze memoires zijn niet van de hand van Ignatius, maar Camara verzekert dat hij na ieder gesprek zorgvuldig opschreef wat hij gehoord had, zonder er een woord aan toe te voegen of te veranderen. Ignatius begon zijn relaas in september 1553. Na een onderbreking in 1554 hervatte hij het op 22 september 1555 en eindigde ermee op 20 of 22 oktober van dat jaar, de vooravond van Camara's vertrek naar Portugal. Het verhaal omvat daarom niet het hele leven van Ignatius, maar alleen de gebeurtenissen tot 1538 en daarnaast enige korte notities over de wijze waarop de geestelijke oefeningen en de constituties tot stand waren gekomen. Ook Diego de Eguia uit Navarra was getuige van Ignatius' dagelijks leven. Hij was een broer van de drukker Miguel de Eguia uit Alcala, die in 1526 het Enchiridon van Erasmus had uitgegeven. Diego had Ignatius in Alcala leren kennen en hem geholpen. Met zijn andere broer Esteban sloot hij zich in 1537 te Venetië aan bij de eerste gezellen. In Rome koos Ignatius hem tot biechtvader. Don Diego, zoals hij gewoonlijk genoemd werd, bezat een bijzonder talent om mensen in crisis weer moed te geven en in hun roeping te bevestigen. In zijn eenvoud raakte hij niet uitgesproken over Ignatius. Hij zei dat Ignatius een heilige was en meer dan een heilige en zulke soort dingen. Dit ergerde Ignatius zozeer dat hij hem niet alleen een forse penitentie oplegde, maar ook, misschien zelfs definitief, niet meer bij hem wilde biechten. Aan het eind van Ignatius' leven was Pedro Riera uit Barcelona zijn biechtvader. De brave Don Diego stierf 14 dagen voor Ignatius. Onder degenen die voor het huishouden zorgden, verdient de Italiaanse broeder Giambattista de Anzola genoemd te worden. Hij was de min of meer bekwame kok in huis. Vroeger was hij kruidenier geweest. Bij zijn intrede bracht hij een plaat mee van Christus op het kruis, waarvoor hij een buitengewone devotie had. Ignatius liet hem de plaat enige tijd behouden, maar nam ze hem daarna af met de woorden: nu de gekruisigde in zijn hart gegrift en ingebeiteld was, zou hij er tegen kunnen dat zijn plaat hem werd afgenomen. Het verhaal gaat dat toen de kok zijn hand had verbrand, hij door Ignatius genezen werd. Over het dagelijks leven van Ignatius zouden ook zijn socii, broeders belast met zijn huishoudelijke zorg, veel details kunnen vertellen. Naast anderen die slechts één enkele keer die taak hadden, waren dat twee broeders uit Catalonië. In 1543 trad Juan Pablo Borrell, uit Rem geboortig, te Rome in de sociëteit. Hij had de huishoudelijke zorg voor de generaal en vergezelde hem ook als hij uitging, bijvoorbeeld in 1552 op zijn reis naar Alvito. Deze broeder werd gekweld door hevige gewetensangsten, maar Ignatius wist zijn hart weer rust te geven, als had hij met een enkel handgebaar de storm bezworen. Juan Cors trad in 1551 te Barcelona, zijn geboortestad, in de sociëteit. In Rome werd hij socius van Ignatius, waarschijnlijk als plaatsvervanger van Juan Pablo Borrell. Hij was een zeer eenvoudig man. Ignatius stelde hem ten voorbeeld omdat hij nooit iemand tegensprak. Op een dag zei Ignatius hem iemand een standje te geven, erbij voegend dat dat op giftige toon moest gebeuren. Maar Juan antwoordde dat hij over geen gif beschikte. Op zijn zeereis van Barcelona naar Italië had hij alles al uitgebraakt. Hij had een kamer naast Ignatius. Als hij geen andere dingen te doen had, bracht hij zijn tijd door met het maken van pantoffels en het breien van kousen. Met hem bad Ignatius de litanie tijdens het conclaaf waarin Marcellus II tot paus werd gekozen. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we hebben voorgelezen uit het boek van Candido de Dalmases, Het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jesuitenorde. Morgen lezen wij verder uit hoofdstuk 19 van dit boek. Tot dan!

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in Klassiekuur. Vandaag steken wij van wal met kamermuziek van Wolfgang Amadeus Mozart, gevolgd door een heel mooi fluitconcerto van Antonio Vivaldi op altblokfluit. Als vocaal religieus gedeelte volgt daarna een anoniem Alleluia, Behold the Bridegroom en een totaal Pulcra es Maria. Ten slotte klinkt het vierdelige strijkkwartet van Jeff van Hoof, minder gekend, maar zeker mooie muziek van eigen bodem. Eerst dus het klavierquintet in mi mol groot, of S, dur, Köchelverzeichnis 452 met de drie delen, het largo allegro moderato, dan het larghetto en dan het allegretto. En dit dus voor piano, hobo, klarinet, horen en fagot. Nu, Wolfgang Amadeus Mozart leefde van 1756 tot 1791 in Oostenrijk. En met Haydn en van Beethoven wordt hij in één adem genoemd als eminent klassiek componist. Dit quintet behoort in zijn tijd tot experimentele kamermuziek, zoals ook het Kegelstadt-trio voor klavier, klarinet en altviool. En ook dit quintet met als bezetting klavier- en blazersquintet, en dat is dus hobo, klarinet, horen en fagot, is een nieuwigheid in de klassieke muziekperiode. Het is geen concerto, want elk instrument neemt evenveel deel aan het spel, dialogeert en imiteert, maar eist niet steeds de solorol op. Het werk dateert uit 1784 en Mozart zelf vond dit werk een van zijn mooiste. Nu, deel 1 staat in S of mi-mol groot en is na de inleiding snel. Het is een sonatevorm na een introducerend largo. Het hoofdthema van de piano wordt door de blazers geïmiteerd. In de doorwerking, en hiermee bedoelen we spelen met motieven, bewandelt Mozart de toonaarden la, mol, si, mol, do klein en do groot, waarna het begin terugkomt om te eindigen op twee mi-mol akkoorden. De Mannheimer blazersolisten en pianist Günther Albers zijn klaar om te beginnen en wij luisteren nu naar deel 1, het largo Allegro Moderato uit Köchelverzeichnis 452.

U hoorde deel 1 uit Mozarts Kochervercijnis 452, Largo Allegro Moderato. Nu volgt een larghetto, een lichtbreed deel dat in C-mol of bes groot staat. Ditmaal brengen de houtblazers het openingsthema. Bij de themahervatting begint dan weer de piano. Er is ook een ontwikkeling met een abrupte passage in de mi-kleintoonaard, helemaal niet verwant aan de hoofdtoonaard van C-mol groot. Het trage deel in C-mol is tonaal dus verwant aan de hoofdtoon mi-bemol groot. En deze mi-mol groot of S-groot bepaalt de twee uiterste delen, de snelle delen 1 en 3. Een piano kan u zich voorstellen, maar de klavieren uit Mozarts tijd kan je niet met de 20e eeuwse piano's vergelijken. De klank ervan was helderder, transparanter, ook iets dunner en meer naar het klavicimbel op. De hobo wordt hier de sopraan van het blaaskwartet door het ontbreken van de dwarsfluit. De klarinet, door Mozart zo geliefd, verzorgt de altstem. En de hoorn is tenor, de fagot blaast de baslijn. Alle instrumenten worden voortreffelijk behandeld en van solo's voorzien. Hobo en fagot zijn dubbelrietinstrumenten, de klarinet blaast op een enkel riet en de hoorn is de koperblazer die omwille van zijn volle edel timbre zich mag mengen onder de houtblazers. Uw aandacht voor het Larghetto Kochervercijnis 452, deel 2 van Mozarts klavierquintet.

Van dit prachtige Larghetto word je wel even stil. En nu volgt deel 3, het Allegretto in S groot of Mi mol. Het slotdeel van Mozarts Köchelverzeichnis 452. Klavierquintet in S met Günther Albers aan de piano en de Mannheimer blazerssolisten. Dit pittig deel is korter en lichter en bestaat uit een vijfdelig rondo in A-B-A-C-A-vorm, waarvan het A-gedeelte het refrein is. Het hoofdthema verschijnt in de piano en later bij de blazers. De cadenza valt op, omdat deze niet alleen in de piano wordt gespeeld, maar over de vijf instrumenten wordt verdeeld. Dit werk inspireerde Ludwig van Beethoven tot zijn opus 16, wat eveneens een klavierquintet in S met blazers was. Mozarts werk komt uit de bloeiperiode tussen 1784 en 1788, waarin hij veel optrad in Wenen en veel muziek moest schrijven, want de Weners wilden van hem telkens wat nieuws horen. In dit quintet bracht Mozart twee werelden samen. De ietwat elitaire pianomuziek met sonates en concerti, samen dus met de volkse houtblazers, die bij Mozart in dubbele bezetting de kiem vormden voor het latere harmonieorkest. De blazerswereld dialogeert met de klavierelite. Beide werelden ontmoeten elkaar heel fijn in deze sublieme, geniale muziekbladzijde. Nu veel plezier nog met het slotrondo Allegretto uit Mozarts klavierquintet, Köchelverzeichnis 452.

En zo beluisteren we maar al te graag het integrale klavierquintet in S, Köchelverzeichnis 452 van Wolfgang Amadeus Mozart, een klassieke parel uit zijn schatkist. We gaan nu een beetje terug in de tijd naar de barokperiode en begeven ons vanuit Oostenrijk zuidwaarts naar Italië, waar Antonio Vivaldi op ons wacht. Deze componist leefde tussen 1680 en 1743. Naast muziek voor strijkers schreef hij leuke, virtuose concerti voor allerhande instrumenten, zoals bijvoorbeeld trompet, viool, fluit, fagot, mandoline enzovoort. Hij schiep het Concerto Grosso, een meerdelig muziekstuk voor solo-instrumenten en orkest. Vandaag staat de altblokfluit in de kijker, het meest solistische instrument onder alle blokfluiten. Een kwint lager en langer dan de sopraanblokfluit. We beluisteren Vivaldi's fluitconcerto in A, of La klein, werk onder de nacht met de klassieke delen 1 allegro, 2 largo, 3 allegro. U merkt vast op de edele altblokfluitklank, de glasheldere imitaties en progressies, dat zijn voortschrijdingen van een melodie, de echo's, de stereofonische effecten, de virtuose behandeling van de solopartij, de zonnige Zuiderse Italiaanse barokstijl, de barokke motoriek of veelbeweging en de signatuur van meester, priester, dichter en toondichter Antonio Vivaldi uit Venetië. En daar zorgen Philippe Piquet en het New London Concert voor.

Tot zover het concerto nummer 108 voor blokfluit en orkest van Antonio Vivaldi. Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij

Wel, beste luisteraars van Radio Maria, in het hart van Klassiekeur schitteren nu twee religieuze liederen. Voor eerst een Alleluia, Behold the Bridegroom. Dat wil zeggen, Alleluia, zie de bruidegom. Het is een oud Russisch, 18e eeuws anoniem werk met een prachtige sound en tekst. Het werk is geschreven met enkel heel eenvoudige harmonieën, samenklanken gereciteerd op de drie hoofdakkoorden van de toonaard. Je kan dit vergelijken met Piet Mondriaan, die enkel rechten en vlakken in de drie hoofdkleuren gebruikt bij het schilderen. In muziek bekom je zo mooi, rustig gezang waarin de tekst primeert. De religieuze Bijbelse tekst van dit troparion voor de metten van de bruidegom luidt als volgt. Zie, de bruidegom komt, te middernacht. Gezegend is de dienaar die hij wakend zal vinden. En de dienaar is onwaardig welke hij onachtzaam zal vinden. Behoed daarvoor, o mijn ziel, wees niet in slaap gewiegd, zodat je niet aan de dood te beurt valt en uitgesloten uit het koninkrijk. Aanroep, heilig, heilig, heilig bent u, onze God, door de Theotikos, God barende betekent dit, erbarm u over ons. Nu, het kamerkoor uit Sint-Petersburg staat onder leiding van Nikolai Korniev. Maar daarna klinkt het Tota Pulchra Est Maria, u gebracht door Barbara Fortuna. Ook hier weer sobere, harmonische, primitieve meerstemmigheid. Mooi is het op Radio Maria te zingen. Geheel prachtig ben jij, Maria.

Oost en West met elkaar verbonden in twee mooie gebeden, namelijk Alleluia, Behold the Bridegroom en Tota Pulchra est Maria. En zo landen we in de 20e eeuw in Vlaanderen. De cd In Flanders Fields, deel 1, bevat prachtige literatuur van eigen bodem, namelijk van Jeff Van Hoof en Peter Benoit. We kozen hieruit het klein kwartet in C of Do van Jeff Van Hoof. Dit kwartet uit 1919 is nochtans niet zo klein als de titel laat uitschijnen. Wat minder bekende Vlaamse muziek horen, Vlaamse toondichters belichten, is ook onze taak. Wie was Jeff Van Hoof? Wel, Jeff Van Hoof leefde van 1886 tot 1959. Over hem zal u meer vernemen tussen de delen van het kwartet. De vier delen zijn deel 1 Moderato, deel 2 Tempo di valse ma poco lento, deel 3 Dolcemente scherzando en deel 4 Giocoso. In dit strijkkwartet hoort u verschillende strijkinstrumenten technieken, waaronder con arco met de boog spelen en het pizzicato kort getokkeld spelen. De bezetting van dit klein kwartet in C is, zoals in elk kwartet, de eerste viool links vooraan, de tweede viool daarnaast, de altviool zit ongeveer recht voor het publiek en de cello zit rechts, samen dus in een halve cirkel van links hoog naar rechts laag. Het kwartet dat aantreedt is het Gagini-kwartet, genaamd naar vioolbouwer, violist Pierre Gagini. Hij vestigde zich in 1934 te Nice en richtte daar een werkwinkel in. Sedert 1942 bouwde hij violen die groter waren en vierkanter van vorm, dus ook breder, dan voorheen. Hij bouwde zo'n 380 violen, 50 altviolen, 26 celli en 4 zakviooltjes. Onze aandacht nu voor deel 1 Moderato, het klein kwartet in C van Jeff Van Hoof.

Na dit mooi hoogstaand moderato uit Klein Kwartet in C van Jef van Hoof geven wij u graag wat meer uitleg over hemzelf. Jef van Hoof werd in 1886 geboren te Antwerpen als zoon van een organist. Vader Frans was koster organist in de Antwerpse Sint-Michielskerk. Jef studeerde aan de Vlaamse Muziekschool, het huidige Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium van de Scheldestad. De namen van zijn leraars, onder andere Paul Gilson, Auguste Boek en Lodewijk Mortelmans, zijn nog steeds klinkende namen in de klassieke muziekwereld. Vanaf 1906 componeerde Jef van Hoof strijdliederen voor de Vlaamse zaak. Op tekst van Guido Gezelle componeerde hij het lied Groeningen, waarmee hij een prijs won van het Algemeen Nederlands Verbond. En in 1911 won Van Hoof met de cantate Tycho Brahe de tweede prijs van Rome, wat hem een studiereis naar Rome opleverde. Muzikaal is Jef van Hoof geïnspireerd door Peter Benoît. Sinds 1914 dirigeerde hij een mannenkoor en volgde zijn vader op in de Sint-Michielskerk te Antwerpen. In 1906 componeert Van Hoof het koorwerk Oproep, uitgevoerd bij de opening van de door de Duitse bezetter georganiseerde Nederlandstalige Universiteit van Gent. En dit kostte hem na de oorlog 8 maanden gevangenis. In 1922 sticht Jef van Hoof mede het Genootschap der Vlaamse Componisten. Hij dirigeert ook ijzerbedevaarten en guldenspoorvieringen. In 1933 richt hij het Vlaams Nationaal Zangfeest op. Hij doseerde aan de Mechelse Bijaardschool en werd in 1942 directeur van het Antwerps Koninklijk Vlaams Conservatorium. Jef van Hoof componeerde missen, Vlaamse liederen, opera's, symfonieën en kamermuziek, waaronder het mooie Klein Kwartet in C, wat we nu beluisteren. Tijd nu voor deel 2, een mooie wals, Tempo di valse ma poco lento. Een walsje in een iets wat rustiger tempo, licht verteerbaar met een romantische melodie.

Joep. U hoorde het tweede deel van het kleinkwartet in C van Scheffanhoff. Josephus Bonifatius Emilius Michael, in het kort Scheffanhoff, overleed in 1959. Hij schreef heel gevarieerd, Vlaams en religieus, dat wel, maar ook profane instrumentale muziek. 280 werken vloeiden uit zijn pen. Zijn laatste optreden was op de Vlaamse dag van de Wereldexpo 1958 te Brussel. Volgende bekende werken typeerden zijn uivere en gave Scheffanhoff naam. Het is Stille en Groeningen, beide gedichten van Guido Gezelle, vijf liederen van het Vlaamse Vaderland, Daar is maar één Vlaanderen en een psalm op een gedicht van Albrecht Rodenbach, zes Dietse liederen, maar ook zes symfonieën, twee strijkkwartetten, Sinfonietta voor kopers, Missa de Deo, Te Deum en Concertino voor viool en orkest. En de opera's Meivuur, Vertraagde film op tekst van Herman Terlink en Jonker Lichthart. We vervolgen nu Scheffanhoffs strijkkwartet in C, een laat romantisch werk. Verfrissend is het derde deel door een volgehouden pizzicato bij alle snaren, dolce mente scherzando, zacht en schertsend. En met het vierde deel giocoso sluiten we dit kwartet van Scheffanhoff af, een kwaliteitsvol werk, vol variatie. Daarmee nemen we afscheid van uw beste luisteraars van Radio Maria. Veel muzikaal genoegen en tot volgende week in Klassiekuur.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Laten wij samen de lezingendienst van de kerk bidden. Vandaag gedenken wij de heilige Pius van Pietrelcina, priester. Beter bekend als Pater Pio. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662. De hymne vindt u op pagina 1626. En de psalmen vanaf pagina 821. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Christus is de opperherder. Komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land, door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba. Zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten. Ofschoon zij mijn daden hadden gezien, 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet, daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Christus is de opperherder. Komt, laat ons hem aanbidden. De Geest des Heren is op hem die tot verkondiging verkoren, ons aanspreekt zodat wij het horen, als hoorden wij Gods eigen stem. Wat is het dat hij aan ons meldt? De blijde boodschap voor de armen, het overweldigend erbarmen dat ons gebroken hart herstelt, dat de gevangenen bevrijdt en ons verlost uit schande en schade, en meldt het jaar van Gods genade, zijn recht en zijn barmhartigheid. Wij danken God voor deze stem, die heeft geklonken in ons midden, ons aangevuurd heeft bij het bidden, met uitzicht op Jeruzalem. Heer, u heb ik lief, mijn sterkte zijt gij. Heer, u heb ik lief, mijn sterkte zijt gij. Mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder. Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind. Mijn schild, mijn behoud en bescherming. Wanneer ik de Heer aanroep, hij zij geprezen. Dan doet geen vijand mij kwaad, want golven van doodsgevaar sloten mij in. Een stortvloed van onheil maakte mij angstig. Het net van het dodenrijk hield mij gevangen. De strik van de dood lag reeds om mij heen. Toen wendde ik mij tot de Heer in mijn nood. En riep ik mijn God aan om hulp. Hij hoorde mijn stem in zijn hoge paleis. Zijn oor ving mijn noodkreten op. Toen schudde de aarde met dreunend geweld. En machtige bergtoppen beefden. Zij beefden van vrees voor de woede van God. En rook steeg op uit hun spleten. Hun kraters braakten verslindende vlammen. Een vuurgloed ontstoken door God. De hemel boog neer en de Heer daalde af. Een duistere wolk ondersteunde zijn voeten. Hij reed op een kerub in vliegende vaart. De storm droeg hem voort op zijn wieken. Als mantel droeg hij de duisternis. Zijn kleed was onweer en regen, de gloed die straalde van zijn gelaat. Sloeg hagel en vuur uit de wolken, toen klonk uit de hemel de stem van de Heer. Het machtig gedreun van de Allerhoogste, zijn schichten joegen de vijand uiteen. Hij sloeg hem neer met zijn bliksem. De bodem der zee werd opengelegd. De grondslag der aarde werd zichtbaar. Het water stoof weg voor de toren van de Heer. Het week voor de storm van zijn woede. Toen stak hij de hand uit en greep hij mij vast. En trok mij omhoog uit de golven. Hij trok mij los uit de sterke greep. Van vijanden die ik niet aankon, zij hadden mij onverhoeds overvallen. Maar ik werd beschermd door de Heer. Hij bracht mij behouden in open veld. Hij hielp mij omdat hij mij lief heeft. De Heer heeft gegeven wat ik verdiende. Omdat ik mijn handen niet heb bevlekt. Omdat ik mij hield aan de wegen des Heren, mijn God niet verliet om zonde te doen, want al zijn bevelen hield ik voor ogen, en aan zijn geboden onttrok ik mij niet, maar onberispelijk was ik voor hem. Van zonde hield ik mij vrij, daarom gaf de Heer mij wat ik verdiende. Omdat hij mijn reinheid van handen zag, gij toont u een vriend voor de man die uw vriend is. Oprechten treedt gij oprecht tegemoet, voor hem die betrouwbaar is, zijt gij betrouwbaar. Maar vindingrijk jegens de sluwe, een volk dat vernederd werd, heft gij omhoog. Maar trotsen doet ge de ogen neerslaan. Mijn lamp laat gij volop licht verspreiden. Mijn God, gij geeft licht in mijn duisternis. Met u trotseer ik vijandige legers. Met hulp van mijn God bestorm ik de muur. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, u heb ik lief, mijn sterkte zijt gij. Gij zult een woord uit mijn mond vernemen, gij zult het namens mij verkondigen. Uit het boek Tobit. Tobias gaat op reis. Op de dag dat hij tot God bad, herinnerde Tobit zich dat hij aan Gabael te Rages in Medië geld in bewaring had gegeven. Hij zei bij zichzelf, ik heb gebeden om de dood. Waarom dus mijn zoon Tobias niet geroepen om hem voor ik sterf op de hoogte te stellen? Hij riep hem en begon, mijn zoon, als ik gestorven zal zijn, begraaf me dan. Minacht je moeder niet. Maar hou haar in ere zolang je leeft. Wees haar terwille en bedroef haar niet. Vergeet niet, mijn zoon, dat zij om jou veel gevaren heeft verduurd, toen ze jou in haar schoot droeg. Als ze gestorven is, begraaf haar dan naast mij in hetzelfde graf. Mijn zoon, Wees steeds de Heer onze God indachtig en wacht je ervoor zijn geboden te overtreden. Beoefen heel je leven de gerechtigheid en bewandel niet de wegen van het onrecht. Wat jij niet wilt dat jou geschiet, doe dat ook een ander niet. Prijs onder alle omstandigheden God de Heer en vraag hem dat je altijd de rechte weg mag bewandelen en dat al wat je onderneemt tot een goed einde geraakt. Want geen mens heeft iets te beschikken, maar hij de Heer geeft alle goeds aan wie hij wil en wie hij wil vernedert hij, al naar het hem goed dunkt. Wees daarom, mijn zoon, mijn vermaningen indachtig en prent ze onuitwisbaar in je hart. Nu heb ik je nog iets te zeggen. Ik heb aan Gabael, de broer van Gabria, die in Rages in Medië woont, 10 talenten zilver in bewaring gegeven. Maak je niet bezorgd, mijn zoon, over de armoede waartoe we vervallen zijn. Je bezit een groot vermogen als je God vreest. Je verre houdt van alle zonde en doet wat hem behaagt. Daarop antwoordde Tobias: Vader, ik zal al uw vermaningen ter harte nemen. Maar hoe kan ik dat geld krijgen, aangezien ik die man niet ken? Tobit gaf hem toen het ontvangstbewijs en zei hem: Zoek een reisgezel. Ik zal hem zijn loon geven als ik zo lang nog leef. Ga nu op weg en haal het geld. Tobias ging iemand zoeken en hij vond Rafael. Dit was een engel, maar Tobias wist dat niet. Hij vroeg hem: Zoudt u met mij naar Rages in Medië kunnen reizen? Bent u in die streken bekend? Waarop de engel antwoordde: Ja, ik ken de weg en ik heb er eens overnacht bij onze landgenoot Gabael. Hierop zei Tobias: Blijf op me wachten, dan ga ik het mijn vader vertellen. De engel antwoordde: Doe dat, maar maak het niet te lang. Zo kwam Tobias bij zijn vader met de boodschap: Vader, ik heb iemand gevonden die met me mee wil reizen. Daarop zei Tobit: Vraag hem bij mij te komen. Ik wil weten uit welke stam hij komt en of het iemand is met wie je gerust op reis kunt gaan. Tobias ging hem halen. Rafael kwam binnen en zij begroeten elkaar. Toen vroeg Tobit: Broeder, mag ik u vragen, uit welke stam bent u en uit welke familie? Maar Rafael antwoordde: Gaat het u om dingen als stam en familie of om iemand die u wilt huren om uw zoon op reis te vergezellen? Daarop zei Tobit: Ik zou toch graag weten, broeder, tot welke familie u hoort en hoe u heet. Toen zei Rafael: Ik ben Azarias, de zoon van de grote Ananias, een volksgenoot. Daarop zei Tobit hem: Wees welkom, broeder. Neem me niet kwalijk dat ik gevraagd heb naar uw stam en familie. U bent dus een volksgenoot van me, uit een aanzienlijk en voornaam geslacht. Want Ananias en Jatan, de zonen van de grote Simi, heb ik goed gekend toen we nog samen op bedevaart gingen naar Jeruzalem met eerstelingen en tienden van de oogst. Zij zijn de dwaalwegen van ons volk niet gegaan. U bent van edele afkomst, broeder. Vervolgens zei hij tot Tobias: Maak je klaar voor de tocht. Ik hoop dat jullie een voorspoedige reis mogen hebben. Toen zijn zoon zich voor de reis gereed maakte, zei zijn vader: Ga nu met die man op reis, dat God die in de hemel woont, jullie langs de goede weg geleiden, en mogen zijn engel jullie vergezellen. En beiden begaven zich op weg. De hond van Tobias ging met hen mee.

Deel je brood met de hongerigen en je kleren met de naakte. Prijs onder alle omstandigheden de Heer. Besteed al wat je over hebt zonder bedenken aan aalmoezen. Prijs onder alle omstandigheden de Heer. Uit een brief van de heilige Pius van Pietrelcina, priester. Stenen van het eeuwige bouwwerk. De goddelijke bouwmeester wil, door middel van aanhoudende slagen met de heilzame beitel en van een nauwgezet polijstwerk, stenen maken, waarmee hij het eeuwige bouwwerk kan optrekken, zoals onze zachtmoedige moeder, de heilige katholieke kerk, het bezingt in de hymne van het officie voor een kerkwijding. En zo is het ook inderdaad. Iedere ziel, bestemd voor de eeuwige heerlijkheid, kan men het beste omschrijven als een steen die gemaakt is om het eeuwige bouwwerk op te richten. De bouwer die een gebouw wil oprichten, kan het beste eerst de stenen waarmee het zal worden gebouwd polijsten. Dit bereikt hij door middel van de slagen met hamer en beitel. Op gelijke wijze handelt eigenlijk de hemelse Vader met uitverkoren zielen, die van eeuwigheid af, door zijn grote wijsheid en voorzienigheid, zijn bestemd om het eeuwige bouwwerk op te richten. De ziel nu, geschapen om met Christus te heersen in de eeuwige heerlijkheid, moet door de slagen van hamer en beitel worden gepolijst. De goddelijke bouwmeester gebruikt deze slagen om stenen, dat wil zeggen uitverkoren zielen, voor gebruik gereed te maken. Maar wat zijn deze slagen van hamer en beitel? Perioden van duisternis, mijn zuster, angsten, bekoringen, een beproefde toestand van de geest, geestelijke angsten die sterk op ziekte lijken, en lichamelijke lasten. Breng daarom dank aan de oneindige goedheid van de eeuwige Vader, die op deze wijze omgaat met uw ziel, die toch bestemd is voor het heil. Waarom zouden we niet trots zijn op deze liefdevolle behandeling die de beste van alle vaders ons geeft? Opent uw hart voor deze hemelse geneesheer van de zielen en geef uzelf vol vertrouwen over aan zijn allerheiligste armen. Hij die u behandelt als zijn uitverkorenen, opdat gij Jezus van nabij zoudt volgen op de steile weg naar Calvarië. Ik aanschouw met vreugde en de diepste bewogenheid hoe de genade haar werk in u heeft verricht. Gij moet er geenszins aan twijfelen dat God alles wat uw ziel overkomt zo heeft geordend. Wees daarom niet bevreesd dat gij kwaad zult doen of God zult beledigen. Laat het voor u voldoende zijn te weten dat gij, waar het gaat om het geheel van uw leven, de Heer nooit hebt beledigd, integendeel. Hij wordt in uw leven zelfs meer en meer verheerlijkt. Indien deze meest welwillende bruidegom zich voor uw ziel verborgen houdt, dan doet hij dit niet omdat hij uw ontrouw wil straffen zoals gij denkt, maar omdat hij uw trouw en standvastigheid meer en meer wil beproeven en u bovendien van bepaalde ziekten wil genezen, die voor de ogen van het vlees geen ziekten lijken. Die ziekten en schulden namelijk waarvan zelfs de rechtvaardige niet gevrijwaard is. In de Heilige Schrift staat immers: de rechtvaardige valt 7 maal. En gelooft mij, als ik niet wist dat gij zo te neergedrukt was, dan zou ik mij minder verheugen, omdat ik hieruit zou opmaken dat de Heer u minder edelstenen schenkt. Werpt twijfels die u tegenwerken van u weg, zoals gij dat met bekoringen zou doen. Werpt ook de twijfels van u weg die betrekking hebben op uw leefwijze, dat ge vaak de goddelijke roeping niet verstaat en u verzet tegen de tedere uitnodigingen van de bruidegom. Al deze dingen komen namelijk niet voort uit een goede geest, maar uit een kwade. Het gaat hier om de kunstgrepen van de duivel, die erop gericht zijt
die erop gericht zijn dat gij u afkeert van de volmaaktheid, of in ieder geval dat gij vertraging oploopt op de weg ernaartoe. Verliest de moed niet. Telkens wanneer Jezus zich laat zien, brengt hem dank. Houdt hij zich verborgen, brengt hem toch dank. Dit alles hoort bij het genieten van de liefde. Het is mijn wens dat gij samen met Jezus op het kruis de geest kunt geven en met Jezus mag uitroepen. Het is volbracht.

In Christus Jezus groeit het hele bouwwerk uit tot een heilige tempel in de Heer. In hem wordt ook gij mee opgebouwd tot een woonstede van God in de geest, tot een heilige tempel in de Heer. Laat ons bidden, almachtige eeuwige God, gij die de heilige priester Pius de bijzondere genade hebt verleend deel te hebben aan het kruis van uw Zoon, en door zijn dienstwerk de wonderen van uw barmhartigheid hebt vernieuwd. Geef dat wij op zijn voorspraak steeds verbonden blijven met Christus lijden en gebracht worden tot de heerlijkheid en het geluk van de verrijzenis. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om verenigd met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder

0: Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de dood, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam.

0: Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht

0: Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie, Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel terug. En zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde als in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
4: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
4: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
4: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Amen.

Beste luisteraars, van harte welkom in het programma Elke Dag Telt. We zijn vandaag woensdag 23 september. Dat is de gedachtenis van de heilige Pius van Pietrelcina. Beter bekend als Pater Pio. En over hem gaan we het zeker hebben vandaag. Maar wij brengen u ook graag enkele nieuwsfeitjes uit de kerk. Maar eerst luisteren wij naar het lied Herder van mijn hart van Lef. Welkom bij Radio Maria.

Beste luisteraars, deze zomer vinden er opnieuw Wereldjongerendagen plaats. En de voorbereidingen daarvoor zijn alvast helemaal van start gegaan. Want dat vergt natuurlijk heel wat inspanning om zoiets te organiseren. Ongeveer 400 afgevaardigden uit meer dan 100 landen kwamen vorige week in Seoul bijeen voor de tweede internationale voorbereidende bijeenkomst voor de Wereldjongerendagen 2027. Die in Seoul zullen plaatsvinden, de hoofdstad van Zuid-Korea. De bijeenkomst vorige week, die van 14 tot en met 17 september duurde, werd georganiseerd door het Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven van het Vaticaan, onder leiding van kardinaal Kevin Farrell, en door het organisatiecomité van de Wereldjongerendagen in Seoul. De deelnemers waren onder andere vertegenwoordigers van bisschoppenconferenties en aanverwante organisaties uit Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Oceanië en Azië. De hele bewoonde wereld dus. Evenals afgevaardigden van ongeveer 160 bisdommen, religieuze congregaties en katholieke bewegingen. De bijeenkomst bood de deelnemers de gelegenheid om de voorbereidingen voor Seoul 2027 te bespreken, ervaringen uit te wisselen van eerdere bijeenkomsten en na te denken over de pastorale erfenis, uitdagingen en toekomstige mogelijkheden van de Wereldjongerendagen. Op de eerste dag luisterden de deelnemers naar toespraken en werden ze uitgenodigd om na te denken over de betekenis van de Wereldjongerendagen. De pelgrimstocht van de Wereldjongerendagen begint vandaag, zei kardinaal Farrell tegen hen. En die avond genoten de deelnemers uit de hele wereld van een Koreaanse cultuuravond met populaire Koreaanse spelletjes, traditionele dansen en ook met moderne Koreaanse popmuziek, K-pop, wat heel populair is over de hele wereld. 15 september stond in het teken van de gastvrijheid van de plaatselijke bisdommen van Korea tijdens een diocesane expo, waar de lokale geschiedenis, bezienswaardigheden en attracties en de plannen om de deelnemers aan de Wereldjongerendagen 2027 te verwelkomen werden gepresenteerd. En wij horen van enkele enthousiaste deelnemers. Het was een fantastisch evenement dat ons de gelegenheid gaf om ons bisdom voor te stellen en persoonlijk kennis te maken met afgevaardigden uit verschillende landen die ons volgend jaar zullen bezoeken. Dit zei Aran Kim, een afgevaardigde van het bisdom Andong, die in 2024 al naar Rome was gereisd voor de traditionele overdracht van het kruis van de Wereldjongerendagen en de icoon van Salus Populi Romani. Ik vind het geweldig om nieuwe mensen te ontmoeten en met hen te praten. Het was dan ook een echte vreugde om onze regio te presenteren, voegde Aran eraan toe. Zuster Esther Palma, die al bijna 20 jaar werkzaam is in een bisdom in Zuid-Korea, voegde eraan toe. Bij onze stand kregen wij de gelegenheid om vertegenwoordigers uit Cambodja, Mongolië, Ethiopië en Frankrijk te ontmoeten, met wie we konden praten over hun deelname aan de diocesane fase van de Wereldjongerendagen, aangezien zij zich voor het evenement al bij ons bisdom hadden ingeschreven. Ook vertegenwoordigers uit deelnemende landen zoals Mauritius, Costa Rica, Paraguay, India en Maleisië kwamen langs om informatie te vragen. Hoewel de taalbarrière bij dit soort evenementen zeker merkbaar is, deden de vertegenwoordigers van de bisdommen grote inspanningen om met de internationale afgevaardigden te communiceren. Een hoogtepunt van de conferentie was de Engelstalige mis op 16 september in de kathedraal,
voorgegaan door de aartsbisschop van Seoul en begeleid door het koor en orkest van de Wereldjongerendagen. Aartsbisschop Jung stond stil bij de verschillende achtergronden van de deelnemers, maar ook bij hun verenigd verlangen om de vreugde en hoop van Christus naar jongeren te brengen. De aartsbisschop spoorde de deelnemers aan de conferentie om enthousiast terug te keren naar huis van de conferentie, hun ervaringen te delen en hun plannen voor de Wereldjongerendagen verder uit te werken. De Wereldjongerendagen van Seoul 2027 zijn een pelgrimstocht die door de hele kerk wordt voorbereid en die door de hele kerk samen wordt afgelegd, zei hij. Bisschop Paul Kyung Sang-li, algemeen coördinator voor de Wereldjongerendagen in Seoul, sloot zich tijdens de slotmis op 17 september bij die woorden aan. Hij zei: "Nu we deze gezamenlijke tijd afsluiten, krijgen wij een missie mee en keren wij terug naar onze eigen plaatsen. Laten we bidden voor onze jongeren. Laten we met hen meegaan en hen aanmoedigen. Laten we mensen worden die hun hart openen voor God, hun hart openen voor elkaar en hun hart openen voor de wereld." Beste luisteraars, de Wereldjongerendagen van Seoul met als thema "Houd moed, ik heb de wereld overwonnen" vinden plaats van 3 tot en met 7 augustus 2027. Laten wij luisteren naar het officiële lied voor deze Wereldjongerendagen.

Beste luisteraars, afgelopen zaterdag op 19 september vierde de Maria-verschijning van La Salette haar 180ste verjaardag. Onder de bekende Maria-verschijningen van de afgelopen 200 jaar wordt Onze Lieve Vrouw van La Salette vaak genoemd. Het gaat om een unieke verschijning die plaatsvond op een zeer turbulent moment in de geschiedenis van Frankrijk. Onze Lieve Vrouw verscheen aan twee kinderen, Mélanie Calva en Maximin Giraud, terwijl zij vee hoeden op de berg La Salette. De verschijning vond plaats op 19 september 1846. En wat toch wel bijzonder is aan deze verschijning, is dat Maria zichtbaar huilde. Waarom huilde zij? Volgens de verslagen van de kinderen was een van de belangrijkste redenen voor haar verdriet het feit dat de zondag in de omgeving niet langer als rustdag werd onderhouden. Naar verluid sprak zij de volgende woorden tot de kinderen. Hoe lang heb ik voor jullie geleden? Als mijn zoon jullie niet van zich wil afstoten, ben ik verplicht hem zonder ophouden te smeken. Maar jullie trekken je daar niets van aan. Hoe goed jullie in de toekomst ook bidden, hoe goed jullie ook handelen, jullie zullen nooit kunnen goedmaken wat ik voor jullie heb doorstaan. Ik heb jullie 6 dagen gegeven om te werken. De 7e heb ik voor mijzelf gereserveerd. En niemand wil die aan mij geven. Dit is wat de arm van mijn zoon zo zwaar maakt. Slechts enkele tamelijke oude vrouwen gaan in de zomer naar de mis. Alle anderen werken iedere zondag. In de context van die tijd, beste luisteraars, werden na de Franse Revolutie van 1789 pogingen ondernomen om de zondag als rustdag af te schaffen. Hoewel dit in 1814 uiteindelijk werd teruggedraaid, verkeerde Frankrijk in 1830 opnieuw in politieke onrust. En pas in 1904 werd de zondag voor alle werknemers een wettelijk verplichte rustdag. Ten tijde van de verschijning in La Salette maakte het werkschema van de meeste arbeiders in Frankrijk geen onderscheid tussen de zondag en de rest van de werkweek. Werken op zondag lijkt misschien een kleinigheid waarover de maagd Maria zou huilen, maar de kerk heeft altijd geprobeerd de nadruk te leggen op onze aangeboren menselijke behoefte aan rust. Die raakt ons diepste wezen, zowel op lichamelijk als op geestelijk niveau. In veel opzichten zijn wij gemaakt voor de Sabbat. In 1998 schreef de heilige Johannes Paulus II een volledige apostolische brief over de dag van de Heer en keek hij vooruit naar het 3e millennium, waarbij hij de viering van de zondag als een wezenlijk onderdeel van de toekomst van ons geloof weergaf. Door de kerk te leren kennen, zo schreef hij, die iedere zondag met vreugde het mysterie viert waaruit zij haar leven put, mogen de mannen en vrouwen van het 3e millennium de verrezen Christus leren kennen. En mogen Christus kerk, die voortdurend wordt vernieuwd door de wekelijkse gedachtenis van Pasen, steeds geloofwaardiger worden in het verkondigen van het evangelie van de verlossing en steeds doeltreffender worden in het opbouwen van de beschaving van de liefde. De heilige Johannes Paulus II geloofde dat de boodschap van Onze Lieve Vrouw van La Salette ons hoop moest geven. Haar woorden waren die van een moeder die haar kinderen waarschuwt voor de gevolgen van hun daden. Zij zei ook, als de mensen zich bekeren, zullen de rotsen hopen graan worden en zal men ontdekken dat de aardappelen zichzelf hebben gezaaid. De heilige Johannes Paulus II zag in haar boodschap een hoopvol licht in de duisternis. Hij sprak hier onder andere over toen hij de missionarissen van Onze Lieve Vrouw van La Salette toesprak. Zoals ik schreef ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van de verschijning van Onze Lieve Vrouw. La Salette is een boodschap van hoop,
Want onze hoop wordt gevoed door de voorspraak van haar die de moeder van de mensheid is. Mogen de verkondiging van deze hoop altijd centraal staan in jullie ontmoeting met de mannen en vrouwen van vandaag. Hierdoor kunnen onze tijdgenoten ervan verzekerd zijn dat verdeeldheid niet onherstelbaar is en dat het altijd mogelijk is zich van zijn ontrouw te bekeren, om een verzoende mensheid op te bouwen en de Heer te volgen, want niets ligt buiten het bereik van God. Hoewel veel van de boodschap van Onze Lieve Vrouw van Salet voor moderne oren een beetje hard kan klinken, sprak zij ook over de mogelijkheid om toekomstige rampen af te wenden door ons te bekeren en ervoor te kiezen een leven te leiden dat verenigd is met Jezus Christus. Dit is altijd de boodschap van hoop voor ons. We kunnen een weg naar harmonie op aarde banen als wij ons bekeren van onze slechte wegen en het evangelie omarmen. Naast deze boodschap is het ook belangrijk om het op persoonlijk niveau ter harte te nemen. Soms kunnen wij denken dat als alleen andere mensen zich zouden bekeren, er vrede op aarde zou zijn. Vrede begint echter altijd bij ieder van ons. Ook al denken we dat we geen invloed hebben op gebeurtenissen in de wereld. Het is misschien niet makkelijk om deze vrede tot stand te brengen, maar met Gods hulp is het mogelijk.

Beste luisteraars, vandaag gedenken wij de heilige Pius van Pietrelcina, priester. Wij kennen hem zeker en vast onder de naam Pater Pio. Hij werd in het jaar 1887 geboren in het dorp Pietrelcina, nabij Benevento in Italië. Nadat hij bij de orde der minderbroeders Capucijnen was ingetreden en de priesterwijding had ontvangen, oefende hij met grote herderlijke toewijding zijn ambt vooral uit in het klooster van het stadje San Giovanni Rotondo in Apulië. Hier gaf hij aan de gelovigen geestelijke leiding, verzoende hij de boetelingen en trad hij de zieken en armen met voorzienigheid en zorg tegemoet. Zo diende hij Gods volk in gebed en nederigheid. Nadat hij volledig gelijkvormig was geworden met de gekruisigde Christus, voltooide hij op 23 september 1968 zijn aardse pelgrimstocht. En het is op 16 juni 2027, 25 jaar geleden, dat Pater Pio heilig werd verklaard. En in de aanloop van die verjaardag worden er op verschillende heiligdommen en plaatsen aan hem toegewijd heel wat georganiseerd. Zo onder andere ook in de National Center voor Padre Pio in de Verenigde Staten. En de directeur daarvan, Nicolas Salkowski, directeur operaties, werd enkele vragen gesteld over de relevantie van de heilige Pio vandaag. En ze vroegen hem: waarom zijn de boodschap van Padre Pio en zijn leven vandaag zo belangrijk, vooral met het oog op deze 25e verjaardag van zijn heiligverklaring? En hij antwoordde: mensen zijn op zoek naar vrede en hoop. Wij leven in een wereld met veel angst, verdeeldheid, eenzaamheid en onzekerheid. En Padre Pio heeft in zijn eigen leven enorm veel lijden en tegenspoed meegemaakt. Maar hij heeft zijn vertrouwen in God nooit verloren. Padre Pio wees mensen altijd naar Christus. Hij moedigde gebed, de biecht, de eucharistie en de devotie tot de Heilige Moeder aan. Mensen zijn vaak gefascineerd door de buitengewone aspecten van zijn leven, de stigmata, wonderen en genezingen. Maar zijn werkelijke boodschap was veel eenvoudiger. Bid, vertrouw op God, blijf dicht bij de sacramenten en verlies nooit de hoop. Die boodschap is vandaag net zo belangrijk als tijdens zijn leven. Een tweede vraag werd hem ook gesteld. Wat is het belangrijkste wat u mensen over Padre Pio en deze verjaardag zou willen meegeven? En hij antwoordt: Padre Pio is niet het einddoel. Hij wijst ons naar Christus. Wij kunnen zijn leven vieren, zijn relieken vereren en praten over de buitengewone dingen die met hem verbonden zijn. Maar de beste manier om Padre Pio te eren is te leven naar wat hij heeft geleerd. Bid meer, ga naar de mis, ga te biecht, vertrouw op God. Zorg voor mensen die lijden en geef niet op. Dat is werkelijk wat ik hoop dat uit deze verjaardag voortkomt. Als iemand naar een heiligdom van Padre Pio komt of geïnteresseerd is in hem, en dat leidt ertoe dat die persoon weer gaat bidden, weer naar de mis gaat, weer te biecht gaat of eenvoudigweg hoop krijgt in een moeilijke periode, dan denk ik dat wij deze verjaardag precies hebben gevierd zoals Padre Pio dat gewild zou hebben.

Maar dit programma is een beetje veranderd sinds dit radiojaar. En zo zullen er in de toekomst ook nog twee nieuwe rubrieken bijkomen in dit programma. En daar willen wij u graag iets meer over vertellen. En voor de tweede rubriek hebben wij ook jullie hulp nodig. Dus dan volgt ook nog een oproep. Beste luisteraars, er zijn een aantal katholieke tijdschriften in ons Nederlands taalgebied. En daar willen wij de komende uitzendingen van het programma De Leeswijzer wat aandacht aan besteden. Het is een nieuwe rubriek binnen dit programma. Wij stellen u graag artikels voor uit deze tijdschriften, waar we dan een deel uit lezen om u zo een beter beeld te geven van wat dit tijdschrift inhoudt. En naar gelang gaan wij ook in gesprek met de uitgever van het tijdschrift in kwestie of met de auteur van een artikel in het tijdschrift, om jullie een beter beeld te geven van het landschap van katholieke tijdschriften in Vlaanderen en daarbuiten. Een nieuwe rubriek waar u u aan kunt verwachten in dit programma De Leeswijzer. En deze rubriek is niet de enige nieuwe die zal verschijnen in dit programma. Wij zullen ook af en toe aandacht hebben voor de rubriek De Leesclub, waar wij graag horen welke boeken u onlangs gelezen heeft. Heeft u een boek gelezen dat we hebben aanbevolen in het programma De Leeswijzer? Laat het ons dan weten en laat ons weten wat u van het boek vond. Of heeft u een ander boek gelezen onlangs passend voor dit programma? Een religieus of cultureel of geschiedkundig boek? Dan mag u het ons ook zeker laten weten. En dan zullen wij af en toe in gesprek gaan over de boeken die we onlangs gelezen hebben. Een nieuwe rubriek in het programma De Leeswijzer.

Beste luisteraars, nu wij het wat gehad hebben over afgelopen week, over de gedachtenis van vandaag en over een programma morgen op de radio te beluisteren, willen wij graag nog een beetje meer vooruitblikken. Want de paus Leo XIV vertrekt dit weekend naar Frankrijk. En hij is dus zich momenteel aan het voorbereiden op zijn komende apostolische reis. En wij willen graag even een blik werken op de logistieke uitdagingen die komen kijken bij het onderdak geven aan de Heilige Vader. Van 25 tot en met 28 september, dus dat is vanaf deze vrijdag tot en met maandag, brengt paus Leo XIV een bezoek aan Frankrijk, de vijfde apostolische reis van zijn pontificaat. En u zal, beste luisteraars, heel wat van zijn activiteiten daar live kunnen volgen op onze radio. Daarover morgen meer. Tijdens zijn vier dagen in Frankrijk brengt hij één nacht door in Parijs en twee nachten in Lourdes. De Heilige Stoel heeft zijn verblijfplaatsen zorgvuldig uitgekozen. En wij bekijken even de belangrijkste logistieke uitdagingen die daarbij komen kijken. Wanneer een paus voor meer dan één dag naar het buitenland reist, is het vinden van een verblijfplaats voor hem een prioriteit. Een hotel boeken of een beroep doen op de gastvrijheid van de lokale autoriteiten is doorgaans geen optie. Het eenvoudigste scenario voor het onderbrengen van de opvolger van de heilige Petrus is wanneer de stad van bestemming over een nunciatuur beschikt, die dienst doet als ambassade van de Heilige Stoel. De Heilige Stoel geeft doorgaans de voorkeur aan die optie. Op voorwaarde weliswaar dat het gebouw voldoende ruimte biedt om de Heilige Vader onder te brengen. En dat het gebouw ook een kapel heeft. Hoe zit het nu in Frankrijk? De nunciatuur in Frankrijk is gevestigd in een privéwoning aan de Avenue du Président Wilson in het 16e arrondissement van Parijs. Dit gebouw beschikt op de tweede verdieping over een geschikt appartement. De vertrekken van de paus zijn zeer eenvoudig, zeker in vergelijking met de statievertrekken op de verdieping eronder. Het appartement bestaat uit verschillende kamers voor de paus en leden van zijn naaste entourage, in het bijzonder zijn secretarissen. Beveiligingsteams, waaronder de pauselijke Zwitserse garde, bewaken het gebouw gedurende de hele reis. Als soevereine staat beschikt het Vaticaan over nunciaturen in 184 landen wereldwijd. In sommige gevallen echter zijn deze gebouwen te klein, worden ze gerenoveerd of zijn ze onvoldoende beveiligd. Een Afrikaanse ambassadeur vertelde onlangs dat de renovatie van een nunciatuur soms een voorwaarde kan zijn om een pauselijk bezoek te organiseren. Wanneer een paus een andere stad dan een hoofdstad bezoekt, dient de residentie van de plaatselijke aartsbisschop vaak als alternatief. Zo verbleef paus Franciscus tijdens zijn bezoek aan Marseille in 2023 in de woning van de aartsbisschop. Maar op deze regels bestaan er uitzonderingen, zoals het in Lourdes dit weekend het geval zal zijn. De bisschop van Tarbes-Lourdes woont niet in Lourdes. Het bisdom beschikt er echter wel over een zogenaamd bisschoppelijk chalet, waar paus Johannes Paulus II tijdens zijn eerste bezoek in 1983 overnachtte. Toen hij in augustus 2004 als zieke pelgrim terugkeerde, koos hij er echter voor, dus Johannes Paulus II, om te verblijven in Accueil Notre-Dame. Deze moderne voorziening was speciaal ontworpen om zieke en gehandicapte pelgrims onder te brengen. Dan van zijn kant koos paus Benedictus XVI tijdens zijn bezoek in 2008
ervoor om te verblijven in het Auxilium Hermitage, een gastenverblijf dat wordt beheerd door toegewijde lekenvrouwen. Tijdens zijn reis naar Singapore in 2024 koos paus Franciscus ervoor te overnachten in het door Jesuiten beheerde St. Francis Xavier Retreat Center, omdat de plaatselijke nunciatuur te klein was. En zo was er in Baku, Azerbeidzjan, geen nunciatuur of bisschoppelijke residentie beschikbaar. En daarom verbleef Johannes Paulus II tijdens zijn bezoek in 2002 in het Driesterren Hotel Irshad. Dat was een uniek gegeven tijdens de 104 internationale reizen van de Poolse paus. De organisatoren van de reis van paus Leo XIV naar het Maria Bedevaartsoord Lourdes dit weekend hebben tot nu toe niet vrijgegeven waar de paus van plan is te verblijven in Lourdes.

Beste luisteraars, zo is het tijd geworden om nog een Bijbelvers voor de dag te trekken. Kom, o Heilige Geest. Het Bijbelvers voor de dag komt uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Colosse. Laat het woord van Christus in volle rijkdom onder u wonen. De brief aan de Colossenzen, hoofdstuk 3, vers 16. Laat het woord van Christus in volle rijkdom onder u wonen. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Nog eens goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. We zijn hiervoor verbonden met priester Jurgen François uit Gent. En vandaag, op woensdag 23 september, gedenken wij de heilige priester Pius van Pietrelchina. De hymne voor de herders kan u vinden op pagina 1628. De korte schriftlezing volgt daarop op pagina 1629. En de psalmen vindt u vanaf pagina 824.
2: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: Hoe zouden wij geloven, Heer, als Gij niet wordt gehoord bij monden van verkondigers van uw verlossend woord?
1: Hoe zouden zij verkondigen als niet uw Zoon hen zond, als niet uw Geest bekrachtigde de woorden uit hun mond?
2: Wij hebben door uw predikers vernomen van uw naam, die ons met hoop en goede moed het leven door doet gaan.
1: Wij danken hem die heeft geplant, de Heer die wasdom schenkt, en ons om het geloof verdeeld, eens weer te samenbrengt.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en aan de Heilige Geest, die ons geloof in leven houdt, het wankele hart geneest.
1: God, in uw licht zullen wij het licht aanschouwen.
2: De zondaar luistert naar de lokroep van het kwaad. Geen vrees voor God staat hem voor ogen.
1: Hij stelt zichzelf bedriegelijk gerust. Dat men zijn zonde niet ontdekt en niet verafschuwt.
2: De woorden die hij spreekt zijn onrecht en bedrog. Hij wil niet wijs zijn en het goede doen.
1: Tot in zijn slaapvertrek zint hij op kwaad. Hij volgt het slechte pad en mijt de zonde niet.
2: Maar hemelwijd is uw erbarmen, Heer. Uw trouw reikt tot de wolken.
1: Hecht als de Godenberg is uw rechtvaardigheid, onpeilbaar als de zee uw oordeel. Bij u vindt mens en dier asiel.
2: Hoe waardevol is uw bescherming, Heer. De mensen vluchten in de schaduw van uw vleugels.
1: Gij voedt hen met het beste uit uw huis. Gij drengt hen aan de stroom van uw geneugten.
2: Bij u ontspringt de bron die leven geeft. Wij zullen in uw licht het licht aanschouwen.
1: Bestendig uw genade voor uw dienaars. Voor wie oprecht van hart is, uw gerechtigheid.
2: Vergoed dat trotse voeten mij vertrappen. Dat vrede handen mij te pletter slaan.
1: Ziet, zij die kwaad bedrijven zijn gevallen. Zij zijn verslagen en staan nooit meer op.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. God, in uw licht zullen wij het licht aanschouwen. Verheven zijt gij, Heer, en wonderbaar is uw macht.
2: Sla nu voor mijn God de tamboerijnen. Laat de bekkens klinken voor mijn Heer.
1: Zet een nieuw gezang in hem ter ere. Roept zijn naam aan en verheerlijkt hem.
2: Want gij zijt een God die elke strijd beslecht, die uw kamp opslaat te midden van uw volk en mij losrukt uit de greep van mijn vervolgers.
1: Ja, een nieuw lied zal ik zingen voor mijn God. Heer, verheven zijt gij en rechtvaardig. Wonderbaar en onweerstaanbaar is uw macht.
2: Al wat gij gemaakt hebt, moet u dienen. Want gij spreekt uw woord en het bestaat.
1: Alles komt tot stand waar gij uw geest zendt. Niets kan weerstand bieden aan uw stem.
2: Bergtoppen en zeeën beven op hun grondslag. Rotsen worden voor uw aanschijn week als was.
1: Maar voor allen die u vrezen, zult gij steeds genadig zijn.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verheven zijt gij, Heer, en wonderbaar is uw macht. Jubelt voor God met blij geroep.
2: Alle volkeren, klap in de handen. Jubel voor God met blij geroep.
1: Want groot is de Heer en alom geducht. Een machtig vorst over heel de aarde.
2: Volkeren levert hij aan ons uit. En naties legt hij aan onze voeten.
1: Hij kiest het erfdeel voor ons uit. De trots van Jacob, zijn welbeminde.
2: God stijgt een troon onder luid gejuich. De Heer met geschal van bazuinen.
1: Zing nu voor God, laat klinken uw zang. Voor onze koning een loflied.
2: Koning is God over heel de aarde. Zing dus een psalm voor hem.
1: Koning is God over alle naties, zetelend op zijn heilige troon.
2: Vorsten van volkeren komen daar samen, vereend met het volk van Abrahams God.
1: Aan God komt toe alle macht op aarde. De Allerhoogste is Hij.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Jubelt voor God met blij geroep. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Hebreeën. Gedenkt uw leiders, die u het eerst het woord van God verkondigd hebben. Haalt u weer hun leven en de afloop van hun leven voor de geest. Neemt een voorbeeld aan hun geloof. Jezus Christus is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Laat u niet van de wijs brengen door allerlei vreemde theorieën.
2: Over u, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld.
1: Over u, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld.
2: Om dag en nacht de naam van de Heer te verkondigen.
1: Heb ik wachters aangesteld.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Over u, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld. Niet gij zijt het die spreekt. Het is de geest van de Vader die door u spreekt.
2: geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David, zijn getrouwe.
2: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
2: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
2: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
2: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaart voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
2: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Niet gij zijt het die spreekt. Het is de Geest van de Vader die door u spreekt.
2: Brengen wij hulde en dank aan Christus, de goede herder, die zijn leven heeft gegeven voor zijn schapen. En vragen wij hem, Heer, leid uw volk.
1: Christus, ge hebt in de heilige herders uw barmhartigheid en uw liefde willen tonen. Blijf door hun bemiddeling altijd genadig met ons bezig.
2: Heer, leid uw volk.
1: Gij zet uw herderlijke taak voort door uw plaatsbekleders. Schenk ons altijd herders die ons leiden in uw naam.
2: Heer, leid uw volk.
1: Gij hebt door uw heiligen die leiding gaven aan de volken, genezing geschonken naar lichaam en ziel. Blijf aan ons het dienstwerk voltrekken dat leven schenkt en heiligheid.
2: Heer, leid uw volk.
1: Gij hebt door het wijs beleid en de liefde van de heiligen uw kudde grootgebracht. Laat ons toenemen in heiligheid door de zorg van onze herders.
2: Heer, leid uw volk. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: God, gij hebt de heilige Petrus van Pietralcino aangesteld tot herder voor uw volk. En hem bezielt met uw geest van waarheid en liefde en barmhartigheid. Verhoor ons gebed op zijn feest. Help ons betere christenen te worden door hem na te volgen. En laat ons steun vinden in zijn voorspraak. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.
1: En met uw geest.
0: Zusters en broeders, allen van harte welkom in deze Eucharistie en een bijzonder ook welkom aan alle luisteraars van Radio Maria die nu voor deze Eucharistie met ons verbonden zijn. Vandaag gedenkt de kerk de heilige Pater Pio. Pater Pio werd in het jaar 1887 geboren in het dorp Petrussina, nabij Benevento. Hij groeide op in een arm gezin. Na zijn intrede bij de orde van de Middelbroeders en zijn priesterwijding kwam hij in 1916 terecht in het stadje van San Giovanni Rotondo, waar ook een klooster was of is van de paters. Met enkele onderbrekingen bleef hij daar zijn apostolaat beoefenen. Hij werd bekend om zijn kwaliteiten als biechtvader en geestelijke leider, en hij trad de zieken en de armen met voorzienigheid en zorg tegemoet. Hij richtte ook een grote kliniek op om het lijden van de mensen die ziek zijn te verzachten. Zo diende hij het godsvolk in gebed en in nederigheid. Nadat hij volledig gelijkvormig was geworden met de gekruisigde Christus, voltooide hij op 23 september 1968 zijn aardse pelgrimstocht. Vandaag mogen wij dus in het bijzonder bidden op voorspraak van deze grote heilige. Vragen wij ook om Gods barmhartigheid. Hij die zo dikwijls mensen vergiffenis heeft kunnen schenken in het sacrament van de biecht, mocht hij ook voor ons ten beste spreken dat wij Gods barmhartigheid ook mogen ondervinden wanneer wij bekennen dat wij die barmhartigheid zozeer nodig hebben. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige en barmhartige God zich over ieder van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.
1: Amen.

0: En laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, door een bijzondere genade hebt gij de heilige Pater Pio deelgenoot gemaakt aan het kruis van uw Zoon. En door zijn dienstwerk hebt gij de wonderen van uw barmhartigheid vernieuwd. Geef dat wij op zijn voorspraak steeds verenigd blijven met het lijden van Christus en gebracht worden tot de zalige heerlijkheid van de verrijzenis. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Uit het boek der Spreuken. Ieder woord van God is in vuur gelouterd. Voor wie op hem bouwen, is hij een schild. Gij moogt aan zijn woorden niets toevoegen, want dan zou hij u tot de orde roepen en zoudt ge voor leugenaars staan. Heer, twee dingen zijn er waar ik u om bid. Weiger ze mij niet tot mijn dood toe. Houd onwaarheid en leugen ver van mij af. En geef mij nog armoe, nog rijkdom. Maar laat mij eten het brood dat mij is toegemeten. Dan loop ik geen kans dat ik in mijn overmoed u ga loochenen en ga zeggen, wie is de Heer? En evenmin zal ik uit armoe gaan stelen en mij aan de naam van mijn God vergrijpen. Woord van de Heer. Uw woord, Heer, is een lamp voor mijn voeten. Uw woord, Heer, is een lamp voor mijn voeten. Gedoog niet dat ik een dwaalweg insla, maar geef mij uw wet als gids. Uw woord, Heer, is een lamp voor mijn voeten. De wet uit uw mond is mij meer waard dan schatten van zilver en goud. Uw woord, Heer, is een lamp voor mijn voeten. Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig. Het staat in de hemel vast. Uw woord, Heer, is een lamp voor mijn voeten. Van slechte wegen weerhoud ik mijn schreden om steeds aan uw woord te voldoen. Uw woord, Heer, is een lamp voor mijn voeten. Door uw bevelen word ik verstandig en keer ik mij af van de slechte weg. Uw woord, Heer, is een lamp voor mijn voeten. Ik haat en verafschuw het onrecht. Uw wet heb ik lief. Uw woord, Heer, is een lamp voor mijn voeten.
2: Alleluia, alleluia, alleluia,
3: alleluia.
1: Omsluit mijn ogen om te aanschouwen, Heer, de heerlijkheid van uw wet.

De Heer zij met u. Wij lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd riep Jezus de 12 bijeen en gaf hun macht en gezag over alle boze geesten en de kracht om zieken te genezen. Daarop zond hij hen uit om het Rijk Gods te verkondigen en genezingen te verrichten. En Jezus vermaande hen: neem niets mee voor onderweg, geen stok, geen reiszak, geen voedsel en geen geld. Niemand van u mag dubbele kleding hebben. Als gij een huis binnengaat, moet gij daar blijven en ge moet vandaar weer afreizen. Als men u ergens niet ontvangt, verlaat dan die stad en schud het stof van uw voeten als een getuigenis tegen hen. Toen gingen ze op weg en trokken van dorp tot dorp, terwijl zij overal de blijde boodschap verkondigen en genezingen verrichten. Dit is het woord van de Heer. Wij danken God.

Ieder woord van God is een vuur, is in vuur gelouterd. Voor wie hem op hem bouwen, is hij een schild. Zo begint de schrijver van het boek der Spreuken, zoals wij hebben gehoord in de eerste lezing. Wij kunnen daarbij dan stellen dat wanneer wij naar het woord van God luisteren en er naar leven, dat ook wij gelouterd worden. Dat ons hart door het woord en onze gedachten door het woord van de waarheid gezuiverd worden. Van onwaarheid, dat zo vaak op vele wijzen in ons wil binnendringen. Een tekst van het Vaticaans Concilie verwoordigt het zo. Zo groot is de macht en de kracht van het woord Gods, dat het voor de kerk het steunpunt en de levenskracht is, en voor de kinderen van de kerk de kern van hun geloof, de spijs voor hun ziel en de zuivere bron van hun geestelijk leven. Jezus, het woord van God dat mens is geworden, is dus onze bron, de bron dat leven geeft, het woord van de waarheid. En vandaag horen we hoe Jezus zijn apostelen zendt en hun macht en gezag geeft over alle boze geesten en de kracht om ziekten te genezen. Zij krijgen daarbij de opdracht om zo het Rijk Gods te verkondigen. Jezus maant hen daarbij dat zij niets moeten meenemen, niets moeten meenemen voor onderweg. Geen stok, geen reiszak, voedsel of geld. Waarom vraagt Jezus dit aan zijn leerlingen? Jezus wil hen leren dat ze hun zending niet moeten vertrouwen op menselijke middelen, op geld, bezit, eigen kracht en zekerheden. Jezus wil dat zij hun vertrouwen alleen op hen stellen, die hen zendt. Het is ook niet hun boodschap die ze brengen, maar die

zorgt u ervoor? De heilige Pater Pio die wij vandaag gedenken, leefde in een totale vereniging en overgave met Jezus Christus, in het bijzonder in zijn lijden. Net zoals Jezus hing er van Pater Pio een aantrekkingskracht uit, waardoor een grote menigte mensen de weg naar het klooster van Pater Pio zijn gegaan om hem te kunnen ontmoeten. Mensen van allerlei slag, van de meest eenvoudigen tot grote geleerden of mensen met een hoogstaande functie. Maar voor Pater Pio waren alle mensen gelijk. Het ging namelijk om hun hart en om hun zielenheil. En men deed er alles voor om de Eucharistie bij te wonen die Pater Pio opdroeg. De Eucharistie, het belangrijkste gebeuren voor Pater Pio. Hij benadrukte altijd dat de heilige mis geen symbolische herdenking is, maar het werkelijk tegenwoordig stellen van het lijden en dood van Jezus Christus op het kruis. Omdat Pater Pio zelf de stigmata, de wondeteken van Jezus, droeg, doorleed hij dan ook fysiek de heilige mis. Vaak duurde de heilige mis bij Pater Pio heel lang, omdat hij zichtbaar overweldigd werd door het mysterie van de Eucharistie. En wanneer mensen hem vroegen hoe zij de heilige mis het best konden bijwonen, zei hij: "Woon de heilige mis bij, zoals de heilige maagd, de vrome vrouwen en de heilige Johannes aanwezig waren aan de voet van het kruis." Pater Pio heeft net zoals de apostelen in Jezus' naam veel mensen bevrijd uit de machten van boze geesten. Vele genezingen verricht, mensen verlost van allerlei kwalen. Maar hij was vooral een dokter van het hart in het sacrament van het biecht. Het is geweten dat als men te biecht ging bij Pater Pio, dat hij met de ogen van God in de harten en in de zielen van de mensen kon zien. Niets kon men verbergen voor hem. En als men dit toch probeerde, kon Pater Pio streng optreden en zelfs de absolutie weigeren. Pater Pio wilde mensen tot inzicht en berouw brengen. Wanneer ze dan terugkeerden, ontmoetten ze de barmhartige Vader en werden ze bevrijd van boze geesten en van de zonde. Wanneer God iemand als Pater Pio in deze tijd heeft gekozen, dan was en is het om ons aan dit alles te herinneren. Het belang van de Eucharistie, het belang van het sacrament van de biecht. Zusters en broeders, net als in Jezus' tijd hebben mensen vandaag misschien meer dan ooit nood aan het horen van de blijde boodschap, aan bevrijding en genezing. Want op vele plaatsen in de wereld is de boze aan het werk. Moge de Heer ons verkondigers van het evangelie blijven zenden en priesters zoals Pater Pio, die mensen bevrijden en genezing verrichten in Jezus' naam en die het offer van Jezus in de Eucharistie centraal stellen tot redding van de zielen en van deze wereld. Amen.

In vertrouwen willen we dan alle intenties, ook alle intenties van de luisteraars van Radio Maria, tot bij het altaar brengen.

0: God, hemelse Vader, vandaag op het feest van Pater Pio bidden wij voor alle mensen die op zijn voorspraak bidden. Zij die op bedevaart zijn geweest of zullen gaan waar Pater Pio opgebaard ligt. Heer Jezus, op voorspraak van Pater Pio, die met u helemaal verenigd was in uw lijden en sterven, vragen wij voor alle zieken om verlichting of genezing. We brengen u de zwaarzieken of mensen die stervende zijn. We brengen u alle luisteraars van Radio Maria, ook op voorspraak van deze grote heilige. Gij kent ieder van hen, Heer. Gij weet waar zij te lijden hebben en waar ze zwaar beproefd worden. Werd ook gevraagd te bidden voor mensen die zwaar beproefd worden in hun huwelijk. Dat zij hun ja-woord opnieuw mogen vernieuwen. Het ja-woord dat ze gegeven hebben aan elkaar en aan u. Wij vertrouwen dit ook toe op voorspraak van de heilige Pater Pio. We brengen u de vele plaatsen waar er nog altijd oorlog heerst en waar mensen zwaar te lijden hebben. Ook vaak sterven en onvoorbereid sterven. We brengen u ook de vergeten oorlogen in Afrika, in Gaza, in zoveel landen. Heer, geef dat zij die de verantwoordelijkheid dragen ook tot de bekering mogen komen, om de juiste beslissingen te kunnen nemen zodat er vrede zou heersen in deze landen. We brengen u al onze veel overledenen. Voor mevrouw Maria de Loof, mevrouw Maria Leenknecht, voor Jalien Pollentier, de families Rijke Boer, de Mol en Wilfried Jonkheren. We brengen u ook de zielerust van Overbeke Alfons. We brengen u, Heer, ook de zielen in het vage vuur. En bijzonder vandaag ook de zielen die in het vage vuur zijn van de priesters. Al deze intenties, ook de intenties die wij wellicht niet hebben vernoemd, bieden wij u aan vandaag in een bijzonder op voorspraak van deze grote heilige Pater Pio. Gezegend zijt gij, God, Heer, van al wat leeft uit uw milde hand, hebben wij dit brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons, Heer, tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God.
0: Water en wijn worden één, gedeelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer, van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij deze beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijnhaard het werk van onze handen. Maak het voor ons, Heer, tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuw. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij, Heer, dat onze offerande voor u aanvaardbaar wordt en wij genade mogen vinden in uw ogen.
2: Neem alle schuld van ons af, Heer, maak ons vrij van elke ongerechtigheid.
0: Bid dan, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard mag worden door God, de Almachtige Vader.
3: Tot
0: Heer, aanvaard de gaven die wij bij de gedachtenis van de heilige Pater Pio aanbieden. Geef dat wij door onze deelname aan deze heilige geheimen de heilzame vruchten van de verlossing mogen ontvangen. Door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u.
3: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
3: Wij zijn met ons hart, lieve Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
3: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Gij hunt uw kerk de vreugde, de gedachtenis te vieren van de heilige Pater Pio. En gij bevestigt ons door zijn levenswandel en toewijding. Gij zijt het die verkondigt als wij zijn woord beluisteren en zijn getuigenis in ere houden. En gij bevoedt ons door zijn voorspraak die u welgevallig is. En daarom dan, samen met die menigte van engelen en van heiligen, die niemand tellen kan, heffen wij voor u dit loflied aan en zingen u toe vol vreugde.

God, hemelse Vader, wij danken u met heel ons hart. Want gij hebt ons tot leven geroepen, gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossend woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe gij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij uw dank verschuldigd om hem. Daarom vragen wij u, God onze Vader, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons het lichaam en het bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus onze Heer. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf gij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen, zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en het aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

zoon aan mij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen in het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor velen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levend brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, o Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij.
1: Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw heilige kerk, bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over heel de wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Lode en aan allen die gij als herders en uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook al degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de macht Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, de martelaren en al uw heiligen, met de heilige Pater Pio, de heilige Goddelieve, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer.
0: Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. En richten wij ons dan in vertrouwen tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wille geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van al het kwade. Verlos ons, Heer, van al het kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
2: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid en eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, Heer, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons allen één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. En de vrede van onze Heer Jezus, zij dan ook altijd met u.
2: En
0: de vrede
2: van de Heer Jezus.
0: Vrede zij met u.
2: Amen.
0: Vrede zij met u.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal de zon. Het lichaam van Christus beware mij tot eeuwig leven. Amen.
1: Terwijl de priesters en de gelovigen hier aanwezig Jezus ontvangen in de heilige communie, bidden wij voor alle luisteraars die met ons verbonden zijn en deze eucharistieviering meevolgen, het gebed om geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat gij in het allerheiligste sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u alsof gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met u. Laat mij toch nooit van uw liefde gescheiden worden. Amen.

0: En laat ons tot slot bidden. Heer onze God, Gij hebt ons gevoed in deze heilige maaltijd. Doe ons steeds in de voetsporen treden van de heilige Pater Pio, dat wij U met onafgebroken toewijding eren en alle mensen dienen met een onvermoeibare liefde. Door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: De heilige Pater Pio had een grote devotie tot de heilige maagd Maria. Mocht hij vandaag in het bijzonder ook samen met haar bidden voor al uw en onze intenties, de intenties van de paus en van de hele wereld, van alle mensen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. De Heer zij met u.
1: En met u.
0: Moge de Heer u dan allen zegenen, ook vandaag in het bijzonder op voorspraak van de heilige Pater Pio, met de zegen van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gaat allen heen in vrede. Wij danken God.
2: Broeders en zusters, beste luisteraars, deze Eucharistieviering werd opgedragen in de Abdijkerk te Gistel bij de gemeenschap Moeder van Vrede. Deze middag 11:15 kunt u samen met ons de Rozenkrans meebidden en komende zaterdag om 9:00 opnieuw de Eucharistieviering met ons meevolgen. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe. Dit is Radio Maria.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie rechtstreeks het nieuws uit Rome via Radio Vaticaan live. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze live-uitzending Radio Vaticaan Live. We zijn opnieuw verbonden met de Heilige Vader tijdens de generale audiëntie die op dit eigenste moment wordt gehouden op het Sint-Pietersplein. Met tal van enthousiaste pelgrims, zoals u kan horen. Opnieuw vele mensen die naar het Sint-Pietersplein gekomen zijn om de Heilige Vader te begroeten, te zien, te horen, te beluisteren. En ook wij mogen er opnieuw bij zijn. En als alles goed gaat, dan zullen wij in de komende dagen nog heel veel momenten met Paus Leo XIV mogen beleven. Want de Heilige Vader gaat op reis. En naar een van onze buurlanden. Namelijk naar Frankrijk. En dit van 25 tot en met 28 september. U heeft het misschien gemerkt ook op onze website. De banner waar u niet kan naast kijken. En die de mogelijkheid geeft om te ontdekken welke momenten u allemaal live zal kunnen meevolgen op Radio Maria. Op vrijdag 25 september om 4:15... zullen we een eerste moment hebben waar we helemaal live verbonden kunnen zijn met Frankrijk. Hij komt natuurlijk al eerder aan. Het programma begint uiteraard wel wat eerder in de ochtend. De paus vertrekt namelijk om 7:50 in de richting van Parijs. Waar hij aankomt om 10:00. Hij zal daar verwelkomd worden. En dan volgt er natuurlijk een bezoek aan de president van de Franse Republiek in het Élysée-paleis. De ambtsresidentie van de Franse president. Om 11:45 is er een ontmoeting met de autoriteiten, de burgerlijke verantwoordelijken en het corps diplomatiek eveneens in het Élysée. En om 3:00 gaat hij op bezoek bij de organisatie voor Verenigde Naties voor onderwijs, wetenschap en cultuur, UNESCO. En dat in de hoofdzetel van UNESCO in Parijs. En dan om 16:45, dat is het volgende moment in het programma van Paus Leo XIV in Frankrijk. Daar zullen wij helemaal live kunnen bij zijn. De viering van de Vespers, samen met de bisschoppen, de priesters, de diakens, de godgewijden, mannen en vrouwen en de seminaristen. In de kathedraal van de Notre-Dame de Paris. Wat zal dat een heugelijke gebeuren zijn om dat te kunnen meevolgen. Die kathedraal die nog niet zo heel lang geleden, het zijn allemaal beelden die op ons netvlies gebrand staat, letterlijk in lichterlaaien stond. Die eeuwenoude tempel van geloof, van trouw aan God en natuurlijk ook devotie tot onze lieve vrouw. We mogen zelfs zeggen dat het Franse hart in brand stond. Voor de katholieke kerk en voor de hele natie een moeilijk moment. De restauratie die is natuurlijk voltooid. En de Heilige Vader zal er dus de Vespers bidden samen met de kerk van Frankrijk. Om 9:00 s'avonds dan gaan wij aansluiten bij de prachtige jongerenwaken. Het is een waken die wordt georganiseerd in het Stade de France in Saint-Denis. Samen met ongelooflijk vele jongeren die naar daar komen om dat moment samen met de Heilige Vader te beleven. Dus dat zijn de twee momenten op vrijdag. 25 september, 16:45, de Vespers in de Notre-Dame de Paris. En om 9:00 de avondwaken, de gebedswaken met de jongeren in het Stade de France. Zaterdag dan, 26 september, dan zijn we er opnieuw bij. De Heilige Vader die begint al om 9:00 met een bezoek aan een centrum van begeleiding van mensen met sociale problemen. Het Maison Bakita. En 21:45 is er een ontmoeting in de provinciale synodezaal met de catechumenen en neofieten. Al deze zaken die je hoort op de agenda die niet worden live uitgezonden op Radio Maria, die zullen wij natuurlijk wel opnemen in onze andere programmatie. Zijn de Radio Vaticaan van de daaropvolgende maandag en donderdag. Dus ook deze ontmoetingen zal u een stuk kunnen meebeleven. Niet live, maar dan later tijdens een aflevering van Radio Vaticaan. Zaterdag zijn we om 3:00 live met de Heilige Mis. Die wordt opgedragen op de Place de la Concorde. 3:00 Heilige Mis, Place de la Concorde. Om 17:45 zal de Heilige Vader dan opnieuw in het vliegtuig stappen richting Lourdes. En om 8:20 zijn wij er ook opnieuw bij. Voor het gebedsmoment dat zal plaatsvinden bij de verschijningsgrot in Lourdes, in het heiligdom aldaar. 8:20. Opnieuw een live moment dat we met de Heilige Vader zullen kunnen beleven. Dat wat betreft dus de zaterdag. 15:00 Heilige Mis. 8:20 het gebed bij de grot in het heiligdom van Lourdes. Op zondag dan, 27 september. De paus begint om 9:00 met een ontmoeting met de bisschoppen in de hoofdzetel van de bisschoppenconferentie van Frankrijk. In de ontvangstzaal Sainte Bernadette van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Normaal gezien, op zondag, is er om 10:00 de heilige mis die we uitzenden vanuit Kortemark, bij de Zusters van Liefde. Dat zal deze zondag een beetje anders zijn. Om 11:00 kan u de heilige mis meevolgen vanuit het heiligdom van Lourdes. 11:00, heilige mis, Onze Lieve Vrouw van Lourdes, waarbij de heilige mis van 10:00 dus vervalt. We zullen die tijdstippen tussen 10 en 11 wel opvullen met indrukken van de dagen daarvoor. Enkele fragmenten die u kan beluisteren van de gebeurtenissen op vrijdag en zaterdag. Om 15:30 heeft de Heilige Vader dan een ontmoeting met de verschillende mensen die werkzaam zijn voor het heiligdom. Om 16:45 dan is er een private ontmoeting met de religieuzen van het contemplatieve leven in de Karmel van Lourdes. Om 21:00 s'avonds zijn wij opnieuw van de partij, want dan gaan wij aansluiten bij de Rozenkrans en de prachtige, bekende kaarsjesprocessie. Die zal plaatsvinden natuurlijk in het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Voor zondag 27 september dus tekent u present om 11:00 voor de heilige mis vanuit Lourdes. En om 21:00 voor het rozenkransgebed en de kaarsjesprocessie. Tot slot, maandag dan, 28 september, dan zal de Heilige Vader opnieuw vertrekken naar Metz deze keer, om 8:20 in de ochtend. Daar komt hij aan om 9:20 en om 22:00 zal hij daar een interreligieuze ontmoeting hebben en zal ook de heilige mis worden gecelebreerd. Dat is de slotmis van deze apostolische reis. Om 16:00 in de namiddag is dat, dierbare luisteraars. En op deze wijze kan u deze ook meevolgen, helemaal live, op Radio Maria. Op deze wijze zijn we er helemaal bij. En in de afleveringen van Radio Vaticaan die daarop volgen, op maandag en donderdag, hoort u dus ook nog indrukken van de andere delen die niet live worden uitgezonden op Radio Maria. Maar dat is dus gelukkig ook heel beperkt. Want we willen deze historische, apostolische reis naar Frankrijk, die ongetwijfeld prachtige audio, prachtige radio, prachtige momenten gaat opleveren, zeker zo breed mogelijk met u delen. De Heilige Vader heeft ondertussen zijn rondrit met de pausmobiel beëindigd en gaat de generale audiëntie openen.

0: De la Genèse. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Parole du Seigneur.
1: A reading from the book of Genesis. And the Lord God planted a garden in Eden, in the east, and there he put the man whom he had formed. Out of the ground, the Lord God made to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food. The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to till it and keep it. The word of the Lord.
2: Lesung aus dem Buch Genesis. Dann pflanzte Gott, der Herr, in Eden im Osten einen Garten und setzte dorthin den Menschen, den er geformt hatte. Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und köstlich zu essen. Gott, der Herr, nahm den Menschen und gab ihm seinen Wohnsitz im Garten von Eden, damit er ihn bearbeite und hüte. Wort des lebendigen Gottes.
3: Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado.
4: Uit het boek Genesis.
3: Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles.
4: Daarna legde Yahweh God een tuin aan in Eden, ergens in het oosten. En daarin plaatste hij de mens die hij geboetseerd had. Yahweh God liet uit de grond allerlei bomen opschieten, aanlokkelijk om te zien en heerlijk om van te eten. Toen bracht Yahweh God de mens in de tuin van Eden, om die te bewerken en te beheren. Woord van de Heer. Wij danken God.
5: 上主天主在伊甸东.
4: En zo, dierbare luisteraars, hoort u dus de verschillende talen weerklinken die zullen gebruikt worden tijdens deze generale audiëntie. In het bijzonder wat betreft de vertalingen en de taalgroepen die op deze wijze worden vertegenwoordigd. Dezelfde lezing uit het boek Genesis, vandaag, wordt in al deze talen voorgelezen. U hoorde zo net op de achtergrond het Chinees weerklinken. Nu volgt het Portugees. We hoorden reeds het Spaans, het Engels, het Frans en het Duits. Hierna volgt dan nog het Arabisch en het Pools. Daarna zal de Heilige Vader het woord nemen en ons een catechese geven. Zoals u weet, de Heilige Vader die is reeds geruime tijd bezig met de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie te bespreken. Een vorige keer is hij verder gegaan voor een tweede maal over de pastorale constitutie Gaudium et Spes. Ook vandaag zal hij waarschijnlijk daarmee verder gaan.
6: Waakhadha Rabbul Ilaha الإنسان وجعله

0: في جنة عدن ليفلحها ويحرسها. كلام الرب.
1: Z księgi rodzaju.
2: Enzo Horvé, het Pools weer klinken. Nadat de Heilige Vader zijn catechese heeft beëindigd, zal er steeds een korte samenvatting van de catechese worden voorgelezen in de verschillende taalgroepen. Voor het Engels en voor het Spaans zal de Heilige Vader dat zelf voor zijn rekening nemen. Voor de andere taalgroepen wordt beroep gedaan op de vertalers. We gaan luisteren naar Paus Leo XIV.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
2: Dierbare broeders en zusters, een goede morgen en van harte welkom.
3: Continuando il nostro percorso sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes.
2: Terwijl wij verder gaan met onze verkenning van de pastorale constitutie Gaudium et Spes van het Tweede Vaticaans Concilie, komen we aan bij het derde hoofdstuk van het eerste deel, met een aantrekkelijke titel: De menselijke activiteit in het universum. De kernvraag is deze: wat is de waarde van menselijke activiteit in de wereld en dus van technische, sociale en wetenschappelijke vooruitgang? We kunnen ons herinneren dat minder dan 4 jaar na het afsluiten van het concilie, in de nacht van 20 op 21 juli 1969, de mens voor het eerst voet zette op de maan. Geschapen naar het beeld en gelijkenis van God, is de mens een onderwerp van vooruitgang. Met vrijheid en intelligentie vergroot hij zijn kennis, waardoor de hele samenleving vooruit gaat. Dit zien we gemakkelijk wanneer we kijken naar de verbeteringen in de levensomstandigheden door de opeenvolging van de generaties. Het document zegt het zelf: veel goederen die de mens vroeger van hogere krachten verwachtte, verwerft hij nu door eigen initiatief en door eigen kracht. Om deze reden hebben sommige denkers technische en wetenschappelijke vooruitgang gepresenteerd als iets dat de relatie met God verzwakt, tot het punt dat God overbodig lijkt, of zelfs als tegenstander van het christelijk geloof. En deze interpretatie heeft een verandering teweeggebracht in hoe de moderne mens naar de wereld kijkt, vergeleken met eerdere tijden. Zo'n vooroordeel manifesteert zich vooral in dat deel van de westerse cultuur dat zijn referentie aan de christelijke openbaring heeft verloren. In de postchristelijke humanismen worden de mens en God ten onrechte voorgesteld als rivalen om zijn kennis, vrijheid en vooruitgang te bevestigen, zou de mens zich van God moeten emanciperen. Uiteindelijk gaat echter, door de relatie met God te ontkennen, ook de mogelijkheid verloren om de transcendente waarde van de mens te erkennen. Het is het drama van het atheïstisch humanisme, goed beschreven door een belangrijke theoloog van het Tweede Vaticaans Concilie, Henri de Lubac.
3: Het concilie desidera fornire una risposta chiara.
2: Het concilie wilde dan ook een duidelijk antwoord formuleren. Voor de gelovigen, zo zegt Gaudium et Spes, is één ding zeker: Beschouwd op zichzelf komt de individuele en collectieve menselijke activiteit, dat enorme streven waarmee mensen door de eeuwen heen proberen hun levensomstandigheden te verbeteren, overeen met de bedoelingen van God. De constitutie gaat verder. Dromen christenen er niet eens van, integendeel, om de producten van menselijk vernuft en moed tegenover de macht van God te stellen, alsof het rationele schepsel een rivaal van de schepper is. Integendeel, ze zijn er juist van overtuigd dat de overwinningen van de mensheid een teken zijn van Gods grootheid en vrucht van zijn onuitsprekelijke plan. In wezen heeft God in de handen van man en vrouw een schepping gelegd die nog in stato vie is, dat wil zeggen onderweg, in groei, zodat zij deze door hun wijsheidsvolle activiteit tot voltooiing kunnen brengen. Er is hier een belangrijke verwijzing naar het mysterie van de incarnatie. De mensheid en daarmee werk, vooruitgang en de autonomie van geschapen realiteiten wordt niet opgenomen of opgeheven door de ontmoeting met God, maar volledig aangenomen en blijft in Christus vrij en actief. Immers in hem vindt zij volledige waarheid en vrijheid. Bovendien wordt bij de eucharistische viering de vrucht van menselijk werk, voorgesteld door brood en wijn, elke dag op het altaar gelegd om te worden omgevormd tot het lichaam en bloed van Christus. Vanuit dit perspectief komt een belangrijke waarheid naar voren. Om God te ontmoeten, hoeft de mens zijn aardse bezigheden niet op te geven, maar kan hij zijn roeping voluit leven door zijn dagelijkse werk goed te doen en te heiligen. Christenen zijn, net als iedereen, betrokken bij de opbouw van de stad van de mensen, met het oog op het doel van alle dingen en de ontmoeting met God, en herinneren dit hoogste doel aan degenen met wie ze het avontuur van vooruitgang, wetenschap en leven delen. Natuurlijk moet aardse vooruitgang duidelijk worden onderscheiden van de ontwikkeling van het Rijk van Christus. Desondanks stelt het concilie dat zulke vooruitgang, voor zover het kan bijdragen aan het beter ordenen van de menselijke samenleving, van groot belang is voor het Koninkrijk van God. Alle goede vruchten van de natuur en van onze arbeid, nadat we ze op aarde hebben verspreid in de geest van de Heer en volgens zijn gebod, zullen we later opnieuw terugvinden, maar dan gezuiverd van elke vlek, verlicht en getransfigureerd. Tot slot herinneren we eraan dat om echte menselijke vooruitgang te komen, dus voor de hele mens en alle mensen, technische en wetenschappelijke vooruitgang moet worden geïnspireerd en gestuurd door liefde. Alleen op deze wijze kan het altijd worden ingezet ter bescherming van de waardigheid van de mens en de levensomstandigheden van iedereen verbeteren en vooral die van de meest kwetsbaren. Dierbare broeders en zusters, het Tweede Vaticaans Concilie nodigt ons uit om het brood van kennis en kunde te delen, zodat elke mens en elk volk zijn mogelijkheden kan ontwikkelen en wij samen met Gods hulp een betere toekomst kunnen opbouwen. De woorden van Paus Leo XIV.
4: Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux.
2: In deze nieuwe catechese over Gaudium et Spes.
4: Ils vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel.
2: En nu zal u dus horen dat iedere van deze taalgroepen de Heilige Vader eerst begroet in naam van alle aanwezigen die behoren tot die taalgroep, hem verzekeren van de gebeden, van de nabijheid, de trouw ook,
4: que vous avez apporté à cette intention.
2: Aan de paus.
4: Voici un résumé en français de la
2: en krijgt u nog een klein beetje uitleg over wat er gebeurt tegen het einde van zo'n generale audiëntie. Velen van u weten dat, want als u dat volgt, dan bent u dat natuurlijk gewoon voor hen, voor wie dit wat nieuw is. Op het einde van de generale audiëntie zullen wij samen het Paternoster al zingend bidden, met onze Vader in het Latijn, gevolgd door de apostolische zegen van Paus Leo XIV. Deze zegent daarbij ook alle voorwerpen die de pelgrims meebrengen, de religieuze voorwerpen, naar zo'n generale audiëntie.
4: Où il devrait s'émanciper.
2: En in het bijzonder de rozenkransen.
4: C'est la relation avec Dieu qui permet d'affirmer la valeur transcendante de la personne.
2: En deze zegen gaat in het bijzonder uit naar de jongeren, de ouderen, de zieken en de pasgehuwden, die ook altijd aanwezig zijn op zo'n generale audiëntie. Binnen het jaar dat u gehuwd bent, kan u in bruidskledij naar het Sint-Pietersplein gaan om zo'n generale audiëntie bij te wonen. En dan krijgt u ook een bijzondere plaats. En de mogelijkheid om de Heilige Vader te begroeten.
4: Appelé à vivre pleinement sa vocation en sanctifiant son travail quotidien et à mieux ordonner la société humaine en vue du royaume de Dieu.
2: We gaan luisteren naar de begroeting aan de Franstaligen door Paus Leo XIV in het Italiaans.
3: Saluto i pellegrini di lingua francese, in particolare il gruppo di pellegrini provenienti dalla Francia. Le suore di San Paolo di Chartres e il gruppo Réseau du Cœur di Haiti. Il Concilio Vaticano II ci invita a condividere il pane del sapere e del saper fare. Sviluppate generosamente il vostro potenziale affinché insieme possiamo costruire con l'aiuto di Dio un futuro migliore. Dio vi benedica.
2: Ik begroet van harte de Franstalige pelgrims, in het bijzonder de groep pelgrims afkomstig uit Frankrijk, de zusters van Sint Paulus van Chartres en de groep Réseau du Cœur uit Haiti. Het Tweede Vaticaans Concilie nodigt ons uit om het brood van weten en kunnen te delen. Ontwikkel jullie talenten gul, zodat wij samen met Gods hulp een betere toekomst kunnen opbouwen. Mogen God jullie zegenen. Ja, we horen hier de Heilige Vader dus de Franstalige pelgrims in het Italiaans toespreken. Maar we mogen verwachten tijdens de apostolische reis die er aankomt, dus van 25 tot 28 september naar Frankrijk, dat de Heilige Vader Frans zal spreken. We hebben hem al eerder in verschillende talen mogen horen, waaronder ook het Frans, toen hij de apostolische reis naar Afrika ondernam, onder meer. En dus de Franstaligen en de Fransen zullen het geluk hebben om in hun eigen taal de Heilige Vader te kunnen horen. Dat is toch hetgene wat we voorspellen. De Heilige Vader die gaat nu zelf in het Engels een samenvatting geven van zijn eigen catechese. Neemt daarna het woord opnieuw om de Engelstalige pelgrims te begroeten. Daar ook gaan we zo meteen naar luisteren.
3: Advances in science and technology in the past century have led some to assume that belief in God is now obsolete and that true human autonomy can be affirmed only by emancipation from God. The Council Fathers emphasized, on the contrary, that the achievements of the human race are a sign of God's greatness and the fulfillment of His mysterious design. Indeed, far from inhibiting believers from being engaged in human activity, the gospel message compels us to contribute to authentic human flourishing through our involvement in society. Let us carry out our daily activities with true charity, offering our work to the Lord both as a means for personal sanctification and as an expression of our desire ever more fully to bring about God's kingdom, especially through pursuing the common good, caring for the needy, and defending human dignity. I greet all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly the groups from England, Ireland, Denmark, Norway, Malta, Tanzania, Australia, Hong Kong, India, Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam, and the United States of America. Tomorrow, in St. Louis, Missouri, Venerable Fulton Sheen will be beatified. May the example and intercession of this holy bishop, known for his evangelizing work through the media, inspire many others likewise to find new ways of spreading the gospel message with joyful enthusiasm. Upon all of you and your families, I invoke the peace and joy of our Lord Jesus Christ. God bless you.
2: Ik begroet alle Engels sprekende pelgrims en bezoekers die deelnemen aan de audiëntie van vandaag. In het bijzonder de groepen uit Engeland, Vater, Ierland, Denemarken, Noorwegen, Malta, Tanzania, Australië, Hongkong, India, Maleisië, Singapore, Thailand, Vietnam en de Verenigde Staten van Amerika. Morgen in St. Louis, Missouri, zal de eerbiedwaardige Fulton Sheen zalig worden verklaard. Mogen het voorbeeld en de voorspraak van deze heilige bisschop, bekend om zijn evangeliserende werk via de media, velen inspireren om op dezelfde wijze nieuwe manieren te vinden om de boodschap van het evangelie met vreugdevol enthousiasme te verspreiden. Over jullie allen en jullie families roep ik de vrede en de vreugde van onze Heer Jezus Christus af. God zegene jullie. Ja, verwijzing dus naar de zaligverklaring van Monsignor Fulton Sheen. Als u hem niet kent en u bent een beetje vertrouwd met YouTube, dan is het echt de moeite om de man even te gaan opzoeken. Hij was regelmatig te zien op televisie, vooral ook op EWTN. Vele Amerikanen zijn groot geworden, zeg maar, met zijn catechesis, waaronder ook paus Leo XIV, die zelf ook regelmatig naar Monsignor Fulton Sheen keek op televisie. Je moet het u voorstellen, een bisschop in vol ornaat, met een beetje theatraliteit, daar had hij ook echt wel gevoel voor. Met fantastische catecheses waarvan velen nog steeds te beluisteren, te bekijken zijn op YouTube. Dus als u wil kennis maken met deze binnenkort zalige, verklaarde bisschop, dan kan u dat doen op die wijze.
3: I pellegrini di lingua tedesca, in particolare numerosi gruppi scolastici in viaggio di studio. Questa esperienza da città eterna vi sproni a conoscere sempre meglio i tesori della nostra cultura e storia cristiana, che non appartengono soltanto al passato, ma possono anche ispirare il futuro. Dio vi benedica.
2: Ik begroet van harte de Duitsstalige pelgrims en in bijzonder de talrijke schoolgroepen op studiereis.
4: Insbesondere die zahlreichen Schulgruppen auf Studienreise.
2: Mogen deze ervaring van de eeuwige stad jullie aanzetten om de schatten van onze christelijke cultuur en geschiedenis steeds beter te leren kennen die niet enkel tot het verleden behoren, maar ook de toekomst kunnen inspireren. Mogen God u allen zegenen.
4: God zegne euch.

Zo mochten wij er weer helemaal bij zijn bij de generale audiëntie van Paus Leo de 14e. Die dus werd gehouden op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Heel wat bisschoppen aanwezig, die zullen nu de Heilige Vader begroeten. Ik zie ook een kardinaal. Die krijgen natuurlijk eerst de mogelijkheid om de Heilige Vader even te begroeten. Gevolgd door de aartsbisschoppen en bisschoppen. Waarbij ongetwijfeld een van hen Monseigneur Niccolo Anselmi is, de bisschop van Rimini. Zo, dierbare luisteraars, u heeft het ondertussen uitgebreid kunnen vernemen. We gaan dus de apostolische reis van Paus Leo de 14e naar Frankrijk op de voet volgen. Heel wat live momenten die u gaat kunnen beleven op Radio Maria. Het eerste moment dat er aankomt is op vrijdag 25 september om 16:45. Dan gaan wij de Vespers bidden samen met de Heilige Vader en de bisschoppen, de priesters, diakens, godgewijde mannen en vrouwen en seminaristen. En natuurlijk ook de vele andere gelovigen die zullen aansluiten in de kathedraal van de Notre-Dame de Paris. Om 21:00 s'avonds is er die prachtige gebedswaken met de jongeren in het Stade de France. Ook dat volgen we helemaal live. Verder kan u dus het volledige schema van de live momenten die u op Radio Maria kan meemaken terugvinden op onze website www.radiomaria.be. U kan er niet naast kijken. Een mooie banner die u op onze hoofdpagina kan terugvinden. En daar kan u op klikken en dan komt u terecht bij de volledige programmatie. Het is zeker ook begrijpelijk dat velen van u misschien ook beelden willen zien van dit gebeuren. Wel, u kan beide gemakkelijk combineren. U kan gerust bijvoorbeeld de Vaticaanse media openzetten. U zet daar het geluid van de computer af en u zet Radio Maria op. En dan heeft u eigenlijk beide mogelijkheden om toch in het Nederlands ook de nodige duiding af en toe, maar ook zeer zeker de vertaling te krijgen van onder meer de gebeden en de lezingen die zullen te horen zijn tijdens deze momenten. We kijken er naar uit samen met u deze apostolische reis te mogen volgen en meemaken. En we bidden er natuurlijk ook samen voor. Voor het welslagen ervan. Zo, dierbare luisteraars. Voor ons is het tijd om er tussenuit te gaan. Althans, voor nu. De verhalen van Sint-Jozef die komen eraan. Op deze dag, die natuurlijk gewijd is aan deze grote heilige. Gevolgd door het middaggebed. Dat is allemaal voor datgene wat hierop volgt. Van harte dank voor het luisteren. En graag tot een volgende gelegenheid.

Hans Dole, houtsnijder uit Neurenberg, in het begin van de 18e eeuw, was niet zomaar een kunstenaar. Hij was een christelijk kunstenaar. Zijn vrouw Gretchen had een zeer bijzondere verering voor Sint-Jozef, patroonheilige van de houtbewerkers van de Pegnitzvallei. Ze had Hans gevraagd voor haar een beeld te maken van haar lievelingsheilige. Sint-Jozef werd afgebeeld met het kind Jezus aan zijn hand. En in een zegenend gebaar strekt hij de hand uit over allen die voor hem knielen. De kleine Frits, 12 jaar oud, hielp zijn vader bij het vervaardigen van het beeld en nooit werd een mooier werkstuk door de beeldhouwer afgeleverd. Iedere avond bad het gezin voor het beeld dat een ereplaats had boven de haard. Op een dag toen Frits naar München zou vertrekken om er het houtsnijdersvak te leren, werd zijn vader ziek. De jongen moest dus vervanging zoeken voor zijn vader. Het gezin was diep bedroefd. Op een nacht echter, toen Hans veel pijn had, werd de kamer plots hel verlicht en een statige man met aan de hand een mooi blond jongetje trad binnen. Zij namen het houtsnijdersgereedschap en gingen aan de slag om het werk af te maken waarmee hij al begonnen was. De werklieden straalden ze veel waardigheid uit, hun blik was zo zacht en hun werk zo geruisloos dat Hans niet angstig was, maar hen in stilte bewonderde. Overigens kwamen de man en het kind hem vaak bekend voor. Hij zag hoe zij de slapende kinderen naderden, hen aanraakten en hun hand uitstrekten naar hemzelf en zijn vrouw. Vervolgens verlichtten ze de kamer als zonnestralen en verdwenen. Het ochtendgloren brak aan. Hans richtte zich op, zijn hoofd voelde helder en bevrijd aan en toen hij zich uittrekte, waren zijn armen ontspannen. Gretchen, zei hij, ik ben genezen. De kinderen kwamen blij aangelopen en hij liep met hen naar de werkplaats. De werkstukken die 2 weken onaangeroerd waren blijven liggen, waren tot in de perfectie voltooid. Droomde hij? Maar nee, hij was wel degelijk genezen. En het werk was inderdaad klaar. Hans knielde met zijn gezin devoot voor het heilige beeld neer. Hij herkende duidelijk de gelaatstrekken van de man en het kind en vertelde zijn visioen. Hij weende van vreugde en werd vervuld van dankbaarheid. Het heilige beeld werd verguld en in het gezin bewaard als de kostbaarste schat van het huis.

Een ijzige wind waait over het Great Slave Lake in het noorden van Canada en huilt woedend rond de missienederzetting Sint-Josef. Maar de 100 Indiaanjongens in het weeshuis van de Oblaten bekommeren zich er niet om. Ze zijn gewend aan koude en storm. Meer dan het geraas van de elementen plaagt hen het knorren van hun maag. In die dagen van maart 1917 leidt men op de nederzetting de hoogste nood. De visvangst in de herfst was slecht, de jacht op de rendieren te vergeefs, daar de herten uit de streek weggetrokken waren. De arme zusters wisten niet meer waarmee ze de honger van de kinderen moesten stillen. 'S avonds zitten de jongens in de eetzaal en verslinden gulzig de stukjes vlees die de zusters hun voorzetten. 'Waarom vangen de broeders niet meer wild?' bromt er een, die zijn portie reeds op heeft, maar nog niet voldaan is. 'Dat is niet de schuld van de broeders,' antwoordt pater Duport. 'Het is jullie eigen schuld dat de potten leeg zijn.' 'Onze schuld, hoezo?' vraagt de kleine indiaan verwonderd. 'Ja, jullie schuld. En ik ben zeer boos op jullie. Waarom bidden jullie niet met grotere ijver tot de heilige Jozef, onze patroon? Menen jullie dat hij je honger zou laten lijden als je hem wat luider zou aanroepen? De kinderen beloven het verzuimde te herstellen en uit alle kracht tot de heilige Jozef te bidden. Wat denkt u? Hoeveel rendieren hebben we nodig om de hongersnood de baas te worden? Vraagt de priester aan zuster overste. 100 rendieren en geen één minder, antwoordt de zuster zonder aarzelen. Dan moet de heilige Jozef ons 100 rendieren verschaffen. Ik ben ervan overtuigd dat hij het gebed van de kinderen verhoort. Morgen beginnen we een novene. De 9e dag van dit grote gebed roept de overste 2 indianen van de stam der gele messen, de jagers van de nederzetting, en beveelt: span onmiddellijk de honden aan en ga op jacht. Jullie moeten 100 rendieren schieten. Rendieren? Er bestaan geen rendieren meer, schudden de jagers het hoofd. Niet één zullen we kunnen afschieten, pater. Geen grapjes en vertrek nu maar. De kinderen lijden honger. De grote geest heeft de witte vader het hoofd in de war gebracht, zeggen de gele messen, terwijl ze de honden voor de sleden spannen. We zullen zelfs nog niet eens een staart van een rendier zien. Maar het gebeurt. Enkele mijlen van het klooster vandaan stoten ze op een reusachtige kudde die over het toegevroren meer trekt. De indianen leggen het geweer aan en knallen erop los. 103 rendieren blijven achter. Ijlings laden ze hun sleden en keren naar het klooster terug, waar ze door de kinderen met vreugdekreten ontvangen worden. 100 hebben we er besteld. 3 heeft de heilige Jozef ons er nog bijgegeven, stellen ze tevreden vast. Nu is alle nood een einde. Voor de eerste maal sedert weken leggen de jongens zich met hun volle maag te slapen, nadat ze de heilige Jozef tevoren uit de grond van hun hart voor dit wonder van barmhartigheid gedankt hebben.

Pater de Barry vertelt dat een vrome kloosterzuster gekweld werd door hinderlijke en hevige bekoringen, vooral tijdens het gebed. Dit verontrustte haar des te meer omdat als gevolg van deze bekoringen angst en wantrouwen haar vervulden en ze zich inbeelde dat ze nooit deze kostbare vrijheid van geest zou kunnen bereiken, die in deze wereld het hemels erfdeel is van de kinderen Gods. In haar nood nam ze haar toevlucht tot Maria, haar goede moeder, om de rust en de vrede des harten terug te vinden. O heilige maagd, zo sprak ze tot haar, als u zelf van oordeel bent dat u mij deze genade niet kunt geven, wil mij dan toch onder de heiligen die u het dienstbaarst zijn, tenminste een patroon aanwijzen tot wie ik me vertrouwen en met succes mijn toevlucht kan nemen. Nauwelijks had ze dit gebed beëindigd, of ze voelde zich door troost overstroomd. Sint Jozef bleek in haar innerlijke aanschouwing de heilige te zijn die het meest door de heilige maagd werd bemind, zowel als echtgenoot als omwille van zijn voortreffelijke deugden. Zonder ook nog maar één moment te aarzelen vertrouwde ze zich toe aan deze verheven beschermer. En Sint Jozef liet haar ogenblikkelijk de krachtdadigheid van zijn voorspraak voelen door haar van haar zorgen te bevrijden. Vanaf dat tijdstip nam ze haar toevlucht tot de verheven echtgenoot van de maagd Maria, zodra ze door de duivel werd aangevallen, en herkreeg ze onmiddellijk de vrede des harten en de vrijheid om in alle rust met God te kunnen spreken.

Hier volgt een brief van 17 februari 1991, geschreven aan de overste van een klooster die men niet zonder belangstelling zal lezen en die in ons het vertrouwen in Sint-Jozef, de roemrijke afstammeling van David, zal vermeerderen. Eerwaarde pater, zou u alstublieft de goedheid willen nemen om een heilige mis te laten opdragen in dankzegging ter ere van Sint-Jozef? Mijn oudste zoon Jan heeft het aan deze goede vader te danken dat hij zijn werk heeft mogen behouden, dat geduchte tegenstanders hem dreigden te ontnemen. Jan is verantwoordelijk voor de boekenafdeling van een groot warenhuis. Omdat hij weigerde elk obscene, occulte of verwerpelijke literatuur te verkopen, gaf men hem de keuze: of geen censuur, of geen werk. Wij hebben vurig tot Sint-Jozef gebeden. Resultaat? De volgende morgen betoonden de personen in kwestie aan Jan hun oprechte spijt en vroegen hem te blijven. Het is wonderbaarlijk, gezien de wanhopige situatie. Mag ik u tevens een heilige mis vragen voor de slachtoffers van de bombardementen in het Midden-Oosten, vooral in Bagdad? Met vriendelijke groeten.

Het was in Brazilië. Een jonge man was zonder voldoende roeping priester geworden bij de Benedictijnen, trad echter uit en leidde een liederlijk leven. Zijn medebroeders wisten niet meer waar hij zich ophield. Op zekere dag werd de prior van het Benedictijnenklooster door een vreemde man tot een onbekende stervende geroepen. Lang begeleidde de bode de priester, tot hij in een vreemde omgeving voor een huis bleef staan en plotseling verdween. De pater had moeite om in het huis binnen te komen. De vrouw des huizes verklaarde dat er geen stervende was. Doch de pater geloofde door God geroepen te zijn en gaf niet op. Uiteindelijk werd hij binnengelaten. Hij vond er een zieke die echter niet om een geestelijke gevraagd had. Toen de pater hem vertelde waarom hij gekomen was, werkte de genade machtig in de zieke en hij sprak: "De heilige Jozef wil me duidelijk redden. Daarom moet u weten, ik ben de voormalige pater Benedictijn. Niettegenstaande mijn zondig leven heb ik nooit nagelaten dagelijks de heilige Jozef met een onze vader om een zalige dood te bidden. Hierna ontving hij rouwmoedig de laatste sacramenten en stierf, verzoend met God."

0: ben katholiek gedoopt. Maar ik was jarenlang geen kerk meer binnengegaan en bekommerde mij niet meer om de godsdienst. Toen ik trouwde, probeerde mijn vrouw me op de rechte weg terug te brengen. Maar dat kwam slecht bij me aan. Voor mij was religie een afgedane zaak. Basta. Zo verstreken jaren. Op zekere avond zei mijn vrouw, met besliste stem, Willem, morgen ga je met mij mee naar de heilige mis. Oh nee, antwoordde ik, rustig en kordaat. Op die manier praten we nog lang heen en weer. Anna bleef steeds vastberaden en kalm. Ik daarentegen werd geleidelijk aan woedend en nerveus en beklemtoonde met krachttermen dat ik geen voet op de kerktrappen zou zetten. Toen ik, uit trots, eerst lang na mijn vrouw ging slapen, was ik helemaal opgewonden en kon de slaap niet vatten. Eerst tegen de morgen sluimerde ik in. Daar werd ik opeens gewekt. Mijn vrouw stond aan mijn bed. Willem, het is tijd voor de mis. Sta op, anders komen we te laat.
1: Wat denk je wel, ik ga niet naar de mis.
0: Toch wel, je zult gaan. En daarmee ging ze voort. Ik wilde verder slapen, maar het lukte me niet. Nadat ik in mijn bed steeds maar had liggen woelen, stond ik mismoedig op om een wandeling in de frisse lucht te maken. Doelloos liep ik door de omgeving en stond plots voor de katholieke kerk. Binnengaan, oh nee, de triomf van mijn vrouw zou te groot zijn. Dus ging ik voorbij en slenderde doelloos verder. En dit keer, ik weet niet hoe het gebeurde, moest ik mij overgeven. Zonder te overleggen wat ik deed, ging ik binnen regelrecht naar een biechtstoel. Gelukkig liet de priester mij niet lang de tijd om uitvluchten en verontschuldigingen te zoeken. Mijn vriend, nu gaat u uw biecht spreken, want God heeft u naar hier geleid en ik zal u helpen. Zo legde ik een goede biecht af en ontving vervolgens de heilige communie. Ik voelde een geluk in mijn hart dat mij vroeger onbekend was. Mijn vrouw had het hele verloop gevolgd. Toen ik thuis kwam, viel ze me vol vreugde om de hals en zei heel bescheiden en nederig, Willem, ik wist dat je zou komen. Hoe kon jij dat weten? Ik heb een noveen tot de heilige Jozef gedaan. Wat moet ik daar nog aan toevoegen? Eén ding was me duidelijk. Ik moest weer een betere katholiek worden. Maar niet meer langs omwegen, zoals bij de biecht, maar direct onder de vaderlijke bescherming van de heilige Jozef.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 12 uur geworden. Wij bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
3: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
3: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
3: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: En laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
3: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En bidden wij dan samen het middaggebed van de kerk, beste luisteraars, op deze dag waar wij de heilige Pius van Pietrelcina gedenken. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 758. Gevolgd door de psalmen, bladzijde 828. En de korte schriftlezing vindt u terug op bladzijde 830. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voor goed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid.
2: Gij zijt lofwaardig, Heer, leer mij uw beschikkingen kennen.
1: Hoe houdt men van jongs af zijn weg onbedorven? Door acht te slaan op uw woord.
2: Met heel mijn hart richt ik mij tot u. Laat mij niet afwijken van uw geboden.
1: Uw uitspraken berg ik diep in mijn hart, om niet tegen u te misdoen.
2: Gij zijt lofwaardig, Heer. Leer mij uw beschikkingen kennen.
1: Mijn lippen verkondigen allerwegen wat door uw mond is bepaald.
2: Mijn vreugde vind ik in wat gij verordent. Dat is mijn rijkste bezit.
1: Ik houd uw bevelen altijd voor ogen en let op de weg die gij wijst.
2: Wat gij hebt beschikt is mij welkom. Uw woorden vergeet ik nooit.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Gij zijt lofwaardig, Heer, leer mij uw beschikkingen kennen.
2: Heer, standvastig volg ik het pad van de wet.
1: Luister, Heer, want mijn zaak is rechtvaardig. Let op mijn luid geroep.
2: Wil mijn gebed dan horen. Mijn lippen bedriegen u niet.
1: Mijn oordeel verwacht ik van u. Uw ogen zien wat mij toekomt.
2: Zie in mijn hart, ga mij na in de nacht, of stel mij met vuur op de proef. Gij vindt geen onrecht in mij.
1: Mijn mond zondigt niet wat de mensen ook doen. Ik let op het woord van uw lippen.
2: Standvastig volg ik het pad van de wet. Mijn voet struikelt niet op uw wegen.
1: Nu roep ik u aan, want gij zult mij verhoren. Wend dus uw oor naar mij, hoor naar mijn stem.
2: Toon mij de grootheid van uw erbarmen. Redder van ieder die vlucht in uw hand.
1: Beschut mij als uw oogappel, Heer. Dek mij met de schaduw van uw vleugels. Voor zondaars die mij geweld aandoen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Heer,
1: standvastig volg ik het pad van de wet. Kom Heer,
2: en bescherm mij.
1: Mijn tegenstanders omsingelen mij. Zij hebben hun lompe harten gesloten en spreken verwaande taal.
2: Nu sluipen zij aan en omringen mij. Zij loeren erop mij ten val te brengen.
1: Zij zijn als een leeuw die aast op zijn prooi. Een leeuwenwelp die stil op de loer ligt.
2: Kom, Heer, houd hem tegen en werp hem neer. Bescherm met uw speer mij tegen de zondaar.
1: Uw hand verlosse mij van die mensen die met hun lot niet tevreden zijn.
2: Verzadig hen maar met uw aardse schatten, zodat hun zonen genoeg ervan krijgen. Hun kinderen erven wat overschiet.
1: Laat mij in gerechtigheid u aanschouwen. Uw aanblik verzadigt mij als ik ontwaak.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Kom Heer, en bescherm mij.
2: Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Hij die u geroepen heeft, is heilig. Wees heilig zoals hij, in heel uw gedrag. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Bekleed uw priesters met gerechtigheid.
1: Laat uw heiligen dansen van vreugde. En laat ons bidden. Almachtige en barmhartige God, op het midden van de dag laat gij ons op adem komen. Wij bidden u, zie welwillend naar het werk dat wij begonnen zijn en vul onze tekorten aan. Laat aan het eind van deze dag onze arbeid u welgevallig zijn. Door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
1: Loven wij de Heer.
2: Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Een goedemiddag, beste luisteraars. U bent nu verbonden met de gemeenschap Moeder van Vrede vanuit de Abdijkerk in Gistel. En wij zullen samen met jullie de rozenkrans bidden en de droevige mysteries overwegen. En op de gedachtenis van de heilige Pater Pio zullen wij dit doen aan de hand van enkele overwegingen van hem. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Ik geef ons geschieden onze dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Ik groet u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, Maria, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons aan de zondaars, nu en in het uur van onze dood.
1: Eer aan de Vader, de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie, de doodstrijd van Jezus in de Hof van Olijven, vrucht het berouw over onze zonden. Zoek geen troost bij de mensen. Welke troost kunnen zij u geven? Ga naar het tabernakel en stort uw hart uit voor Jezus. Daar zult gij troost vinden. Heilige Pater Pio, gij hebt met de hulp van de Heer Jezus kunnen weerstaan aan de bekoringen van de duivel. Spreek voor ons ten beste bij God, zodat wij met uw hulp de kracht krijgen om te weerstaan aan de zonde en het geloof bewaren tot aan de dood. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons

0: vergeven ons dagelijks brood en vergeef ons zonden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, binnen het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwige eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, bekoed ons voor het vuur van de hel, breng ons naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest zonden hebben.
2: Het tweede droevige mysterie, de geesteling van Jezus. Vrucht, de liefde tot de boetvaardigheid. Het leven van een christen is niets anders dan een voortdurende strijd tegen zichzelf en ontplooit zich slechts ten koste van het lijden. Heilige Pater Pio, gij die de zieken meer hebt liefgehad dan uzelf, omdat gij in hen het beeld van de lijdende Christus zag. Gij die wonderen hebt bekomen van genezing naar lichaam en ziel, spreek voor ons ten beste bij God, opdat alle zieken door de voorspraak van de Maagd Maria genezing bekomen en een overvloed aan genade ontvangen en de Heer loven tot in eeuwigheid. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, Uw wil geschied op aard als in de hemel.
0: Vergeef ons, Heer, ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid
0: voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd. En de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
4: Het derde droevige mysterie, de doornenkroning van Jezus, vrucht het versterven van onze eigen liefde. Let op dat gij u nooit door uw geestelijke zwakheden laat ontmoedigen. Als God u in enkele fouten laat vallen, dan doet hij dit niet om je te verlaten, maar om u te laten groeien en in de toekomst waakzamer te laten zijn. Heilige Pater Pio, gij die zoveel van uw engelbewaarder hebt gehouden, hij was uw gids, verdediger en boodschapper. Spreek voor ons ten beste bij God, zodat wij leren onze toevlucht te nemen tot onze bewaarengel, die gedurende ons leven ons kan bemoedigen om het goede te doen en het kwade te vermijden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
4: Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arm zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En de zegen is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
4: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, vergoed ons voor het vuur van de hel. Breng alles naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
5: Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis, vrucht het geduldig dragen van ons eigen kruis. Het kruis zal je niet verpletteren. Wanneer de last te zwaar lijkt, zal juist de kracht van het kruis je oprichten. Heilige Pater Pio, Gij die de wonden van onze Heer Jezus Christus ontvangen hebt en zijn kruis voor ons gedragen. Gij hebt alle lichamelijke en moreel lijden op u genomen. Uw lichaam en ziel verkeerden in een voortdurende toestand van het martelaarschap. Spreek voor ons ten beste bij God, opdat wij geduldig de kleine en grote kruisen van het leven dragen en van elke beproeving een brug naar de hemel maken. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk kom, uw wil geschieden op aarde als in de hemel.
0: Geef ons ieder ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria,
0: Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood.
5: Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Glorie zij de Vader, de Zoon, de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
5: O goede Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, vergoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
6: Vijfde droevige mysterie, Jezus sterft op het kruis. Vrucht de liefde tot Jezus en Maria. Klamp je, zoals de heilige maagd Maria, aan het kruis van Jezus vast, en je zal niet zonder troost blijven. Laten we steeds de wil van God vervullen en zeggen we altijd ja aan God, zoals Maria. Heilige Pater Pio, gij die de maagd Maria zeer genegen waart en dagelijks zeer veel genade en troost van haar hebt ontvangen, spreek bij Maria voor ons ten beste. Leg met zachtheid onze zonden en onze gebeden in haar handen, opdat, zoals eens in Cana, haar zoon naar zijn moeder luistert en onze gebeden verhoort. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
7: Geef ons onze dagelijkse brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons aan onze zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons aan onze zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, bid voor ons aan onze zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons aan onze zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Ere aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
7: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
8: O mijn goede Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.

0: Maria, koningin van de vrede,
1: bid voor ons.
0: Moeder van vrede,
1: bid voor ons.
0: Heilige God de Lieve,
1: bid voor ons.
0: Heilige Pater Pio,
1: bid voor ons.
0: U kon luisteren naar de Rozenkransen droevige mysteries, begeleid met overwegingen van de heilige Pater Pio. Geloofd zij Jezus Christus.
1: Amen.
0: Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Radio Maria.
1: Onderweg. Openhartige gesprekken met mensen op hun levensweg. Een programma van Radio Maria, u gebracht door

0: Het klinkt als een cliché, maar we bevinden ons allemaal ergens op de weg van de wieg naar het graf. Een levenspad met mooie momenten, maar ook met stevige uitdagingen. Soms een brede baan, soms een duister kronkelpad. In de reeks Onderweg ga ik op stap met mensen die een openhartige blik tonen achter de schermen van hun leven. Een verrassend verhaal rond geloof, hoop en liefde.
1: Dag Kenji.
2: Hoe gaat het, meneer?
1: Ça va. En met jou?
2: Ook
1: goed. Je kent ons wekelijkse minuutje, hè? Babyfrietje, mayonaise, twee vleeskroketten en een slaatje. As usual.
0: Op vrijdagmiddag, eens in de twee weken, stapt Fred Mansuur binnen in wat hij de beste frituur van Hasselt noemt. Iedere keer doet hij dezelfde bestelling, al is die vreemd genoeg niet voor hemzelf.
1: Nee, die doen we voor Piet. En Piet is al heel lang een goede vriend uit een oudere generatie, maar toch. En die is de laatste jaren heel snel achteruit aan het gaan, omwille van multiple sclerose. En dat is wel heel moeilijk om te zien hoe iemand waar ik 10, 15 jaar geleden nog gewoon mee in de auto stapte om iets leuks te gaan doen, die dan in een rolstoel terechtkomt, dan nog een beetje beweeglijk is vanuit die rolstoel en nu sinds 4, 5 jaar gewoon vastgekluisterd ligt aan zijn bed. Maar wel een prachtige man met een prachtige geschiedenis.
3: Maar die woont niet meer thuis dan? Hè?
1: Nee, die woont sinds heel wat jaren in een verzorgingstehuis waar eerst zijn zus voor hem zorgde, maar die is te vroeg overleden. En nu heeft hij ook in de buurt helemaal geen familie meer.
3: Een verzorgingstehuis, zeg je? Dan krijgt hij toch zijn eten?
1: Ja, maar hij vindt dat niet lekker. Dus hij zorgt niet goed voor zichzelf. Hij laat ook niet voor zichzelf zorgen. Daar is hij te koppig voor. Wat eigenlijk wel mooi is. Maar als je dan eens met een frietje binnenkomt en die geur komt de kamer binnen, dan zie je hem genieten. En dat is voor mij ook genieten. Voor mij is dat een rustuurtje. Ik kom binnen, daar is het stil, daar is het rustig. Mijn telefoon staat even op mute. Niemand stoort. En genieten van een frietje in de stilte. Met iemand die heel dierbaar is. Dat is heel speciaal. Ja. Ik zeg ook altijd tegen Piet dat ik heel dankbaar ben dat ik daar gewoon eventjes mag zijn. Ja. Ik zou dat veel meer moeten doen. Gewoon stilzitten. Dankjewel, Kenji. Ja, ook. Zeker. Salutjes.
0: Voordat Fred met de friet naar Piet gaat, wil ik eerst ontdekken wie hij eigenlijk is. Daarvoor maken we een tussenstop aan zijn ouderlijk huis. Freds vader is geboren en getogen in Hasselt, maar dan wel in een Nederlandse stad met dezelfde naam. In zijn jonge jaren trok hij naar Vlaanderen, waar hij en zijn vrouw zich al zo'n halve eeuw thuis voelen.
1: Naar mijn ouders en mijn zus. Die hebben deze morgen mijn zus opgehaald van het tehuis waar ze woont.
4: Je zus woont al een tijd niet meer thuis?
1: Die woont al een hele tijd niet meer thuis, inderdaad. Ja, het is voor mijn ouders onhaalbaar gebleven. Naar ouderdom, maar ook naar achteruitgang van mijn zus. En hij heeft zijn tijdje bij één dagcentrum geweest, dan bij een 24 uur. En nu sinds kort in een zwaardere verzorging terechtgekomen.
4: Jij komt vaak bij je ouders?
1: Niet vaak genoeg. Is dat duidelijk? Ik zou liever vaker willen komen. Ja, ik denk dat ze dat ook wel weten.
4: En draag je dan op een of andere manier nog bij aan de zorg voor je zus of niet?
1: Op dit moment minder dan vroeger. Ja. Maar we proberen regelmatig op bezoek te gaan. Maar je kunt heel weinig doen, hè. Als iemand lichamelijk bijna 50 is en in haar geest bijna 3 is en sterk achteruit gaat, sterk dementerend is, afwezig is. Maar dan moeten wij juist meer aanwezig zijn, hè.
4: Maar wat kun je betekenen?
1: Gewoon aanwezig zijn. Daarnaast zitten. Een hand geven. Meer gaat niet.
4: Hoeft ook niet.
5: Nee, maar dat is wel voor de meeste mensen heel ongemakkelijk. Wat moet ik zeggen, wat moet ik doen? Je moet niks zeggen, je moet niks doen. Gewoon ernaast zitten, er zijn.
4: En dat gaan we nu ook doen?
5: Ik ben heel benieuwd. Ik kan alle kanten opgaan. Ik kan heel emotioneel zijn. Niet in de positieve zin. Het kan ook heel gezellig zijn. You never know.
4: We gaan zien.
5: Ja.
6: Kom binnen. Zet u.
7: Ja.
6: Een tas koffie?
4: Ja, is goed.
6: Ja. Fred ook? Zwart of met melk? Zoals Johanny. Ze heeft een kaartje vast. Ze heeft een oom en tante die elke maand een kaartje tekent voor haar.
8: Johanny, vind je dat mooi? Ja, dat zijn de kaboutertjes, hè?
9: Ja.
8: Dat hebben we helemaal niet gedaan.
9: Papa.
6: Johanny heeft syndroom van Down. Heeft last met epilepsieaanvallen. Is autist. Ja, het is een samen... Van alles heeft ze eigenlijk, hè. Dus, maar ze is geboren als anderhalve kilo. En ik weet dat die kinderarts in Boom... Wij woonden toen de tijd bij Boom. Die zei tegen ons... Jullie moeten geen geboortekaartjes maken... want anders moet je een rouwkaartje erachteraan sturen... want het kind heeft geen overlevingskansen. Na een tijdje was het... het kind zal misschien 3 maand worden. Toen was het... Misschien moeten jullie het kind afstaan... dat het naar een kinderhuis gaat, want... Dit gaat een drama voor jullie als gezin worden. Je hebt een gezond kind. En die gaat niet de aandacht krijgen die hij nodig heeft... als je dit kind bij jullie thuis houdt. Nou, en nu zie je, ze is nu 48. En we zijn er heel dankbaar mee. Hè. We hebben natuurlijk onze zorgen, ons verdriet ervan gehad. Maar we mogen ook ervaren dat Johanny toch heel veel... toch ook wel heel veel vreugde heeft gegeven.
4: Was het een drama, zoals de dokter zei?
6: In het begin wel. Voor mij was het in het begin van... God, waar ben je? God, hoe kan het nu dat je ons een kind geeft... waar we zoveel zorgen mee gaan hebben? Dat was moeilijk. Mijn vrouw ging wandelen bij ons in de straat. In Hemiksen woonden wij toen. En ik weet, de vrouw van de burgemeester... die keek bij mijn vrouw in de kinderwagen. En van, hey, wat heb jij voor een kind... Ik zou me schamen als ik zo'n kind had. Weet je, zulke opmerkingen kreeg je... dat is nu natuurlijk 48 jaar geleden... kreeg je veel van zulke opmerkingen. En dan zat je elke keer van... hoe moet ik daarmee omgaan?
8: Het is en blijft je kind. Dus je gaat toch verder. Ja, en als van die opmerkingen... die leg je gauw naast je neer... want dan denk je, daar klopt niks van. Want het is een schat van een kind.
4: Hoe ver heeft dat gewogen op de andere kinderen in het gezin?
6: Ja... Ik weet niet hoe Fred het ervaren heeft, hè? Maar ik denk... juist door ons Johanny, doordat Fred daarmee opgroeide... is hij toen de tijd, toen hij student was, is hij in Leuven bezig gegaan met erfelijkheid... Hè? Met de DNA, met chromosomen en alles. En ik denk dat een heel deel het onze kinderen gevormd heeft... naar waar ze nu mee bezig zijn eigenlijk, met... met handen en voeten laten zien in deze maatschappij... wat het is om christen te zijn. Het heeft hun gestimuleerd, het heeft hun nadoen denken... het heeft hun in beweging gebracht voor anderen met zorgen. Ik weet niet wat hij zelf zal zeggen... maar ik denk niet dat ze zullen zeggen dat ze het als negatief ervaren.
10: Na deze introductie trekken we verder. We stoppen bij een verzorgingshuis aan de rand van Hasselt... dat zich vreemd genoeg midden in een KMO-zone lijkt te bevinden.
1: Alsjeblieft.
11: Dank u.
3: Hier staat met mooie letters herstelverblijf.
1: Ja. Ja. Dat is het assistentiewoningen, woonzorgcentrum. En hier is herstel. Wat altijd een beetje confronterend is. Want je weet dat de meeste mensen die hier zitten niet herstellen. Lift of trap?
3: Hoe doe je dat, maar dat is goed voor de conditie.
1: Alsjeblieft.
3: Dank u.
1: Dag Piet, hier zijn we weer.
12: Ja.
1: Ik heb hier frietjes bij, Piet.
12: Oh, super.
1: Het is weer vrijdag, hè?
12: Yes.
1: Yes. Wil jij met ons bidden? Dank je voor de frieten.
7: Vader, wij danken u. En loof u. Prijs u. Wij danken u. En dank u ook voor de frietjes vanmiddag. Heer, nog onze zorg. Heer, dank u. Dank u. Dank u. In Jezus' naam. Amen.
1: Amen. Eet smakelijk, Piet. Ik ga u eventjes wat omhoog doen, hè. Je ligt zo laag. Ik ga iets voorlezen, hè. Uit Romeinen, hoofdstuk 15. De God, nu van de hoop, mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloof, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. En dat is het mooiste wat er is, hè, Piet. Dat we een God hebben van hoop, dat hij jou mag vervullen met blijdschap en vrede in het geloof. En dat is het belangrijkste wat we aan iedereen kunnen meegeven, hè, Piet.
4: Mm-hmm.
1: Ja, ook voor jou, hè. Ik ben naar school geweest in Hasselt. Naar de muziekschool geweest in Hasselt. Mm-hmm. Dus muziek is wel iets belangrijks voor mij.
4: Professioneel of...
1: Ik had dat wel gewild.
4: Maar?
1: Maar dat is er niet van gekomen. Ik heb alle jaren die ik muziekschool mocht doen of kon doen, heb ik gedaan. En toen was dat nog 14 jaar. En dan wou ik door naar het Lemmens Instituut. Maar dat is dan toch een beetje uit mijn hoofd gepraat. Omdat muzikanten niet zo goed verdienen, altijd moeten werken als anderen vrij hebben. Maar soms heb ik zo wel iets van... had ik toch maar doorgedaan met muziek. Dus muziek is voor mij wel iets heel belangrijks. Ja.
4: Wat heb je dan in de plaats gedaan toen het geen muziek werd?
1: Chemie. Ja. En dat is iets heel anders natuurlijk. Maar ik herinner mij nog dat mijn ouders op zoek waren van wat kunnen we dan gaan doen. En dan via iemand die we kenden, die zei, ah, maar de chemie is altijd werk. Er zijn altijd te weinig mensen in de chemie. En dan ben ik chemie gaan doen. Ja.

0: er zijn verschillende richtingen in de chemie. En ik had dan de medische chemie gedaan.
1: Met bepaalde toekomstverwachtingen?
0: Oh, misschien zat mijn zus daar ook wel tussen. Mm-hmm. Ik had een brief geschreven naar professor Freins. Dat was toen de professor voor genetische ziektes. En ik mocht er dan ook mijn stage gaan doen. En ik vond dat wel interessant om dan ook echt te begrijpen hoe dat allemaal werkte, van die genetica en de ziektes. Naar dingen gaan graven, dingen willen begrijpen, onderzoek doen naar en liefst innovatief zijn.
1: Je zei er is altijd werk in, dus je had ook gelijk werk toen je afgestudeerd was.
0: Nee, dat was het gekke. Ik heb meer dan een jaar moeten wachten voordat ik werk vond. En dat is altijd wel de grap dat ik eerst een beetje gewerkt heb in de rioleringsbuizenfabrieken. En uiteindelijk ben beland in mijn eerste job, klinische chemie, op de dienst gastroenterologie, maag- en darmziektes, waar je dan andere dingen die ook in de riolering terechtkomen moet gaan onderzoeken. Welke ziektes kunnen we opsporen? Maar dat was een fantastische professor die mij heel veel kansen heeft gegeven om ook innovatief onderzoek te doen. En vandaag is die mevrouw waar ik mee samenwerkte de rector van Leuven geworden. Dus dat is wel heel speciaal dat je zo in een innovatief centrum gewerkt hebt waar tot op vandaag nog altijd mensen bekend raken.
1: Maar je bent niet de hele tijd aan de universiteit verbonden gebleven, hè?
0: Nee, de universiteiten geven bijna geen vaste contracten.

0: tot verantwoordelijke voor nieuwe ontwikkelingen wereldwijd. En dat was een supermooie ervaring die ik heb mogen doen voor bijna 20 jaar.
1: Los van het feit dat zijn zus het syndroom van Down had, was er nog wel een reden voor Fred om interesse te hebben in de medische wetenschap. Naast geloof bleek ook ziekte een rode draad in het leven van zijn vader. Niet dat dit de predikant ervan weerhield zijn roeping te blijven volgen, maar een duidelijk impact had het wel.
0: Hij heeft heel Limburg rondgekrost om overal te helpen, te ondersteunen, te bouwen. En toen is hij ziek geworden. En nog altijd tot op van vandaag.
2: 40 jaar terug heb ik de eerste hersentumor gehad. Ik ben 5 keer daaraan geopereerd. Ik ben vorig jaar voor de 25e keer geopereerd. Hè. Dus dat is in mijn hoofd begonnen en dat is helemaal door mijn lichaam heen gegaan. En ik heb dus uitgezaaide prostaatkanker nu. Ik ben hartpatiënt, longpatiënt, nierpatiënt, prostaat. Dat heeft wel ook onze kinderen, denk ik, gevormd. Onze Fred was 12 jaar, onze oudste, toen ik de eerste operatie had.
0: Ja, ik was 12 jaar. Dat is het enigste wat ik me herinner. En sindsdien positief, negatief, goede operaties, slechte operaties, foute operaties. Er is zoveel gebeurd. Een lijdensweg voor mijn ouders, ja. Maar hij heeft nooit gestopt met willen preken of willen helpen of willen bijbelstudies geven. Daar is hij nooit mee gestopt.
3: Heeft dat je vragen opgeleverd bij jezelf van God, waarom is dit zo?
0: Waarom een zieke papa? Waarom een zus? Waarom, waarom, waarom? Ja, vooral toen ik jonger was. Ik herinner mij nog 1 moment... En ik herinner mij heel weinig, zelfs mijn kinderen bevestigen dat ik bijna niks meer herinner.
3: Okay.
0: Dat ik echt boos was op God. Ja. Ik herinner mij nog op mijn kamer, op mijn bed, dat je echt zoiets hebt van, allee jongens, wat is dat hier allemaal? Waarom ben ik hier? Waarom moet mijn pa ziek zijn? Waarom moet ik zo'n zus hebben? Waarom, waarom, waarom? Maar dat is het mooie. Bij God mocht je die waarom vraag stellen. Je mocht boos zijn, je mocht teleurgesteld zijn, je mocht verdrietig zijn.
3: Maar voor iemand uit zo'n christelijk gezin met een predikant als vader, dan zijn er toch geen vragen.
0: Wij zijn ook maar gewone kinderen met heel veel vragen. Met dezelfde vragen als iedereen. Maar we hebben wel een prachtig boek waar heel veel antwoorden in staan. En in dat prachtige boek, Gods woord, staat dat God altijd voor ons zal zorgen. Dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Dat hij er altijd is. En daar staat ook dat als wij voor de zwakken zorgen, dan zal hij voor ons zorgen. En dat heb ik thuis gewoon gezien. Mijn ouders hebben altijd voor anderen gezorgd. En God heeft heel goed voor ons gezorgd. Ondanks de ziekte en moeite en uitdagingen van het leven. En al die dingetjes die we toen moeilijk vonden, die hebben ons vandaag gevormd. Piet, wat betekent dat voor jou, hoop? De beroemde geloof, hoop en liefde. Wat betekent die hoop voor jouzelf, Piet?
4: Zeker weten.
0: Dat is een mooie.
4: De hoop die in mij is. Dat ik het zeker mag weten.
0: Het is wel mooi dat je zegt dat dat een zekerheid is voor jou. Dat lied hebben we gezongen. Dat lied wat jij altijd meegeeft. Ik dacht, ik ga die in de lijst van liederen moeten zetten. Want Piet luistert daar al zo graag naar. Ik ga hem eens opzoeken, hè. Hier, Piet. Maar mijn speaker doet het niet meer goed van de telefoon. Amai. Maar je kent hem, hè, Piet?

Dat wens ik jou dan toe, hè. Dat de God van de hoop jou mag vervullen met blijdschap en vrede in het geloof, in het blindelings vertrouwen op God, zodat jij overvloedig kunt zijn in de hoop, niet door jouw eigen kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest.

0: bezoekuurtje is alweer om. Het gespreksuurtje is voorbij. Piet wordt moe. Ik ga je terug een beetje beter leggen. Hè. Venster terug dicht. Vuistje. Zit er nog kracht in het vuistje? Ja, ja, er zit nog kracht in het vuistje. Nee, ik zegen jou in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Dank u.
0: Tot de volgende keer, hè.
2: Ja.
3: Als je weet dat herstel hier niet mogelijk is, hoe zit het dan met jouw hoopverlening?
0: De mooiste hoop is de toekomst die we hebben.
1: Ja.
0: Maar dat klinkt zo cliché, hè. Dat klinkt zo... een christelijk antwoord waar niemand iets aan heeft.
3: Kan Pie blij zijn?
0: Af en toe zie je een glimlach.
3: Je las nu vooruit de Bijbel en... Patmen staat dan wees vrolijk. Is dat ook niet heel confronterend dan voor iemand die...
0: Ja, maar daar staat wees vrolijk door de kracht van de Heilige Geest. Mm-hmm. Maar dat is waar. Want daarom is het niet uit onze kracht, hè.

0: Weinig mensen kijken er naar uit om later naar een verzorgingstehuis te moeten gaan. Maar soms kan het niet anders. Ook in het gezin Montsuur moest er een keuze gemaakt worden, toen vader en moeder de zorg voor Johanny niet langer op zich konden nemen. Tijd voor Fred om in actie te schieten.
1: Mijn zus stond toen, 2015, al 15 jaar op de wachtlijst. Dan stuurt je een brief naar de toenmalige minister van Welzijn, Jo van Deurze. Mijn ouders zijn echt niet in de gezondheid om voor mijn zus te blijven zorgen en er is geen plaats. Hoe kan dat dan verder? Ons huis was ook vol. Ergens wilt je ook je zus blijven helpen, je ouders blijven helpen. En dan krijg je een brief van de minister terug. Een heel mooie brief, maar één zinnetje. Dat zal ik nooit vergeten. Onze quota zijn behaald. Ja, amai. Onze quota zijn behaald. Een mens is geen quota. Het spijt mij, het kwaliteitssysteem, het mag kwaliteit zijn, maar mensen kun je niet in statistieken steken, kun je niet in quota steken. En dat is bij mij blijven hangen. En dan heb ik zoiets gehad van oké, dan moet ik zelf voor een oplossing gaan zoeken. Want ik merkte dat het nergens vandaan ging komen. Het huis naast ons kwam te koop te staan. En dan zijn we daarmee gestart om dan dat huis aan ons huis te trekken, zodat mijn zus naast ons kon komen wonen. En daarom hebben we ook onze VZW trisomie genoemd, met een haatje tussen tris en omie. Een home voor mensen met trisomie 21. En zo zijn we ooit begonnen in 2015.
2: Maar dit hele huis was niet voor jouw zus?
1: Nee, één verdieping. Dus we hebben dan één verdiep volledig verbouwd. Ondertussen komt iemand anders die ook noden heeft. En dan denk je, ja, dat huis is er nu toch. Dan zullen we die andere persoon op een andere verdieping zetten. Dan komt er nog een vraag van iemand. Dan denk je, ja, misschien moeten we een tweede huis erbij gaan nemen.
2: Dat is ook gebeurd.
1: En dan ga je zoeken en dan komt er een tweede huis bij. En dan zit dat huis ineens ook vol. Blijf je vragen krijgen. Denk je, zouden we het financieel aankunnen? Met de bankjes gaan babbelen, op zoek gaan naar huizen die groot genoeg zijn. Dan komt er een sponsor die aanbiedt om mee te helpen. Die dat project super vindt. En dan ga je op zoek naar een derde huis. En zo blijft het doorgaan.
0: Tussen de bonte verzameling van mensen die in deze huizen wonen, komen we ook een beetje bekende Vlaming tegen. Hij was te zien in het televisieprogramma Down the Road. Graag beschrijft hij hoe het leven hier eruit ziet.
3: Ik ben Ruben Martens van Rungs in Hasselt. Mm-hmm. En ik woon hier in een appartement op de studio van Pleit wonen.
4: Mm-hmm. En woon je hier al lang?
3: Ja. Eerst was ik 21 jaar. Mm-hmm. En nu ben ik 38, dus dat is dan 15 jaar.
4: Dat is al een hele tijd, ja. Ja.
3: Ja. Op de maandag dan ben ik hier in Rungst. Tot aan de vrijdag. En in de weekend ben ik bij mijn papa.
4: En wat heb je vandaag gedaan, want je was weg, hè?
3: Ik was vandaag gaan werken in het dagcentrum van het Roer. Zoals ik doe daar werken van weer van auto van Citroën. Mm-hmm. Zo van die kleine busjes van de ring van de auto van Citroën.
4: Dus de Citroëns die rijden dankzij u?
3: Ja.
4: Je bent ook op tv geweest, hè?
3: Ja, ik ben ook bij tv geweest van Dode Rood met Dieter Koppers en Saar.
4: Mm-hmm.
3: Ja, veel dingen gedaan, activiteiten en is ervoor op te bouwen. Uit een vriendschap te maken,
4: ja,
3: met de mensen. Ja.
4: Je hebt daar veel vrienden?
3: Ja. Ik heb ook heel veel vrienden ook overgehouden met 4GSM.
1: Na trisomie is een genetische term, een term uit de genetica, moet ik zeggen, van een chromosomale afwijking. Dus trisomie is een chromosoom. En op trisomie 21, voor mensen met syndroom van Down, zoals Ruben en zoals mijn zus, zijn er dan 3 chromosomen in plaats van 2. En daardoor hebben zij een beperking. Ruben is eentje die goed kan praten, die kan lezen, die kan schrijven, kan een berichtje sturen, kan zijn plan trekken, boterhammen smeren, zelfstandig naar het dagcentrum gaan. Mijn zus heeft ook syndroom van Down, ook trisomie 21, kan niet lezen, kan bijna niet praten, kan zeker niet voor haarzelf zorgen. Dus daar zit je gigantisch verschil in trisomie. Want iedereen kent dat wel van Down the Road, maar daar wordt een beetje een verkeerd beeld geschept. Maar ik vind het een prachtig programma, hè? Maar we mogen niet vergeten dat er enorme diversiteit is in trisomie.
4: Je was een verkoper. Een goede verkoper? Of?
1: Ze zeggen van wel, ja. Ik heb ergens nog een award staan. Dus blijkbaar was dat toch goed genoeg om goed voor beloond te worden. Dus dat was wel best speciaal. Ja,
4: klinkt naar een mooie carrière.
1: Ja, heel de wereld gezien. Echt prachtige dingen gezien. Wetende dat ik helemaal niet graag reis. Dus dat was altijd een ergernis en een stress om weer het vliegtuig te moeten pakken. Weer een week weg te zijn naar een of ander farmabedrijf ergens in de wereld. Om technologie uit te leggen, om nieuwe dingen uit te werken. Patenten, prachtige projecten, echt waar prachtig. Maar dat reizen, dat was niks voor mij. Nee.
4: Maar op een bepaald moment heb je dan gezegd, ik stop met mijn carrière in de farma.
1: Ja, ik voelde al een paar jaar dat ik niet meer op mijn plaats zat. Zo van, ik weet dat ik iets moet gaan doen. Maar tegelijkertijd voelt je ook niet goed in je dagelijks leven. Uh-huh. En zijt je keihard aan het werken. Maar ja, voor wat zijt je aan het werken? Oké, die premies zijn mooi. Je verdient goed. Je hebt alles wat iedereen wilt. De carrière blijft goed gaan. Je kunt nog. En toch was het dan niet.
4: En daarom heb jij dus ook die commerciële wereld achter je gelaten om een nieuw hoofdstuk in je leven aan te vatten? Of?
1: Ja, omdat je ziet dat die wachtlijsten zo gigantisch zijn. Niemand begint eraan. Ergens, dankzij mijn werk, heb ik geleerd hoe dat je plannen moet schrijven, hoe dat je met mensen communiceert. Je krijgt dan van die superdure opleidingen over crucial conversations en careful communication. En hoe gaat je met mensen om, wanneer moet je wat zeggen? En hoe gaat je met presidents en binnenbedrijven, CEO's? Dus blijkbaar door al die jaren heen heb je iets opgebouwd waardoor je ineens professioneel overkomt bij iedereen en dingen kunt doen die een ander niet kan doen.
4: En dat begon dus met onderdactief in de voor je zus.
1: Ja.
4: En dat groeide uit naar?
1: Naar verschillende WZW's met allemaal dezelfde gebroken harten, maar voor verschillende doelgroepen. Een doelgroep jongeren met een beperking, een doelgroep jongeren vanuit bijzondere jeugdzorg, een doelgroep thuis- en dakloze jongeren, al of niet met verslavingsproblematiek, die allemaal een dak boven hun hoofd nodig hebben, allemaal kwetsbaar zijn, allemaal tijd, liefde, aandacht, allemaal God nodig hebben. We zijn ook VZW Credo aan het helpen. Dat is een stichting uit Nederland die ook in België gestart is. Wel een heel mooi voorbeeld, omdat ze een prachtig draaiboek hebben van liefde, tijd en aandacht voor thuis- en dakloze jongeren. We kunnen eens naar Credo rijden, maar dat is
4: kan
1: natuurlijk
4: ook
1: 20 minuutjes van hier.
4: Ja. Het doet zo heel wat kilometers waarschijnlijk. Of valt dat mee?
1: Maar dat is vooral door alle projecten.
4: Ja.
1: Waar je dan af en toe lange afstanden voor doet. Maar we zitten gemiddeld aan 40.000 kilometer per jaar. En dat is ook een rustmoment, hè. In de auto zitten. En dan heb je een uur de tijd, of langer soms, om alles weer te laten bezinken wat er gebeurd is. Actief de rust zoeken, dat gebeurt veel te weinig. Dat moet ik nog leren.
4: Nu gaan we ineens ook naar iets dat een stuk zakelijker is met gebouwen en huizen en dat soort zaken.
1: Ah, Credo Genk is niet zo zakelijk, maar natuurlijk een huis kopen is zakelijk.
4: Ja.
1: Nieuwbouw zetten is zakelijk. Aannemers, gronden zoeken, dat is allemaal heel zakelijk. Maar wat er op die gronden gebeurt en in die huizen gebeurt, dat is natuurlijk puur vanuit het hart van de mensen die daar zijn. De jongeren die daar wonen. En daar hebben wij het hart, vooral voor de kwetsbaarste kinderen en jongeren. En kwamen we tot de conclusie dat jongeren die weten dat ze 18 worden en in de bijzondere jeugdzorg zitten door trauma, thuissituaties, kwetsbaarheid, misbruik, mishandeling, dat die jongeren, als die 18 worden, waar gaan die naartoe? Wat moeten die gaan doen? Waar moeten die gaan wonen? Wie gaat voor hen zorgen? Dus heel veel van die jongeren die stoppen met school, die gaan werk zoeken. Die gaan proberen een huurwaarborg bij in te sparen, want ik word 18, dus ik moet voor mijzelf gaan zorgen. En dat is zo jammer, want daardoor hebben ze dan niet het diploma wat ze nodig hebben om wel verder te gaan in het leven. Komen ze vaak de verkeerde mensen tegen, of huisjesmelkers, of andere verkeerde toestanden. Gaande van dealen tot prostitutie, om sneller geld bij in te krijgen. En dan heb je daar zo lang in geïnvesteerd vanuit je hart. En dan zie je dat het op een half jaar helemaal misgaat. En daarom zijn we gestart met project Steunfonds Samen Sterk. En Samen Sterk wilt eigenlijk zorgen dat die jongeren weten, daar mag ik gaan wonen. Ik hoef mij geen zorgen te maken. Want als je je zorgen maakt, dan wordt alles moeilijker in het leven. Hè? En zoals ze dat in de businesswereld heel mooi noemen, we willen hun ontzorgen. Door hun huisvesting aan te bieden. Maar natuurlijk, huisvesting zonder begeleiding, zonder relatie. Daar word je ook eenzaam van. Dus elk huis voor deze jongeren heeft ook mensen nodig die daar rondstaan. En die die jongeren vastpakken, omarmen, begeleiden. En kansen geven die ze anders niet meer krijgen. Is het? Dit is een van de huizen, hè. Maar niet al onze huizen zijn credo-huizen. We hebben trisomie-huizen, we hebben credo. Ja. Eigenlijk kunnen we het allemaal mentorhuizen noemen. En sommige huizen vallen onder credo. Omdat daar dan een mooi handboek bij zit. Van liefde, tijd en aandacht. En dat is wel belangrijk.
5: Dus van een organisatie die al langer bezig is om dit soort dingen te doen?
1: Ja. Maar nu ook in België. Echt dit meer vorm en meer plaats wilt geven. Maar ook daar heb je huizen nodig. En dat is dan wat we met VZW Steunfonds verzorgen wij eigenlijk de vierkante meters. Zodat die projecten ook echt van start kunnen gaan. Want die projecten hebben huizen nodig. Huizen kosten geld. En dat is wat we in VZW Steunfonds doen. Zullen we eens naar binnen gaan?
6: Ja.
0: Binnen ontmoeten we Rianne die samen met haar man uit Nederland overkwam om zich hier met hart en ziel in te zetten. Enthousiast legt ze uit wat dit huis is, wie de jongeren zijn en wat haar motiveert om veel tijd in hen te steken.
7: Een credohuis is een huis waar jongeren tussen de 16 en de 25 terecht kunnen die dak- of thuisloos zijn of gaan worden, zodat de jongeren een periode heeft voordat hij volledig zelfstandig gaat wonen om te groeien in zijn ontwikkeling. Bijvoorbeeld leren koken, de was doen, voor school nog iets doen. Of eigenlijk leren we ze op elk gebied, alle domeinen, om zelfstandig te worden. Heel vaak moeten jongeren op hun 18 uit een instelling vertrekken als ze in een instelling zijn opgegroeid. Ja, en 18 is nog wel heel jong om volledig alleen op eigen benen te moeten staan. Dus het is dan heel fijn als je dan een transitieperiode hebt van enkele jaren om dan toch volledig zelfstandig te kunnen gaan wonen. En dan niet afhankelijk te raken van een uitkering, maar gewoon de job te gaan doen die je heel graag wil doen. En dan echt zelfredzaam zijn.
5: En jullie hebben een opleiding in die richting?
7: Ik ben zelf psychologe en verpleegkundige. En de collega's hebben ook allemaal een opleiding maatschappelijk werk of ervaring. We hebben ook ervaringsdeskundigen die zelf op straat zijn gezet geweest. En met hulp van pleegzorg of andere manieren eruit zijn gekomen. Het kan eigenlijk van alles zijn.
5: Kunnen jullie dan repareren wat bij anderen is misgegaan?
7: Ja, ik geloof wel dat er herstel plaatsvindt. Gewoon door in de rust te komen en te zien dat je een nieuwe kans krijgt. Ook al is het hiervoor misgegaan, zie je dat in die rust ga je nadenken. En ga je denken, hoe kan ik dit oplossen? Wat is er eigenlijk gebeurd? Want de meesten zijn gewoon verdoofd door alles wat hun overkomen is. Dat heb je niet in de hand. En ik denk door hier te komen, tot rust te komen, zien we op een hele korte tijd jongeren heel positief veranderen.
0: En dan vertellen jullie ook God helpt?
7: Ja, dat vertel ik, daar lachen ze mee. En ze denken, oh, die is een beetje gek. Maar ja, keer op keer, als we aan Jezus vragen om te helpen, dan helpt hij ook.
1: En dan nog hebben wij de taak om van hen te houden en voor hen te zorgen. En dan krijg je inderdaad jongeren of pubers die zeggen, ik moet niks van God weten, zwijg daarover. Maar ze weten gewoon dat ze in een christelijke voorziening zijn of in een huis zijn waar christen zijn belangrijk is. Maar we gaan niet met bijbels smijten, we gaan niet met bijbelteksten smijten. We gaan gewoon zeggen, wij houden van jullie en God houdt van jullie. Ja, maar ik wil niks van God weten, maar God wil het wel van jou weten. En dan gaan ze ook alles uittesten. Hè. Of ze gaan expres vloeken om te kijken van hoe gaat hij nu reageren, want hij heeft dat niet graag. Of ze gaan expres zeggen, God, daar moet ik niks van weten. Gewoon om eventjes een shockreactie te krijgen. Mm-hmm. En ook daar blijf je.
5: Maar dat stoort jou niet.
1: Nee. Als ik weet wat die kinderen hebben meegemaakt, amai.
0: Welke rol speelt geloof in dit hele verhaal?
7: Het is geïnspireerd op het geloof, op de liefde van Jezus. Maar het is wel zo dat iedereen welkom is. We hebben respect voor elk geloof. Wat we wel belangrijk vinden is dat je je begeleidbaar opstelt. Dus dat je iets wil maken van je leven. En dat je doel is dat je uiteindelijk zelfstandig wilt gaan wonen. Dan willen we ze daarbij helpen, met liefde, tijd en aandacht.
0: De Bijbel zegt geloof, hoop en liefde. En de credohuizen zeggen liefde, tijd en aandacht. Wat is het verschil ertussen?
1: Ik denk niet dat er veel verschil is. Maar zonder liefde hou je het niet vol om veel tijd te geven. Zonder veel liefde hou je het niet vol om veel aandacht te geven. En uiteindelijk, uit die liefde komt heel veel hoop. En heel veel geloof. En als je dan weet dat geloof in de Bijbel betekent blindelings vertrouwen, dan is dat wat we de jongeren ook willen gunnen, dat ze Gods onvoorwaardelijke liefde doorheen ons mogen zien, mogen proeven, mogen voelen in die tijd en aandacht die we geven. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
0: Je zegt onvoorwaardelijke liefde. Wat is dat dan?
1: Dat is elke dag nieuwe kansen krijgen. Niet omdat we het verdienen, maar omdat God ons die kansen elke dag geeft. Zoals ze dan een heel duur woord zeggen, pure genade. Maar jongeren snappen heel vaak het woord genade niet. Maar God geeft ons elke dag nieuwe kansen. En dat is onvoorwaardelijke liefde, ongeacht wat er gebeurd is. Want die jongeren zijn al zo vaak bedrogen in de liefde, in de tijd, in de aandacht, in de hoop voor de toekomst, in perspectief, dat dat gewoon superbelangrijk is. Dat maakt het verschil voor die jongeren.
7: Ik zeg altijd, we kijken niet naar het vallen, we kijken naar het opstaan. En we geloven ook in het positief aanmoedigen. Dus vooral wat iemand goed doet, bekrachtigen. Want uit onderzoek blijkt dat dat 10 keer zo goed werkt als straffen. Dus belonen is gewoon de mooiste manier van met elkaar omgaan. En daar zoeken we naar het positieve in iedereen en elkaar en onszelf. Mijn man die is zelf van zijn 14e tot zijn 44e. Ze is zwaar alcoholist geweest. Is alles kwijtgeraakt. Zijn vrouw, zijn huis, zijn auto, zijn vrienden. En toen heeft hij eigenlijk een tweede kans gehad. En dan zijn wij elkaar in Nederland tegengekomen. Op een bijbelschool. En dan zijn wij getrouwd. En we hebben zelf nu ook tieners. En van daaruit hebben we ook wel gezien van hoe kostbaar het is om familie te zijn. En voor tieners en jongeren te kunnen zijn.
6: Voor

0: Staan de jongeren effectief open voor liefde?
1: Dat is een moeilijke vraag. Staan ze open voor liefde? Ze zijn daar heel bang voor. En sommigen hebben liefde niet leren kennen en snappen niet goed wat die liefde is die we dan willen geven. Want een arm om een schouder leggen kan al heel verkeerd overkomen tegenwoordig als jongeren heel veel verkeerde liefde gekregen hebben. Maar daarom dat onze houding, onze elke dag er zijn, elke dag vanaf nul opnieuw beginnen, niet met oei, dit is gisteren gebeurd, dus vandaag gaan we anders met jou om. Nee, dat is niet onvoorwaardelijk. Vragen ze aan een jongere wat is liefde? En die heeft een heel andere definitie, want de wereld heeft zoveel soorten liefde, helaas, waar ook misbruik gemaakt wordt van liefde. En dan hoop ik toch dat ze mogen proeven dat Gods liefde een heel andere definitie is van liefde.
0: In welke zin is die anders?
1: In die onvoorwaardelijke zin. En dat het oprecht is vanuit het hart. Echt van, wij zijn er altijd, ongeacht wat er gebeurt. Zoals God er ook altijd is, ongeacht wat er gebeurt.
0: Ja, want ik neem aan dat je dat zo wantrouwen was.
1: Dat is waar. Ook als je zegt, zullen we samen naar de winkel gaan? Dat vinden ze al heel ongemakkelijk. Ga je eens mee naar de kerk? Dat vinden ze ook al heel ongemakkelijk. Zullen we eens samen een ijsje gaan eten? Dat vinden ze ook al heel ongemakkelijk. Want waarom zou je dat doen? Want ze denken altijd dat je iets terugverwacht. En dat is niet onvoorwaardelijk. Iets terugverwachten, dan ben je niet meer aan het spreken over onvoorwaardelijkheid. En na een tijdje beginnen ze dat te zien van, wauw, je neemt ons mee en je verlangt niks terug van ons. En je blijft ons telkens vragen.

0: het leven oneerlijk? Als ik naar je eigen familiesituatie kijk, naar je thuis met je zus en je vader en...
1: Voor veel mensen waarschijnlijk wel, ja. Maar God is niet oneerlijk, hè. Voor die kinderen is het super oneerlijk. Maar God is daarom niet oneerlijk. En dat is het moeilijke, dat je dan altijd die vragen terugkrijgt. Ja, maar Fred, als God bestaat, waarom moet ik dan dit allemaal meemaken? En waarom gebeurt dit dan? En waarom zijn er zoveel problemen in de wereld? Ja, dat is niet omdat God dat wil, hè. God wil dat helemaal niet. God heeft de aarde perfect geschapen, prachtig. Iedereen in volle harmonie. En wij hebben er een zooitje van gemaakt. Dus alsjeblieft, laten we niet naar mensen kijken, maar laten we naar God blijven kijken. En wij zijn de vertegenwoordigers die dat mogen uitleven.

0: Hoeveel tijd besteed je hier aan?
1: Volgens mijn vrouw te veel. Ik denk niet dat er voldoende tijd is in een dag om hier aan te spenderen. In mijn fulltime job was tijd iets heel duurs, heel kostbaars. Er werd veel mee gedaan en dat voelde ook als tijd. Maar met deze jongeren bezig zijn voelt niet meer als tijd. En dat is misschien ook het gevaar daarvan. De uren die zijn eigenlijk niet belangrijk.
0: Maar de tijd loopt door.
1: Maar de tijd loopt door. En ik heb helaas nog altijd geen klok gevonden met 48 uur in een dag. Hoewel ik dat heel graag zou willen.
2: De agenda van Fred is alle dagen overvol. En daarom is het de hoogste tijd om het Credohuis in Genk te verlaten. We stappen in de auto en gaan terug naar Hasselt.
0: Nog in de farmen werkte. Hoe hectisch was je leven toen?
1: In uren waarschijnlijk even hectisch als nu, maar toen voelde het hectisch aan en nu niet meer. Toen was het vliegtuig in, vliegtuig uit, hotel in, hotel uit, taxi in, taxi uit. En mensen overtuigen van de meerwaarde die je kunt brengen aan hun technologieën en oplossingen bieden. En nu is het puur mensenwerk.
0: Op welk moment vind je rust?
1: Dan moet ik in mijn agenda kijken en dan moet ik mij er elke dag bij bepalen dat ik mijn wekker vroeg genoeg zet om heel eventjes tot rust te komen. En dat is het rustmoment wat ik ook echt nodig heb. Als die misgegaan is door een onverwachte afspraak of een onverwacht iets anders of een oververmoeid momentje, dan voel je ook wel dat de rust gemist is. De rest van de week. Dus ja, 's morgens staat in mijn agenda een vast moment. Ik en God, zo staat het in mijn agenda.
0: En dat is dan de echte rust?
1: Ik en God is de echte rust, ja.
0: En druk je dat dan in minuten uit? Of is dat, denk aan kwaliteit of kwantiteit?
1: Een combinatie misschien, ja. Nee, niet misschien, heel zeker een combinatie. Van stil zijn, met God praten. En wat ik nog het meeste moet leren, waar ik elke dag mee worstel, is... heb ik wel genoeg geluisterd en tijd gemaakt om ook te luisteren naar God... en niet alleen stil te zijn en te lezen in Gods woord... maar ook, God, wat wilt je vandaag tegen mij zeggen?
0: Krijg je wel eens een berichtje van Jezus? Of?
1: Ja, misschien niet in de vorm van een tekstberichtje, maar wel in de vorm van... rust en van doe dit maar of doe dat maar. Of mensen die in je gedachten komen dat je denkt, ja, daar moet ik echt nog eens tijd voor maken. Ga daar nog maar eens naartoe. Of bel die eens. Ja. Want wij leven hier voor onszelf, hè.

0: Heb je de wachtlijsten intussen korter gemaakt?
1: Dat is een interessante vraag. Ik denk dat de wachtlijsten sneller groeien dan dat wij ze korter kunnen maken. En daarom hebben we ook een droom uitgeschreven vorig jaar van 100 huizen te willen hebben binnen 10 jaar. Sommigen van ons bestuur zeggen dat ik het verkeerd heb, dat het gaat om 100 jongeren. Ik heb echt zoiets van, ik zou supergraag 100 huizen willen. Maar zelfs als ik het verkeerd heb, het gaat om heel veel.
0: Maar dan neem je in feite het werk van de overheid over.
1: Ja, dat is een leuke uitspraak. Die krijg ik soms nog van, ja, maar dat is toch niet jouw taak, dat is toch de taak van de overheid. Mm-hmm. En waarom moeten wij ons geld daar dan in steken? Nee, dat is niet de taak van de overheid. Dat is de taak van ons als christenen. Er staat nergens in de Bijbel dat de overheid verantwoordelijk is voor kwetsbare mensen. Er staat wel dat wij voor onze naasten moeten zorgen. En zeker voor kwetsbare kinderen. De overheid heeft die taak genomen van de kerk. Want vroeger was dat de kerk die dat deed. En ik denk dat we in een fase aan terechtkomen zijn, of al zitten, waar de overheid duidelijk ziet, wij kunnen dat niet meer. Wij kunnen het niet. We weten het niet. En dat wij als christenen terug onze taak moeten oppakken en tonen dat het God is die dat doet en niet de overheid.
0: Hoe is jouw relatie met de overheid dan?
1: Iedereen krijgt van mij een uitnodiging om kennis te komen maken. En ineens krijg je inderdaad toegang tot de minister of toegang tot de gouverneur of een burgemeester. Dat is gewoon heel mooi om te zien dat op die manier de overheid ons begint te leren kennen. De empathie in die wereld is natuurlijk iets heel anders, hè? Maar dankzij de empathie en de professionaliteit tegelijkertijd kun je iets unieks brengen bij de overheden, bij de banken, bij ministers, bij CEO's. En dat is iets wat in die functies heel weinig gezien wordt. De combinatie van superprofessioneel kunnen handelen en toch heel menselijk zijn.
0: Speel je dan op het gevoel of op feiten?
1: Twee, ja.
0: En wat spreekt het meest aan?
1: Wel, een van de ministers waar ik mee gesproken heb, had ik niet verwacht dat hij emotioneel ging reageren na onze presentatie. Maar het feit dat je professioneel kunt spreken en toch de emotie erin kunt leggen, de empathie erin kunt leggen en vertellen dat God zorgt voor kwetsbare mensen, dan zie je dat ook zij echt wel mensen zijn. En dat ze daar ook niet altijd de kans krijgen om die menselijke kant naar boven te laten komen. En dan krijg je soms de vraag, is iedereen dan welkom bij jullie? En dan is er gewoon een prachtige Bijbeltekst. Want dat was onder andere de vraag van minister Beenders. Fred, is dan iedereen welkom? Zegt de Bijbel, heeft een prachtige tekst en die zegt, heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf. Daar staat niet en uw christen naaste als uzelf. God is inclusief. Iedereen is welkom bij God, dus ook bij ons.
0: Als je die projecten presenteert, dan besteed je toch redelijk wat aandacht aan de christelijke identiteit, hè?
1: Ja. Iedereen die komt luisteren, of dat nu de minister is of iemand anders, in de eerste 5 minuten krijgt hij te horen dat we een huis met een hart zijn en dat er maar één is die een hart heeft wat groot genoeg is om heel de wereld te vullen. En dat is Gods hart, Gods vaderhart. En dat we in al onze projecten Gods eigenschappen willen vertegenwoordigen. Gods liefde, Gods respect, Gods onvoorwaardelijke liefde, de veiligheid. Alles wat maar aan God gekoppeld kan worden.
0: Maar krijg je die boodschap verkocht, zal ik zeggen?
1: Mensen begrijpen dat niet meer. En daarom is ons leven delen, dingen doen voor anderen. Je bent zo dankbaar voor alles wat God gedaan heeft, dat je het wilt doen. Niet omdat het moet, maar omdat je het wilt doen. Zonder dan een Bijbeltekst op tafel te leggen waar mensen zeggen, nee, daar wil ik niks van weten of dat interesseert mij niet. Moeten ze proeven aan ons wie wij zijn. Dat we een licht mogen zijn en dat we het licht mogen verspreiden. En dat op die manier mensen God zien.
0: Gooi je niet een beetje je eigen ramen in als je eerst dat hele christelijke naar voren brengt?
1: Ik weet dat ik daar heel veel gesprekken over heb met directies. En moeten we niet voorzichtiger zijn? En zouden we dat wel zeggen? En kunnen we dat niet beter laten liggen tot later? En nee, want dan zijn we een voorziening, een VZW zoals er honderden zijn. En waar is dan nog het verschil tussen ons en de rest van de wereld?
0: Toch niet een beetje naïef?
1: God is de reden dat wij bestaan. God is de reden dat we die huizen kunnen kopen. God zorgt voor mij. Niet mijn werk, niet mijn status. Ook al klopt dat maatschappelijk helemaal niet en zou dat problemen kunnen geven op de rekening. Maar mijn rekening staat niet minder dan vroeger en we komen niks tekort. Laat ik dan maar naïef zijn. Als God voor mij zorgt, dan heb ik blijkbaar de beste werkgever die er is. Ik vind dat heel speciaal. Ik kan dat niet anders uitleggen.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Beste luisteraars, welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn vandaag al dag 23. En wij lezen Genesis hoofdstuk 43 en 44, Job hoofdstuk 35 en 36 en Spreuken hoofdstuk 4 versen 10 tot en met 9.

onmiddellijk invliegen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Genesis, hoofdstuk 43. Tweede reis naar Egypte. De hongersnood bleef het land zwaar teisteren. Zodra zij het graan uit Egypte opgemaakt hadden, zei hun vader: "Jullie moeten nog eens proberen wat voedsel te kopen." Juda antwoordde: "Die man heeft ons uitdrukkelijk gewaarschuwd. Kom mij niet onder ogen zonder uw broer. Als u dus onze broer met ons laat meegaan, zullen wij voedsel gaan kopen. Maar als u hem niet meelaat gaan, vertrekken wij niet. Want die man heeft ons gezegd: kom mij niet onder ogen zonder uw broer." Israël antwoordde: "Waarom hebben jullie het mij zo moeilijk gemaakt door aan die man te vertellen dat je nog een broer hebt?" Zij antwoordden: "Die man stelde ons allerlei vragen over onszelf en over onze afstamming. Hij vroeg: 'Leeft uw vader nog? Hebt u geen andere broer meer?' We hebben hem alles naar waarheid verteld. Konden wij soms weten dat hij zou zeggen: 'Breng uw broer hier'?" Juda zei tegen zijn vader Israël: "Laat de jongen gerust met mij meegaan. En laat ons alsjeblieft vertrekken, dan blijven wij tenminste in leven. En sterven wij niet met zijn allen, wij, uzelf en onze kleine kinderen. Ik sta borg voor hem. U mag hem van mij terug eisen. Als ik hem niet bij u terugbreng en weer voor u zet, sta ik mijn verdere leven bij u in de schuld. Als wij niet zo lang gewacht hadden, waren wij al 2 maal terug geweest." Toen zei hun vader Israël: "Als het niet anders kan, doe het dan zo. Neem het beste van het land in je zakken mee en bied het die man als geschenk aan. Een beetje gom en een beetje honing, parfum en hars, pimpernoten en amandelen. Neem ook 2 keer zoveel geld mee. Want ook het geld dat in je zakken teruggelegd was, moet je mee terugnemen. Misschien was het een vergissing. Neem ook je broer dan maar mee en ga opnieuw naar die man toe. God, de Almachtige, zal zorgen dat die man jullie goed ontvangt en dat hij je andere broer en Benjamin met jullie laat terugkeren. Als ik mijn kinderen toch moet verliezen, dan moet het maar zo zijn." Met de geschenken, met de dubbele som geld en met Benjamin vertrokken de mannen naar Egypte. Zij werden door Jozef ontvangen. En toen hij zag dat Benjamin er ook bij was, zei hij tegen zijn hofmeester: "Breng die mannen naar mijn huis. Laat vee slachten en toebereiden. Want vanmiddag zullen die mannen met mij eten." De hofmeester deed wat Jozef hem opgedragen had en bracht de bezoekers naar zijn paleis. Maar de mannen werden bang, omdat zij naar het paleis van Jozef gebracht werden en zeiden: "Zij houden ons hier

vanwege het geld dat de vorige keer in onze zakken terechtgekomen is. Zij willen ons overrompelen en overvallen, ons tot slaven maken en onze ezels in beslag nemen. Zij gingen dus naar de hofmeester van Jozef toe en spraken hem bij de ingang van het paleis. Zij zeiden hem: "Met uw toestemming, heer, wij zijn hier al eerder geweest om voedsel te kopen. Maar toen wij ergens overnachten en onze zakken opendeden, lag ieders geld boven in de zak, bij elk van ons het volledige bedrag. Dat hebben wij nu teruggebracht. En bovendien hebben wij ander geld meegenomen om voedsel te kopen. Wij weten niet wie dat geld in onze zakken gestopt heeft." Hij antwoordde: "Alles is in orde, wees maar niet bang. Uw God en de God van uw vader heeft een schat in uw zakken verborgen. Uw geld hebben wij wel degelijk ontvangen." Hij bracht Simeon bij hen. Toen leidde hij hen het paleis van Jozef binnen, gaf hun water om de voeten te wassen en liet voer halen voor hun ezels. Zij legden daarop hun geschenken klaar en bleven wachten tot Jozef 's middags thuis kwam, want zij hadden gehoord dat zij daar zouden blijven eten. Toen Jozef zijn huis binnenkwam, boden zij hem de geschenken aan die zij bij zich hadden en bogen voor hem tot op de grond. Hij vroeg hoe het met hen ging en zei: "Hoe gaat het met uw oude vader over wie u sprak? Is hij nog goed gezond?" Zij antwoordden: "Onze vader, uw dienaar, maakt het goed en is nog gezond." Daarop knielden zij en bogen. Toen hij rondkeek en zijn jongste broer Benjamin zag, de zoon van zijn moeder, zei hij: "En dat is dan uw jongste broer over wie u sprak?" En hij zei: "God zij u genadig, mijn zoon." Toen trok Jozef zich haastig terug, want zijn hart was geroerd bij het zien van zijn broer. En hij zocht een gelegenheid om zijn tranen de vrije loop te laten. Hij ging naar zijn kamer en huilde daaruit. Daarna waste hij zijn gezicht en kwam naar buiten. Hij was zijn ontroering nu meester en beval de maaltijd op te dienen. Men diende afzonderlijk op voor Jozef, afzonderlijk voor zijn broers en afzonderlijk voor de Egyptenaren die bij hem te gast waren. Want het is voor de Egyptenaren niet mogelijk om met Hebreeën samen te eten. Zij hebben daar een afkeer van. Toen de mannen van de eerstgeborene af tot de jongste toe, op Jozefs aanwijzing, een plaats kregen voor zijn aangezicht, precies volgens hun leeftijd, keken zij elkaar verwonderd aan. Hij gaf hun van de gerechten die op Jozefs tafel stonden. Maar de portie van Benjamin was 5 maal zo groot als die van de anderen. Zij dronken met hem en werden vrolijk. Hoofdstuk 44. De verborgen beker. Daarop gaf Jozef zijn hofmeester deze opdracht: "Laat de zakken van die mannen met voedsel vullen, zoveel zij kunnen vervoeren. En leg bij ieder het geld boven in de zak. Mijn eigen zilveren beker moet je boven in de zak van de jongste verbergen, bij het geld voor het graan." De hofmeester deed wat Jozef hem opgedragen had. De volgende ochtend liet men de mannen met hun ezels vertrekken. Zij waren echter nog niet ver buiten de stad of Jozef zei tegen zijn hofmeester: "Ga vlug achter die mannen aan. En als je ze ingehaald hebt, moet je zeggen: waarom vergeldt u goed met kwaad? Waarom hebt u mijn zilveren beker gestolen? Het is nog wel die waar mijn heer uit drinkt en waarin hij toekomst schouwt. Daar hebt u verkeerd gedaan." Toen de hofmeester hen had ingehaald, zei hij alles wat hem opgedragen was. Zij antwoordden: "Hoe is het mogelijk dat mijn heer zoiets kan zeggen? Uw dienaren zouden er nooit aan denken zoiets te doen.
We hebben immers het geld dat wij bovenin onze zakken gevonden hadden, het Kanaan teruggebracht. Hoe kunt u dan denken dat wij zilver of goud stelen uit het huis van uw heer? Als er bij een van uw dienaren iets wordt gevonden, zal hij sterven, en zullen wij de slaven zijn van uw heer. Toen zei hij, goed, het zal gebeuren zoals u zegt. Degene bij wie de beker gevonden wordt, zal mijn slaaf zijn. Maar de overigen gaan vrij uit. Ieder van hen haastte zich zijn zak op de grond te zetten en deed die open. Hij controleerde ze, beginnend bij de oudste en eindigend bij de jongste. In de zak van Benjamin werd de beker ontdekt. Zij scheurden allemaal hun kleren, laden hun zakken weer op de ezels en gingen naar de stad terug. Toen Juda en zijn broers in het huis van Jozef kwamen, waar hij nog aanwezig was, wierpen zij zich voorover op de grond. Jozef vroeg hen, waarom hebt u dat nu gedaan? Weet u dan niet dat een man als ik verborgen dingen achterhaalt? Juda antwoordde, wat kunnen wij tegen onze Heer zeggen? Wat kunnen wij aanvoeren en hoe kunnen wij onszelf rechtvaardigen? God heeft de schuld van uw dienaren aan het licht gebracht. Wij zijn dus de slaven van mijn Heer, wij allemaal, samen met degene bij wie de beker gevonden is. Maar hij antwoordde, dat in geen geval. Alleen de man bij wie de beker gevonden is, zal mijn slaaf zijn. De overigen kunnen ongedeerd naar hun vader terugkeren. Nu ging Juda naar voren en zei, Heer, sta uw dienaar toe een enkel woord tot u te richten, zonder dat u kwaad wordt op uw dienaar, want u bent de gelijke van de farao. Mijn heer heeft aan zijn dienaren gevraagd, hebt u nog een vader en een broer? We hebben toen mijn heer geantwoord, we hebben een oude vader en er is nog een jonge zoon, die in zijn ouderdom geboren is. Omdat zijn broer gestorven is hij de enig overgeblevene van zijn moeder, en zijn vader heeft hem lief. Toen hebt u tot uw dienaren gezegd, breng hem bij mij, zodat ik hem kan zien. Wij hebben geantwoord, de jongen kan zijn vader niet alleen laten. Zijn vader zou sterven als hij door hem alleen gelaten werd. Maar u hebt tegen uw dienaren gezegd, als uw jongste broer niet met u meekomt, hoeft hij mij niet meer onder ogen te komen. We zijn naar uw dienaar, onze vader, teruggegaan en hebben hem verteld wat mijn heer gezegd heeft. En toen onze vader vroeg om opnieuw voedsel te gaan kopen, hebben wij geantwoord. Zo kunnen wij niet vertrekken. Alleen als onze jongste broer met ons meegaat, zullen wij vertrekken. Want wij kunnen die man niet onder ogen komen als onze jongste broer niet bij ons is. Toen zei uw dienaar, onze vader, tegen ons. Jullie weten dat mijn vrouw mij maar 2 zonen geschonken heeft. De ene is van mij weggegaan en hij is zeker verscheurd, want ik heb hem tot nog toe niet teruggezien. Als jullie deze zoon ook nog van mij wegnemen, en er zou hem een dodelijk ongeluk overkomen, dan zouden jullie de grijsaard die ik ben jammerend in het dodenrijk laten neerdalen. Wanneer ik dus bij uw dienaar, mijn vader, terugkom zonder de jongen aan wie hij zo gehecht is, dan zal hij sterven, zodra hij ziet dat de jongen niet bij ons is. Dan zijn uw dienaren de oorzaak dat onze vader, uw dienaar, jammerend in het dodenrijk neerdaalt. Uw dienaar staat bij mijn vader borg voor de jongen, en ik heb hem verzekerd. Als ik hem niet bij u terugbreng, sta ik mijn leven lang bij u in de schuld. Laat dus uw dienaar als slaaf van mijn heer achterblijven, in plaats van deze jongen.
maar laat hem terugkeren met zijn andere broers. Hoe zou ik zonder de jongen bij mijn vader durven terugkomen? Het verdriet dat mijn vader dan treft, zou ik niet kunnen aanzien. Job, hoofdstuk 35. Derde betoog van Elihu. En Elihu hield maar niet op. Meent u tegenover God in uw recht te staan en dit te kunnen verantwoorden met een schijnargument als: wat schaadt of wat baat ik hem met mijn zonden? U kunt mijn antwoord krijgen, u en die vrienden van u. Kijk eens naar de hemel, naar de wolken daar hoog boven u. Natuurlijk, als u zondigt, dan deert hem dat niets. Al zijn uw zonden ontelbaar, wat maakt hem dat uit? Trouwens, levert uw rechtschapendheid hem iets op? Wordt hij daar beter van? Nee, als u slecht bent of goed, dat raakt het alleen uw medemens. En ook als mensen hulp roepen in onderdrukking, zuchten onder het juk van de rijken, en niet zeggen: waar is God mijn maker, die over mij waakt in de nacht, die ons verstand gaf, meer dan dieren en vogels? Dan kunnen zij aan het roepen blijven. God antwoordt niet, want zij zijn goddeloos verwaand. God luistert nu eenmaal niet naar zinloze kreten. Daar heeft de Almachtige geen oren naar. Zeker niet als u zegt: hij laat zichzelf niet zien, maar hij laat mij wel wachten terwijl mijn zaak voor hem dient. Als hij in zijn verontwaardiging zelfs nu niet ingrijpt en niet reageert op uw uitdagende woorden, dan is het zinloos om zo'n grote keel op te zetten en nonsens uit te kramen. Hoofdstuk 36. Vierde betoog van Elihu. Elihu bleef maar aan het woord. Even geduld, en ik laat u horen wat God nog meer heeft aan te voeren. Ik haal mijn wijsheid van ver. Namens mijn maker verkondig ik u de waarheid. Wat ik zeg is geen verzinsel. Ik spreek met kennis van zaken. God is de oude van dagen, maar tevens de machtige. Alle blaaskaken veracht hij. Rijkaards laat hij sterven. Armen verschaft hij recht. Hij kan zijn oog niet afhouden van de rechtvaardige. Hij zet hem als een koning op de troon. Hij geeft hem aanzien voor altijd. Zelfs als hij hem vangt en bindt met koorden van ellende, wil hij alleen maar aan het licht brengen hoe groot en talrijk zijn zonden zijn. Wil hij zijn terechtwijzende stem laten horen: keer terug op uw schreden van het kwaad. En als de mens dan luistert als een trouwe knecht, dagen van welzijn en jaren van geluk vallen hem ten deel. Luistert hij niet, dan verzinkt hij in het moeras, in de dood, en hij begrijpt niet waarom. Wie God vergeten wrok blijft koesteren en niet bidt als God hem in boeien slaat, die sterft vroeg af, verlept als een tempeljongen. Dus, lijden is een reddingslijn voor hen die lijden, een terechtwijzende stem. Welnu, u hebt zich laten misleiden, meeslepen door uw onbeperkte mogelijkheden, door de veilige overvloed van uw welvoorziene tafel, vol uitgelezen gerechten. Als u een veroordeling oploopt, zullen veroordeling en gerechtigheid de bovenhand krijgen. Pas toch op, laat u niet verleiden door overdaad aan kostelijke gaven. Laat zowel de rijke als de arme voor het gerecht verschijnen, de sterke zowel als de zwakke. Koester niet bij nacht en ontij
Het verlangen om tot voor zijn aangezicht, zijn tribunaal, te komen. Houd u liever verre van dat onzalig idee en verdraag uw ellende. Bedenk, God is hoog verheven en machtig. Wie is als Hij? Wie wees Hem de weg die Hij moet inslaan? Wie zegt Hem, u hebt verkeerd gehandeld? Het is uw plicht om zijn werken te verheerlijken. Hem bezongen en bezingen alle mensen. Alle stervelingen zien naar hem op, van verre en vol eerbied. Zie, hoog verheven is God, we kennen hem niet. Onnaspeurlijk is zijn ouderdom. Hij schept de druppels van het watervlak. Ze heeft regen uit de nevels, die in wolken en vlagen gutsend neerstort op de aarde. Hoe zou iemand hem kunnen begrijpen? Zijn tent is een wolk, hij woont in de stormen. Zie, hij laat het weer lichten en hij bedekt de wortels van de zee. Niettemin schenkt hij voedsel aan de wolken, geeft hij eten in overvloed. Zijn bliksem neemt hij ter hand en hij houdt hem op zijn doel gericht. Zijn oorverdovend lawaai kondigt hem aan. Zijn woede ontbrandt tegen de ongerechtigheid. Spreuken, hoofdstuk 4, versen 10 tot en met 19. Luister, mijn zoon, en neem mijn woorden aan. Dan zullen de jaren van je leven talrijk zijn. De weg van de wijsheid zal ik je leren. Ik zal je de paden van het recht laten lopen. Als je gaat, belemmert niets je stappen. Als je rent, struikel je niet. Houd vast aan dit onderricht zonder te verslappen. Bewaar het, want het is je leven. Betreed het pad van de slechte mensen niet en bewandel de weg van de zondaars niet. Vermijd die weg en loop er niet over. Ontwijk hem en ga eraan voorbij. Zij slapen niet als ze geen kwaad hebben gedaan. Hun slaap wordt hun ontnomen als ze niemand laten struikelen. Want zij eten het brood van de slechtheid en drinken de wijn van het geweld. Maar de weg van de rechtschapenen is als het heldere licht, dat steeds blijft schijnen, tot het volop dag is. De weg van de slechte mensen is als de duisternis. Zij weten niet waarover zij gaan struikelen.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn vandaag dag 23 en we hebben zo net Genesis hoofdstuk 43 en 44, Job hoofdstuk 35 en 36 en Spreuken hoofdstuk 4, versen 10 tot en met 19 gelezen. Om deze leesdag af te sluiten, lezen wij nog een citaat van de heilige Ambrosius van Milaan. Zij hadden inderdaad tegen hem gezegd: toen wij onze zakken opendeden, lag ieders geld bovenin de zak, bij elk van ons het volle bedrag. Dat hebben wij nu teruggebracht. O, machtige mysteries, en mysteries die duidelijk afgebeeld zijn. Dit wil zeggen, waarom zwelt gij u op? Neem je te vaak aan dat het geld dat je in je zakken hebt van jou is? Wat heb jij eigenlijk dat je niet hebt ontvangen? Maar als je het hebt ontvangen, waarom pocht je dan, alsof je het niet hebt ontvangen? Nu ben je verzadigd, je bent rijk geworden. Je gelooft dat je het geld bezit. Maar de God van je vaderen heeft het geld aan jou gegeven. Hij is jouw God. Hij is de God van je voorouders. En je hebt hem verloochend. Maar hij schenkt pardon en vergeving en ontvangt je terug als jij terugkeert. Hij is degene die niet om jouw geld vraagt, maar zijn eigen geeft. Hij heeft je geld in je zakken gegeven. Nu houden je zakken geld vast dat vroeger modder bevatte. En daarom is hij je metgezel die zegt: u hebt mijn rouwkleed genomen en een feestkleed gegeven. De gave van blijdschap is Christus. Hij is jouw geld. Hij is jouw prijs. De Heer Jezus vraagt niet van jou de prijs van zijn graan, vraagt niet het gewicht van je geld. Jouw geld is niet deugdelijk. Het geld in je geldbeugel is niet goed. Uw geld heb ik wel degelijk ontvangen. Dat wil zeggen, het is niet jouw materiële geld, maar jouw geestelijk geld dat goed is. Je hebt het naar beneden gebracht uit geloof en toewijding, zoals de zonen van Jacob. Het wordt uitgegeven zonder verlies en wordt geteld zonder enig tekort. Aangezien voor zo'n prijs het verlies dat de dood is, wordt vermeden en de winst dat het leven is, wordt verkregen. Beste luisteraars, hartelijk bedankt om samen de Bijbel te lezen. Morgen lezen wij verder, dan zijn wij dag 24 en lezen wij uit Genesis hoofdstuk 45 en 46, Job hoofdstuk 37 en 38 en voor de laatste keer voor een tijdje uit het boek Spreuken hoofdstuk 4 versen 20 en 27. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Beste luisteraars, het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden. En dit voor al onze intenties. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Beste luisteraar van het programma Het Inzicht, van harte welkom in dit nieuwe inzicht van vandaag. En het is het derde deel van de reeks Jezus Christus, de drager van het levenswater. Een diepgaande bespreking van het thema New Age, gebaseerd op het enige document dat het Vaticaan over dit onderwerp ter beschikking heeft gesteld. Tot nog toe heb ik de letterlijke tekst gepresenteerd. Vandaag zal ik iets anders te werk gaan om wat sneller doorheen die tekst te geraken. We hebben in vorige bijdragen al geluisterd naar wat New Age zegt over de menselijke persoon en over God. Nu reik ik enkele kernzinnen aan uit wat New Age zegt over de wereld. De overgang van een mechanistisch model van de klassieke fysica naar het holistische model van de moderne atoom- en subatomaire fysica, gebaseerd op het concept van materie als golven of energie in plaats van deeltjes, staat centraal in veel New Age-denken. Het universum is een oceaan van energie die één enkel geheel of een netwerk van verbindingen vormt. De energie die dat ene organisme, het universum, bezielt, is geest. Er is geen alteriteit of andersheid tussen God en de wereld. De wereld zelf is goddelijk en ondergaat een evolutionair proces dat leidt van inerte materie naar hoger en volmaakt bewustzijn. De wereld is ongeschapen, eeuwig en zelfvoorzienend. De toekomst van de wereld is gebaseerd op een innerlijke dynamiek die noodzakelijkerwijze positief is en leidt.

organismen op aarde, van walvissen tot virussen en van eiken tot algen, zouden kunnen worden beschouwd als één enkel levend organisme in staat om de atmosfeer van de aarde te manipuleren naar eigen behoeften en begiftigd met vermogens en krachten die die van de afzonderlijke onderdelen ver te boven gaan. Voor sommigen is de Gaia-hypothese een vreemde synthese van individualisme en collectivisme. Het lijkt alsof New Age niet kan wachten om mensen, na ze uit gefragmenteerde politiek te hebben gehaald, in de grote smeltkroes van het mondiale bewustzijn te gooien. Het mondiale brein heeft instellingen nodig om mee te regeren, met andere woorden een wereldregering. Om de problemen van vandaag aan te pakken, droomt New Age van een spirituele aristocratie. Er is veel bewijs dat gnostisch elitisme en mondiaal bestuur op veel punten in de internationale politiek samenvallen. Nu iets over New Age en cultuur. De aantrekkingskracht van de New Age heeft in wezen te maken met de cultureel gestimuleerde interesse in het zelf, de waarden, de mogelijkheden en de problemen ervan. Waar traditionele religiositeit met haar hiërarchische structuur goed aansluit bij de gemeenschap, is niet-traditionele spiritualiteit juist goed geschikt voor het individu. De New Age is van het zelf, in die zin dat het de viering van wie het is en wie het zal worden mogelijk maakt. En voor het zelf, in die zin dat het, door af te wijken van veel gangbare opvattingen, een antwoord biedt op identiteitsproblemen die voortkomen uit conventionele levenswijzen. Het is de vraag of New Age de intellectuele kracht bezit om een compleet beeld van de kosmos te schetsen binnen een wereldbeeld dat beweert natuur en spirituele realiteit te integreren. Het westerse universum wordt gezien als een verdeeld universum gebaseerd op monotheïsme, transcendentie, andersheid en gescheidenheid. Een fundamenteel dualisme wordt waargenomen. Het antwoord van New Age is eenheid door fusie. Er is geen andersheid meer. Wat overblijft zijn menselijke termen in transpersoonlijkheid. New Age importeert stukje bij beetje Oosterse religieuze gebruiken en herinterpreteert ze om ze geschikt te maken voor Westerlingen. Dit houdt een afwijzing in van de taal van zonde en verlossing. Oosterse invloeden worden gebruikt omdat ze alternatieven zijn voor de Westerse cultuur. Traditionele wetenschap en geneeskunde worden als inferieur beschouwd aan holistische benaderingen, evenals patriarchale en particularistische structuren in de politiek en religie. Het is duidelijk dat wat wordt geïmpliceerd wanneer mensen kiezen voor New Age-alternatieven een complete breuk is met de traditie die hen heeft gevormd. Is dit wel zo volwassen en bevrijdend als vaak wordt gedacht of verondersteld? Authentieke religieuze tradities moedigen discipline aan met als uiteindelijk doel het verwerven van wijsheid, evenwicht en mededogen. New Age weerspiegelt het diepgewortelde, onuitroeibare verlangen van de samenleving naar een integrale religieuze cultuur en naar iets algemener en verlichter dan wat politici doorgaans te bieden hebben. Het is echter onduidelijk of de voordelen van een visie gebaseerd op het steeds verder ontwikkelende zelf ten goede komen aan individuen of aan de samenleving als geheel. New Age-cursussen combineren tegenculturele waarden met de gangbare behoefte aan succes, innerlijke voldoening

met uiterlijk succes. Sommige New Age-aanhangers doen mee. Niet alleen om authentieker en spontaner te worden, maar ook om welvarender te worden, bijvoorbeeld door middel van magie. New Age-trainingen sluiten ook aan bij meer humanistische ideeën in het bedrijfsleven. Het is duidelijk dat de betrokkenen wijsheid en evenwicht zoeken voor hun eigen welzijn, maar in hoeverre stellen de activiteiten waaraan ze deelnemen hen in staat om te werken voor het algemeen belang? Al deze verschijnselen moeten worden beoordeeld op hun vruchten. De meest verderfelijke gevolgen van elke egoïstische filosofie die door instellingen of grote groepen mensen wordt omarmd, worden door kardinaal Jozef Ratzinger omschreven als een reeks, en ik citeer, strategieën om het aantal mensen dat aan tafel van de mensheid eet te verminderen. Einde citaat. Dit is een belangrijke maatstaf om de impact van elke filosofie of theorie te beoordelen. Het christendom streeft er altijd naar om menselijke inspanningen te meten aan hun openheid voor de schepper en alle andere schepselen. Een respect dat stevig gebaseerd is op liefde. Waarom is New Age zo snel gegroeid en zo effectief verspreid? New Age is een poging van mensen die de wereld als hard en harteloos ervaren om warmte in die wereld te brengen. Als reactie op de moderniteit opereert het meestal op het niveau van gevoelens, instincten en emoties. Angst voor een apocalyptische toekomst met economische instabiliteit, politieke onzekerheid en klimaatverandering speelt een grote rol in de zoektocht naar een alternatieve, resoluut optimistische relatie met de kosmos. Er is een zoektocht naar heelheid en geluk, vaak op een expliciet spiritueel niveau. Maar het is veelzeggend dat New Age enorm succesvol is geweest in een tijdperk dat gekenmerkt kan worden door de bijna universele verheerlijking van diversiteit. De westerse cultuur is een stap verder gegaan dan tolerantie, in de zin van schoorvoetende acceptatie of het verdragen van de eigenaardigheden van een persoon of een minderheidsgroep. En dat naar een bewuste uitholling van respect voor normaliteit. Normaliteit wordt nu gepresenteerd als een moreel beladen concept, noodzakelijkerwijs verbonden met absolute normen. Voor een groeiend aantal mensen duiden absolute overtuigingen of normen op niets anders dan een onvermogen om de standpunten en overtuigingen van anderen te tolereren. In deze context hebben alternatieve levensstijlen en theorieën een enorme vlucht genomen. Diversiteit is niet alleen acceptabel, maar zelfs ronduit goed. Het is essentieel om te beseffen dat mensen op zeer uiteenlopende manieren en niveaus met New Age bezig zijn. In de meeste gevallen gaat het niet echt om het behoren tot een groep of beweging. Er is ook weinig bewustzijn van de principes waarop New Age is gebaseerd. Het lijkt erop dat mensen zich vooral aangetrokken voelen tot bepaalde therapieën of praktijken, zonder zich te verdiepen in de achtergrond ervan, terwijl anderen simpelweg incidentele consumenten zijn van producten met het label New Age. Mensen die bijvoorbeeld aromatherapie toepassen of naar New Age muziek luisteren, zijn meestal geïnteresseerd in het effect ervan op hun gezondheid of welzijn. Slechts een minderheid verdiept zich verder in het onderwerp en probeert de theoretische of mystieke betekenis ervan te begrijpen. Dit past perfect in het consumptiepatroon van de samenlevingen waar amusement en vrije tijd zo'n belangrijke rol spelen. De beweging heeft zich goed aangepast aan de wetten van de markt en het is mede dankzij de aantrekkelijke economische propositie dat New Age
zo wijdverspreid is geraakt. New Age wordt, in sommige culturen althans, gezien als het label voor een product dat is ontstaan door marketingprincipes toe te passen op een religieus fenomeen. Er zal altijd wel een manier zijn om te profiteren van de vermeende spirituele behoeften van mensen. New Age is een wereldwijd fenomeen dat bijeengehouden en gevoed wordt door de massamedia. Het is aannemelijk dat deze wereldwijde gemeenschap is ontstaan door de massamedia. En het is duidelijk dat populaire literatuur en massamedia ervoor zorgen dat de gangbare opvattingen van gelovigen en sympathisanten zich razendsnel overal verspreiden. Het is echter onmogelijk te bewijzen dat zo'n snelle verspreiding van ideeën toeval of opzet is, aangezien het een zeer losse vorm van gemeenschap betreft. Net als de cybergemeenschappen die door het internet zijn ontstaan, is het een domein waar relaties tussen mensen zeer onpersoonlijk of slechts in zeer selectieve zin interpersoonlijk kunnen zijn. New Age is enorm populair geworden als een losse verzameling overtuigingen, therapieën en praktijken die vaak naar believen worden gekozen en gecombineerd, ongeacht de onverenigbaarheden en inconsistenties die dat met zich meebrengen. Maar dat is natuurlijk te verwachten in een wereldbeeld dat bewust gebaseerd is op intuïtief denken vanuit de rechter hersenhelft. En juist daarom is het belangrijk om de fundamentele kenmerken van New Age-ideeën te ontdekken en te herkennen. Wat wordt aangeboden, wordt vaak simpelweg omschreven als spiritueel, in plaats van als behorend tot een religie. Maar er zijn veel nauwere banden met bepaalde Oosterse religies dan veel consumenten zich realiseren. Dit is uiteraard belangrijk in de zogenaamde gebedsgroepen, waar mensen zich vrijwillig bij aansluiten. Maar het is ook een reële vraag voor het management van een groeiend aantal bedrijven, waarvan de werknemers verplicht zijn om te mediteren en geestverruimende technieken toe te passen als onderdeel van hun werk. Het is de moeite waard om kort iets te zeggen over de georganiseerde verspreiding van New Age als ideologie. Maar dat is een zeer complexe kwestie. Sommige groepen hebben New Age met vergaande beschuldigingen van complottheorieën beantwoord. Maar het antwoord zou over het algemeen zijn dat we getuige zijn van een spontane culturele verandering waarvan het verloop grotendeels wordt bepaald door invloeden buiten de menselijke controle. Het volstaat echter om te benadrukken dat New Age, net als een aantal internationaal invloedrijke groepen, het doel deelt om specifieke religies te overstijgen, om ruimte te creëren voor een universele religie die de mensheid kan verenigen. Nauw hiermee verbonden is een zeer gecoördineerde poging van vele instellingen om een mondiale ethiek te ontwikkelen, een ethisch kader dat het mondiale karakter van de hedendaagse cultuur, economie en politiek weerspiegelt. Bovendien kleurt de politisering van ecologische vraagstukken de hele kwestie van de Gaia-hypothese of de verering van moeder aarde met een hoofdletter.

Beste luisteraars van Radio Maria en van het programma Het Inzicht, welkom terug in ons programma en vandaag het derde deel in de reeks van Jezus Christus, de drager van het levenswater, dat een diepgaande bespreking is van het thema New Age, gebaseerd op het enige document dat het Vaticaan over dit onderwerp ter beschikking heeft gesteld. De tekst gaat als volgt verder. New Age wordt door voorstanders vaak omschreven als een nieuwe spiritualiteit. Het lijkt ironisch om het nieuw te noemen, terwijl zoveel ideeën ervan afkomstig zijn uit oude religies en culturen. Maar wat werkelijk nieuw is, is dat New Age een bewuste zoektocht is naar een alternatief voor de westerse cultuur en haar joods-christelijke religieuze wortels. Spiritualiteit verwijst in deze context naar de innerlijke ervaring van harmonie en eenheid met de gehele werkelijkheid, die het gevoel van onvolmaaktheid en eindigheid van ieder mens heelt. Mensen ontdekken hun diepe verbondenheid met de heilige universele kracht of energie die de kern van al het leven vormt. Wanneer ze deze ontdekking hebben gedaan, kunnen mannen en vrouwen een pad naar volmaaktheid bewandelen, waardoor ze hun persoonlijke leven en hun relatie tot de wereld kunnen ordenen en hun plaats kunnen innemen in het universele proces van wording en in de nieuwe genesis van een wereld in constante evolutie. Het resultaat is kosmische mystiek, gebaseerd op het bewustzijn van mensen van een universum dat bruist van dynamische energieën. Kosmische energie, vibratie, licht, God, liefde, zelfs het opperste zelf, verwijzen allemaal naar één en dezelfde realiteit, de oerbron die in elk wezen aanwezig is. Deze spiritualiteit bestaat uit twee verschillende elementen, een metafysisch en een psychologisch element. De metafysische component komt voort uit de esoterische en theosofische wortels van New Age en is in wezen een nieuwe vorm van gnosis. Toegang tot het goddelijke wordt verkregen door kennis van verborgen mysteries in de zoektocht van ieder individu naar het ware achter wat slechts schijnbaar is. De oorsprong voorbij de tijd, het transcendente voorbij wat slechts vluchtig is, de oeroude traditie achter de vluchtige traditie, de ander achter het zelf, de kosmische goddelijkheid voorbij het geïncarneerde individu. Esoterische spiritualiteit is een zoektocht naar het zijn, voorbij de gescheidenheid van wezens, een soort nostalgie naar verloren eenheid. Hier is de gnostische matrix van esoterische spiritualiteit zichtbaar. Dit blijkt duidelijk wanneer kinderen van Aquarius op zoek gaan naar de transcendente eenheid van religies. Ze hebben de neiging om uit de historische religies alleen de esoterische kern te selecteren waarvan ze beweren de hoeders te zijn. Ze ontkennen op de een of andere manier de geschiedenis en willen niet accepteren dat spiritualiteit geworteld kan zijn in de tijd of in een institutie. Jezus van Nazareth is niet God, maar een van de vele historische manifestaties van de kosmische en universele Christus. De psychologische component van dit soort spiritualiteit komt voort uit de ontmoeting tussen esoterische cultuur en psychologie. New Age wordt zo een ervaring van persoonlijke psycho-spirituele transformatie die wordt gezien als analoog aan een religieuze ervaring. Voor sommige mensen neemt deze transformatie de vorm aan van een diepe mystieke ervaring na een persoonlijke crisis of een langdurige spirituele zoektocht. Voor anderen komt het voort uit meditatie of een vorm van therapie of uit paranormale ervaringen met veranderde bewustzijnstoestanden die inzicht geven
in de eenheid van de werkelijkheid. Verschillende auteurs beschouwen New Age spiritualiteit als een vorm van spiritueel narcisme of pseudomystiek. Het is interessant dat deze kritiek zelfs werd geuit door een belangrijk vertegenwoordiger van New Age, David Spengler, die zich in zijn latere werken distantieerde van de meer esoterische aspecten van deze denkrichting. Hij schreef dat in de meer populaire vormen van New Age individuen en groepen hun eigen fantasieën van avontuur en macht uitleven, meestal van een occulte of millennialistische aard. Tussen haakjes, millennialisme verwijst naar de verwachting van een duizendjarig rijk van vrede. Het voornaamste kenmerk van deze meer populaire vormen is gehechtheid aan een privéwereld van zelfvervulling en een daaruit voortvloeiende, ofwel niet altijd zichtbare, terugtrekking uit de wereld. Op dit niveau is de New Age bevolkt geraakt met vreemde en exotische wezens, meesters, ingewijden, buitenaardse wezens. Het is een plek van paranormale krachten en occulte mysteries, van samenzweringen en verborgen leringen, aldus David Spengler. In een later werk somt hij op wat hij ziet als de negatieve elementen of schaduwzijde van de New Age, namelijk vervreemding van het verleden in naam van de toekomst, gehechtheid aan nieuwigheid omwille van de nieuwigheid zelf, kritiekloosheid en gebrek aan onderscheidingsvermogen in naam van heelheid en verbondenheid, vandaar het onvermogen de rol van grenzen te begrijpen of te respecteren, verwarring van paranormale verschijnselen met wijsheid, van channeling met spiritualiteit, van het New Age perspectief met de ultieme waarheid. Uiteindelijk is Spengler er echter van overtuigd dat egoïstisch, irrationeel narcisme beperkt is tot slechts een paar New Age aanhangers. De positieve aspecten die hij benadrukt zijn de functie van New Age als beeld van verandering en als incarnatie van het heilige, een beweging waarin de meeste mensen zeer serieuze zoekers naar de waarheid zijn, werkend in het belang van het leven en innerlijke groei. Het commerciële aspect van veel producten en therapieën die het New Age-label dragen, wordt aan de kaak gesteld door David Toolen, een Amerikaanse jezuïet die enkele jaren in het New Age-milieu heeft doorgebracht. Hij merkt op dat New Agers het innerlijke leven hebben ontdekt en gefascineerd zijn door het vooruitzicht verantwoordelijkheid voor de wereld te dragen, maar dat ze ook gemakkelijk ten prooi vallen aan een neiging tot individualisme en alles als consumptieobject beschouwen. In die zin is New Age spiritualiteit, hoewel niet christelijk, ook niet boeddhistisch, aangezien het geen zelfverloochening inhoudt. De droom van mystieke eenwording lijkt in de praktijk te leiden tot een louter virtuele eenwording die mensen uiteindelijk eenzamer en ontevredener achterlaat. In de beginjaren van het christendom werden gelovigen in Jezus Christus geconfronteerd met de gnostische religies. Ze negeerden deze niet, maar gingen de uitdaging positief aan en pasten de termen die voor kosmische godheden werden gebruikt toe op Christus zelf. Het duidelijkste voorbeeld hiervan is te vinden in de beroemde hymne aan Christus in de brief van Paulus aan de christenen in Colosse. Ik lees ze even voor. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want in hem is alles geschapen, in de hemelen en op de aarde. Het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Het heelal is geschapen door hem en voor hem. Hij bestaat voor alles
en alles bestaat in hem. Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong, de eerste die van de dood is opgestaan om in alles de eerste te zijn. Hij alleen. Want in hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid, om door hem het heelal met zich te verzoenen en vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten, om alles in de hemelen en op aarde te verzoenen, door hem alleen. Eerste hoofdstuk van de brief aan de Colossense, verzen 15 tot 20. Voor deze vroege christenen was er geen nieuw kosmisch tijdperk in aantocht. Wat zij met deze hymne vierden, was de vervulling van alles wat in Christus was begonnen. De tijd is inderdaad vervuld door het feit dat God in de incarnatie in de menselijke geschiedenis is neergedaald. De eeuwigheid is in de tijd getreden. Welke vervulling zou groter kunnen zijn dan dit? Welke andere vervulling zou mogelijk zijn? Dat schrijft de heilige Johannes Paulus II in zijn apostolische brief Tertio Millennio Adveniente. Het gnostische geloof in kosmische krachten en een of andere obscure vorm van lotsbestemming sluit de mogelijkheid uit van een relatie met een persoonlijke God die in Christus is geopenbaard. Voor christenen is de ware kosmische Christus diegene die actief aanwezig is in de verschillende leden van zijn lichaam, dat wil zeggen de kerk. Zij kijken niet naar onpersoonlijke kosmische machten, maar naar de liefdevolle zorg van een persoonlijke God. Voor hen moet het kosmische biocentrisme worden getransponeerd naar een geheel van sociale relaties binnen de kerk. En ze zijn niet gebonden aan een cyclisch patroon van kosmische gebeurtenissen, maar richten zich op de historische Jezus, in het bijzonder op zijn kruisiging en opstanding. In de brief aan de Colossense en in het Nieuwe Testament vinden we een leer over God die verschilt van de leer die impliciet aanwezig is in het New Age-denken. De christelijke opvatting van God is er één van een drie-eenheid van personen die het menselijk ras heeft geschapen vanuit een verlangen om de gemeenschap van het drievuldig leven te delen met de schepselen. Goed begrepen betekent dit dat authentieke spiritualiteit niet zozeer onze zoektocht naar God is, maar wel Gods zoektocht naar ons. Een andere, compleet verschillende visie op de kosmische betekenis van Christus is gangbaar geworden in New Age kringen. En dit wordt duidelijk uit volgend fragment. Ik citeer: de kosmische Christus is het goddelijk patroon dat verbindt in de persoon van Jezus Christus, maar geenszins is beperkt tot die persoon. Het goddelijk patroon van verbondenheid werd vlees en sloeg zijn tent op onder ons. De kosmische Christus leidt een nieuwe uittocht uit de slavernij en pessimistische opvattingen van een Newtoniaans mechanistisch universum dat zo doordrenkt is van concurrentie, winnaars en verliezers, dualisme, antropocentrisme en de verveling die ontstaat wanneer ons opwindende universum wordt voorgesteld als een machine zonder mysterie en mystiek. De kosmische Christus is lokaal en historisch, ja zelfs intiem met de menselijke geschiedenis. De kosmische Christus zou wel eens naast je kunnen wonen of zelfs in je diepste en ware zelf. Dat schrijft Matthew Fox in zijn boek The Coming of the Cosmic Christ, The Healing of Mother Earth and the Birth of a Global Renaissance. Hoewel deze uitspraak misschien niet iedereen binnen de New Age-beweging tevreden zal stellen, vat ze de toon wel heel goed samen en laat ze met absolute duidelijkheid zien waar de verschillen tussen deze twee visies op Christus liggen. Voor New Age
wordt de kosmische Christus gezien als een patroon dat zich in veel mensen, plaatsen en tijden kan herhalen. Het is de drager van een enorme paradigmaverschuiving. Het is uiteindelijk een potentieel in ons. Volgens het christelijk geloof daarentegen is Jezus Christus geen patroon, maar een goddelijke persoon, wiens mens-goddelijke gestalte het mysterie van de liefde van de Vader voor ieder mens door de geschiedenis heen openbaart. Hij leeft in ons, omdat Hij zijn leven met ons deelt. Maar dit is nog opgelegd, nog automatisch. Alle mannen en vrouwen worden uitgenodigd om deel te hebben aan zijn leven, om in Christus te leven.

Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En ik ga nog altijd verder met de tekst van het Vaticaan, Jezus Christus, de drager van het levenswater. Nu wordt de vraag gesteld, welk is het verschil tussen christelijke mystiek en New Age mystiek? Dat is een belangrijke vraag. Veel christenen duiken vandaag in New Age mystiek zonder hun eigen rijke christelijke mystiek te kennen. Het Vaticaans document zegt hierover het volgende. Voor christenen is het spirituele leven een relatie met God die door zijn genade geleidelijk dieper wordt en daarbij ook licht werpt op onze relatie met onze medemens en met het universum. Spiritualiteit in New Age-termen betekent het ervaren van bewustzijnstoestanden die worden gedomineerd door een gevoel van harmonie en versmelting met het geheel. Mystiek verwijst dus niet naar het ontmoeten van de transcendente God in de volheid van liefde, maar naar de ervaring die ontstaat door naar binnen te keren, een opwindend gevoel van eenzaam met het universum, een gevoel van het laten opgaan van de eigen individualiteit in de grote oceaan van het zijn. Dit fundamentele onderscheid is duidelijk op alle niveaus van vergelijking tussen christelijke mystiek en New Age mystiek. De New Age manier van zuivering is gebaseerd op het bewustzijn van ongemak of vervreemding dat overwonnen moet worden door onderdompeling in het geheel. Om bekeerd te worden, moet iemand gebruik maken van technieken die leiden tot de ervaring van vervreemding. Dit transformeert iemands bewustzijn en opent hem of haar voor contact met het goddelijke dat wordt begrepen als de diepste essentie van de werkelijkheid. De technieken en methoden die in dit immanentistische religieuze systeem worden aangeboden, dat geen concept van God als persoon kent, gaan van onderaf. Immanentisme betekent het idee dat het goddelijke of de zin van de werkelijkheid zich binnen de wereld bevindt. Hoewel deze technieken en methoden een aftaling in de diepte van iemands eigen hart of ziel inhouden, vormen ze een wezenlijk menselijke onderneming van iemand die door eigen inspanningen naar het goddelijke wil opstijgen. Het wordt vaak een opstijging op het niveau van bewustzijn naar het wordt begrepen als bevrijdend bewustzijn van de God in ons. Niet iedereen heeft toegang tot deze technieken, waarvan de voordelen beperkt zijn tot een bevoorrechte spirituele aristocratie. Het essentiële element in het christelijk geloof is echter Gods afdaling naar zijn schepselen en in het bijzonder naar de meest nederige, de zwakste en minst begaafde volgens de waarden van de wereld. Er zijn spirituele technieken die nuttig zijn om te leren, maar God kan ze omzeilen of zonder ze doen. Een christelijke methode om dichter bij God te komen is niet gebaseerd op een techniek in de strikte zin van het woord. Dat zou in tegenspraak zijn met de geest van het kindschap Gods waartoe het evangelie oproept. De kern van de ware christelijke mystiek is geen techniek. Het is altijd een gave van God. En wie er baat bij heeft, weet dat hij het niet waard is. Dat lezen we in het document Orationis Formas onder nummer 23 van de Congregatie voor de Geloofsleer. Voor christenen is bekering een terugkeer naar de Vader door de Zoon in gehoorzaamheid aan de kracht van de Heilige Geest. Hoe meer mensen vooruitgang boeken in een relatie met God, die altijd en in alle opzichten een vrije gave is, hoe groter de behoefte wordt om zich te bekeren van zonde, geestelijke bijziendheid en zelfverheerlijking, die allemaal een overgave in vertrouwen aan God en openheid voor andere mannen en vrouwen in de weg staan.
alle meditatietechnieken moeten worden ontdaan van aanmatiging en pretentie. Christelijk gebed is geen oefening in zelfbeschouwing, stilte en zelfontlediging, maar een dialoog van liefde. Een dialoog die een houding van bekering impliceert, een vlucht van het zelf naar het gij van God. Dat lezen we opnieuw in Orationis Formas, nummer 13. Het leidt tot een steeds vollediger overgave aan Gods wil, waarbij we worden uitgenodigd tot een diepe, oprechte solidariteit. Hier ligt een belangrijk contrastpunt tussen New Age en het christendom. Zoveel New Age-literatuur is doordrenkt met de overtuiging dat er geen goddelijk wezen daarbuiten bestaat, of op een of andere manier werkelijk te onderscheiden is van de rest van de werkelijkheid. Vanaf Jung's tijd is er een stroom van mensen die belijden te geloven in de God in ons. Ons probleem, vanuit een New Age perspectief, is ons onvermogen om onze eigen goddelijkheid te herkennen. Een onvermogen dat kan worden overwonnen met behulp van begeleiding en het gebruik van een hele reeks technieken om ons verborgen goddelijke potentieel te ontsluiten. Het fundamentele idee is dat God diep in onszelf zit. Wij zijn goden. En wij ontdekken de onbegrensde kracht in onszelf door lagen van onechtheid af te pellen. Hoe meer dit potentieel wordt erkend, hoe meer het wordt gerealiseerd. En in die zin heeft de New Age een eigen idee van theosis, dat wil zeggen goddelijk worden. Preciezer gezegd, het erkennen en accepteren dat we goddelijk zijn. Sommigen zeggen dat we in een tijdperk leven waarin ons begrip van God geïnternaliseerd moet worden, van de almachtige God daarbuiten naar God, de dynamische scheppende kracht in het diepste van al het zijn, God als geest. In het voorwoord van het boek 5 van Adversus Hereses verwijst de heilige Irenaeus naar Jezus Christus, die door zijn transcendente liefde werd wat wij zijn, opdat hij ons zou brengen tot wat hij zelf is. Hier komt theosis, het christelijke begrip van vergoddelijking, niet tot stand door onze eigen inspanningen alleen, maar met de hulp van Gods genade die in en door ons werkt. Het houdt onvermijdelijk een aanvankelijk besef van onvolledigheid en zelfs zondigheid in, geenszins een verheerlijking van het zelf. Bovendien ontvouwt het zich als een inleiding tot het leven van de drie-eenheid, een perfect voorbeeld van onderscheid in het hart van de eenheid. Het is synergie in plaats van versmelting. Dit alles komt tot stand als gevolg van een persoonlijke ontmoeting, een aanbod van een nieuw soort leven. Leven in Christus is niet iets zo persoonlijks en privaats dat het beperkt blijft tot het domein van het bewustzijn. Het is ook niet slechts een nieuw bewustzijnsniveau. Het houdt in dat we in onze ziel en in ons lichaam worden getransformeerd door deelname aan het sacramentele leven van de kerk. Beste luisteraars, de tekst van het Vaticaan over New Age, Jezus Christus, de drager van het levenswater, heeft ons vandaag opnieuw doen stilstaan bij een aantal kernbegrippen en kenmerken van New Age. Typische begrippen zijn bijvoorbeeld energie, vibratie, fusie, de Gaia-hypothese en moeder aarde, het zelf. We hebben ook gehoord dat New Age vooral, zonder dit misschien hardop te beklemtonen, een alternatief wil bieden voor de westerse cultuur met zijn joods-christelijke wortels. Het doel van New Age lijkt ook een evolutie op gang te willen brengen naar een universele religie die al de bestaande religies zou overstijgen en een wereldregering. Een ontwikkeling die zich op beide vlakken duidelijk begint af te tekenen.
Respect voor normaliteit wordt uitgehold. En er is een universele verheerlijking van diversiteit. De massamedia en populaire literatuur hebben er mee voor gezorgd dat heel het gedachtegoed zich razendsnel kon verspreiden. De tekst van het Vaticaan beklemtoont dat het daarom belangrijk is de fundamentele kenmerken van New Age-ideeën te ontdekken en te herkennen. Deze bijdragereeks, Jezus Christus, de drager van het levenswater, probeert een antwoord te zijn op deze oproep. Gaat het bij New Age om een nieuwe spiritualiteit? Het woord spiritualiteit heeft alvast een andere invulling gekregen. Het is opvallend dat zelfs insiders van de New Age-beweging de spiritualiteit eerder omschrijven als een spiritueel narcisme, als een pseudo-mystiek. Voor christenen zijn spiritualiteit en mystiek iets heel anders. Het draait om een liefdesrelatie met de drie ene God. Fundamenteel is het om deze relatie uit te diepen. Deze relatie komt niet tot stand door de veel geprezen technieken van New Age en door eigen inspanning alleen, maar dankzij ons gebed dat een liefdesdialoog is die een houding van bekering impliceert, een vlucht van het zelf naar het gij van God. Deze liefdesdialoog komt ook tot stand door deelname aan het sacramentele leven van de kerk, maar vooral dankzij Gods genade. God biedt ons in Jezus Christus zijn eigen leven aan. Een leven dat ons uiteindelijk zal omvormen in Hem. Hebben wij nood aan een nieuwe universele religie die alle andere religies overstijgt? Het antwoord op deze vraag is absoluut nee. Want we hebben al een religie die alle anderen overstijgt. Ons christelijk geloof. Mocht deze belangrijke rest van vandaag diep tot ons doordringen. Dank u wel, beste luisteraars, voor het luisteren naar deze uiteenzetting. Volgende keer komt het laatste deel van dit belangrijke document van het Vaticaan. Mocht u nog vragen hebben of opmerkingen bij deze uitzending, dan kunt u bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar het inzicht@radiomaria.nl.

Beste luisteraars, van harte welkom in het programma Elke Dag Telt. We zijn vandaag woensdag 23 september. Dat is de gedachtenis van de heilige Pius van Pietrelcina. Beter bekend als Pater Pio. En over hem gaan we het zeker hebben vandaag. Maar wij brengen u ook graag enkele nieuwsfeitjes uit de kerk. Maar eerst luisteren wij naar het lied Herder van mijn hart van Lef. Welkom bij Radio Maria.

Beste luisteraars, deze zomer vinden er opnieuw Wereldjongerendagen plaats. En de voorbereidingen daarvoor zijn alvast helemaal van start gegaan. Want dat vergt natuurlijk heel wat inspanning om zoiets te organiseren. Ongeveer 400 afgevaardigden uit meer dan 100 landen kwamen vorige week in Seoul bijeen voor de tweede internationale voorbereidende bijeenkomst voor de Wereldjongerendagen 2027. Die in Seoul zullen plaatsvinden, de hoofdstad van Zuid-Korea. De bijeenkomst vorige week, die van 14 tot en met 17 september duurde, werd georganiseerd door het Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven van het Vaticaan, onder leiding van kardinaal Kevin Farrell, en door het organisatiecomité van de Wereldjongerendagen in Seoul. De deelnemers waren onder andere vertegenwoordigers van bisschoppenconferenties en aanverwante organisaties uit Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Oceanië en Azië. De hele bewoonde wereld dus. Evenals afgevaardigden van ongeveer 160 bisdommen, religieuze congregaties en katholieke bewegingen. De bijeenkomst bood de deelnemers de gelegenheid om de voorbereidingen voor Seoul 2027 te bespreken, ervaringen uit te wisselen van eerdere bijeenkomsten en na te denken over de pastorale erfenis, uitdagingen en toekomstige mogelijkheden van de Wereldjongerendagen. Op de eerste dag luisterden de deelnemers naar toespraken en werden ze uitgenodigd om na te denken over de betekenis van de Wereldjongerendagen. De pelgrimstocht van de Wereldjongerendagen begint vandaag, zei kardinaal Farrell tegen hen. En die avond genoten de deelnemers uit de hele wereld van een Koreaanse cultuuravond met populaire Koreaanse spelletjes, traditionele dansen en ook met moderne Koreaanse popmuziek, K-pop, wat heel populair is over de hele wereld. 15 september stond in het teken van de gastvrijheid van de plaatselijke bisdommen van Korea tijdens een diocesane expo, waar de lokale geschiedenis, bezienswaardigheden en attracties en de plannen om de deelnemers aan de Wereldjongerendagen 2027 te verwelkomen werden gepresenteerd. En wij horen van enkele enthousiaste deelnemers. Het was een fantastisch evenement dat ons de gelegenheid gaf om ons bisdom voor te stellen en persoonlijk kennis te maken met afgevaardigden uit verschillende landen die ons volgend jaar zullen bezoeken. Dit zei Aran Kim, een afgevaardigde van het bisdom Andong, die in 2024 al naar Rome was gereisd voor de traditionele overdracht van het kruis van de Wereldjongerendagen en de icoon van Salus Populi Romani. Ik vind het geweldig om nieuwe mensen te ontmoeten en met hen te praten. Het was dan ook een echte vreugde om onze regio te presenteren, voegde Aran eraan toe. Zuster Esther Palma, die al bijna 20 jaar werkzaam is in een bisdom in Zuid-Korea, voegde eraan toe. Bij onze stand kregen wij de gelegenheid om vertegenwoordigers uit Cambodja, Mongolië, Ethiopië en Frankrijk te ontmoeten, met wie we konden praten over hun deelname aan de diocesane fase van de Wereldjongerendagen, aangezien zij zich voor het evenement al bij ons bisdom hadden ingeschreven. Ook vertegenwoordigers uit deelnemende landen zoals Mauritius, Costa Rica, Paraguay, India en Maleisië kwamen langs om informatie te vragen. Hoewel de taalbarrière bij dit soort evenementen zeker merkbaar is, deden de vertegenwoordigers van de bisdommen grote inspanningen om met de internationale afgevaardigden te communiceren. Een hoogtepunt van de conferentie was de Engelstalige mis op 16 september in de kathedraal, voorgegaan door de aartsbisschop van Seoul en begeleid door het koor en orkest van de Wereldjongerendagen.
Aartsbisschop Jung stond stil bij de verschillende achtergronden van de deelnemers, maar ook bij hun verenigd verlangen om de vreugde en hoop van Christus naar jongeren te brengen. De aartsbisschop spoorde de deelnemers aan de conferentie om enthousiast terug te keren naar huis van de conferentie, hun ervaringen te delen en hun plannen voor de Wereldjongerendagen verder uit te werken. De Wereldjongerendagen van Seoul 2027 zijn een pelgrimstocht die door de hele kerk wordt voorbereid en die door de hele kerk samen wordt afgelegd, zei hij. Bisschop Paul Kyung Sang Lee, algemeen coördinator voor de Wereldjongerendagen in Seoul, sloot zich tijdens de slotmis op 17 september bij die woorden aan. Hij zei: "Nu we deze gezamenlijke tijd afsluiten, krijgen wij een missie mee en keren wij terug naar onze eigen plaatsen. Laten we bidden voor onze jongeren. Laten we met hen meegaan en hen aanmoedigen. Laten we mensen worden die hun hart openen voor God, hun hart openen voor elkaar en hun hart openen voor de wereld." Beste luisteraars, de Wereldjongerendagen van Seoul met als thema Houd moed, ik heb de wereld overwonnen, vinden plaats van 3 tot en met 7 augustus 2027. Laten wij luisteren naar het officiële lied voor deze Wereldjongerendagen.

Beste luisteraars, afgelopen zaterdag op 19 september vierde de Maria-verschijning van La Salette haar 180ste verjaardag. Onder de bekende Maria-verschijningen van de afgelopen 200 jaar wordt Onze Lieve Vrouw van La Salette vaak genoemd. Het gaat om een unieke verschijning die plaatsvond op een zeer turbulent moment in de geschiedenis van Frankrijk. Onze Lieve Vrouw verscheen aan twee kinderen, Mélanie Calva en Maximin Giraud, terwijl zij vee hoeden op de berg La Salette. De verschijning vond plaats op 19 september 1846. En wat toch wel bijzonder is aan deze verschijning, is dat Maria zichtbaar huilde. Waarom huilde zij? Volgens de verslagen van de kinderen was een van de belangrijkste redenen voor haar verdriet het feit dat de zondag in de omgeving niet langer als rustdag werd onderhouden. Naar verluid sprak zij de volgende woorden tot de kinderen. Hoe lang heb ik voor jullie geleden? Als mijn zoon jullie niet van zich wil afstoten, ben ik verplicht hem zonder ophouden te smeken. Maar jullie trekken je daar niets van aan. Hoe goed jullie in de toekomst ook bidden, hoe goed jullie ook handelen, jullie zullen nooit kunnen goedmaken wat ik voor jullie heb doorstaan. Ik heb jullie 6 dagen gegeven om te werken. De 7e heb ik voor mijzelf gereserveerd. En niemand wil die aan mij geven. Dit is wat de arm van mijn zoon zo zwaar maakt. Slechts enkele tamelijke oude vrouwen gaan in de zomer naar de mis. Alle anderen werken iedere zondag. In de context van die tijd, beste luisteraars, werden na de Franse Revolutie van 1789 pogingen ondernomen om de zondag als rustdag af te schaffen. Hoewel dit in 1814 uiteindelijk werd teruggedraaid, verkeerde Frankrijk in 1830 opnieuw in politieke onrust. En pas in 1904 werd de zondag voor alle werknemers een wettelijk verplichte rustdag. Ten tijde van de verschijning in La Salette maakte het werkschema van de meeste arbeiders in Frankrijk geen onderscheid tussen de zondag en de rest van de werkweek. Werken op zondag lijkt misschien een kleinigheid waarover de maagd Maria zou huilen, maar de kerk heeft altijd geprobeerd de nadruk te leggen op onze aangeboren menselijke behoefte aan rust. Die raakt ons diepste wezen, zowel op lichamelijk als op geestelijk niveau. In veel opzichten zijn wij gemaakt voor de Sabbat. In 1998 schreef de heilige Johannes Paulus II

een volledige apostolische brief over de dag van de Heer en keek hij vooruit naar het derde millennium, waarbij hij de viering van de zondag als een wezenlijk onderdeel van de toekomst van ons geloof weergaf. Door de kerk te leren kennen, zo schreef hij, die iedere zondag met vreugde het mysterie viert waaruit zij haar leven put, mogen de mannen en vrouwen van het derde millennium de verrezen Christus leren kennen. En mogen Christus' kerk, die voortdurend wordt vernieuwd door de wekelijkse gedachtenis van Pasen, steeds geloofwaardiger worden in het verkondigen van het evangelie van de verlossing en steeds doeltreffender worden in het opbouwen van de beschaving van de liefde. De heilige Johannes Paulus II geloofde dat de boodschap van Onze Lieve Vrouw van La Salette ons hoop moest geven. Haar woorden waren die van een moeder die haar kinderen waarschuwt voor de gevolgen van hun daden. Zij zei ook, als de mensen zich bekeren, zullen de rotsen hopen graan worden en zal men ontdekken dat de aardappelen zichzelf hebben gezaaid. De heilige Johannes Paulus II zag in haar boodschap een hoopvol licht in de duisternis. Hij sprak hier onder andere over toen hij de missionarissen van Onze Lieve Vrouw van La Salette toesprak. Zoals ik schreef ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van de verschijning van Onze Lieve Vrouw. La Salette is een boodschap van hoop, want onze hoop wordt gevoed door de voorspraak van haar die de moeder van de mensheid is. Mogen de verkondiging van deze hoop altijd centraal staan in jullie ontmoeting met de mannen en vrouwen van vandaag. Hierdoor kunnen onze tijdgenoten ervan verzekerd zijn dat verdeeldheid niet onherstelbaar is en dat het altijd mogelijk is zich van zijn ontrouw te bekeren, om een verzoende mensheid op te bouwen en de Heer te volgen, want niets ligt buiten het bereik van God. Hoewel veel van de boodschap van Onze Lieve Vrouw van Salette voor moderne oren een beetje hard kan klinken, sprak zij ook over de mogelijkheid om toekomstige rampen af te wenden door ons te bekeren en ervoor te kiezen een leven te leiden dat verenigd is met Jezus Christus. Dit is altijd de boodschap van hoop voor ons. Wij kunnen een weg naar harmonie op aarde banen als wij ons bekeren van onze slechte wegen en het evangelie omarmen. Naast deze boodschap is het ook belangrijk om het op persoonlijk niveau ter harte te nemen. Soms kunnen wij denken dat als alleen andere mensen zich zouden bekeren, er vrede op aarde zou zijn. Vrede begint echter altijd bij ieder van ons. Ook al denken we dat we geen invloed hebben op gebeurtenissen in de wereld. Het is misschien niet makkelijk om deze vrede tot stand te brengen, maar met Gods hulp is het mogelijk.

Beste luisteraars, vandaag gedenken wij de heilige Pius van Pietrelcina, priester. Wij kennen hem zeker en vast onder de naam Pater Pio. Hij werd in het jaar 1887 geboren in het dorp Pietrelcina, nabij Benevento in Italië. Nadat hij bij de orde der minderbroeders Capucijnen was ingetreden en de priesterwijding had ontvangen, oefende hij met grote herderlijke toewijding zijn ambt vooral uit in het klooster van het stadje San Giovanni Rotondo in Apulië. Hier gaf hij aan de gelovigen geestelijke leiding, verzoende hij de boetelingen en trad hij de zieken en armen met voorzienigheid en zorg tegemoet. Zo diende hij Gods volk in gebed en nederigheid. Nadat hij volledig gelijkvormig was geworden met de gekruisigde Christus, voltooide hij op 23 september 1968 zijn aardse pelgrimstocht. En het is op 16 juni 2027, 25 jaar geleden, dat Pater Pio heilig werd verklaard. En in de aanloop van die verjaardag worden er op verschillende heiligdommen en plaatsen aan hem toegewijd heel wat georganiseerd. Zo onder andere ook in de National Center voor Padre Pio in de Verenigde Staten. En de directeur daarvan, Nicolas Salkowski, directeur operaties, werd enkele vragen gesteld over de relevantie van de heilige Pio vandaag. En ze vroegen hem: waarom zijn de boodschap van Padre Pio en zijn leven vandaag zo belangrijk? Vooral met het oog op deze 25e verjaardag van zijn heiligverklaring. En hij antwoordde: mensen zijn op zoek naar vrede en hoop. Wij leven in een wereld met veel angst, verdeeldheid, eenzaamheid en onzekerheid. En Padre Pio heeft in zijn eigen leven enorm veel lijden en tegenspoed meegemaakt. Maar hij heeft zijn vertrouwen in God nooit verloren. Padre Pio wees mensen altijd naar Christus. Hij moedigde gebed, de biecht, de eucharistie en de devotie tot de Heilige Moeder aan. Mensen zijn vaak gefascineerd door de buitengewone aspecten van zijn leven, de stigmata, wonderen en genezingen. Maar zijn werkelijke boodschap was veel eenvoudiger. Bid, vertrouw op God, blijf dicht bij de sacramenten en verlies nooit de hoop. Die boodschap is vandaag net zo belangrijk als tijdens zijn leven. Een tweede vraag werd hem ook gesteld. Wat is het belangrijkste wat u mensen over Padre Pio en deze verjaardag zou willen meegeven? En hij antwoordt: Padre Pio is niet het einddoel. Hij wijst ons naar Christus. Wij kunnen zijn leven vieren, zijn relieken vereren en praten over de buitengewone dingen die met hem verbonden zijn. Maar de beste manier om Padre Pio te eren is te leven naar wat hij heeft geleerd. Bid meer, ga naar de mis, ga te biecht, vertrouw op God. Zorg voor mensen die lijden en geef niet op. Dat is werkelijk wat ik hoop dat uit deze verjaardag voortkomt. Als iemand naar een heiligdom van Padre Pio komt of geïnteresseerd is in hem, en dat leidt ertoe dat die persoon weer gaat bidden, weer naar de mis gaat, weer te biecht gaat of eenvoudigweg hoop krijgt in een moeilijke periode, dan denk ik dat wij deze verjaardag precies hebben gevierd zoals Padre Pio dat gewild zou hebben.

Beste luisteraars, morgen om 20 uur 's avonds kan u voor een tweede maal luisteren naar de uitzending van deze maand van het programma De Leeswijzer. En u heeft het misschien al gemerkt, maar dit programma is een beetje veranderd sinds dit radiojaar. En zo zullen er in de toekomst ook nog twee nieuwe rubrieken bijkomen in dit programma. En daar willen wij u graag iets meer over vertellen. En voor de tweede rubriek hebben wij ook jullie hulp nodig. Dus dan volgt ook nog een oproep. Beste luisteraars, er zijn een aantal katholieke tijdschriften in ons Nederlands taalgebied. En daar willen wij de komende uitzendingen van het programma De Leeswijzer wat aandacht aan besteden. Het is een nieuwe rubriek binnen dit programma. Wij stellen u graag artikels voor uit deze tijdschriften, waar we dan een deel uit lezen om u zo een beter beeld te geven van wat dit tijdschrift inhoudt. En naar gelang gaan wij ook in gesprek met de uitgever van het tijdschrift in kwestie of met de auteur van een artikel in het tijdschrift, om jullie een beter beeld te geven van het landschap van katholieke tijdschriften in Vlaanderen en daarbuiten. Een nieuwe rubriek waar u u aan kunt verwachten in dit programma De Leeswijzer. En deze rubriek is niet de enige nieuwe die zal verschijnen in dit programma. Wij zullen ook af en toe aandacht hebben voor de rubriek De Leesclub, waar wij graag horen welke boeken u onlangs gelezen heeft. Heeft u een boek gelezen dat we hebben aanbevolen in het programma De Leeswijzer? Laat het ons dan weten en laat ons weten wat u van het boek vond. Of heeft u een ander boek gelezen onlangs passend voor dit programma? Een religieus of cultureel of geschiedkundig boek? Dan mag u het ons ook zeker laten weten. En dan zullen wij af en toe in gesprek gaan over de boeken die we onlangs gelezen hebben. Een nieuwe rubriek in het programma De Leeswijzer.

Beste luisteraars, nu wij het wat gehad hebben over afgelopen week, over de gedachtenis van vandaag en over een programma morgen op de radio te beluisteren, willen wij graag nog een beetje meer vooruitblikken. Want de paus Leo XIV vertrekt dit weekend naar Frankrijk. En hij is dus zich momenteel aan het voorbereiden op zijn komende apostolische reis. En wij willen graag even een blik werken op de logistieke uitdagingen die komen kijken bij het onderdak geven aan de Heilige Vader. Van 25 tot en met 28 september, dus dat is vanaf deze vrijdag tot en met maandag, brengt paus Leo XIV een bezoek aan Frankrijk, de vijfde apostolische reis van zijn pontificaat. En u zal, beste luisteraars, heel wat van zijn activiteiten daar live kunnen volgen op onze radio. Daarover morgen meer. Tijdens zijn vier dagen in Frankrijk brengt hij één nacht door in Parijs en twee nachten in Lourdes. De Heilige Stoel heeft zijn verblijfplaatsen zorgvuldig uitgekozen. En wij bekijken even de belangrijkste logistieke uitdagingen die daarbij komen kijken. Wanneer een paus voor meer dan één dag naar het buitenland reist, is het vinden van een verblijfplaats voor hem een prioriteit. Een hotel boeken of een beroep doen op de gastvrijheid van de lokale autoriteiten is doorgaans geen optie. Het eenvoudigste scenario voor het onderbrengen van de opvolger van de heilige Petrus is wanneer de stad van bestemming over een nunciatuur beschikt, die dienst doet als ambassade van de Heilige Stoel. De Heilige Stoel geeft doorgaans de voorkeur aan die optie, op voorwaarde weliswaar dat het gebouw voldoende ruimte biedt om de Heilige Vader onder te brengen en dat het gebouw ook een kapel heeft. Hoe zit het nu in Frankrijk? De nunciatuur in Frankrijk is gevestigd in een privéwoning aan de Avenue du Président Wilson in het 16e arrondissement van Parijs. Dit gebouw beschikt op de tweede verdieping over een geschikt appartement. De vertrekken van de paus zijn zeer eenvoudig, zeker in vergelijking met de statievertrekken op de verdieping eronder. Het appartement bestaat uit verschillende kamers voor de paus en leden van zijn naaste entourage, in het bijzonder zijn secretarissen. Beveiligingsteams, waaronder de pauselijke Zwitserse garde, bewaken het gebouw gedurende de hele reis. Als soevereine staat beschikt het Vaticaan over nunciaturen in 184 landen wereldwijd. In sommige gevallen echter zijn deze gebouwen te klein, worden ze gerenoveerd of zijn ze onvoldoende beveiligd. Een Afrikaanse ambassadeur vertelde onlangs dat de renovatie van een nunciatuur soms een voorwaarde kan zijn om een pauselijk bezoek te organiseren. Wanneer een paus een andere stad dan een hoofdstad bezoekt, dient de residentie van de plaatselijke aartsbisschop vaak als alternatief. Zo verbleef paus Franciscus tijdens zijn bezoek aan Marseille in 2023 in de woning van de aartsbisschop. Maar op deze regels bestaan er uitzonderingen, zoals het in Lourdes dit weekend het geval zal zijn. De bisschop van Tarbes-Lourdes woont niet in Lourdes. Het bisdom beschikt er echter wel over een zogenaamd bisschoppelijk chalet, waar paus Johannes Paulus II tijdens zijn eerste bezoek in 1983 overnachtte. Toen hij in augustus 2004 als zieke pelgrim terugkeerde, koos hij er echter voor, dus Johannes Paulus II, om te verblijven in Accueil Notre-Dame. Deze moderne voorziening was speciaal ontworpen om zieke en gehandicapte pelgrims onder te brengen. Dan van zijn kant koos paus Benedictus XVI tijdens zijn bezoek in 2008
ervoor om te verblijven in het Auxilium Hermitage, een gastenverblijf dat wordt beheerd door toegewijde lekenvrouwen. Tijdens zijn reis naar Singapore in 2024 koos Paus Franciscus ervoor te overnachten in het door Jesuiten beheerde St. Francis Xavier Retreat Center, omdat de plaatselijke nunciatuur te klein was. En zo was er in Baku, Azerbeidzjan, geen nunciatuur of bisschoppelijke residentie beschikbaar. En daarom verbleef Johannes Paulus II tijdens zijn bezoek in 2002 in het Driesterrenhotel Irshad. Dat was een uniek gegeven tijdens de 104 internationale reizen van de Poolse paus. De organisatoren van de reis van paus Leo XIV naar het Maria-Bedevaartsoord Lourdes dit weekend hebben tot nu toe niet vrijgegeven waar de paus van plan is te verblijven in Lourdes.

Beste luisteraars, zo is het tijd geworden om nog een Bijbelvers voor de dag te trekken. Kom, o Heilige Geest. Het Bijbelvers voor de dag komt uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Colosse. Laat het woord van Christus in volle rijkdom onder u wonen. De brief aan de Colossenzen, hoofdstuk 3, vers 16. Laat het woord van Christus in volle rijkdom onder u wonen. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 5 uur geworden. Wij gaan samen de vespers bidden, het avondgebed van de kerk. En we doen dat op deze dag waar wij de heilige Pius van Pietrelcina gedenken in de kerk. Aan alle inwoners van het bisdom Hasselt wensen we ook een gezegend feest van de verjaardag van de wijding van de kathedraal. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 1633. Gevolgd door de psalmen, bladzijde 832. En de korte schriftlezing, die vindt u terug op bladzijde 1635. 1633, gevolgd door 832 voor de psalmen, 1635 voor de korte schriftlezing. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Omdat gij ons een herder geeft die ons de weg gewezen heeft naar u en naar het paradijs, zij u, o Christus, lof en prijs. Omdat gij in ons midden stelt een spreker die van u vertelt, zij aan uw majesteit en macht voor eeuwig lof en eer gebracht. Omdat een mens uw woorden spreekt, voor ons het brood des levens breekt, omdat in hem gij bij ons zijt, zij u de lof in eeuwigheid. Voor deze priester danken wij, hij is ons met uw trouw nabij, een herder in de wildernis, die leidt omdat hij dienaar is. Houd al uw kinderen bij elkaar, bij al wat goed is, wijs en waar, door hen die dienen in uw kerk, uw eigen woord, uw eigen werk. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij dirigeert in eeuwigheid. De Heer is mijn licht en mijn leidsman, wie zou ik vrezen? De Heer is mijn licht en mijn leidsman, wie zou ik vrezen? De Heer is de schuts van mijn leven, voor wie zou ik bang zijn? Al stormen boosdoeners aan om mij te verslinden. Mijn vijanden struikelen, al mijn bestrijders bezwijken. Al staan zij in slagorde voor mij, ik ben niet bevreesd. Al voeren zij oorlog met mij, toch blijf ik vertrouwen. Eén ding slechts vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen. Dat ik in Gods huis mag wonen zolang als ik leef. Dat ik de beminnelijkheid van de Heer mag ervaren. Zijn tempel weer met eigen ogen mag zien. In kwade dagen verleent zijn tent mij beschutting. Hij houdt mij verborgen binnen in zijn verblijf. Hij brengt mij in veiligheid hoog op de rots. Nu houd ik het hoofd fier opgericht, ondanks de vijanden die mij omringen. Nu kan ik met offers mijn dankbaarheid tonen, met zang en muziek voor de Heer in zijn tempel. Wil luisteren, Heer, naar mijn roepende stem. Heb medelijden en wil mij verhoren. Tot u spreekt mijn hart, naar u zie ik op. Uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien. Wil uw gelaat niet verbergen voor mij? Verstoot mij, uw dienaar, niet in uw gramschap. Want gij zijt mijn helper, verjaag mij dus niet. Verlaat mij niet, God, mijn verlosser. Al joegen mijn vader en moeder mij weg, de Heer zou mij altijd ontvangen. Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand. Leid mij langs effen paden. Geef mij niet prijs aan de haat van mijn vijand, die vals beschuldigt en dreigt met geweld. Ik reken erop in het land van de levenden, het heil van de Heer te aanschouwen. Zie uit naar de Heer en houd dapper stand. Wees moedig van hart en vertrouw op de Heer. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is mijn licht en mijn leidsman, wie zou ik vrezen? Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Hij is in alles de hoogste. Wilt God de Vader blijmoedig danken, omdat hij u in staat stelde te delen in de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon. In hem is onze bevrijding verzekerd en zijn onze zonden vergeven. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want in hem is alles geschapen, in de hemelen en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Het heelal is geschapen door hem en voor hem. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong. Hij is de eerste die van de dood is opgestaan. Om in alles de hoogste te zijn, hij alleen. Want in hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid, om door hem het heelal met zich te verzoenen. Om vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten, om alles in de hemel en op aarde te verzoenen, door hem alleen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Hij is in alles de hoogste. Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. De oudsten onder u vermaan ik, oudste evenals zij, en getuige van het lijden van Christus, tevens deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Wijd de kudde van God, waarvan gij de herders zijt. Hoed haar zoals God het wil, van harte en niet uit dwang, met toewijding en niet uit winstbejag. Speelt niet de baas over hen die aan uw zorgen zijn toevertrouwd, maar toont u een voorbeeld voor de kudde. Dan zult ge, als de opperherder verschijnt, de nooit verwelkende krans van de heerlijkheid ontvangen. Dit is de man die waakt over zijn volk, hun voorspreker is hij bij God. Dit is de man die waakt over zijn volk, hun voorspreker is hij bij God. Hij heeft zijn leven gegeven voor de zijnen. Hun voorspreker is hij bij God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dit is de man die waakt over zijn volk. Hun voorspreker is hij bij God. Gij zijt de goede en getrouwe knecht die door de Heer is aangesteld over zijn huis.

Gij zijt de goede en getrouwe knecht die door de Heer is aangesteld over zijn huis. Christus is voor de mensen aangesteld tot hoge priester om hen te vertegenwoordigen bij God. Laten wij hem de eer brengen die hem toekomt en ootmoedig vragen. Heer, red uw volk. Je hebt uw kerk op wondere wijze verlicht door heilige en uitmuntende leiders. Geef dat de christenen zich altijd in dit licht verblijden. Heer, red uw volk. Je hebt de zonden van uw volk vergeven toen heilige herders zoals Mozes tot u hebben gebeden. Heilig uw kerk op hun voorspraak en zuiver haar voortdurend. Heer, red uw volk. Je hebt uw heiligen gezalfd te midden van hun broeders en uw geest over hen uitgezonden. Vervul alle leiders van uw volk met de Heilige Geest. Heer, red uw volk. Gij zelf zijt het erfdeel geworden van de heilige herders. Laat niemand van hen die gij door uw bloed hebt verworven, van u gescheiden blijven. Heer, red uw volk. Gij schenkt door de herders van de kerk eeuwig leven aan uw schapen en niemand rooft ze van u weg. Wees het behoud van de gestorvenen, voor wie gij uw leven hebt gegeven. Heer, red uw volk. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Almachtige eeuwige God, gij die de heilige priester Pius de bijzondere genade hebt verleend deel te hebben aan het kruis van uw Zoon, en door zijn dienstwerk de wonderen van uw barmhartigheid hebt vernieuwd, geef dat wij op zijn voorspraak steeds verbonden blijven met Christus lijden en gebracht worden tot de heerlijkheid en het geluk van de verrijzenis. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken.

0: Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, mijn naam is David Tessin, directeur van Kerk in Nood, België en Luxemburg. En deze keer neem ik u mee naar het Heilig Land, waar de christenen het vandaag allesbehalve eenvoudig hebben. Het Heilig Land, in de woorden van onze oprichter, waar heuvels, wegen en dorpen getekend zijn door de sporen van de Verlosser, waar Jezus en zijn Heilige Moeder hebben gelachen en geweend. Het land waar God in nood was en waar de kerk ook nu nog in haar ledematen het lijden en de dood van de gekruisigde draagt. Doel van pelgrims en boetelingen sinds meer dan 1900 jaar. Land van het heilige en zondige avontuur van de kruistochten. Pater Wedefried bezocht Israël in Bethlehem eind jaren 50 toen hij die woorden schreef. Bijna 70 jaar geleden. En sinds zijn bezoek aan het land is de situatie enigszins gewijzigd. Dat bleek onlangs weer op 1 september, normaal een dag waarop alle kinderen terug naar school gaan, of voor het eerst naar school gaan. Zoals mijn eigen zoontje, die begin deze maand naar de eerste kleuterklas mocht gaan. Maar helaas was dat niet iedereen gegund. Op 1 september waren alle christelijke scholen van Jeruzalem dicht. 15 scholen, bijna 10.000 leerlingen die geen eerste schooldag hadden. Waarom waren de scholen dicht? Uit protest nadat de Israëlische overheid de inreisvergunningen van heel wat leerkrachten en personeelsleden uit de westelijke Jordaanoever niet had verlengd. Zomaar, zonder enige voorafgaande kennisgeving. Wat normaal een moment van vreugde, weerzin en hoop zou moeten zijn, was voor de christelijke scholen van Jeruzalem dit schooljaar helaas een zoveelste crisis. Bovendien, het gaat hier over scholen die vaak nog aan het einde van de 19e eeuw zijn gesticht, uitdrukkelijk om christelijk onderwijs te geven en de aanwezigheid van christenen in Jeruzalem, waar het uiteindelijk allemaal begonnen is, te bewaren. Bij de gewone media was er helaas weinig aandacht hiervoor. Enkel christelijke media publiceerden het nieuws en ook Kerk in Nood publiceerde een persbericht. Echter, na de protesten verlengden de Israëlische autoriteiten diezelfde dag nog een deel van de vergunningen. En de dag erna gingen de scholen weer open. De vergunningen werden uitgevaardigd voor soms een week, soms een maand en soms tot het einde van het jaar. Met andere woorden, voor heel wat leerkrachten blijft de onzekerheid.

0: Dit is het programma Kerk in Nood.
1: De christenen in het Heilige Land, hoe lang wonen die er eigenlijk al? Wel al sinds Pinksteren natuurlijk, de eerste Pinksteren in 33 na Christus. En sindsdien hebben ze heel wat meegemaakt. De gemeenschap in Jeruzalem is de eerste christelijke gemeenschap die er ooit is geweest, met Stefanus als martelaar en Jacobus als eerste bisschop. Drie eeuwen lang vervolgden de Romeinen de christenen, tot Constantijn zich bekeerde en het Romeinse Rijk uiteindelijk met hem. Zijn moeder Helena kwam naar Jeruzalem en in het jaar 335 werd de Heilige Grafkerk ingewijd. Die wijding is de oorsprong van het feest dat we deze maand vieren op 14 september, het feest van de kruisverheffing. Daarna kwamen er 300 jaren van bloei. De woestijn van Judea werd volgebouwd met kloosters. Er kwamen pelgrims uit het hele Rijk en Jeruzalem werd een eigen patriarchaat. Maar toen kwamen de problemen terug. In 614 vielen de Perzen binnen en staken ze de Heilige Grafkerk in brand. Enkele decennia later nam kalif Omar de stad in. Vanaf toen waren de christenen daar een beschermde maar tweederangs bevolking. Ze mochten hun geloof houden en betaalden er belasting voor. Vier eeuwen later liet kalif al-Hakim de Heilige Grafkerk helemaal met de grond gelijk maken. Toen dat bericht Europa bereikte, vormde het een van de aanleidingen die tot de kruistochten leidden. Jeruzalem kwam toen tijdelijk terug in christelijke handen. Tijdelijk. Uiteindelijk werd de stad heroverd in 1187 door Saladin. En vanaf dan bleef ze in islamitische handen. Tot in de 20e eeuw, toen na de Eerste Wereldoorlog het Ottomaanse Rijk ineenstuikte en er Brits bestuur kwam, waarna in 1948 de staat Israël werd uitgeroepen. Vandaag zijn er zo'n 180.000 christenen in Israël, samen zo'n 2% van de bevolking. In de westelijke Jordaanoever, Gaza en Oost-Jeruzalem samen nog eens een kleine 50.000, amper 1% van de bevolking. En helaas zijn er elk jaar steeds minder.

0: Dit is Kerk in Nood.
1: Beste luisteraars, begin dit jaar hoorde ik een indringende getuigenis over de situatie van christenen in het Heilige Land. Samen met mijn collega's van Kerk in Nood hadden we een digitaal gesprek met abt Nicodemus Schnabel. Hij leidt de Dormitio-abdij op de Zionsberg in Jeruzalem, een Benedictijnerabdij. En hij begon met een uitspraak waar we allemaal even stil van werden. Hij zei, dit Jeruzalem is niet het Eldorado van het christendom. Alle christenen samen zijn er minder dan 2%. En hij maakte de vergelijking met de meest geseculariseerde streken van Europa. Tsjechië, het voormalige Oost-Duitsland. Zelfs daar, zei hij, zijn er nog vele malen meer christenen dan bij ons. Dat moest even bezinken. In het land waar het christendom begonnen is, zijn er verhoudingsgewijs minder christenen dan in de meest geseculariseerde hoek van Europa. Het is allemaal wel heel kleurrijk. 13 historische kerken in Jeruzalem alleen al, 6 katholieken, 7 niet-katholieken, een bisschoppenconferentie voor zo'n klein gebied met 24 leden, maar achter al die tradities zit een heel kleine gemeenschap. En abt Nicodemus waarschuwde ons, de plaats waar de belangrijkste gebeurtenissen van het christendom plaatsvonden, riskeert een plaats te worden waar niet langer christenen wonen. Zijn vrees, zei hij, is dat het Heilige Land een soort Disneyland wordt. De heilige plaatsen zullen blijven bestaan, er zullen monniken zijn en priesters, maar geen christelijke gezinnen meer. Geen doopsels, geen eerste schooldag. Hij gaf ook een heel interessant beeld over wie die christenen nu precies zijn. Er zijn de Palestijnse katholieken die er al eeuwen wonen. Sommigen met Israëlisch staatsburgerschap, sommigen in Jeruzalem zonder politieke rechten, sommigen op de westelijke Jordaanoever. En dan ook nog het kleine gemeenschap in Gaza. Recent, beschreef hij, zie je ook nog Hebreeuws sprekende katholieken. Een kleine groep, maar groeiend, vaak gemengde gezinnen, geïntegreerd in de Israëlische samenleving. Een nieuw verschijnsel, noemde hij het. En dan de grootste groep. En dat verraste ons. Ruim 100.000 katholieke migranten en asielzoekers. Uit de Filipijnen, India, Sri Lanka, Afrika, Oost-Europa en Latijns-Amerika. Ze werken in de zorg, de bouw en de landbouw. Zij zijn het meest kwetsbaar, zei abt Nicodemus. En ze worden allesbehalve goed behandeld. Hij noemde het zelf een vorm van moderne slavernij. Paspoorten die ingehouden worden, nauwelijks vrijheid om van werkgever te veranderen, gezinnen die uit elkaar gehouden worden, vrouwen die in verwachting zijn en weigeren te aborteren, vertelde hij, belanden met een kind in de illegaliteit. Dat is een van de verborgen wonden van de kerk daar. Een kerk die gedragen wordt door onzichtbare mannen en vrouwen. En toen vertelde hij over 7 oktober 2023, de dag van de inval. Katholieke, Filipijnse verpleegsters weigerden die dag de Joodse bejaarden die aan hen toevertrouwd waren achter te laten. Ze weigerden te vluchten. En velen onder hen stierven in de aanval, omdat ze hun christelijke naastenliefde boven hun eigen leven stelden. Naastenliefde voor een volk dat hen niet altijd even goed behandelde. Op een begrafenismis werd er gebeden. Eerst voor wie leed in Gaza, en daarna voor de bekering van wie het geweld gepleegd had.

0: Dit is het programma Kerk in Nood.
1: Beste luisteraars, ik heb de voorbije dagen nog gebeld en contact gehad met mensen in Jeruzalem en Bethlehem. Onder andere met Ronnie Tabash. Die naam kent u wellicht. Misschien hebt u de voorbije jaren iets besteld uit onze kerstcatalogus dat afkomstig is uit het Heilig Land. Dan is de kans groot dat dit van de familie Tabash komt. Deze zomer bereikte ons het treurige nieuws dat Victor Tabash, de vader van Ronnie, helaas is overleden. Zijn foto hangt nu bij ons in de keuken. Ik heb ook gesproken met George Akrouche, directeur ontwikkeling van het Latijnse Patriarchaat. George is degene die daar ter plaatse volgt wat er met onze steun gebeurt. Ik vroeg hem hoe het er nu voor staat. Het grootste probleem, zei hij, is werk. Of, beter gezegd, het gebrek aan werk. De christenen werken vooral in het toerisme of in Israël en daardoor zijn ze kwetsbaar. Eerst kwam corona en de pelgrims bleven weg. Toen corona voorbij was, duurde het niet lang of het conflict begon. Na het uitbreken van het conflict werden zo'n 180.000 werkvergunningen ingetrokken. George noemde dat een vorm van collectieve bestraffing van de bevolking, christenen inbegrepen. En de gevolgen zijn zwaar. De werkloosheid onder de christenen bedraagt vandaag 54%. Dat is dubbel zoveel als het gemiddelde in het land. Hij vertelde over wat hij noemde de nieuwe armen. Gezinnen die het altijd zelf gered hebben, die nooit iets gevraagd hebben en die nu afhangen van voedselbonnen. En dan is er Bethlehem. In Bethlehem en omgeving wonen vandaag ongeveer 30.000 christenen. Dat is minder dan 20% van de bevolking. 15 jaar geleden was dat nog ongeveer 80%. We zijn een gevaarlijk punt aan het naderen, zei hij. De emigratie heeft een niveau bereikt waarop christelijke gemeenschappen zichzelf binnenkort niet meer in stand kunnen houden. Maar wat valt daar nu aan te doen? Wel, de mensen willen wel blijven, zei George me. Maar ze hebben ook een waardigheid. Het zijn zelfstandige mensen die liever niet afhangen van anderen. We moeten met andere woorden de mensen daar helpen voor zichzelf te zorgen. Werk vinden, een opleiding, een eigen zaak starten. Zo steunt Kerk in Nood met uw hulp een groep van christelijke leerlingen van wie de ouders hun inkomen verloren hebben. Zonder uw hulp hadden die kinderen moeten overstappen naar het staatsonderwijs en daar krijgen ze geen christelijke godsdienstles meer. 844 kinderen, dankzij Kerk in Nood, dankzij u dus, zitten vandaag nog altijd in hun eigen school. Een ander project van Kerk in Nood helpt de christenen om opnieuw aan de slag te gaan of een eigen zaak te beginnen. Een man krijgt bijvoorbeeld hulp om een kleine winkel te openen in elektronica en gereedschap. Een vrouw begint schoolgrift te verkopen. Nog een andere man is kippen gaan kweken en verkopen. 450 gezinnen zijn zoal geholpen met uw hulp. Beste luisteraar, als u de christenen in Bethlehem wilt helpen, kunt u op onze website kijken, waar we heel wat olijfhouten geschenken van onder andere de familie Tabash aanbieden. En eind oktober krijgt u sowieso onze kerstbrochure in de bus, waar geschenken uit het Heilig Land centraal zullen staan. Voor uw steun in verleden en toekomst alvast de oprechte dank. Onze dank, maar ook van de mensen die u geholpen hebt. En dank ook voor uw gebed, want dat was ook wat abt Nicodemus ons vroeg. Bid dat er hier een toekomst is voor christenen.
0: Dit is Kerk in Nood.
1: Beste luisteraar, ik besluit met de woorden van Pater Werenfried toen hij in 1957 het Heilig Land bezocht. Hij schreef: hier is de kerk in nood. Een kleine gemeenschap die rechtstreeks van de eerste christenen afstamt. In dit bisdom van Jezus, Maria en Jozef. Klein in aantal, maar groot in geloof en rijk aan gebruiken. Zij was niet modern. Zij bleef trouw aan de oude gewoonten en leefde zoals Jezus zelf had geleefd. In het kleine land dat door zijn voetsporen getekend is. Deze heilige plaatsen trekken toeristen en buitenlands geld naar Israël. Daarom worden zij door de regering beschermd en gerestaureerd. Maar als het buitenland niet helpt, zal het laatste overblijfsel van de katholieke kerk in Palestina ten onder gaan. En zonder levende christenen hebben ook de heiligste plaatsen geen zin en geen betekenis meer. Beste luisteraar, over 2 weken ben ik er terug met meer nieuws uit de Wereldkerk.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 6:30 geworden op deze woensdagavond. U weet het, dat betekent dat we dan biddend verbonden zijn met een moeder om samen het rozenhoedje te bidden. We doen dat heel in het bijzonder voor alle intenties van de moeders die meeluisteren en meebidden. Uiteraard ook de grootmoeders. En we bidden ook heel in het bijzonder voor de intenties van alle medewerkers van Radio Maria. Wij bidden en mediteren de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Onze Heer Jezus Christus staat op uit de dood. Na dit gezegd te hebben, toonde hij hen zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen ze de Heer zagen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede glorievolle mysterie. Onze Heer Jezus Christus stijgt op ten hemel. Na deze woorden blies hij over hen en zei: ontvangt de Heilige Geest. Aan wie je de zonden vergeeft, zijn ze vergeven. En aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, Bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Maar gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt, en mijn getuigen zijn in Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde glorierijke mysterie. De heilige maagd Maria wordt in de hemel opgenomen. Christus is opgevaren ten hemel en heeft zijn maagdelijke moeder een onvergankelijke woning bereid. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorievolle mysterie. De Heilige Maagd Maria wordt in de hemel gekroond. Als koningin staat Maria aan uw zijde, met heerlijkheid getooid. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden onze dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
2: Bid voor ons.
1: Heilige Jozef.
2: Bid voor ons.
1: Heilige aartsengel Michael.
2: Bid voor ons.
1: Heilige Pater Pio van Pietrelcina.
2: Bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: En zo, dierbare luisteraars, mochten wij opnieuw biddend verbonden zijn met een moeder deze avond om samen het rozenhoedje te bidden. Voor alle intenties van alle moeders en grootmoeders die meebidden en meeluisteren, en ook voor alle medewerkers van Radio Maria. Wij danken u van ganser harte voor uw gebed en wensen u nog een zeer fijne avond toe.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

Welkom, beste luisteraars. Welkom bij Radio Maria. Het is bijna 7:30 op deze woensdag en dat wil zeggen dat we binnen enkele ogenblikken verenigd zullen zijn om samen met de gemeenschap van Sant'Egidio live vanuit de Carolus Borromeus Kerk te Antwerpen een avondgebed te bidden.

Uit de brief van Paulus aan de Filippenzen, het eerste hoofdstuk. Maar u moet wel een leven leiden dat het evangelie van Christus waardig is. Dan zal ik, als ik u kom bezoeken, met eigen ogen zien of, als ik ver van u af ben, over u horen, dat u vaststaat in één geest en eensgezind strijd voor het geloof in het evangelie. Zonder dat u zich ook maar in het minst door de tegenstanders laat afschrikken. Voor hen is dit een teken van ondergang en voor u een teken van redding en wel van Gods wegen. Want u is de genade omwille van Christus verleend, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. U hebt dezelfde strijd te leveren die ik voor uw ogen geleverd heb en die ik, zoals u weet, nog steeds lever. Woord van de Heer.

U hebt dezelfde strijd te leveren die ik geleverd heb. Zo zegt Paulus vandaag tot ons. Ja, ook wij hebben een strijd te leveren. De strijd om niet toe te geven aan verdeeldheid, om niet te wijken voor conformisme, om niet slap en zwak te zijn in ons geloof dat het evangelie de wereld van vandaag verandert en menselijker maakt en zelfs vrede kan brengen waar oorlog is. Zo vaak hebben wij die neiging om geen strijd te leveren. We conformeren ons dan naar wat de meeste mensen rondom ons denken en maken een flauw en een slap afkooksel van de Bijbelse woorden van liefde en redding van God voor de hele mensheid. Dierbare broers en zussen, wij kunnen sterker zijn en krachtiger en dus ook in staat om een strijd te leveren, enkel wanneer wij eensgezind zijn. Dit blijkt duidelijk uit deze woorden van Paulus. En het is ook onze ervaring. Waar wij verdeeld zijn, waar ieder zijn eigen weg gaat en zijn eigen belang laat primeren, daar verzwakken onze krachten. Daar is weinig veerkracht en slagvaardigheid om die strijd voor de liefde van God te leveren. Daar is weinig weerbaarheid om toe te geven aan de ons omringende gemakzuchtige manier van leven. Eensgezind strijden voor het evangelie en ons niet laten afschrikken door de tegenstander. En dan voegt Paulus er nog aan toe: wanneer wij een strijd strijden, dan gaat het niet alleen om in God te geloven, maar ook voor hem te willen lijden. En ook dat kan voorkomen in ons leven. Moeilijkheden ondervinden omwille van onze keuze voor het evangelie. Maar zo zegt Paulus, het is een genade om voor Christus te mogen lijden. Laten wij trachten naar deze woorden van Paulus te leven en niet te vervallen in klacht, in overdreven kijken naar onze moeilijkheden, maar eerder beseffen dat het hoort bij ons leven voor de Heer en zijn kerk. Laten wij de Heer vragen dat hij ons strijdvaardig zou vinden, in staat om krachtig die strijd tegen het kwade aan te gaan en om krachtig tekenen te laten zien dat het goede sterk is en kan overwinnen.

Heer, leer ons bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Heer onze God, wij bidden u met geloof en aandrang. Wil welwillend onze gemeenschap beschermen tegen de valstrikken van het kwaad, tegen de haat van de vijand, de afgunst van de mensen, de geest van deze wereld, tegen verdeeldheid en verbittering. Zegen ons leven met uw barmhartigheid. Maak ons vruchtbaar in uw liefde, waarachtige getuigen van uw woord en waardige leerlingen van de genade die wij krijgen, nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van dit live avondgebed met de gemeenschap Sant'Egidio vanuit de Carolus Borromeuskerk in Antwerpen. We wensen u van harte een mooie en gezegende maandagavond toe.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij bidden samen de complete en de dagsluiting van de kerk. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden op bladzijde 681. Daar vindt u het openingsvers, gevolgd door de schuldbelijdenis en de hymne op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1207 onderaan, psalmen bladzijde 1208. En de korte schriftlezing vindt u op bladzijde 1209. Daarna keert u terug naar bladzijde 684 voor het verdere verloop van de dagsluiting. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Het einde van de dag is een moment waarop we in grote dankbaarheid God kunnen danken voor al datgene wat we hebben ontvangen. Voor alle genade die Hij aan ons heeft uitgedeeld vandaag. Het is eveneens een goed moment om een gewetensonderzoek te houden en na te gaan waar we vandaag tekortgeschoten zijn, gekozen hebben om niet mee te werken met Zijn genade en gezondigd hebben. Voor al deze momenten willen wij samen vergiffenis vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat Gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Bij u, Heer, zoek ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur. Rechtvaardige God, bevrijd mij. Aanhoor mij en red mij met spoed. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Want altijd zijt Gij mijn rots en mijn vesting. Uw naam is mijn leider en gids. Het net dat de mensen mij heimelijk spannen, ontkom ik door U die mij altijd beschermt. Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Uit de diepte roep ik, Heer. Uit de diepte roep ik, Heer. Luister naar mijn stem. Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed. Als gij zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u vind ik vergeving, daarom zoekt mijn hart naar u. Op de Heer stel ik mijn hoop, op zijn woord vertrouw ik. Gretig zie ik naar hem uit, meer dan wachters naar de ochtend. Meer dan wachters naar de ochtend, hunkert Israël naar hem. Want de Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt. Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uit de diepte roep ik, Heer. Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Zondigt niet. De zon mag over uw toorn niet ondergaan. Geeft de duivel geen kans. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken, het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, gij zijt zachtmoedig en nederig van hart. Gij legt uw volgelingen een zacht juk op en een lichte last. Aanvaard ons gebed en het werk van deze dag en geef ons rust, zodat wij morgen weer beschikbaar zijn voor u, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Beste luisteraars, we lezen vandaag verder uit Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop van Marie-Dauphine Caron. De vorige uitzending kan u reeds herbeluisteren op onze website. We gaan verder met hoofdstuk 3, onderzoek en eerste chemokuur. Als ik terugkom, heeft ze het vieruurtje opgeruimd, haar schoolspullen gepakt en is uit zichzelf aan het werk gegaan. Ze is nog geen 6 jaar. Soms denk ik bij mezelf, maar wat is ze toch verstandig? Ik ben daar blij mee, maar het lijkt me niet buitengewoon. Ze stelt veel vragen over heel uiteenlopende onderwerpen. Ik probeer haar alles uit te leggen wat ze begrijpen kan. Ik heb besloten nooit tegen haar te liegen. Ik heb een boek gelezen over de noodzakelijkheid om kinderen altijd de waarheid te zeggen. Dus als ik denk dat bepaalde antwoorden nog wat voortijdig zijn, dan zeg ik haar eerlijk: je bent een beetje te klein om dat te weten. Ik zal het je wel vertellen, maar later. Soms houdt ze aan, dan leg ik het haar uit. Dat ik het je nu niet vertel, is omdat ik je geen pijn wil doen. Als je nog zo'n klein meisje bent, dan zijn er veel dingen die je nog niet helemaal kunt overzien. Dan kun je ze verkeerd begrijpen. Maar later zal ik het je vertellen, als je wat groter bent. Omdat ze, als ze 7 jaar is, nu en dan mijn tegenzin voelt om op sommige van haar vragen te antwoorden, vraagt ze: ben ik nog te klein om dat te weten? Ja, dat denk ik wel. Gaat u het me later wel vertellen? Ja. Goed, dan wacht ik wel. Op school is ze het mikpunt van de bozaardigheid van sommige meisjes, kleine feeksen. Eén meisje is bijzonder naar tegen haar. Toch wil ze haar uitnodigen om haar vriendinnetje te worden. Maar die strategie werkt niet. Op een dag komt ze nogal van streek thuis uit school. Mama, Audrey en de andere meisjes van mijn klas pesten me. Ze zeggen dat ik strikken in mijn haar doe om mooi te zijn, zodat de jongens me leuk vinden. Maar dat is niet waar. Ik doe strikken in mijn haar omdat ik dat leuk vind en helemaal niet om de jongens te behagen. Het kan me niet schelen of de jongens me leuk vinden. Dat weet ik wel, liefje. Waarom zeggen ze dat dan tegen me? Ze zeggen ook dat ik slecht gekleed ben. En vind jij zelf dat je slecht gekleed bent? O nee, mama, u kiest altijd zo'n mooie kleren voor ons uit. Vind jij die manier waarop ze zijn gekleed leuk? Nee, niet zo. Maar hoe dan ook, het kan me niet schelen hoe ze zijn gekleed. Zo belangrijk is dat niet. Wel, liefje, zie je, er zijn helaas veel mensen die alleen maar belang hechten aan het uiterlijk. O ja? Dat is stom. Ze heeft een vriendje, Gregor, van wie ze houdt met een diep en onschuldig gevoel. Maar de verdorven kijk van de kinderen haalt die zuivere vriendschap omlaag. Vaak zegt ze me: mama, op school zegt iedereen dat ik verliefd ben op Gregor. Maar ik ben niet verliefd op hem. Ik mag hem gewoon heel graag. Hij is mijn vriend. Soms zegt ze nog: ik kan in ieder geval niet met Gregor trouwen, want ik wil zuster worden. Die mentaliteit van haar kameraadjes, die alles smerig maakt, hindert me erg. Ze is heel erg gedisciplineerd. Ik ben gewend om na school naar huis te gaan met een vriendin van me. De kinderen hollen alle kanten uit, op het gevaar af
ieder moment aangereden te worden door een auto. De enige die braaf naast ons loopt is Anne Gabriel, in tegenstelling tot haar broertje die de eerste is om zich achter de auto's te verstoppen. Als ik me beklaag over zijn drukdoenerij, verwijt die vriendin me meermaals. Wel nee, hij is een normaal kind. Dat meisje is niet normaal. Mij lijkt onze oudste dochter het normaalste kind van de wereld. Zeker, zij is engelachtig braaf, heel verantwoordelijk en toegewijd. Maar we hebben geen vergelijkingsmogelijkheid. In juni 2008 krijgt mijn vader een herseninfarct. Hij gaat dood. We gaan met spoed naar Parijs. Ik vraag aan de kinderen om te bidden dat God hun opa bij zich wil opnemen. Dat hij hem alleen laat sterven als hij klaar is om hem te ontmoeten. Ik ben ervan overtuigd dat er geen enkele hoop is. Ze hebben er ons geen enkele gelaten. Meteen vragen we onze lieve vrouw van Lelouws om een wonder. Ik herinner me nog dat ik tegen een vriendin die ik op de hoogte bracht, zei: dat is niet zoals bij kanker. Dan kun je het verwachten. Dit is te hard. Op dat moment weet ik nog niet dat ik zelf enkele maanden later degene zal zijn die me voorbereidt op de dood van mijn dochtertje en die haar er ook op voorbereidt. Dat zal ook hard zijn, maar het zal lang duren. We vertrouwen de kinderen toe aan een vriendin, Catherine, en we vertrekken naar Parijs. Anne Gabriel zegt tegen ons: ik weet zeker dat hij zal genezen. Ze heeft gelijk. Tegen elke verwachting in komt hij bij en sterft niet. Maar hij is verlamd. Hij zal gehandicapt blijven. Als we thuiskomen uit het ziekenhuis, laat zij ons weten wat ze ervan denkt. Toen opa zijn aanval kreeg, hebben we God gebeden dat hij genezen mocht als hij nog niet klaar was om naar de hemel te gaan. Hij is op aarde teruggekomen om zijn zonden uit te boeten. En dan hebben we Lourdes gehad, waar zij voor hem zo edelmoedig in de baden is gegaan, niet wetende dat ze het voor zichzelf ook nodig had.

Dit is het kleine meisje dat de ziekte van me gaat afnemen. De artsen laten er ons geen twijfel over. In feite is er geen enkele hoop. Het is afschrikwekkend, maar toch. Alles is nog niet verloren. Wat zij met hun armzalige menselijke middelen niet kunnen bereiken, dat kan God nog wel genezen. Ja, dat is het. We gaan om een wonder vragen. We gaan bidden tot Notre-Dame du Lourdes om Anne Gabriël te genezen. Ze heeft al zoveel bereikt voor onze familie. Morgen ga ik meteen mijn moeder bellen dat ze me de miraculeuze olie laat bezorgen. Ik weet dat er een genezingsgebed verbonden is met de zalving. De menselijke hoop is gedoofd, maar de goddelijke hoop blijft bestaan. Gods wil geschieden. In onze onzekerheid moeten we ons overleveren aan de goddelijke wil, ons overgeven. Dat is de enige manier om stand te houden. Als het zijn wil is, zal de goede God ons een wonder toestaan. Als dat niet zo is, dan kunnen we erop rekenen dat hij ons de genade zal geven om te dragen wat ons wacht. In ieder geval hebben we geen andere weg dan ons over te geven. Het dient tot niets om in opstand te komen tegen een situatie die je niet kunt veranderen. Het is beter die te accepteren en op te dragen. Dan dient het tenminste ergens toe. De aanvaarding bevrijdt, terwijl de opstandigheid klein en afhankelijk maakt. Uit de overgave wordt de vrede geboden. Dan stel ik voor mezelf een regel vast. Niet aan de volgende dag denken. Iedere dag nemen zoals hij komt en het geluk ervan zoveel mogelijk uitbuiten. Niet een moment laten bederven door vage angsten die in ieder geval niet van ons zullen wegnemen wat we te dragen zullen krijgen. Je overgeven en vertrouwen hebben. Ja, God, ons overgeven aan uw heilige voorzienigheid en vertrouwen in u hebben, ervan overtuigd dat niets wat ons kan overkomen slecht kan zijn. De goede God weet wat hij doet. En als ons eigen lijden dat we ervaren en opdragen via de gemeenschap van de heiligen het voor ons dochtertje mogelijk kan maken om deze beproeving in rust door te komen, dat haar te veel lijden bespaard blijft, dan zullen onze tranen niet voor niets zijn geweest. Het zullen parels van leven zijn en niet langer tranen van rouw. Ja, ons lijden moet vruchtbaar zijn. Daarom moet het opgedragen worden. Lieve God, wij dragen het aan u op. Het lijden van nu en dat van morgen, wat het ook mogen zijn, wat er ook gebeuren mogen, uw genade is ons deel. Tot rust gekomen door deze vrijwillige overgave aan de barmhartige liefde van God en uitgeput door deze vreselijke dag, slaap ik eindelijk in, ongevoelig voor het komen en gaan van de verpleegkundigen die infusen, zakken komen verwisselen. Hoofdstuk 4. De geboorte van Alix. In de nacht word ik wakker van een hevige pijn in mijn buik, al snel gevolgd door een volgende en nog een. Geen twijfel aan, dat zijn de weeën. Ze zijn heel regelmatig en steeds korter op elkaar. De baby gaat geboren worden en ik ben in Marseille. En ik wilde absoluut niet in Marseille bevallen. Nadat ik met moeite was opgestaan, ging ik naar het kantoor van de verpleging. Niemand leek te merken dat ik binnenkwam. Het is 8:00 's ochtends. Sorry.
Een andere keer, mevrouw. We zijn met de overdracht bezig. U moet wachten. Ja, maar... De co-assistent kijkt eindelijk op. Wat? Is er iets aan de hand met Anne-Gabriël? Nee, met Anne-Gabriël gaat het wel. Het gaat om mij. Ik denk dat ik ga bevallen. Ik breng dat op een heel natuurlijke wijze, zonder enige voorzichtigheid of ongerustheid. Maar de paniek lijkt zich toch meester te maken van het groepje dat me plotseling aankijkt. Alle verpleegkundigen en co-assistent inclus. Ze leggen me uit dat er geen afdeling verloskunde is in La Timon en dat de bevalling zal moeten plaatsvinden in het ziekenhuis van La Concepción, 500 meter verderop. Ze bellen de brandweer om me erheen te brengen, maar die zijn er voor de veiligheid van het ziekenhuis, niet voor die van de mensen. Ze kunnen dus niets doen. Na een reeks telefoontjes, in een spanning die voelbaar wordt, de co-assistent bezweert me regelmatig, vooral niet hier bevallen. Ik weet niet wat ik moet doen. Komen ambulancebroeders me halen, leggen me op een brancard en nemen me mee naar La Concepción. Intussen heb ik Alexander gebeld opdat hij snel vanuit Toulon kan komen en Anne-Gabriël gezelschap kan houden, die morgen met haar eerste chemokuur begint. Toen ik haar vertelde dat ik haar helemaal alleen moest laten in die grote ziekenhuiskamer omdat de baby geboren ging worden, maar dat haar vader snel bij haar zou komen, was ze ongerust en wees ze het van de hand. Maar uiteindelijk gaf ze toe aan het onvermijdelijke en glimlachte me toe toen ik de kamer uitging. Een strakke glimlach die maar moeilijk de ontreddering kon verbergen van het alleen blijven in een wereld die haar volkomen vreemd was. Als ik aankom in La Concepción, word ik opgevangen door heel aardige en ook vakkundige verloskundigen. Ze willen natuurlijk weten waarom ik daar kon bevallen, terwijl ik bij hun afdeling niet bekend ben. Gelukkig ben ik zo verstandig geweest het kleine koffertje voor de bevalling mee te nemen en het hele medische dossier. Ze installeren me op de verloskamer. Na een uur komt een arts me opzoeken. Het spijt me dat ik moet spreken over onaangename dingen, maar de verpleegkundigen hebben me verteld dat uw dochtertje is opgenomen in La Timon met kanker. Moeten we navelstrengbloed bewaren? Eerlijk gezegd weet ik dat niet. Ik had er zelf niet aan gedacht. Dat kan u beter bespreken met de artsen van de kinderoncologie. Hij gaat een hele tijd weg en komt terug om me te informeren. Ze hebben me gezegd dat dit in haar geval zinloos is. Hij stelt niet voor om dat bloed te bewaren voor andere zieken. En ik weet dan nog niet hoe kostbaar het is. Ik heb nu spijt van mijn onwetendheid, want ik zou het graag gegeven hebben. Enkele uren later komt Alex ter wereld, ongeveer om 1 uur in de middag. Het is 3 maart.

Wanneer ik haar in mijn armen houd, ben ik vol vreugde over dat nieuwe leven dat ons geschonken is. Alexander, die op tijd is gekomen voor de geboorte, verlaat La Conception meteen nadat hij die derde dochter heeft gekust en gaat weer naar de dochter die op hem wacht in La Timon. Ze brengen mij terug naar mijn kamer en ik vergeet al mijn narigheden, de verrukking om mijn baby. De tijd van overweging die me gegeven is, duurt echter maar kort en wordt onderbroken door een indrukwekkende dame met een slordig kapsel. Ze stelt zich voor als de psycholoog van het ziekenhuis. Ik begrijp onmiddellijk waarom ze daar is en haar bemoeienissen staat me tegen. Het is duidelijk te zien dat ze niet weet hoe ze het onderwerp waarvoor ze gekomen is moet aanpakken. Ik doe niets om haar te hulp te komen. Vastbesloten als ik ben om door niets mijn moedervreugde van het moment te laten bederven. Ze draait om de hete brei heen, doet alsof ze mijn baby bewondert en brandt uiteindelijk los. Hoe gaat het met u? Wel, heel goed. Ik ben helemaal blij dat ik mijn baby in mijn armen kan hebben. Mijn antwoord bevredigt haar zichtbaar niet. Daar werkt ze ook niet aan mee. Ja, maar uw dochtertje. Ik houd me van de domme. Mijn dochtertje, ja, Alex. Ze heet Alex. Nee, maar ik bedoel degene die in La Timon is, die kanker heeft. Dat gaat te ver. Ik onderbreek haar. Luister, mevrouw. Ik ben zo bang geweest dat ik deze baby niet de plaats zou kunnen geven waarop ze vandaag terecht het recht heeft. Ik wil van de geboorte profiteren en die niet somber maken met trieste gedachten. Dus kom u alstublieft een andere keer terug. Ze staat op, enigszins gekwetst. Heel goed, morgen kom ik terug. Opgelucht dat ze zo gemakkelijk de wapens neerlegt, kijk ik naar de mooie blauwe ogen van mijn dochter. Toch is Alex geen stralende zuigeling. Ze is eerder een babytje dat in zichzelf is teruggetrokken, veel huilt en weigert me aan te kijken. Omdat er bovendien geen sprake kan zijn dat ik haarzelf ga voeden met al de uiterste spanningen die ons wachten, heb ik niet de mogelijkheid om haar tot rust te brengen door haar aan de borst te nemen. Dat maakt de relatie er niet gemakkelijker op. Het ziekenhuis heeft heel vriendelijk een ambulance ter beschikking gesteld om mijn kleine ziekenhuispatiënt te bezoeken. Daags na mijn bevalling ga ik erheen. Met een bezwaard hart laat ik Alex over aan de kinderverzorgster. Maar ik verlang ernaar mijn kleine zieke te zien. Omdat ik zo moeilijk loop, kom ik langzaam vooruit, ondersteund door Alexander, die naar beneden gekomen is om me in de hal op te halen. Ik kom de co-assistent die dienst heeft tegen, een vrouw uit Madagaskar, die via een uitwisselingsprogramma naar Marseille is gekomen. Ze pakt mijn hand en zegt: "U bent erg dapper, mevrouw." Ik begrijp de betekenis van dat compliment niet. Als ik de kamer binnenkom, verwelkomt Anne Gabriel me met een grote glimlach. Ze reikt me een pakje aan en zegt trots: "Dat is uw geboortecadeau. Het is een ketting van fantasiekralen die ze speciaal voor mij gemaakt heeft met de vrijwilligster van de bezigheidstherapie." Ik doe hem onmiddellijk om mijn nek. Ik ben blij. Blij dat ze zelf haar vader voor is geweest om het te verwennen. Vraagt ze honderduit over haar kleine zusje. Zo gaan we 2 uur door.
Ze lijkt het goed te maken. Dan moet ik terug naar La Conception. Alex lijkt mijn afwezigheid van de namiddag ervaren te hebben als een nieuwe verlating. Ik denk aan het boek van B. Lemoine, dat ik enkele maanden tevoren heb gevonden. Maman, ne me quitte pas. De psychologe verklaart daarin hoe zwaar emoties die de moeder ondergaat wegen in de baarmoeder en het belang van het gesproken woord, zelf voor de allerkleinsten. Ik besluit dus tegen haar te praten. Ik neem dat kleine, pijnlijke bolletje in mijn armen en steek van wal. Liefje, de laatste tijd zijn er veel erg moeilijke dingen gebeurd. Een paar dagen geleden hoorden we dat je zusje heel erg ziek is. Ik heb toen erg gehuild. Je hebt wel moeten denken dat dat jouw schuld was. Misschien dacht je wel dat we niet van je hielden, maar dat is het niet, helemaal niet. Integendeel, we houden oneindig veel van je. We zijn zelf heel erg blij dat je er bent. We houden zoveel van je. Je bent het grootste geluk dat ons de laatste tijd is overkomen. Terwijl ik aan het praten ben, voel ik dat ze zich een beetje ontspant. Terwijl ik langzaam haar armpjes open, strekt ze haar beentjes, kijkt me dan eindelijk aan en begint te glimlachen. Vanaf dat moment zal iedereen in onze omgeving vaak getroffen zijn door haar blije gezichtje. De volgende dag klopt de psychologe opnieuw aan, zoals ze beloofd had. Deze keer ben ik wat minzamer om de professionele aard van haar bemoeiernis recht te doen. Ik breng dus natuurlijk de ziekte van Anne Gabriël ter sprake. De schok van de mededeling ervan en van de onthulling van eergisteren. Met de ellebogen op het roltafeltje en een onbewogen gezicht luistert ze zwijgend naar me. Haar zwijgen hindert me niet, want ik weet dat er eigenlijk niets te zeggen valt. Als ik mijn verdriet ter sprake breng, gaat mijn keel dicht zitten en voel ik de tranen achter mijn oogleden opkomen. Ik zou graag een woord van medelijden krijgen, zelfs van deze vreemde. Maar tegenover haar hardnekkig zwijgen maak ik mij mijn verhaal gauw af en verschaf haar de opening die ze ongetwijfeld zoekt om mij te troosten. Dat is allemaal vreselijk, zelfs verschrikwekkend. Maar omdat we gelovig zijn, weten we dat het hiermee niet ophoudt. Dat de goede God over ons waakt en dat we ons aan zoveel lijden zin kunnen geven. Bij het woord gelovig komt ze overeind, alsof ik haar gestoken heb. Haar gezicht is die koude aandoenlijkheid kwijt en ook al blijft ze zwijgen, er straalt een totale afwijzing van haar beledigende persoonlijkheid af. Vanzelfsprekend verrast een dergelijke reactie me. Ik probeer haar uitleg te geven. Weet u, ik denk dat het grootste geluk dat we in deze beproeving hebben ons geloof is. Dat geeft ons kracht en maakt het mogelijk om het onmogelijke te dragen. Zonder dat zou wat wij meemaken ons tot wanhoop drijven. Met een ontoegankelijke uitdrukking veroordeelt ze door haar hardnekkig zwijggedrag elk woord dat ik zeg. Er is een diepe, onoverkommelijke kracht tussen ons ontstaan. Enigszins van mijn stuk gebracht door een zo dictatoriale houding, aarzel ik even om erop door te gaan. Ja, zelfs om erop aan te dringen
dat ik het recht heb om in God te geloven. Maar ik voel me plotseling moe. Ik heb geen zin meer om te strijden. Nadat ik even gezwegen heb, probeer ik een meer neutralere wending aan het gesprek te geven. Ze grijpt echter de stilte aan om afscheid te nemen. Ze verdwijnt zonder een glimlach of een vriendelijk woord. Ik besef gekwetst dat de reden daarvoor is dat ik het ongeluk heb gehad een verboden woord uit te spreken, geloven. Ik houd een bittere smaak over aan dit gesprek. Gelukkig doet het bezoek van Alexander me al gauw aan andere dingen denken. Zoals bij elk verblijf in de kraamkliniek heb ik veel boeken meegenomen. Gewoonlijk ben ik blij met die tijd die me gegeven wordt om te lezen. Toch lukt het mij niet mijn aandacht erbij te houden, ondanks al mijn inspanningen. Eén ding houdt me volkomen bezig, de gezondheid van Anne Gabriël en hoe de behandeling verder gaat verlopen. Ik sta mezelf niet toe, Alexander, door de telefoon met vragen te bestoken om meer te weten. Maar mijn hele wezen is in Latimon. Mijn sombere overwegingen worden regelmatig onderbroken door telefoontjes. De meeste komen van mijn familie of van mijn naaste vrienden en doen me plezier. Maar er zijn er ook die me de moed ontnemen. Zoals dat van Mona, van wie we sinds lang niets gehoord hebben. Nadat ze me heeft gefeliciteerd met de geboorte, duikt ze er middenin. Ik heb het gehoord van je dochter. Ik wilde je zeggen dat ik heel goed weet wat jullie doormaken, want ik ben peettante van een meisje dat kanker gehad heeft. Plotseling, vol belangstelling, vraag ik hoe het gaat. Ze is dood. Het antwoord komt aan als een guillotine. Ik zie het als een slecht voorteken. Ik maak een einde aan het gesprek en ik heb nauwelijks opgehangen of ik barst in tranen uit. Waarna ik weer snel tot mezelf kom. Ik wil vooral de verpleegkundige niet de indruk geven dat ik op instorten sta. Dat zou me weer een onderhoud met de psychologen kunnen opleveren. Mijn vrees is echter ongegrond, want zij zal nooit meer bij me binnenlopen. Als ik de kraamkliniek verlaat, kom ik haar toevallig tegen in de gang en ze kijkt dan recht voor zich uit op een zo onnatuurlijke wijze dat ik er niet aan kan twijfelen dat ze me ontwijkt. Ik zal haar snel vergeten zijn. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heilige Getuigen, waar we hebben voorgelezen uit Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop, van Marie-Dauphine Caron. Morgen gaan we verder. Tot dan.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit de pauselijke encycliek van de heilige paus Johannes Paulus II, Fides et Ratio, over de verhouding van geloof en reden. We waren ondertussen beland in het derde hoofdstuk, Intelligo ut Credam. In het eerste punt, op de zoektocht naar de waarheid. Alle mensen verlangen te weten. Voorwerp van dit verlangen is de waarheid. Zelfs het leven van alle dag laat zien hoezeer iedereen erin geïnteresseerd is te ontdekken hoe, boven het enkel maar gehoorde woord uit, de dingen in waarheid zijn. De mens is het enige wezen in de hele zichtbare schepping dat niet enkel in staat is om te weten, maar ook weet heeft van dit weten. Daarom stelt hij belang in de feitelijke waarheid van hetgeen voor hem zichtbaar is. De mens kan niet oprecht ongeïnteresseerd zijn in de waarheid van zijn kennis. Wanneer hij ontdekt dat zij vals is, verwerpt hij haar. Wanneer hij daarentegen de waarheid ervan kan vaststellen, is hij tevreden. Dat is de leer van de heilige Augustinus. Wanneer hij schrijft: ik heb velen ontmoet die anderen wilden bedriegen, maar niemand die bedrogen wilde worden. Terecht geldt de mens dan als volwassen wanneer hij met eigen middelen kan onderscheiden tussen echt en vals. Door zijn oordeel te vormen over de objectieve werkelijkheid van de dingen. Hier ligt de oorzaak van veel onderzoeken, vooral op het gebied van de natuurwetenschappen, die in de laatste eeuwen zulke belangrijke resultaten hebben opgeleverd. En die daarmee een echte vooruitgang van de hele mensheid hebben bevorderd. Niet minder belangrijk dan het onderzoek op theoretisch gebied is het praktische. Want door zijn morele handelen slaat de menselijke persoon, als hij handelt overeenkomstig zijn vrije en juist gestemde wil, de weg van de gelukzaligheid in en streeft hij naar volmaaktheid. Ook in dit geval gaat het om de waarheid. Deze overtuiging heb ik in de encycliek Veritatis Splendor onderstreept. Citaat: moraal zonder vrijheid bestaat niet. Als er voor de mens het recht bestaat op zijn weg van zoeken naar waarheid gerespecteerd te worden, dan gaat daar nog aan vooraf de voor ieder zwaarwegende morele verplichting om de waarheid te zoeken en de eenmaal erkende waarheid vast te houden. Einde citaat. Het is dus nodig dat de aanvaarde en in het eigen leven gevolgde waarden waar zijn. Omdat alleen ware waarden de menselijke persoon door de verwerkelijking van zijn natuur kunnen voltooien. Deze waarheid van de waarden vindt de mens niet door zich in zichzelf op te sluiten, maar door zich open te stellen om ze ook aan te nemen in de dimensies die boven hem uitgaan. Dat is een wezenlijke voorwaarde, opdat een ieder zichzelf kan worden en kan groeien als een volwassen, rijpe persoon.
De waarheid presenteert zich bij de mens aanvankelijk in de vorm van een vraag. Heeft het leven zin? Waarheen leidt het? Op het eerste gezicht zou het bestaan van de mens als persoon volkomen zinloos kunnen lijken. Je hoeft er geen wijsgeren van het ongerijmde bij te halen of de provocerende vragen in een boek Job om aan de zin van het leven te twijfelen. De dagelijkse ervaring van eigen en andermans leed, het zien van zoveel feiten die in het licht van de waarheid onverklaarbaar lijken, volstaan om onontkoombaar een zo dramatische vraag als die naar de zin te stellen. Daarbij komt dat de eerste absoluut zekere waarheid van ons bestaan, buiten het feit dat we bestaan, de onvermijdelijkheid van onze dood is. Gegeven dit verontrustende feit, is het zoeken naar een volledig antwoord onontkoombaar. Ieder wil en moet de waarheid over zijn einde kennen. Hij wil weten of de dood het definitieve einde van zijn bestaan is, of er nog iets is dat over de dood heen reikt. Of hij mag hopen op een voortbestaan, of niet. Niet zonder reden heeft het wijsgerige denken zijn beslissende oriëntering gekregen van de dood van Socrates. En is het meer dan 2000 jaar lang daardoor getekend. Het is dus absoluut geen toeval dat in het licht van het feit van de dood de filosofen zich steeds weer met dit probleem, samen met de vraag naar de zin van het leven en de onsterfelijkheid, hebben bezig gehouden. Niemand, de wijsgeer zo min als de gewone mens, kan deze vragen ontlopen. Van het antwoord daarop hangt een beslissende etappe van de zoektocht af. Of het mogelijk is te komen tot een universele en absolute waarheid of niet. Op zich blijkt iedere waarheid, ook deelwaarheid, als ze werkelijk waarheid is, universeel. Wat waar is, moet voor allen en voor altijd waar zijn. Buiten deze universaliteit zoekt de mens echter naar een absolutum, dat aan heel zijn zoeken en speuren antwoord en zin kan geven. Iets ultiems, dat de oorzaak van iedere zaak zal blijken. Met andere woorden, hij zoekt naar een definitieve verklaring, naar een hoogste waarde, waarboven er geen verdere vragen of verwijzingen zijn of kunnen zijn. Hypothesen kunnen de mens fascineren, maar ze bevredigen hem niet. Er komt voor allen een moment waarop ze, of ze het toegeven of niet, de behoefte hebben om hun bestaan te verankeren in een als definitief erkende waarheid, die een zekerheid brengt die niet meer onderworpen is aan de twijfel. De filosofen hebben in de loop der eeuwen geprobeerd zo'n waarheid te ontdekken en uit te drukken, door denksystemen en scholen in het leven te roepen. Maar boven die wijsgerige systemen uit zijn er nog andere uitdrukkingsvormen waarin de mens zijn filosofie vorm probeert te geven.
Daarbij gaat het om persoonlijke overtuigingen of ervaringen, om familie- of culturele tradities, of om levensprogramma's, waar men zich toevertrouwt aan het gezag van een leraar. Uit elk van deze verschijnselen spreekt steeds de levendige wens om te komen tot de zekerheid van de waarheid en haar absolute waarde. Punt 2. De verschillende gezichten van de waarheid van de mens. Het zoeken naar de waarheid is inderdaad niet altijd zo doorzichtig en consequent. De aangeboren beperktheid van het verstand en de onbestendigheid van het hart vertroebelen vaak de persoonlijke zoektocht en brengen haar van de weg af. Allerlei andere belangen kunnen de waarheid onderdrukken. Het komt voor dat de mens, zodra hij maar een glimp van de waarheid heeft gezien, spoorslags ervoor wegvlucht, omdat hij bang is voor haar eisen. Desondanks beïnvloedt de waarheid, ook als hij haar mijdt, altijd zijn bestaan. Want nooit zou hij zijn leven kunnen bouwen op twijfel, onzekerheid of leugen. Zulk bestaan zou voortdurend bedreigd worden door angst en vrees. Men kan dus de mens definiëren als degene die naar de waarheid zoekt. Het is ondenkbaar dat een zoeken dat zo diep geworteld is in de menselijke natuur volledig nutteloos en vergeefs zou kunnen zijn. Het vermogen om naar de waarheid te zoeken en vragen te stellen houdt namelijk reeds een eerste antwoord in. De mens zou helemaal niet beginnen iets te zoeken waarvan hij toch niet wist of dat hij voor absoluut onbereikbaar hield. Enkel het uitzicht tot een antwoord te kunnen komen kan voor hem aanleiding zijn de eerste stap te zetten. Feitelijk gebeurt precies dat normaliter in het wetenschappelijk onderzoek. Wanneer een wetenschapper zijn intuïtie volgend zich wijdt aan het zoeken naar de logische en verifieerbare verklaring van een bepaald verschijnsel, vertrouwt hij er vanaf het begin op een antwoord te vinden en geeft niet op bij mislukkingen. Hij houdt zijn oorspronkelijke ingeving niet voor nutteloos alleen omdat hij het doel niet bereikt heeft. Veel eer zal hij terecht zeggen dat hij nog niet het adequate antwoord heeft gevonden. Datzelfde moet ook gezegd worden van het zoeken naar de waarheid op het gebied van de laatste vragen. Het verlangen naar de waarheid is zo diep geworteld in het mensenhart dat daarvan afstand nemen het bestaan zou bedreigen. Het is tenslotte voldoende het dagelijks leven te bezien om vast te stellen dat ieder van ons de kwellende last van enkele existentiële vragen in zich draagt en tegelijk in zijn hart minstens het ontwerp van de bijbehorende antwoorden koestert. Het zijn antwoorden van welker waarheid men ook daarom overtuigd is, omdat men de ervaring heeft dat zij zich in wezen niet onderscheiden van de antwoorden die vele anderen hebben gekregen. Zeker bezit niet iedere waarheid die verkregen wordt dezelfde waarde. Door het totaal aan behaalde resultaten wordt echter het vermogen van de mens
fundamenteel tot dé waarheid te komen, bevestigt. Het is misschien nuttig om deze verschillende vormen van de waarheid in het vervolg kort te vermelden. Het talrijkste zijn die vormen die berusten op evidentie of die door proefneming bevestigd worden. Daarbij gaat het om de waarheidsorde van het dagelijks leven en van het wetenschappelijk onderzoek. Op een ander niveau moet men de waarheden van wijsgerige aard plaatsen, waartoe de mens komt door de speculatieve kracht van zijn verstand. Ten slotte zijn er de religieuze waarheden, die in zekere mate ook geworteld zijn in de wijsbegeerte en die de verschillende godsdiensten in hun tradities als antwoord geven op de laatste vragen. Wat de wijsgerige waarheden betreft, moet men duidelijk stellen dat zij zich niet alleen beperken tot de soms kortstondige waarheden van de beroepsfilosofen. Zoals ik al gezegd heb, is iedere mens in zekere zin filosoof, met zijn filosofische opvattingen, waarmee hij zijn leven inricht. Hij vormt zich op de een of andere manier een alomvattende visie en een antwoord op de vraag naar de zin van zijn bestaan. In dit licht duidt hij zijn persoonlijk lot en regelt zijn gedrag. Hier zou hij zich de vraag moeten stellen naar de verhouding van de wijsgerig religieuze waarheden tot de in Jezus Christus geopenbaarde waarheid. Alvorens deze vraag te beantwoorden, moeten we nog een verder gegeven van de wijsbegeerte overwegen. De mens is niet geschapen om alleen te leven. Hij wordt geboren en groeit op in een gezin, om later met zijn werk deel uit te maken van de samenleving. Vanaf zijn geboorte bevindt hij zich dus ingevoegd in verschillende tradities, waarvan hij niet alleen de taal en de culturele vorming ontvangt, maar ook een veelvoud aan waarheden, waaraan hij bijna instinctief gelooft. Persoonlijke groei en rijping maken echter dat deze waarheden door de bijzondere inzet van het kritische denken in twijfel getrokken kunnen worden en getest. Dat belet niet dat na deze overgangsfase dezelfde waarheden op grond van de daarmee opgedane ervaringen of dankzij nadere overwegingen herwonnen worden. Desondanks zijn in het leven van de mens de simpelweg geloofde waarheden veel talrijker dan die welke hij door persoonlijk onderzoek verwerft. Wie zou wel in staat zijn de ontelbare wetenschappelijke resultaten waar het moderne leven op steunt, kritisch te onderzoeken? Wie zou persoonlijk de stroom aan informatie kunnen controleren die dag in dag uit alle delen van de wereld binnenkomt en die toch als fundamenteel waar wordt aangenomen? Wie zou tenslotte de ervarings- en denkwegen opnieuw kunnen gaan waarop zich de schatten van de mensheid aan wijsheid en religiositeit hebben verzameld? De mens, een wezen dat naar de waarheid zoekt, is dus ook degene die leeft van het geloof. In het geloof vertrouwt ieder zich toe aan de door andere personen verworven kennis.
Daarin is een betekenisvolle spanning merkbaar. Enerzijds schijnt de geloofskennis een onvolmaakte kennisvorm die zich langzaamaan door het persoonlijk gewonnen inzicht moet vervolmaken. Anderzijds blijkt het geloof vaak menselijk rijker dan pure evidentie, omdat het een relatie tussen personen inhoudt en niet slechts de persoonlijke kenvermogens, maar ook het diepergaande vermogen in het spel brengt zich aan andere personen toe te vertrouwen, doordat men een vastere en innige verbinding met hen aangaat. Onderstreept zij dat de in deze tussenmenselijke betrekking gezochte waarheden niet primair van empirische of wijsgerige orde zijn. Gezocht wordt veel eer naar de eigenlijke waarheid van de persoon, wat hij is en wat hij van zijn innerlijk zichtbaar laat worden. De volmaaktheid van de mens ligt namelijk niet alleen in het zich eigen maken van de abstracte kennis van de waarheid, maar ook in een levende betrekking van zelfgave en trouw tegenover de ander. In deze vertrouwvolle zelfgave vindt de mens volledige zekerheid en veiligheid. Tegelijkertijd is de kennis door het geloof, die steunt op het tussenmenselijke vertrouwen, toch niet zonder relatie met de waarheid. De gelovige mens vertrouwt zich toe aan de waarheid die de ander hem verkondigt. Hoeveel voorbeelden zouden aangehaald kunnen worden om dit feit te illustreren? Maar mijn gedachten gaan onmiddellijk naar het getuigenis van de martelaren. De martelaar is inderdaad de betrouwbaarste getuige van de waarheid over het bestaan. Hij weet dat hij in de ontmoeting met Jezus Christus de waarheid over zijn leven heeft gevonden. Niets en niemand zal hem ooit van deze zekerheid kunnen beroven. Nog het lijden, nog de gewelddadige dood zullen hem ertoe kunnen brengen de instemming met de waarheid te herroepen die hij in de ontmoeting met Christus heeft ontdekt. Daarom fascineert ons tot de dag van vandaag het getuigenis van de martelaren. Het wekt instemming op, vindt gehoor en navolging. Dat is de reden waarop men op hun woord vertrouwt. Men ontdekt in hen heel duidelijk een liefde die geen lange redeneringen nodig heeft om te overtuigen, omdat zij tot ieder spreekt over hetgeen hij in zijn binnenste reeds als waar heeft beluisterd en sinds lang heeft gezocht. Ten slotte roept de martelaar bij ons een diep vertrouwen op, omdat hij zegt dat wij, wat wij reeds ervaren en openbaar maakt, wat ook wij, als we de kracht daartoe zouden vinden, graag zouden uitdrukken. Zo zien we dat de delen van dit probleem verder in elkaar schuiven tot een geheel. De mens zoekt van nature naar de waarheid. Dit zoeken is niet alleen voor de toe-eigening van partiële, empirische of wetenschappelijke waarheden bestemd. De mens zoekt niet alleen voor elk van zijn beslissingen het ware goede. Zijn zoektocht streeft naar een waarheid aan gene zijde die in staat moet zijn de zin van het leven te verklaren. Het gaat dus om een zoeken dat alleen in het absolute antwoord kan vinden.
Dankzij de vermogens die in het denken vervat liggen, is de mens in staat een dergelijke waarheid te ontmoeten en haar te kennen. Deze levensbelangrijke en voor zijn bestaan essentiële waarheid wordt niet alleen langs rationele weg bereikt, maar ook doordat de mens zich vertrouwvol verlaat op andere personen, die de zekerheid en echtheid van de waarheid kunnen garanderen. Het vermogen en de beslissing om zichzelf en zijn leven aan een andere mens toe te vertrouwen, horen zeker tot de antropologisch belangrijkste en meest expressieve akten. Men mag niet vergeten dat ook het verstand bij zijn zoeken is aangewezen op de ondersteuning door vertrouwvol gesprek en oprechte vriendschap. Een klimaat van verdenking en wantrouwen, dat soms om het speculatieve onderzoek hangt, veronachtzaamt de leer van de antieke wijsgeren, die de vriendschap als een van de voor het juiste filosoferen passendste kaders voorstelde. Uit het toch nog toegestelde komt naar voren dat de mens zich bevindt op een naar menselijke maat eindeloze zoektocht. De zoektocht naar de waarheid en de zoektocht naar een persoon aan wie hij zich kan toevertrouwen. Het christelijk geloof komt hem daarin tegemoet, door hem de concrete mogelijkheid te bieden het doel van dit zoeken verwerkelijkt te zien. Door bij de mens het stadium van het gewone geloven te overwinnen, leidt het hem binnen in de genadeorde, die hem laat delen in het geheim van Christus, waarin hem de ware en adequate kennis van de drie-ene God geschonken wordt. In Jezus Christus, die de waarheid is, erkent het geloof aldus de laatste oproep die aan de mensheid wordt gericht, opdat zij dat wat zij ervaart als streven en verlangen tot vervulling kan brengen. Deze waarheid die God ons in Jezus Christus openbaart, is niet in tegenspraak met de waarheden waartoe men door het filosoferen komt. De beide kennisorden leiden integendeel tot de waarheid in haar volheid. De eenheid van de waarheid is reeds een fundamenteel postulaat van het menselijk verstand, dat wordt uitgedrukt in het non-contradictiebeginsel. De openbaring biedt de zekerheid voor deze eenheid door te laten zien dat de Schepper God ook de God van de heilsgeschiedenis is. Eén en dezelfde God, die de begrijpelijkheid en de redelijkheid van de natuurlijke orde der dingen, waarop de wetenschappers vertrouwvol steunen, fundeert en garandeert, is identiek met God die zich als Vader van onze Heer Jezus Christus openbaart. Deze eenheid van natuurlijke en geopenbaarde waarheid vindt haar levende en personele vereenzelviging in Christus, waarop de apostel doelt: de waarheid is in Christus. We horen het weer klinken in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 4, vers 21, en de brief aan de Colossenzen, hoofdstuk 1, versen 15 tot 20. Hij is het eeuwige woord, waarin alles geschapen is, en tegelijk is hij het vlees geworden woord, dat in zijn hele persoon de Vader openbaart, zoals we het horen weer klinken in het heilig evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 1, versen 14 en 18. Dat wat het menselijk verstand zoekt,
zonder het te kennen? Zoals staat in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 17, vers 23. Kan alleen door Christus gevonden worden, want in hem openbaart de volle waarheid zich van dat wezen dat in hem en door hem geschapen is en dat daarom in hem zijn voltooiing vindt. Verwijzing naar het heilige evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 1, versen 14 tot en met 16. En de brief van de heilige apostel Paulus aan de Colossenzen, hoofdstuk 1, vers 17. Tegen de achtergrond van deze algemene beschouwingen moeten wij nu een rechtstreeks onderzoek doen naar de verhouding tussen geopenbaarde waarheid en wijsbegeerte. Deze verhouding nodigt ons uit tot een dubbele overweging, omdat de waarheid die uit de openbaring voortkomt tegelijk een waarheid is die in het licht van de rede moet worden begrepen. Eerst in deze dubbele betekenis is het namelijk mogelijk de juiste verhouding van de geopenbaarde waarheid tot het wijsgerige kennen precies te bepalen. We bezien dus allereerst de betrekkingen tussen geloof en filosofie in de loop van de geschiedenis. Daaruit zullen enkele beginselen vastgesteld kunnen worden waaraan men als referentiepunten moet vasthouden om de juiste verhouding tussen de beide kennisorden vast te leggen.

Hoofdstuk 4. De verhouding van geloof en reden. Puntje 1. Belangrijke stappen in de ontmoeting van geloof en reden. Volgens het getuigenis van de Handelingen der Apostelen zag de christelijke verkondiging zich van meet af geconfronteerd met de toenmalige wijsgerige stromingen. Zo bericht het boek erover dat de heilige Paulus in Athene met enkele Epicureïsche en Stoïcijnse wijsgeren discussieerde. Hoofdstuk 17, vers 18. De exegetische analyse van die reden die de apostel op de Areopaag had gehouden heeft herhaalde toespelingen op populaire overtuigingen van vooral Stoïcijnse aard aan het licht gebracht. Dat was zeker geen toeval. Om door de heidenen begrepen te worden, konden de eerste christenen het in hun toespraken niet laten bij een verwijzing naar Mozes en de profeten. Ze moesten ook wijzen op de natuurlijke godskennis en op de stem van het morele geweten van iedere mens. Verwijzingen daarvan in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 1, versen 19 tot 21, hoofdstuk 2, versen 14 tot 15, en de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 14, versen 14 tot 16. Omdat deze natuurlijke kennis echter in de heidense religie tot een afgodendienst was geworden, verwijzing naar de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 1, versen 21 tot 32, hield de apostel het voor verstandiger zijn reden te vervlechten met het denken van de wijsgeren die van begin af tegen de mythen en de mysteriekulten gnosis hadden verwoord die meer respect toonden voor de goddelijke transcendentie. De godsvoorstellingen van de mensen te reinigen van mythologische vormen, dat was inderdaad een van de grootste inspanningen die de wijsgeren van het klassieke denken zich getroost hebben. Zoals wij weten, was ook de Griekse religie niet anders dan de meeste kosmische religies polytheïstisch. Daarbij ging zij zover dat ze dingen en natuurverschijnselen vergoddelijkte. De pogingen van de mensen om de oorsprong van de goden en in hen van het heelal te begrijpen, vonden hun eerste uitdrukking in de dichtkunst. De theogonieën zijn tot nu toe het eerste getuigenis van deze zoektocht van de mens. Het was de taak van de vaders der wijsbegeerte de samenhang tussen verstand en religie zichtbaar te maken. Omdat zij hun blik verwijden tot algemene beginselen, stelden zij zich niet meer met de oude mythen tevreden. Zij wilden aan hun geloof in de godheid een rationele basis geven. Zo werd een weg ingeslagen die, uitgaande van de verschillende oude overleveringen, uitkwam op een ontwikkeling die overeenkwam met de eisen van de universele reden. Het doel dat deze ontwikkeling nastreefde was het kritische bewustzijn van datgene waaraan men geloofde. Het eerste positieve resultaat van deze weg was het concept van de godheid, divinitas. Vormen van bijgeloof werden als zodanig herkend en de religie werd door de kracht van de rationele analyse tenminste gedeeltelijk gelouterd. Op deze basis
begonnen de kerkvaders een vruchtbare dialoog met de antieke wijsgeren en baanden zo de weg voor de verkondiging en het begrip van de God van Jezus Christus. Wanneer men wijst op deze toenaderingsbeweging van de christenen naar de wijsbegeerte, moet men ook de voorzichtige houding melden die andere elementen van de heidense cultuurwereld, zoals bijvoorbeeld de gnosis, bij hen opriepen. Als praktische wijsheid en levensschool kon de wijsbegeerte gemakkelijk met een kennis van hogere, esoterische aard, die slechts aan enkele volmaakten was voorbehouden, verwisseld worden. Zonder twijfel denkt de heilige Paulus aan deze manier van esoterisch speculeren wanneer hij de Colossenzen waarschuwt in het tweede hoofdstuk, vers 8. Past op dat niemand u verleidt met zijn wijsbegeerte en valse leer, die enkel steunen op menselijke overlevering en die zich beroepen op de natuurmachten van de wereld, niet op Christus. De woorden van de apostel schijnen uiterst actueel, als we ze betrekken op de verschillende vormen van de esoteriek die tegenwoordig ook bij sommige gelovigen, die de benodigde kritische zin missen, om zich heen grijpen. Het voorbeeld van de heilige Paulus volgend maakten andere schrijvers van de eerste eeuw, in het bijzonder de heilige Irenaeus en Tertullianus, van hun kant reeds een voorbehoud tegen een culturele opvatting die eiste dat de waarheid van de openbaring ondergeschikt werd gemaakt aan de interpretatie van de wijsgeren. De ontmoeting van het christendom met de wijsbegeerte was daarom nog spontaan, nog eenvoudig. De bezigheid van de wijsgeren en het bezoek van hun scholen scheen de eerste christenen eerder een storing dan een kans. Voor hen was de eerste dringende opgave de verkondiging van de verrezene Heer in een persoonlijke ontmoeting, die de gesprekspartners zou brengen tot innerlijke omkering en tot een vraag om het doopsel. Dat wil echter niet zeggen dat zij de opgave om het geloofsbegrip en zijn motieven te verdiepen veronachtzaamden. Integendeel. De kritiek van Celsus, die de christenen ervan beticht onbeschaafde en lompe mensen te zijn, blijkt ongegrond en onwaar te zijn. De verklaring voor hun aanvankelijke onverschilligheid moeten we elders zoeken. In werkelijkheid bood de ontmoeting met het evangelie een dermate bevredigend antwoord op de tot dan toe onbeantwoorde vragen naar de zin van het leven, dat hun de omgang met de wijsgeren voorkwam als een verre en in zekere opzicht achterhaalde aangelegenheid. Dat lijkt vandaag nog duidelijker wanneer men denkt aan de bijdrage van het christendom aan de bevestiging van ieders recht op toegang tot de waarheid. Het christendom had na het neerhalen van de barrières van ras, maatschappelijke stand en geslacht vanaf het begin de gelijkheid van alle mensen voor God verkondigd. De eerste consequentie van deze opvatting betrof het thema waarheid. Het elitaire karakter dat het waarheidszoeken bij de ouden had, werd met beslistheid overwonnen. Omdat de toegang tot de waarheid een goed is
dat het mogelijk maakt om bij God te komen, moeten allen in staat zijn deze weg te kunnen gaan. De wegen om de waarheid te bereiken zijn talrijk. Toch kan, aangezien de christelijke waarheid heilswaarde bezit, elk van deze wegen alleen dan ingeslagen worden als hij naar het laatste doel, dat wil zeggen naar de openbaring van Jezus Christus, leidt. Als pionier van een positieve ontmoeting met het wijsgerige denken, zij het met voorzichtige onderscheiding, moet de heilige Justinus genoemd worden. Ofschoon hij zijn hoge achting voor de Griekse wijsbegeerte ook na zijn bekering bewaard had, stelde hij duidelijk en beslist in het christendom de enige zekere en nutbrengende wijsbegeerte te hebben gevonden. Op vergelijkbare wijze noemde Clemens van Alexandrië het evangelie de ware wijsbegeerte en interpreteerde hij de wijsbegeerte naar analogie van de wet van Mozes als voorbereidend onderwijs voor het christelijk geloof en een wegbereiding van het evangelie. Want, citaat, naar deze wijsheid gaat het verlangen van de wijsbegeerte uit. Zij is een streven van de ziel, zowel naar het vermogen tot het juiste denken, als ook naar de zuiverheid van het leven. Zij is de wijsheid vriendelijk en liefdevol gezind en doen alles om haar deelachtig te worden. Wijsgeeren noemen wij dan hen die verlangen koesteren naar de wijsheid die alle dingen geschapen heeft en alles leert, dat we zeggen naar kennis van de Zoon van God. Einde citaat. Hoofddoel van de Griekse wijsbegeerte is voor de Alexandrijn niet de voltooiing of de versterking van de christelijke waarheid. Haar opgave is veeleer de verdediging van het geloof. Citaat. In zichzelf volmaakt en zonder behoefte aan enige afwerking is de leer van de Verlosser, omdat zij goddelijke kracht en wijsheid is. Wanneer nu de Griekse wijsheid erbij komt, maakt zij de waarheid weliswaar niet effectiever, maar omdat zij de sofistische aanvallen ontkracht en de listige aanvallen tegen de waarheid afslaat, heeft men haar terecht haag en muur van de wijnberg genoemd. Einde citaat. In de geschiedenis van deze ontwikkeling kan men toch de kritische overname van het wijsgerige denken door de christelijke denkers vaststellen. Onder de eerste voorbeelden die men kan ontmoeten is Origenes zeker uitnemend. Om te antwoorden op de door Celsus gedaande aanvallen en hen te pareren, neemt Origenes de Platoonse wijsbegeerte over. Hij neemt tal van elementen uit het Platoonse denken over en werkt voor de eerste keer zoiets als een christelijke theologie uit. De naam theologie, net als de voorstelling van haar als rationeel spreken over God, was namelijk tot dan toe nog gebonden aan haar Griekse oorsprong. In de Aristotelische wijsbegeerte bijvoorbeeld betekent de uitdrukking het voornaamste deel en het eigenlijke hoogtepunt van het wijsgerig betoog. Wat voordien duidde op een algemene leer over de goden, kreeg daarentegen in het licht van de christelijke openbaring een heel nieuwe betekenis, omdat theologie van nu af
het nadenken van de gelovigen aanduiden die de ware leer over God wil formuleren. In zijn ontwikkeling maakte dit nieuwe christelijke denken gebruik van de filosofie, maar was er alert op zich er duidelijk van te onderscheiden. De geschiedenis leert dat het in de theologie overgenomen Platoonse denken zelf ingrijpende veranderingen heeft doorgemaakt, vooral waar het begrippen als onsterfelijkheid van de ziel, vergoddelijking van de mens en oorsprong van het kwaad betreft. Bijzondere vermelding verdienen in dit kerstenningswerk van het Platoonse en Neoplatoonse denken de Cappadociërs, Dionysius,

Citaat. Van dan af gaf ik echter de voorkeur aan de katholieke leer. Ik ervoer immers, hoeveel bescheidener, zonder enig bedriegelijk oogmerk hier bevolen werd te geloven wat niet bewezen werd. Of het nu wel te bewijzen was, maar niet voor ieder, of überhaupt niet te bewijzen was, terwijl de anderen een vermetele belofte van kennis deden en lachten over de gelovigheid en later bevalen dat je verzonnen, ja, absurde mythen moest geloven die nooit te bewijzen waren. Einde citaat. Dezelfde platonici, aan wie hij bij voorkeur refereerde, maakte Augustinus het verwijt dat zij weliswaar het na te streven doel kenden, maar niets wilden weten van de weg die daarheen leidt, het vleesgeworden woord. Het lukte de bisschop van Hippo om de eerste grote synthese van het wijsgerige en theologische denken op te stellen, waarin de stromingen van het Griekse en Latijnse denken samenvloeiden. Ook bij hem werd de grote eenheid van kennis, waarvan het Bijbelse denken uitgangspunt en basis vormde, door diepgravend speculatief denken bevestigd en gedragen. De door de heilige Augustinus gemaakte synthese zou eeuwenlang de hoogste vorm van wijsgerig en theologisch denken blijven die het avondland kende, gesterkt door zijn persoonlijke levensgeschiedenis en steunend op een wonderlijke heiligheid van leven, was hij ook in staat in zijn werken een grote hoeveelheid materiaal in te brengen dat, door terug te grijpen op de ervaring, toekomstige ontwikkelingen van verschillende wijsgerige denkrichtingen aankondigde. De kerkvaders van het Oosten en van het Avondland hebben dus in verschillende vormen verbindingen gelegd met de wijsgerige scholen. Dat betekent niet dat ze de inhoud van hun boodschap vereenzelvigd hebben met de systemen waaraan zij refereerden. De vraag van Tertullianus: wat hebben Athene en Jeruzalem gemeen? Wat de academie en de kerk? Is een duidelijke aanwijzing voor het kritische bewustzijn waarmee de christelijke denkers vanaf het begin omgingen met het probleem van de verhouding van geloof en filosofie. Ze zagen het in zijn geheel, in zijn positieve aspecten evengoed als in zijn begrenzingen. Ze waren geen naïeve denkers. Juist omdat ze de inhoud van het geloof intensief beleefden, konden zij de diepste vormen van speculatief denken bereiken. Daarom is het onrechtvaardig en oppervlakkig om hun werk te vernauwen tot de loutere omzetting van de geloofsinhoud in wijsgerige categorieën. Ze hebben heel wat meer gepresteerd. Het lukte hun namelijk om volledig zichtbaar te laten worden wat zich nog onuitgesproken en propedeutisch aankondigde in het denken van de grote antieke wijsgeren. Ze hadden, als gezegd, de taak te laten zien hoe het van uitwendige boeien bevrijde verstand uit de doodlopende straat van de mythen kon raken, om zich op passender wijze open te stellen voor het transcendente. Een gelouterd en oprecht verstand kon zich dus verheffen tot de hoogste niveaus van reflectie en schiep daarmee een solide basis voor de waarneming van het zijn, het transcendente en het absolute. Precies hierin schuilt de door de kerkvaders volbrachte nieuwe. Zij erkenden volledig het voor het absolute openstaande verstand en planten daarin de rijkdom uit de openbaring. Tot ontmoeting kwam het niet alleen op het niveau van culturen, waarvan de ene misschien gevallen was voor de betovering van de andere. Ze vond plaats

het hart en was ontmoeting tussen het schepsel en zijn schepper. Het verstand kon, doordat het uitging boven het doel dat het van nature onbewust nastreefde, in de persoon van het vlees geworden woord komen tot het hoogste goed en de hoogste waarheid. De kerkvaders ontzagen zich echter niet tegenover de wijsgeren zowel de gemeenschappelijke elementen als ook de verschillen te erkennen, die deze met betrekking tot de openbaring lieten zien. Het besef van de overeenstemming vertroebelde in hen niet de erkenning van de verschillen. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze voorlezing van Fides et Ratio, de pauselijke encycliek van de heilige paus Johannes Paulus II over de verhouding van geloof en rede, gepubliceerd in 1994. Volgende keer gaan wij verder met het laatste onderdeeltje, alvorens we aan het volgende punt van het vierde hoofdstuk beginnen. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bieden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en wij bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars,
1: nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars,
3: nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Jeremia, hoofdstuk 47, versen 1 tot en met 7. Dit woord kwam van de Heer tot de profeet Jeremia met betrekking tot de Filistijnen, voordat de farao Gaza had ingenomen. Zo spreekt de Heer. Daar rollen wateren aan uit het noorden, een rivier die buiten zijn oevers treedt, en het land en al wat er is overstroomt, steden en inwoners. De mensen schreeuwen het uit. De bewoners beginnen een klaaglied te zingen. Bij het horen van de trappelende hoeven van de hengsten, van de ratelende wagens en de dreunende wielen. De vaders laten hun kinderen in de steek. De moed is weggevloeid. Want de dag is aangebroken dat alle Filistijnen worden vernietigd, dat Tyrus en Sidon worden uitgeroeid tot de laatste man. De Heer vernietigt de Filistijnen. Van de afstammelingen van Kreta blijft niemand meer over. Gaza scheert zich kaal. Askelon treurt. Hoe lang gaat u zelf nog wonden toebrengen, laatste van de Enakieten? Ach, zwaard van de Heer, komt u nooit meer tot rust? Ga terug in uw schede, blijf rustig en stil. Hoe kan het tot rust komen als de Heer het uitstuurt tegen Askelon en heel de kust?

Jeremia. Hoofdstuk 48, versen 1 tot en met 47. Over Moab. Zo spreekt de Heer van de Machten, de God van Israël. Wee Nebo, het is verwoest. Wee Kirjataim, het is veroverd. De vestingen zijn vernederd en neergehaald. Weg is de glorie van Moab. In Chesbon werd zijn ondergang beslist. Dat volk roeien we uit. Dwazen, ook u komt een val. Het zwaard zit u op de hielen. In Choronaim klinkt de kreet. Wat een ramp, wat een vreselijke verwoesting. Moab ligt verpletterd. Zijn geschreeuw dringt door tot in Soar. Men treurt over de ramp op de helling van Luchit. Men klaagt bij de pas van Choronaim. Vlucht, red uw leven, kale struik in de woestijn. U hebt al uw vertrouwen gesteld in uw vestingen, daarom worden ze ingenomen. Chemos gaat de ballingschap in, met zijn priesters en edelen. De verwoester dringt alle steden binnen, niemand ontkomt. De vlakte wordt vernield, het hoogland verwoest, zoals de Heer heeft gezegd. Bouw een graftombe voor Moab, want het wordt een puinhoop. Zijn steden worden een wildernis, waar niemand meer woont. Vervloekt is degene die deze opdracht van de Heer nalatig uitvoert. Vervloekt is de persoon die het zwaard hindert bloed te vergieten. Van jongs af was Moab zonder zorgen. Het was als wijn die rustig ligt op zijn droesem, die nooit in een ander vat werd overgegoten. Nooit ging het in ballingschap. Zo heeft het zijn smaak behouden en zijn aroma niet verloren. Voorwaar de tijd komt, God sprak van de Heer, dat ik mensen op hen afstuur die de wijn overgieten, de vaten leeghalen en de kruiken verbrijzelen. Dan schaamt Moab zich over Chemos, zoals Israël zich geschaamd heeft over Bethel, waarop het vertrouwde. Hoe durft u te zeggen, wij zijn soldaten, dappere soldaten? Moab en zijn steden zijn verwoest, de veelbelovende jeugd is afgeslacht. God sprak van de koning, die de Heer van de Machten is. De ondergang van Moab is dichtbij, met snelle stappen komt zijn ongeluk dichterbij. Zing dit klaaglied, alle buren, die hem kennen bij zijn naam. Helaas, de machtige scepter, de schitterende staf ligt gebroken. Kom van uw verheven troon af, ga in het vuil zitten, bewoners van Dibon. De verwoester van Moab trekt tegen u op en haalt uw vestingen neer. Ga langs de weg op de uitkijk staan, inwoners van Aroer. Vraag de vluchtelingen die zijn ontsnapt. Wat is er gebeurd? Moab is vernederd, verpletterd. Ween en schreeuw, vertel het bij de Arnon. Moab is verwoest. Het vonnis is geveld over het hoogland, over Golon, Jahas en Mefaat. Over Dibon, Nebo en Bet-Diblataim. Over Kirjataim, Bet-Gamul en Bet-Meon. Over Bo, Keriot en Bosra. Over alle steden van Moab, veraf en dichtbij. De hoorn van Moab is afgekapt, zijn kracht is gebroken. God sprak van de Heer. Maak Moab dronken, omdat hij dacht groter te zijn dan de Heer. Dan wentelt hij zich in zijn eigen braaksel en wordt hij op zijn beurt uitgelachen. Hebt u Israël zelf niet uitgelachen? Was het dan een dievenbende dat u zich steeds weer spottend over hem moest uitlaten? Verlaat uw steden, ga in de rotsen wonen, inwoners van Moab. Nestel u als een duif, hoog tegen de rots. Wij hebben gehoord van de hoogmoed, de grote hoogmoed van Moab, van zijn trots, zijn eigenwaan, zijn arrogantie, zijn aanmatiging. Ik ken zijn verwaandheid,
Godspraak van de Heer. Zijn geklets en wartaal steunt nergens op. Daarom ween ik over Moab. Ik treur over heel Moab en jammer over de mensen van Kirgeres. Ik rouw meer over u dan over Jazer, wijnstok van Sibma. Uw ranke reikte tot aan de zee. Ze kwamen tot Jazer. Nu heeft de verwoester zich op uw tuinen en wijngaarden gestort. Uit de vruchtbare velden van Moab zijn vreugde en jubel verdwenen. Er is geen wijn meer in de kuipen. De druivenpersers zijn weg. Hun vrolijk lied is beëindigd. De kreten van Chesbon dringen door tot Elale, tot Jahas weerklinkt het geschreeuw, van Soar tot Choronaim en Eglat Selisia. Ook de oase van Nimrim wordt woestijn. Ik maak het Moab onmogelijk om nog langer offers te brengen aan zijn goden op de hoogten. Godspraak van de Heer. Daarom is mijn hart als een fluit die een treurlied speelt over Moab en de mensen van Kirgeres. Want alles wat zij hadden vergaard is verloren gegaan. Alle hoofden zijn kaal, de baarden geschoren, de armen zijn gekerfd, de lendenen in boetekleed gehuld. Overal rouw op de daken en pleinen van Moab. Ik heb Moab verbrijzeld als vaten die nergens voor deugen. Godspraak van de Heer. Ach, hoe jammerlijk is Moab verslagen. Hoe beschaamd wendt hij zich af. Een mikpunt van spot, een schrikbeeld is hij voor heel zijn omgeving. Zo spreekt de Heer. Kijk, de arend stort zich op Moab, de vleugels zijn gespreid. De steden worden ingenomen, de vestingen overmeesterd. Op die dag wordt het hart van Moab soldaten als het hart van een vrouw in haar ween. Als volk wordt Moab uitgeroeid, omdat het zich tegen de Heer heeft verzet. Schrik, kuil en strop wachten u op, bewoners van Moab. Godspraak van de Heer. Wie vlucht voor de schrik, valt in de kuil. Wie uit de kuil klimt, wordt gevangen in de strop. Dit alles breng ik over Moab in het jaar van de straf. In de schaduw van Chesbon hielden de vluchtelingen uitgeput halt. Een vuur is uit Chesbon geslagen, een vlam uit het huis van Sichon, die de slapen van Moab, de schedel van die druktemakers, verschroeide. Beklaag uzelf, Moab. U bent verloren, volk van Chemos. Uw zonen worden gevangen genomen, uw dochters gaan de ballingschap in. Maar eens zal ik Moab herstellen in zijn vroegere staat. Godspraak van de Heer. Tot zover het oordeel over Moab.

Jeremia. Hoofdstuk 49, versen 1 tot en met 39. Met betrekking tot Amon, zo spreekt de Heer. Heeft Israël geen zonen, geen erfgenamen meer, dat Milkom bezit kon nemen van Gad en zijn volk zich kon vestigen in zijn steden? Op mijn woord, de tijd zal komen dat ik Rabat Amon laat dreunen van gevechtslawaai. God spraak van de Heer. Een verlaten puinhoop wordt het, en al zijn steden gaan in vlammen op. Israël

dringt hier binnen. Van alle kanten laat ik de verschrikkingen over u komen. God spraak van de Heer, de God van de machten. U slaat op de vlucht en niemand die u bij elkaar brengt. Maar later herstel ik Amon in zijn vroegere staat. God spraak van de Heer. Met betrekking tot Edom. Zo spreekt de Heer van de machten. Is er in Teman geen wijsheid meer? Weten de verstandigen geen raad? Is hun inzicht verschraald? Vlucht zo snel mogelijk, verberg u goed, inwoners van Dedan, want rampen breng ik over Esau, als de tijd van de straf is gekomen. Als de druivenplukkers komen, valt er niets meer te oogsten. Als 's nachts de dieven inbreken, vernielen zij alles wat ze willen. Ik plunder zelf Esau helemaal kaal. Ik leg zijn schuilplaats bloot, zodat hij zich nergens kan verbergen. Zijn nakomelingen en verwanten worden uitgeroeid. Niemand van zijn buren zegt: ik zorg voor uw wezen, uw weduwen kunnen op mij vertrouwen. Want, zo spreekt de Heer, ook zij die het niet verdienen, moeten de beker drinken. En u dacht eraan te ontkomen. Dat nooit. Drinken zult u. Ik heb bij mezelf gezworen, God spraak van de Heer, Bozra wordt tot een schrikbeeld, tot een voorwerp van smaad, verlaten en vervloekt. De andere steden zullen een puinhoop blijven. Ik heb van de Heer een boodschap ontvangen. Een bode heeft aan de volken gemeld: verzamelen, trek op tegen Edom, klaar voor de strijd. Ik maak van u een onbetekenend volk, door de mensen veracht. Iedereen had ontzag voor u. Dat heeft u misleid. U bent overmoedig geworden. U hebt zich in de rotsen genesteld en de hoogste heuvels bezet. Maar al is uw nest ongenaakbaar, zoals het nest van de adelaar, ik haal u naar beneden. God spraak van de Heer. Edom wordt tot een schrikbeeld. Iedereen die er doorheen trekt, staat versteld, met stomheid geslagen door alle rampen. Het wordt verwoest, zoals de streek van Sodom en Gomorra, zegt de Heer. Niemand woont er meer, geen mens verblijft er. Zoals een leeuw uit de bossen bij de Jordaan de kudden overvalt, zo jaag ik hen in een oogwenk uiteen en roof de vetste bokken. Want wie is mij waardig? Wie kan mij ter verantwoording roepen? Welke herder kan tegen mij op? Luister daarom naar het besluit van de Heer over Edom, naar zijn plannen met de inwoners van Teman. Ook de jongste dieren worden weggesleept, zodat zelfs de weiden in verwarring zijn. De aarde beeft door hun dreunende val. Tot aan de Rietzee hoort men hun gejammer. Als een adelaar stijgt hij op en hij stort neer op Bosra, de vleugels gespreid. Op die dag wordt het hart van de soldaten als dat van een vrouw in haar weeën. Met betrekking tot Damascus. Hamat en Arpad staan versteld over de onheilspellende berichten. De zorgen laten hen niet met rust, zoals de zee niet tot rust komt. Damascus heeft de moed verloren en slaat op de vlucht. Het raakt in paniek. Het is overweldigd door angst als een vrouw in haar weeën. Hoe verlaten ligt nu die roemrijke stad, de burcht, zo vol leven. Op die dag sneuvelen de jonge mannen in de straten. De soldaten gaan dood. God spraak van de Heer van de machten. Ik steek de vesting Damascus in brand. De burcht van Ben-Hadad gaat op in vlammen.

met betrekking tot Kedar en de koninkrijken van Chasor, die door koning Nabucodonosor van Babel werden veroverd. Zo spreekt de Heer. Trek op tegen Kedar, vernietig de mensen uit het oosten. Hun tenten en hun kudden, alles wat zij bezitten wordt geroofd. Men steelt hun kamelen en schreeuwt tegen hen. Ontzetting overal. Vlucht zo snel mogelijk, houd u goed verborgen, inwoners van Chasor. God spraak van de Heer. Want het besluit van koning Nabucodonosor van Babel staat vast. Zijn plannen tegen u liggen klaar. Trek op tegen dat zorgeloze volk dat zich veilig waant. God spraak van de Heer. Dat geen deuren of grendels kent en in afzondering leeft. Hun kamelen worden geroofd, hun talrijke kudden worden buitgemaakt. Ik strooi die mannen met geschoren slapen in alle windstreken uit. Van alle kanten laat ik de ondergang over hen komen. God spraak van de Heer. Chasor wordt een streek waar jakhalzen huizen, voor altijd een wildernis. Niemand woont er, geen mens verblijft er. Dit woord van de Heer kwam tot de profeet Jeremia met betrekking tot Elam, in het begin van het koningschap van koning Zedekia van Juda. Zo spreekt de Heer van de machten. Ik breek de bogen van Elam, hun sterkste wapens. De vier winden stuur ik uit over het land, uit de vier hoeken van de aarde. Daarmee verspreid ik hen in alle windstreken. Bij ieder volk zullen vluchtelingen uit Elam komen. In de strijd met de vijanden die hen naar het leven staan, verpletter ik Elam. Rampen breng ik over hen in mijn felle toren. God spraak van de Heer. Ik laat hen met het zwaard achtervolgen totdat ik hen heb vernietigd. Dan richt ik mijn troon op in Elam en ik zal koningen en edelen ombrengen. God spraak van de Heer. Maar eens herstel ik Elam in zijn vroegere staat. God spraak van de Heer.

Jeremia. Hoofdstuk 50, versen 1 tot en met 46. Dit woord heeft de profeet Jeremia gesproken over Babel en het land van de Chaldeeën. Maak het de volken bekend, laat het horen, verkondig overal. Babel is veroverd, Bel is vernederd, Merodak verslagen. Ook de andere goden zijn vernederd, de idolen zijn verpletterd. Een volk is opgerukt uit het noorden en heeft het land tot een wildernis gemaakt, waar niemand meer woont. Mens en dier zijn gevlucht. In die tijd, in die dagen, God sprak van de Heer, gaan Israëlieten en Judeërs weer samen op weg. Onder tranen zoeken zij de Heer, hun God. Zij zullen de weg naar Sion vragen, hun gezichten daarheen gericht. Kom, wij verbinden ons met de Heer in een eeuwig verbond dat nooit wordt vergeten. Mijn volk was een verloren kudde schapen, door zijn herders misleid. Het zwierf rond in de bergen, het raakte verdwaald en vergat haar kooi. Ze was voor iedereen een gemakkelijke prooi. Haar vijanden zeiden: ons treft geen schuld, want zij heeft gezondigd tegen de Heer, tegen de zetel van de gerechtigheid, de hoop van haar vaderen. Vlucht uit Babel, het land van de Chaldeeën. Ga weg als bokken die voor de kudde uitlopen. Machtige volken uit het noorden laat ik gezamenlijk tegen Babel oprukken. Zij belegeren het en nemen het in. Ze schieten als geoefende soldaten en missen hun doel niet. Kasdim wordt leeggeroofd. De plunderaars doen zich te goed. God sprak van de Heer. Wees maar vrolijk en blij, plunderaars van mijn bezit. Spring als kalveren in de wei en bries als hengsten. Schande en diepe vernedering komt over uw moeder. Babel wordt het uitschot van de volken, een dorre en droge woestijn. De woede van de Heer maakt het onbewoond, één grote ruïne. Iedereen die er voorbij komt, staat verbijsterd en houdt de adem in bij het zien van die rampen. Boogschutters, omsingel Babel, beschiet het, spaar uw pijlen niet, want het heeft tegen de Heer gezondigd. Hef rondom de stad de zegekreet aan. Ze geeft zich over, de torens storten in, de muren vallen om. Dat is de wraak van de Heer. Wreek u dus op haar, handel met haar zoals ze zelf heeft gehandeld. Vernietig de zaaiers en maaiers van Babel in de tijd van de oogst. Voor het moordende zwaard slaat iedereen op de vlucht en keert naar zijn land terug. Israël is een uit elkaar gedreven kudde, door leeuwen opgejaagd. Eerst is het door de koning van Assur verslonden, daarna heeft koning Nabucadnessar van Babel de botten afgekloven. Daarom, zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël: ga ik de koning van Babel en zijn land straffen, zoals ik de koning van Assur gestraft heb. Dan breng ik Israël terug naar zijn weide. Het zal weer grazen op de Karmel en in Bassan, zich te goed doen in het bergland van Ephraim en Gilead. In die tijd, in die dagen, God sprak van de Heer, zoekt men tevergeefs naar de schuld van Israël. De zonden van Juda zijn onvindbaar, want ik schenk vergeving aan hen die ik spaar. Trek op tegen Merataim en de inwoners van Pekot. Steek hen neer, vernietig hen. God sprak van de Heer, doe wat ik u beveel. Krijgsrumoer heerst in het land. Alles kraakt in zijn voegen. De hamer van heel de aarde is gebroken. Babel is een schrikbeeld voor de volken geworden. Voordat u het wist, Babel,
zat u gevangen in de strik die u zelf hebt gezet. U zit erin vast, omdat u zich tegen de Heer hebt verzet. De Heer heeft zijn arsenaal geopend en in zijn woede de wapens tevoorschijn gehaald. Wat in het land van de Chaldeeën gebeurt, is het werk van de Heer, de God van de machten. Trek tegen haar op van alle kanten, gooi haar graanschuren open, werp alles op een hoop en vernietig het tot er niets meer van over is. Maak alle stieren af, voer ze naar de slachtbank. Wee hen, want hun dag, de tijd van hun straf, is gekomen. Hoor de vluchtelingen die uit Babel ontkwamen. Ze vertellen in Sion over de wraak van de Heer, onze God, de wraak over zijn tempel. Roep de schutters op tegen Babel, allen die de boog hanteren. Sluit het van alle kanten in, zodat er niemand ontsnapt. Straf het, zoals het verdient. Handel ermee zoals het zelf heeft gehandeld. Want het heeft zich onbeschaamd tegen de Heer, de Heilige van Israël, verzet. Op die dag sneuvelen de jonge mannen in de straten. De soldaten komen om. Godspraak van de Heer. Ja, ik kom eraan, onbeschaamde. Godspraak van de Heer, de God van de machten. Uw dag, de tijd van uw straf, is gekomen. De onbeschaamde struikelt en valt, en niemand helpt hem. Ik steek zijn steden in brand. Het vuur verslindt heel de omgeving. Zo spreekt de Heer van de machten. Israëlieten en Judeërs worden onderdrukt. De vijand die hen wegvoerde, houdt hen vast en wil hen niet laten gaan. Maar hun verlosser is sterk. Zijn naam is de Heer van de machten. Hij neemt het zelf voor hen op. Hij herstelt de rust op de aarde. Maar over de inwoners van Babel brengt hij onrust. Het zwaard treft de Chaldeeën, Godspraak van de Heer. De inwoners van Babel zijn edelen en wijzen. Het zwaard treft zijn waarzeggers, ze raaskallen. Het zwaard treft zijn soldaten, ze verstijven van schrik. Het zwaard treft zijn paarden en wagens, zijn huurlingen worden als vrouwen. Het zwaard treft zijn rivieren, ze drogen uit. Want het was een land van idolen, door hun afgoden zijn ze verblind. Nu wonen er spoken en geesten en leven er struisvogels. Het wordt nooit meer bewoond. Het wordt als de streek van Sodom en Gomorra, die door God is verwoest. Godspraak van de Heer. Niemand woont er, geen mens verblijft er. Daar komt een volk uit het noorden, een grote natie met machtige koningen van het einde van de aarde. Zij omklemmen sabel en boog. Meedogenloos is dit volk, zonder medelijden. Als het geraas van de onstuimige zee is de hoefslag van hun aanstormende paarden. Ze staan in slagorde opgesteld voor de strijd, tegen u, dochter Babel. De koning van Babel ontving dit bericht en zijn handen verslapten. Angst greep hem aan, zoals pijn een vrouw in haar ween. Zoals een leeuw uit de bossen bij de Jordaan de kudden overvalt, zo jaag ik hen in een oogwenk uiteen en roof de vetste bokken. Want wie is mij waardig? Wie kan mij ter verantwoording roepen? Welke herder kan tegen mij op? Luister daarom naar het besluit van de Heer over Babel. Luister naar zijn plannen met het land van de Chaldeeën. Ook de jongste dieren worden weggesleept, zodat zelfs de weiden in verwarring zijn. Toen werd gemeld, Babel is gevallen, beefde de aarde. Het gejammer drong door tot alle volken.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Jeremia. Hoofdstuk 51, versen 1 tot en met 64. Zo spreekt de Heer. Ik laat over Babel en de inwoners van Lepkamai een vernielende storm opsteken. Ik zend op Babel mensen af die het land als koren gaan zeven en het leeg achterlaten. Als de onheilsdag aanbreekt, belegeren ze de stad. Voor niets spannen zijn schutters hun bogen. Voor niets worden de wapens opgenomen. Spaar de soldaten niet en vernietig het hele leger. Ze sneuvelen in het land van de Chaldeeën. Ze liggen doorstoken in de straten. Maar Israël en Juda worden door hun God, de Heer van de machten, niet als weduwen achtergelaten, ondanks hun schuld tegenover de heilige van Israël. Ga, red uw leven, vlucht uit Babel. Anders komt u om door zijn schuld. Want het moment voor de wraak is gekomen. De Heer vergeldt Babel zoals het verdient. Babel was in de hand van de Heer als een gouden beker waar de hele aarde zich aan bedronk. Alle volken dronken de wijn en verloren er hun verstand bij. Nu is Babel gevallen. Onverwachts is het verwoest. Zing een klaaglied, neem balsem mee voor zijn wonden. Misschien is het nog te genezen. Wij hebben Babel verzorgd, maar het was niet meer te genezen. Ga de stad uit, terug naar uw land. Want haar schuld reikt tot de hemel, tot hoog in de wolken. De Heer heeft ons verlossing gebracht. Wij zullen in Sion vertellen wat de Heer onze God heeft gedaan. Scherp de pijlen, houd de schilden klaar. De Heer heeft de koning van de Meden aangezet om Babel te verwoesten. Dat is de wraak van de Heer over de verwoesting van zijn tempel. Plant de standaard voor de muren van Bel. Versterk de bewaking. Zet wachtposten uit. Leg troepen in een hinderlaag. Want de Heer voert de bedreigingen tegen de inwoners van Babel uit. U woont in een waterrijk land. U bezit grote rijkdom. Maar nu is het einde gekomen. Uw levensdraad wordt afgeknipt. De Heer van de Machten heeft bij zichzelf gezworen: uw land wordt overstroomd met mensen, talrijk als sprinkhanen. Ze heffen de triomfkreet over u aan. Hij vormde de aarde door zijn kracht, bracht in zijn wijsheid de wereld tot stand, spande kundig de hemel. Zijn donder dreunt, het water ruist neer uit de hemel. Wolken haalt hij op van het einde van de aarde. Bij de regen smeet hij bliksems. Hij roept de wind uit zijn schuren tevoorschijn. De mensen staan verstomd, ze begrijpen het niet. De goudsmid schaamt zich over zijn beelden. Zijn gietsels zijn leugens. Ze bezitten geen levenskracht. Ze betekenen niets. Ze zijn bespottelijk maakwerk. Als de tijd van de straf komt, zullen ze te gronde gaan. De God van Jacob is niet zoals zij. Hij is schepper van het heelal en Israël is zijn eigen bezit. Zijn naam is de Heer van de Machten. Mijn hamer, mijn oorlogswapen bent u geweest. Met u verbrijzelde ik volken. Met u sloeg ik koninkrijken neer. Met u verbrijzelde ik paarden en ruiters, wagens en menners, mannen en vrouwen, grijsaards en kinderen, jongens en meisjes, herders en kudden, boeren en ossen, bestuurders en staatshoofden. Maar nu zal ik Babel en de inwoners van Chaldea openlijk straffen voor het kwaad dat zij Sion hebben aangedaan. Godspraak van de Heer. Ik kom op u af, berg van verderf, die de hele aarde hebt bedorven. Godspraak van de Heer. Ik hef mijn hand tegen u op. Ik werp u van de rotsen naar beneden en maak van u een verschroeide berg. Men kapt geen hoeksteen of fundament meer uit u. U zult voor altijd een wildernis zijn. Godspraak van de Heer. Plant de standaard op aarde, blaas de bazuin bij alle volken. Maak ze klaar voor de strijd, roep de koninkrijken tegen haar op. Ararat, Mini en Askenas. Laat de schrijvers nagaan of niemand ontbreekt. Laat de paarden aanrukken als een leger sprinkhanen. Maak de volken klaar voor de strijd. De koning van de Meden, zijn bestuurders en de regenten en heel het land waarover hij heerst. De aarde siddert en beeft, want de Heer voert zijn plannen tegen Babel uit. Het land wordt een schrikbeeld zonder bewoners. De soldaten van Babel stoppen met de strijd. Ze verschansen zich in ontoegankelijke burchten. Hun kracht begeeft het. Ze worden als vrouwen. De huizen staan in brand, de grendels en poorten zijn verbroken. De ene bode komt na de andere. De boodschappers volgen elkaar op om de koning van Babel te melden: de stad is veroverd. De doorwaadbare plaatsen zijn bezet. Het moerasriet is platgebrand. De soldaten zijn in paniek. Zo spreekt de Heer van de Machten, Israëls God. Babel lijkt op een dorsvloer die moet worden aangestampt. Het is tijd voor de oogst. Koning Nabucadnessar van Babel heeft van mij gegeten en geschranst. De lege schotel heeft hij laten staan. Hij heeft mij opgeslokt als een monster, zijn buik met lekkernijen gevuld en mij dan weggegooid. Het geweld dat mij is aangedaan zal Babel treffen, zegt de bevolking van Sion. Mijn bloed over de inwoners van Kasdim, zegt Jeruzalem. Daarom spreekt de Heer: ik neem het voor u op, ik zal u wreken. Zijn stromen leg ik droog, zijn bronnen droog ik uit. Babel wordt een puinhoop, een plaats waar de jakhalzen wonen, een schrikbeeld, een mikpunt van spot, zonder bewoners. Ze brullen wel als jonge leeuwen, ze grommen als welpen, maar als ze prikkelbaar zijn, richt ik een drinkgelag aan. Ik voer hen dronken tot ze lallen. Dan vallen ze voorgoed in slaap, om nooit meer te ontwaken. Godspraak van de Heer. Als lammeren leid ik hen naar de slachtbank, als rammen en bokken. Ach, Sesak is ingenomen, de roem van de aarde is veroverd. Ach, Babel is bij de volken tot een schrikbeeld geworden. De zee heeft Babel bedolven, het is overspoeld door de bruisende golven. Alle steden zijn tot een schrikbeeld geworden. Het land is uitgedroogd en dor, een streek waar niemand woont. Geen mens wil er komen. Mijn straf treft Bel, de god van Babel. Wat hij opslokte, haal ik uit zijn mond. Er stromen geen volken meer naar hem toe. De muren van Babel zijn omvergehaald. Ga hier weg, mijn volk. Red uw leven van de brandende toren van de Heer. Aarzel niet en wees niet bang voor de geruchten in het land. Het ene jaar gaat dit gerucht, het jaar daarop weer een ander. Het land is vol geweld. Machthebber staat op tegen machthebber. Geloof mij, de tijd komt dat ik de afgoden van Babel afstraf. Heel het land wordt vernederd, overal liggen de gesneuvelden. Wanneer de verwoesters aanrukken uit het noorden, juichen hemel en aarde en alles wat ze bevatten over de ondergang van Babel. Godspraak van de Heer. Babel valt, als vergelding voor de doden van Israël. Zoals over de hele aarde doden zijn gevallen voor Babel. U die aan het zwaard bent ontsnapt, loop door, blijf niet staan. Denk al van verre aan de Heer. Houd Jeruzalem in uw gedachten. Wij waren vernederd. Hoe schaamden wij ons toen wij hoorden dat vreemden binnendrongen in het heiligdom en het huis van de Heer onteerden. De tijd komt, Godspraak van de Heer, dat ik mij op zijn afgoden wreek en dat de gewonden kermen over het hele land. Al stijgt Babel op naar de hemel, al verheft het zijn macht nog zo hoog. Ik zend er de verwoesters op af. Godspraak van de Heer. Jammerkreten weer klinken in Babel en in heel het land van de Chaldeeën. Het is de Heer die Babel verwoest en al het lawaai laat zwijgen. Hoe hoog de golven zich ook verheffen, hoe luid zij ook mogen rumoeren. Over Babel komt de verwoesting. Zijn soldaten worden gevangen genomen, hun bogen worden gebroken, want de Heer is een God van vergelding die loon geeft naar werken. Zijn edelen en wijzen, zijn bestuurders en staatshoofden, zijn soldaten voer ik dronken. Ze vallen voorgoed in slaap en ze zullen nooit meer ontwaken. Godspraak van de koning, Heer van de machten, is zijn naam. Zo spreekt de Heer van de machten. De dikke muren van Babel worden afgebroken. De hoge poorten gaan op in vlammen. De volken hebben zich voor niets uitgesloofd. Hun inspanning gaat op in het vuur. Aan de hofmaarschalk Seraja, de zoon van Neria, zoon van Machsea, die met koning Sedekia van Juda in zijn vierde regeringsjaar naar Babel ging, gaf de profeet Jeremia de volgende opdracht mee. Nadat hij alle rampen die over Babel zouden komen, alles wat hier over Babel geschreven staat, had opgetekend, zei hij tegen Seraja: wanneer u in Babel komt, moet u dit alles voorlezen. U moet zeggen: Heer, u hebt aangekondigd dat u deze stad zult verwoesten, zodat er niemand meer woont, mens noch dier, en dat ze voor altijd een wildernis wordt. Als u alles hebt voorgelezen, bind dan deze profetie vast aan een steen, gooi die in de Eufraat en zeg: zo zal Babel zinken, het komt de rampen die ik over de stad breng, nooit meer te boven. Tot zover de woorden van Jeremia.

Jeremia. Hoofdstuk 52, versen 1 tot en met 34. Sedekia was 21 jaar toen hij koning werd en hij regeerde 11 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Gamutal en was een dochter van Jirmea uit Libna. Hij deed wat de Heer mishaagd, zoals Jojakim gedaan had. Want de Heer was zo woedend op Jeruzalem en Juda dat hij besloot ze te verstoten. Zo kwam Sedekia in opstand tegen de koning van Babel. In het 9e jaar van zijn regering, op de 10e dag van de 10e maand, trok koning Nabucadnessar van Babel met heel zijn leger op tegen Jeruzalem. Ze sloegen het beleg rondom de stad en wierpen er een wal tegen op. De belegering duurde tot het 11e regeringsjaar van Sedekia. Op de 9e dag van de 4e maand, toen de hongersnood in de stad al zo hoog was geworden dat er voor de bevolking geen brood meer was, werd er een bres in de stadsmuur geslagen. Ofschoon de Chaldeeën rondom de stad lagen, wisten de soldaten te vluchten. In de nacht verlieten ze de stad door de poort tussen de beide muren bij de koninklijke tuin en trokken in de richting van de Araba. Maar het leger van de Chaldeeën ging koning Sedekia achterna en haalde hem in op de vlakte van Jericho, nadat zijn hele leger uiteengevallen was. Ze namen hem gevangen en brachten hem naar de koning van Babel in Ribla, in het gebied van Hamat. Deze sprak het vonnis over hem uit. De koning van Babel liet de zonen van Sedekia voor zijn ogen afslachten. Ook de edelen van Juda liet hij in Ribla uitmoorden. Sedekia zelf liet hij de ogen uitsteken, in boeien slaan en naar Babel voeren, waar hij hem tot zijn dood in de gevangenis zette. De 10e dag van de 5e maand, in het 19e regeringsjaar van koning Nabucadnessar van Babel, trok Nebuzaradan, commandant van de lijfwacht en adjudant van de koning van Babel, Jeruzalem binnen. Hij stak de tempel van de Heer, het koninklijk paleis en alle huizen van Jeruzalem in brand. Alle grote gebouwen liet hij in vlammen opgaan. Het leger, onder bevel van de commandant van de lijfwacht, sloopte de muren van Jeruzalem. Behalve de armen werden alle mensen die nog in de stad waren gebleven, degenen die naar de koning van Babel waren overgelopen en de achtergebleven vaklui, door Nebuzaradan in ballingschap weggevoerd. Alleen de armen van het land liet de commandant van de lijfwacht achter om te zorgen voor de wijngaarden en akkers. De bronzen zuilen van het huis van de Heer, de onderstellen en de bronzen zee in het huis van de Heer sloegen de Chaldeeën stuk en het brons brachten ze over naar Babel. Ook de potten, scheppen, messen, offerschalen, schotels en alle andere bronzen voorwerpen die voor de eredienst werden gebruikt, namen ze mee. Al het goud en zilver, offerschalen, potten, kandelaars, schotels en kommen nam de commandant van de lijfwacht zelf mee. Het brons van al die voorwerpen, van de beide zuilen, van de zee met de 12 ossen eronder en van de onderstellen die koning Salomo voor het huis van de Heer had laten maken, was niet te wegen. Beide zuilen waren 18 el hoog. De omtrek bedroeg 12 el. Ze waren 4 duim dik. Van binnen waren ze hol. Erbovenop rustte een bronzen kapiteel, 5 el hoog. En rondom het kapiteel was een vlechtwerk aangebracht met granaatappels. Alles van brons. Ook de tweede zuil was met granaatappels bewerkt. 96 granaatappels hingen vrij. In totaal zaten er 100 in het vlechtwerk. De commandant van de lijfwacht nam de hoge priester Seraja, diens plaatsvervanger Sefania en de 3 dorpelwachters gevangen. Bovendien nam hij in de stad een kamerheer gevangen die het bevel voerde over een legerafdeling. 5 ambtenaren van het hof
die zich nog in de stad bevonden, de schrijver van de opperbevelhebber die het volk van het land onder de wapenen riep, en 60 man uit het volk van het land die zich nog in de stad bevonden. Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, nam hen gevangen en voerde hen naar de koning van Babel in Ribla. Deze liet hen in Ribla, in de streek van Hamat, ter dood brengen. Zo werd Juda uit zijn land in ballingschap gevoerd. In het 7e jaar werden door Nabucadnessar 3023 Judeërs in ballingschap weggevoerd. In het 18e jaar 832 mensen uit Jeruzalem. In het 23e jaar voerde Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, 745 Judeërs in ballingschap weg. In totaal dus 4600 mensen. In het 37e jaar van de ballingschap van koning Jojakin van Juda, op de 25e van de 12e maand, verleende koning Evil-Merodak van Babel, in het jaar van zijn troonsbestijging, gratie aan koning Jojakin van Juda. Hij ontsloeg hem uit de gevangenis, verzekerde hem van zijn welwillendheid en gaf hem een ereplaats onder de koningen die met hem in Babel waren. Hij mocht zijn gevangeniskleding afleggen en at voortaan aan de koninklijke tafel, zijn leven lang. In opdracht van de koning van Babel werd dagelijks in zijn onderhoud voorzien, heel zijn leven, tot aan zijn dood.

Klaagliederen. Hoofdstuk 1, verzen 1 tot en met 22. Ach, hoe eenzaam is de dichtbevolkte stad. De heerseres over de volken is nu een weduwe. De vorstin van de gewesten is nu ondergeschikt. Iedere nacht weent zij hardop, de tranen stromen over haar wangen. Geen van haar minnaars komt haar nog troosten. Alle vrienden werden ontrouw, nu zijn ze haar vijanden. Geknecht, onderdrukt en verbannen leeft Juda onder de volken. Ze vindt geen rust. Door de achtervolgers werd ze ingehaald en in het nauw gedreven. Hoe troosteloos zijn de wegen naar Sion, er komen geen feestgangers meer. De poorten liggen in puin, de priesters klagen, de meisjes treuren, de stad is rampzalig. De overheersers zijn gelukkig, de stad is in hun macht. Vanwege haar vele misdaden heeft de Heer haar geslagen. De kinderen lopen gevangen voor de vijand uit, de trots van Sion is uit haar verdwenen. Haar edelen zijn als herten zonder voedsel. Uitgeput lopen ze voor de jagers uit. Jeruzalem blijft denken aan de rampen van de verbanning en de rijkdom van vroeger. Het zwaard van de vijand sloeg de bewoners neer. Ze werden door niemand gesteund, ze werden bespot in hun ondergang. Vanwege haar zonde werd Jeruzalem een mikpunt van spot. Haar vereerders zagen haar naaktheid, nu verachten ze haar. Ze lijdt daaronder en wendt zich af. Haar kleed is besmeurd, aan deze afloop had zij nooit gedacht. Hoe diep is ze gezonken, niemand die haar troost. Heer, zie mijn ellende, want de vijand triomfeert. De vijand legde beslag op haar rijkdommen. De heidenen zag zij haar heiligdom binnendringen, al had u hun de toegang daartoe ontzegd. Haar bewoners lijden en zoeken naar voedsel. Zij ruilen hun schatten voor eten om weer op krachten te komen. Heer, zie, ze spotten met mij. Iedereen die voorbij komt, zie het lijden dat ik moet dragen, het lijden dat de Heer mij aandeed op de dag van zijn toorn. Wie heeft ooit zo geleden? Uit de hemel slingerde hij zijn bliksem die door merg en been ging. Hij spande een net voor mijn voeten en dreef mij terug. Eenzaam maakte hij mij, doodziek, iedere dag. Zwaar weegt het juk van mijn zonde dat zijn hand op mij legt. Het drukt op mijn nek, mijn kracht is gebroken. De Heer leverde mij uit aan machten. Voor mij zijn ze onweerstaanbaar. Alle dapperen heeft de Heer uit de stad verdreven. Op een tijd door hemzelf bepaald heeft hij de elite vernietigd. De Heer heeft de maagd, de dochter van Juda, in de wijnpers vertrapt. Dus kan ik alleen maar wenen. Mijn ogen storten beken van tranen. Troost en hulp zijn ver te zoeken. Mijn kinderen zijn wees geworden. De vijand heerst over hen. Sion strekte de handen, maar niemand kwam haar troosten. De Heer riep de vijanden in de omgeving op tegen Jacob. Van hen kan Jeruzalem slechts spot verwachten. Toch staat de Heer in zijn recht, want ik kwam tegen hem in verzet. Volken, hoor, zie hoe ik lijd. Jongens en meisjes zijn gevangen weggevoerd. Ik heb om mijn minnaars geroepen, maar ze lieten mij in de steek. Mijn priesters en de oudsten zochten, omkomend van de honger, de stad af naar eten om in leven te blijven. Heer, zie mijn ellende. Zie hoe mijn ingewanden branden. Binnen in mij keert mijn hart zich om, want mijn verzet was hardnekkig. Buiten rooft het zwaard mijn kinderen, binnen woedt de dood. Mijn vijanden horen mij zuchten, er is niemand die mij troost. Toen zij van mijn ongeluk hoorden, juichten ze toe wat u deed. Dit is de dag door u bepaald, ditzelfde lot dat hen treft. Sla ook acht op hun slechtheid en doe ook met hen wat u vanwege al mijn zonden met mij hebt gedaan. Zo vaak moet ik zuchten. Mijn hart is doodziek.

Klaagliederen. Hoofdstuk 2, verse 1 tot en met 22. Ach, de Heer heeft in zijn woede Sion in duisternis gehuld. De pracht van Israël van hemel naar aarde verwezen. Hij dacht op de dag van zijn toorn niet meer aan zijn voetbank. Meedogenloos heeft de Heer het gebied van Jacob verwoest en in zijn toorn maaide hij de sterkten van Juda neer. Eerloos zijn rijk en bestuurders op de aarde geworpen. Sierend van toorn heeft hij de macht van Juda gebroken. Zijn hand trok hij in het zicht van de vijand terug. Zijn toorn tegen Jacob is als een laaiend vuur dat alles verteert. Als een vijand spande hij met vaste hand de boog. Als een vijand vermoorde hij iedereen die Sion het dierbaarst was. Zijn kwaadheid kwam als een vuur over haar tenten. De Heer was als een vijand. Israël heeft hij vernietigd. De burchten verwoest, de vestingen gesloopt. Daarom kon Juda slechts zuchten en klagen. De Heer verwoestte zijn woning en haalde zijn plaats van samenkomst neer. Hij maakte in Sion een eind aan feesten en sabbat en verwierp koning en priester in grimmige toorn. De Heer heeft zijn altaar verlaten, zijn heiligdom prijsgegeven. De muren van de vesting heeft hij aan de vijand overgeleverd. Zijn geroep weerklonk in het huis van de Heer, alsof het een feestdag was. De Heer was vastbesloten de muren van Sion omver te halen. Hij spande het meetlint erover en verwoestte tenslotte alles. De muren stortten ineen, de wallen vielen om. De poorten zijn gevallen, de grendels gebroken, rijksgrootte en koning zijn verspreid, zodat er geen leiding meer is. Ook krijgen de profeten van de Heer geen openbaring meer. Zwijgend zitten de oudsten van Sion op de grond, in zakken gekleed en met as op het hoofd. Jeruzalems meisjes laten het hoofd hangen. Mijn ogen zijn moe van geween, mijn ingewanden branden. De moed is mij ontnomen, mijn volk is hard geslagen. Kinderen en zuigelingen sterven op straat. Zij vragen hun moeder nog, waar is het brood en de wijn? Maar vochten, gewond met de dood, in de straten van de stad en stierven op de schoot van hun moeder. Wat kan ik nog zeggen? Waarmee kan ik u vergelijken, Jeruzalem? Wat kan ik nog aanvoeren om u te troosten, Sion? Uw wonden zijn zo groot als de zee en er is niemand die u geneest. De visioenen van uw profeten zijn leugen en bedrog. Ze roepen geen schuldbesef op en wenden de rampen niet af. Waardeloos en misleidend zijn hun orakels. Alle voorbijgangers slaan de handen ineen. Hoofdschuddend en verstomd over Jeruzalem zeggen ze: was u die volmaakte schoonheid, die vreugde op aarde? In hun grootspraak spotten uw vijanden brutaal met u. Grinnikend zeggen zij: eindelijk is het vernietigd. Nu we dit mochten beleven, is onze hoop vervuld. Eindelijk zijn toch de plannen waarmee hij sinds lang had gedreigd, genadeloos door de Heer ten uitvoer gebracht en heeft hij verwoest. De vijand heerst over u met macht en triomf. Roep met uw hart de Heer aan, de schutsmuur van Sion. Houd niet op met wenen, geef uw ogen geen rust en geef uw tranen de vrije loop dag en nacht. Roep de hele nacht de Heer aan, stort uw hart uit als water. Bid, met de handen geheven, voor het leven van uw kinderen die nu op de hoeken van de straten van honger verkwijnen. Heer, hebt u ooit iemand zo behandeld?

Hoe konden de moeders de kinderen eten die ze beminden? Waarom zijn in het heiligdom van de Heer profeten en priesters gedood? Kinderen en ouden van dagen liggen in het stof van de straten. Meisjes en jongens zijn neergeslagen door het zwaard, zonder genade uitgemoord op de dag van uw toorn. Overal vandaan hebt u verschrikking uitgenodigd als voor een feest. Aan de felle toorn van de Heer kon niemand ontsnappen. Degene die ik met zorg heb grootgebracht, werd door de vijand gedood.

Klaagliederen. Hoofdstuk 3, verzen 1 tot en met 66. Hoe heb ik onder de slagen van zijn toorn geleden? In de donkerste duisternis heeft hij mij gedreven. Hij keert zich tegen mij, elke dag weer. Mijn vlees en mijn huid teren weg. Hij heeft mijn beenderen gebroken. Een muur van bitter lijden heeft hij om mij heen gebouwd. Hij liet mij in duisternis wonen, als dood voor altijd. Hij sloot mij in, zwaar geboeid, en ik kon nergens meer heen. Hoe ik ook schreeuwde en riep, hij hoorde mijn smeekbidden niet. Mijn weg heeft hij opengebroken, met stenen versperd. Hij loerde op mij als een beer, als een leeuw vanuit zijn schuilplaats. Al mijn wegen verwoestte hij, één braakland, één woestenij. Hij spande zijn boog en richtte zijn pijlen op mij, zijn hele koker met pijlen schoot hij op mij leeg. Elke dag lacht mijn volk mij met spotliedjes uit. Hij gaf mij slechts bittere kruiden en alsem te eten. Hij drukte mij neer in het stof, mijn tanden gaan stuk op het kiezel. Geluk bleef weg van mij. Wat welstand is, wist ik niet meer. Ik dacht, mijn hoop op de Heer blijkt vervlogen, ik leef zonder hoop. Ik denk aan mijn nood en ellende, dit vergiftigt mijn leven. Ik blijf er steeds aan denken, het weegt op mij als een last. Ik prent het mij desondanks in, dat geeft mij hoop, zonder einde, is de genade van de Heer, onuitputtelijk is zijn medelijden. Uw grote trouw is iedere ochtend weer nieuw. Ik ben van de Heer, zegt mijn hart, hij blijft mijn hoop. Goed is de Heer voor degene die hoopt, voor iedereen die hem zoekt. Het is goed om in stilte op redding van de Heer te wachten. Het is goed om zijn juk van jongs af te dragen. Hij zit eenzaam en zwijgt als de Heer het oplegt. Het gezicht naar de grond, maar uitkomst verwachtend. Hij biedt zijn bang aan wie hem slaat. Hij laat zich bespotten, want hij weet dat de Heer niet voor altijd verstoot. Dat hij verdriet geeft, maar zich ook genadig weer ontfermt. Hij bedroeft en vernedert niet voor eigen plezier. Maar als in welk land dan ook de gevangenen vertrapt worden, voor het gezicht van de Allerhoogste het recht van mensen wordt verkracht en hun onrecht wordt aangedaan in hun zaak, ziet de Heer dat niet. Wie spreekt er als het niet op het bevel van de Heer is? Ontstaat niet het goed en het kwaad op het bevel van de Allerhoogste? Wat klaagt de mens als hij leeft ondanks zijn zonde? Laten wij naar ons eigen gedrag kijken en teruggaan naar de Heer, niet met de hand, maar met het hart gericht op God in de hemel. Wij waren ontrouw en opstandig, u vergaf het ons niet. Woedend hebt u ons vervolgd en ons zonder genade gedood. U hebt zich in wolken gehuld, ons gebed drong niet tot u door. Uitvaagsel onder de volken maakt u van ons. Onze vijanden sperren hun muil open tegen ons. Een dodelijke schrik, ondergang en vernieling overviel ons. Mijn oog stort stromen van tranen. Mijn volk ging ten onder. Mijn tranen blijven stromen en zonder ophouden ween ik, totdat de Heer vanuit de hoge hemel naar mij omziet. Mijn ogen doen pijn van het wenen over mijn stad. Als een vogel joeg de vijand mij op, ik weet niet waarom, en gooide mij levend in de put en bedolf mij onder stenen. Het water steeg boven mij en ik riep, ik ben verloren. Uit de diepte van de put riep ik uw naam aan. Heer, u hebt mijn roepen gehoord, blijf niet doof voor mijn klacht. U hebt mij verhoord en u hebt gezegd, wees niet bang. U bent voor mij opgekomen, en u, Heer, hebt mijn leven gered. U hebt mijn onderdrukking gezien, Heer, en mij recht verschaft.
U hebt hun wraakzucht doorzien, hun samenzweringen tegen mij. U hebt gehoord hoe ze mij beledigen, Heer. U hebt hun samenzweringen gezien. Mijn vijanden zweren iedere dag tegen mij samen. Kijk, of zij zitten of staan, ze spotten met mij. Vergeld hun toch, Heer, wat ze mij hebben misdaan. Verblind hun hart en geest en breng uw vloek over hen. Vervolg hen in uw toren, Heer, vaag hen weg van de aarde.

Klaagliederen. Hoofdstuk 4, verzen 1 tot en met 22. Ach, dof is het goud en glansloos is dit edel metaal. Op iedere straathoek liggen de kostbaarste stenen. Ach, de edelste zonen van Sion, meer waard dan louter goud, zijn nu slechts aarde kruiken, werk van pottenbakkers. De jakhals is nog bereid haar jongen te voeren, mijn volk echter misdraagt zich als de struisvogel in de woestijn. De tong van de zuigeling kleeft van dorst aan het gehemelte vast. De kinderen roepen om brood, maar niemand breekt het voor hen. De smulpapen van vroeger teren weg in de straten. Degenen die op purperen kussens lagen, zitten nu in het vuil. De schuld van mijn volk is groter dan de zonde van Sodom, dat ineens werd verwoest zonder tussenkomst van de mensen. Hoe schitterden zijn jonge mannen als sneeuw en glansden zij als melk. Hun lichaam was rood als koraal, hun aangezicht straalde als saffier. Nu zien ze zwarter dan roet, op straat herkent men hen niet. Ze zijn nu vuil overbeen en uitgedroogd als brandhout. Doodgaan door het zwaard was beter dan sterven van honger, want dan kwijnt men langzaam weg, uitgemergeld door voedselgebrek. Moeders, vol tedere zorg, kookten hun eigen kinderen als voedsel in hun nood tijdens de ondergang van mijn volk. De Heer heeft zijn woede gekoeld en zijn razernij losgelaten. Zijn vuur, in Sion ontstoken, heeft de stad tot de grond verteerd. Koningen en bewoners van de aarde konden niet geloven dat de vijand zou binnendringen in Jeruzalems poorten. Al deze rampen ontstonden uit de zonde van de profeten en de misdaden van de priesters. Ze vergoten rechtvaardig bloed in de stad. Als blinden en met bloed besmeurd dwalen zij nu door de straten. Niemand is er die het waagt hun kleren nog aan te raken. Uit de weg, een onreine, roept men, ga hem uit de weg en raak hem niet aan. Laat ze hun heil ergens anders zoeken, hier kunnen ze niet blijven. De Heer zelf heeft hen verjaagd, hij kijkt niet meer naar hen om. Er is geen ontzag meer voor de priesters, geen medelijden met oude van dagen. Wij bleven uitzien naar hulp, maar alles was tevergeefs. Als wachters keken wij uit naar een volk dat niet kan helpen. Waar wij gingen, werden wij bespied. In het openbaar werden wij niet meer geduld. Onze dagen bleken geteld, het einde is inderdaad gekomen. Onze achtervolgers kwamen sneller dan arenden uit de lucht. Ze joegen ons na in de bergen, belaagden ons in de woestijn. De gezalfde van de Heer, ons leven, is in hun vangkuil gevallen. En wij dachten nog wel, in zijn schaduw leven wij onder de volken. Wees nu maar opgewekt, Edom, en bewoners van Us, wees blij, de kelk zal ook u niet voorbij gaan. Dronken en naakt blijft u liggen. Sion, uw straf is afgelopen. Hij zal u nooit meer verbannen. Maar uw zonde, Edom, legt hij bloot. Met uw misdaden rekent hij af.

Klaagliederen. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 22. Denk aan wat ons is overkomen, Heer. Kijk naar onze schande. Vreemden hebben ons gebied in handen, een vreemde woont in ons huis. Wij zijn wezen zonder vader en onze moeders zijn weduwen. Wij moeten geld geven voor water en voor ons stookhout moeten wij betalen. Met het juk op de nek en opgejaagd putten wij ons rusteloos uit. Bij Egypte en Assur zochten wij steun om voedsel te krijgen. Onze voorvaderen hebben gezondigd. Wij gaan gebukt onder hun schuld. De slaven zijn nu onze meesters en niemand verlost ons van hen. Wij oogsten gevaar voor ons leven, worden bedreigd vanuit de woestijn. Ons lichaam gloeit als een oven, omdat de honger ons kwelt. In Sion en Judas steden zijn vrouwen en meisjes verkracht. Edelen zijn door hen gehangen, bejaarden ontzagen ze niet. De jongens sleuren de molen, ze bezwijken onder stapels hout. De oudsten blijven weg uit de poort, de jeugd denkt niet meer aan muziek. De blijdschap is weg uit ons hart en rouw verving onze rijdans. De kroon viel van ons hoofd, wee ons, want wij hebben gezondigd. Ziek en zwak is ons hart, vertroebeld zijn onze ogen. De heuvel van Sion is verwoest, de vossen lopen er rond. U, Heer, troont voor eeuwig. Van generatie op generatie blijft uw troon. U kunt ons toch niet vergeten en ons voor altijd verlaten. Heer, breng ons weer bij u terug en wij zullen ons bekeren. Maak ons leven opnieuw zoals het vroeger was. Of hebt u ons helemaal verstoten en kent uw toorn geen maat?

Baruch. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 22. Dit is het boek van Baruch, zoon van Neria, zoon van Machsea, zoon van Sitkia, zoon van Chasadja, zoon van Chilkia. Hij schreef het in Babel in het vijfde jaar, de zevende van de maand, toen Jeruzalem al door de Chaldeeën veroverd en in brand gestoken was. Hij las het voor aan Jechonja, zoon van Jojakim, de koning van Juda, en aan iedereen die kwam luisteren. De edelen, de prinsen, de oudsten en alle anderen, jong en oud. Iedereen die in Babel woonde aan de oevers van de Sut. Zij weende, ze vastte en baden tot de Heer. Ook brachten ze geld bijeen, ieder naar vermogen, en stuurde dat naar Jeruzalem voor de priester Jojakim, zoon van Chilkia, zoon van Salum, voor de overige priesters en voor alle mensen die nog in Jeruzalem waren. Baruch had de geroofde tempelschatten al ontvangen en zou ze de tiende siwam terugbrengen naar Juda. Het was het zilverwerk dat Zedekia, zoon van Josia, de koning van Juda, had laten maken nadat koning Nabucodonosor van Babel Jechonja met de edelen, de ambachtslieden, de soldaten en de burgers van het land uit Jeruzalem naar Babel had weggevoerd. Ze schreven hun: hierbij sturen wij u geld. Breng daarvoor brandoffers, zondeoffers, reukoffers en meeloffers op het altaar van de Heer onze God. Bid voor koning Nabucodonosor van Babel en voor zijn zoon Belsazar, dat zij zo lang mogen leven als de hemel boven de aarde staat. Bid tot de Heer dat hij ons kracht en inzicht geeft, dat wij mogen leven onder de bescherming van koning Nabucodonosor van Babel en van zijn zoon Belsazar, dat wij hen lang mogen dienen en hun gunsten mogen verwerven. Bid ook voor ons tot de Heer onze God, want wij hebben tegen hem gezondigd en tot op de dag van vandaag heeft hij zijn hevige toren niet van ons afgewend. Lees in de tempel het boek voor dat wij u stuurden, wanneer u daar op feesten en hoogtijdagen uw schuld beleidt. Zeg dan: de Heer onze God is rechtvaardig, maar wij, Judeërs en burgers van Jeruzalem, onze koningen en edelen, onze priesters en profeten en onze voorvaderen staan nu vol schaamte voor hem. Wij hebben gezondigd tegen de Heer onze God. Wij waren ongehoorzaam. Wij hebben niet naar hem geluisterd en niet geleefd volgens zijn voorschriften. Vanaf de tijd dat de Heer onze God onze voorouders uit Egypte leidde, tot op de dag van vandaag, waren wij hem ongehoorzaam. In onze lichtzinnigheid hebben wij niet naar hem geluisterd. Dus hebben ons tot op de dag van vandaag de rampen en de vervloekingen getroffen die de Heer door zijn dienaar Mozes liet afkondigen bij de uittocht van onze voorouders uit Egypte naar het land dat overvloeit van melk en honing. Wij hebben niet geluisterd naar de woorden van de profeten die de Heer onze God ons zond. Wij gingen hardnekkig onze eigen weg, dienden andere goden en deden wat de Heer onze God afkeurt.